0: Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
1: De Radiofabriek.
2: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
10: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
11: Let's Talk Business op New Business Radio.
12: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

Volgende maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: This is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Raedion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Copper Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
10: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Since 2000.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: is New Business Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
8: App de Top. Paul van Riessen interviewt een uur lang...

0: Elke vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
10: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Listen to lead. New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
2: Dit is Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
8: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
10: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Rompslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Rompslomp.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Rotterdam, die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Nieuwsflash.
6: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in twee decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na twee zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Limburg is sinds begin mei een innovatiehub rijker. Het Chill Excellence Center, dat bij Maastricht-Aken Airport zit, biedt ruimte aan studenten en bedrijven om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De hub richt zich op 4 sectoren, namelijk defensie, luchtvaart, de maakindustrie en op sport. Het bouwt voort op bestaande initiatieven. Zo sluit het aan bij het Brightlands Gemelot Campus en de innovatiehub Slimme Materialen Gemelot van Defensie. De provincie Limburg die investeert daarnaast fors in het initiatief. Zij steunen de innovatiehub met ruim 1,3 miljoen euro.
9: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
1: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Veel organisaties hebben ambitieuze plannen rondom verandering, digitalisering en daarna gedreven werken. De praktijk blijkt vaak lastiger. Strategieën zijn helder, maar de uitvoering blijft achter. En door welke hoepels moet je dus als organisatie heen om de uitvoering te laten slagen? Nou, een partij die daarbij kan helpen is Valid Consultancy. Bij mij in de studio vandaag Pieter Paul van Beek, Managing Director.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Pieter Paul, goedemorgen, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, we gaan straks even terug in de tijd. Valid, jullie bestaan inmiddels iets meer dan 25 jaar. 26 jaar.
11: 26 jaar zelfs al.
10: Ja. Ooit opgericht door Dick Valk.
11: Disvalk.
10: Disvalk.
11: Disvalk.
10: Oké.
11: Okay. Ja, ja.
10: Ja, wat was dat voor ondernemer?
11: Dis is een commerciant die uit de DSM-stal komt. En zoals een beetje heel veel business in Limburg een DSM-verleden heeft. Ergens een haakje met dat mooie.
10: Verklaart dat de locatie Maastricht onder andere ook?
11: Nou ja, het is, we zijn een Limburgs bedrijf wat een hoofdkantoor in Eindhoven heeft gekregen.
10: Ja, precies.
11: En dit is begonnen en is toen uiteindelijk mensen gaan detacheren in eerste instantie. Hardcore techneuten. En dat is zo uitgegroeid. Op een gegeven moment mocht hij infrastructuurbeheer overnemen van andere klanten. Dat is onze Managed Services tak geworden. En dat bedrijf is in 26 jaar uitgegroeid naar een prachtig bedrijf met 2 vestigingen. Met een focus op Zuidoost-Nederland.
10: Ja, hoeveel medewerkers hebben jullie inmiddels?
11: We hebben nu 250 medewerkers, die orde grootte.
10: We gaan het straks uitgebreid natuurlijk hebben over de actuele stand van zaken. Hoe implementeer je digitale zaken? Data is natuurlijk belangrijk. AI is belangrijk.
11: Zeker.
10: Dat is waar jullie bedrijven bij helpen. Wat is, als je iets kan zeggen over jullie bedrijfsportfolio, is dat MKB? Zijn dat grote corporates?
11: Nou, we hebben eigenlijk in onze consultancy hebben wij een mengvorm van publiek, semi-publiek, Grote corporates en industriële bedrijven, zeg maar mid-market industriële bedrijven. Dus we zitten niet echt bij de kleinere. Het is altijd wel redelijke omvang.
5: En die link met DSM, hè, waarvan je eigenlijk zei, ja, kwam het een beetje vandaan. Is die nog overeind gebleven?
11: Nou, die zitten, ja, een aantal van onze klanten zitten nog wel in de spin-offs en alle, ja, na-eil bedrijven.
5: Dat is veranderd natuurlijk. Ja.
11: Dat is heel erg veranderd. Ja. En zeker in de afgelopen periode met de heeft die hoek heel veel problemen gehad, ook met de hoge energieprijzen. Dus we zien heel veel beweging daar. Heel veel carve-outs van onderdelen die plaatsvinden waar we ook weer bij mogen helpen. Dus het beweegt heel veel daar in het Limburgse en het Brabantse.
5: Hoe zie je jezelf als organisatie als meer een faciliterende partij of een partij die ook echt helemaal tot in de vezel van een bedrijf meegaat om eventueel daar de verandering die gewenst is te helpen realiseren?
11: Nou, we zouden heel graag die tweede rol willen hebben. De werkelijkheid is dat je niet altijd gegund wordt. Uiteindelijk bepaalt de klanten hoe ver je mag gaan. Maar we kunnen wel steeds beter meedenken, met name in die mid-market. Over strategie, over hoe zou je dingen aan moeten pakken. Hoe kan je nou uiteindelijk zorgen dat je je slagkracht vergroot. En uiteindelijk is dat ons eigenlijk het enige product wat wij hebben. Is dat wij onze klanten helpen hun slagkracht te vergroten.
5: Ja, ja. Nu hebben we het net even gehad over Zuid-Limburg.
11: Ja.
5: Eindhoven, ik kan hem wel invullen, maar ga toch vragen, wat is de reden dat uiteindelijk jullie zijn uitgeweken naar Eindhoven? Ook.
11: Nou, ten eerste dat die markt veel groter is.
5: De Brainport-regio is natuurlijk heel belangrijk. Hebben jullie daar veel klanten ook?
11: Ja, dat absoluut. We hebben grofweg twee takken van sport in het bedrijf. Dus consultancy, waar ik dan verantwoordelijk voor ben. En we hebben daarnaast managed services, wat we toevallig net 3 weken geleden bekend hebben gemaakt dat verkocht is aan een grote Duitse partij.
5: Oh, interessant.
11: Binnen Europa. Ja. Dat even in de actualiteit.
5: Ja.
11: De Data Group heet die partij. En dat met name die managed services tak had het nodig om centraler in het land te zitten. Omdat daar klanten daar vanuit heel Nederland bediend werden. En dan is Eindhoven een hele krachtige, nou, dat je net al zegt, een hele krachtige regio om actief te zijn.
5: Wat was het? Was het verkoop of was het afstoten?
11: Een verkoop. Het was heel bewust. Een goede vraag dit wel. Je zei dat je op de stip ging leggen, maar dat doe je ook wel gelijk. Dus ik denk dat het was wel echt een strategische beweging om hem te verkopen. Omdat je ziet dat daar een enorme schaalvergroting in die markt bezig is. En dan ben je of een hunter of of een prooi.
5: Ja, precies.
11: En in dit geval kan je beter ook dan maar zelf organiseren door wie je gejaagd wordt.
5: En wat doet dat eigenlijk met hetgeen, hè, de consultancy tak wat er nu overblijft? Is dat je meer focus in je bedrijfsprocessen kan aanbrengen?
11: Ja, de consultancy is oorspronkelijk waar we vandaan komen. Daar is managed services bijgekomen. Die is eigenlijk een soort koekoeksjong. Dus
5: een soort idee van all-in-one. All-in-one, precies.
11: Ja, dat. Ja. Ja, kunnen we dat doen? En vanuit van een technologie perspectief steeds. Echt van de echte IT kant. Dus onze gesprekspartners zijn vaak IT management. En onze consultants, die zitten veel meer bij de business. Ja. Dat is op een gegeven moment niet meer te vermengen in waar je mee bezig bent. En dan wordt de synergie steeds dunner. Ja, dan moet je keuzes maken.
5: Ja, want dat was ook overigens toen ik me ging voorbereiden op dit programma, dat ik ook zag van consultancypartij. Maar dan zie ik IT en dan denk ik van consultancy is vaak veel breder. En dit verklaart eigenlijk ook die stap. Want daarmee kan je je dus duidelijk onderscheiden in trainen wat je doet. Is het zo dat er, jullie zitten volgens mij in een omgeving waar heel veel start-ups zijn, waar je echt heel nuttig werk kan leveren?
11: Ja. Ja, maar
5: zijn het vaak ook transities?
11: Nou ja, wat wij zien is dat wij met name dat onze tarieven ook nog opgebracht moeten worden door een partij. En die kleinere partijen hebben vaak niet de middelen om daarin externe hulp aan te schaffen. Dus dat maakt het al logisch dat je een soort automatische filter krijgt naar wat grotere partijen. Maar onze kern zit in dat wij bedrijven helpen veranderen. Dus of structureel in agile gaan werken. Of een carve-out van een onderdeel. Of er moet een cultuurverandering plaatsvinden. Altijd wel met een technische component.
5: Mm-hmm.
11: En daarnaast hebben we, je noemde de introductie al. Met AI en alles wat er speelt, wordt data steeds belangrijker. En dat is wat de andere consultancy expertise die we hebben. Dus veranderen in alle smaken en soorten. En en dat data gedreven doen.
5: Ja, inderdaad. Want daar zie je een duidelijke kern. De kern draait wel om IT. IT is vaak wel het middel waarmee jullie de verandering bewerkstelligen.
11: Ja, maar als je dan kijkt naar hoeveel IT-projecten lukken. Dan is het eigenlijk de human factor, de beslissende factor of je wel of niet een geslaagde implementatie hebt. Dus het kan heel leuk een mooi systeem neerzetten. Hartstikke technisch draait en zoomt het zacht snorrend voor je langs. Maar als de mensen het niet gaan gebruiken, dan gaat vanzelf de stekker er weer een keertje uit.
5: En niet of een of ander, maar er zijn natuurlijk best wel veel partijen die hiermee bezig zijn. En dan kan ik zeggen dat het afzetgebied is anders. Zuid-Nederland, laten we daar beginnen. Is dat heel anders zaken doen dan in de midden- en de Randstad?
11: Ja, absoluut. Dus voor mij was dat redelijk nieuw. Ik woon zelf in het midden van het land. Ben al wel heel lang betrokken bij Velp, maar dan vanuit een toezichthoudende rol. En ja, ik merk wel dat het in zowel Brabant als Limburg er op net subtiel anders zaken wordt gedaan. En ik heb wel eens gesuggereerd dat we in Zuid-Limburg maar misschien in dialect moesten gaan adverteren. In plaats van dat we dat in het Nederlands doen.
5: Ja.
11: Want uiteindelijk is dat wel de kracht ook van de regio natuurlijk.
5: Ja, hier staat dichter bij de mensen.
11: Precies.
5: Ja.
11: De problematiek is ook net anders, wordt net anders benadrukt. Mensen werken op een andere manier met elkaar samen, ook tussen partijen. En dat is wel heel leuk.
5: Ik herken het overigens. Ik heb een paar jaar in Maastricht mogen wonen. Dus vandaar mijn lach ook.
11: Ja.
5: Dan eventjes naar wat jullie anders doet opereren dan andere bedrijven die zich met dezezelfde materie bezighouden. Want dit is natuurlijk iets wat je veel hoort. Hè? Dat implementatie, dat is één. Maar het slagen daarvan is twee. En dat is een punt wat je bij heel veel bedrijven hoort. Dat ze dat als bottleneck zien.
11: Nou ja,
5: wat doen jullie dan anders?
11: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Want ik denk dat namelijk het niet zozeer zit in iets anders doen. Als wel dat je pas stopt op het moment dat het gelukt is. En dus als je gewoon inhoudelijk kijkt naar wat doe je in een project. Wat doe je in een verandering. Dan zijn er heel veel bedrijven die dat kunnen begeleiden. Waar het voor ons echt anders is dat wij pas stoppen op het moment dat de business case van de klant gehaald is. Dus wij committeren ons aan de uitkomsten waar uiteindelijk een besluit op genomen wordt door de opdrachtgever. En op het moment dat dat helemaal klaar is, ja, dan hebben wij succesvol geholpen om de slagkracht van die organisatie.
5: Kan je dat doen als jullie propositie naar de klanten toe?
11: Eigenlijk wel, ja. En dat natuurlijk geladen met heel veel know-how, heel veel enthousiasme en drive. Maar uiteindelijk is dat wat je doet en wat je verschil kan brengen.
5: En wat maakt dan Velp?
11: Wat maakt dan Velp? Ik denk dat mensen zijn die het ontzettend leuk vinden om hun kunstje uit te voorkomen voeren bij jou. Ik denk dat kern is van ons bedrijf.
5: En omdat ze dus met passie eigenlijk hun werk uitvoeren.
11: Absoluut.
5: Ja. Is dat ook de omschrijving van de cultuur van jullie bedrijf?
11: Ja. Ja, en daarnaast komt er ook een wat gezellig Bourgondisch sausje overheen.
5: Dus je eet vaak lekker.
11: We eten vaak lekker en we houden ervan om af en toe ook gewoon een borreltje te doen.
5: We gaan er zo meteen de geschiedenis induiken. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar je persoonlijke drijfveren. Dat zo.

0: Zaken.
1: Harry Styles op Nieuw Business Radio. En je luistert naar Let's Talk Business.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
1: Vandaag staat centraal Venet Consultancy bij mij in de studio. De gast Pieter Paul van Beek, Managing Director. Pieter Paul, we hebben het net eventjes gehad over jullie roots. Hè, het zuiden van het land waar Venet actief is. Het afstoten van de Managed Service tak. Nu weer focus op consultancy. Eerst even terug naar Dis Valk. 25 jaar geleden. Wat kreeg jij mee toen jij zelf 8 jaar geleden, dat zei je, 8 jaar geleden aan boord kwam?
3: Ik kreeg mee een hele bevlogen ondernemer. Die op dat moment ook wel een klein beetje tegen de grenzen van zijn eigen groei aangelopen was.
1: Hij was nog aan boord.
3: Hij is nog steeds aan boord.
1: Nog steeds, kijk.
3: En hij is langzamerhand naar een wat non-executive rol gegaan. Maar dat is voor een ondernemer wel het allermoeilijkste wat er is. Om je eigen bedrijf niet overal aan alle touwtjes te hangen. Dus ik kwam een ondernemer tegen die echt tegen grenzen aangelopen was. Maar toen ook de wijsheid had om dan inderdaad mensen om zich heen te gaan verzamelen. Die of als ondernemer het al een keertje mee hadden gemaakt. Of vanuit meer een bestuurlijke rol kwamen.
1: Welke rol had jij?
3: De ondernemer. Ik heb zelf een aantal ondernemingen mogen uitbouwen. En ook uiteindelijk weer verlaten en verkocht. En wat dat betreft als een soort ervaringsdeskundige de fases meegemaakt waar hij ook doorheen aan het gaan was. En dat gaf een hele goede match.
1: En was dat voor jou een bewuste keuze om eigenlijk dan weer onder de hoede van of onder de vlag van een andere ondernemer te gaan werken?
3: Nou, dit is voor het eerst in heel lang dat ik dat doe. En dat was ook een beetje ongemakkelijk in eerste aanzet. Dus ik heb er goed over nagedacht. Maar dan is het uiteindelijk de persoonlijke relatie met Dis waardoor dit kan. En het vertrouwen wat je over en weer hebt, dat die niet iedere centimeter die ik zet over mijn schouder zit mee te kijken.
1: En de achtergrond was wel gelijkwaardig? Was dat hetzelfde wat je met je eigen bedrijf gedaan had? Consultancy-achtige activiteiten?
3: Nou, dat zat meer in het leveren van software-applicaties. Dus we maakten een grote ERP voor verzekeraars.
1: Dus met andere woorden, die transitie, hè, als we het hebben over transities, bedrijftransities, gaan we zo meteen natuurlijk over hebben als het gaat over de klanten. Is dat natuurlijk in de IT-sector ook enorm geweest de afgelopen jaren van hè, even weer de standaard beeld wat je dan altijd had eigenlijk. Hè? De zolderkamer waar alles ontwikkeld werd. Tot aan nu een welbespraakte IT-deskundige.

0: deskundige die echt aan de gang gaat en tools gaat leveren voor bedrijven. En bedrijf wel moet gaan veranderen om het uiteindelijk te kunnen laten slagen. En ook de processen op die tools af te stemmen. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond ook, toch?
1: Absoluut, ja. Nee, dat beweegt constant. Dus je kan niet zeggen van we hebben het nu voor elkaar. Als je kijkt naar de afgelopen jaren dat ik mijn eigen onderneming gehad en nu bij Valid meekijk. Dan zie je zoveel trends langskomen waarvan we soms de flavor of the day hebben. En iedereen enthousiast achteraan of in paniek is. Achteraan rennen of in paniek is. Ja, weet je. Uiteindelijk ga je ook wel iets nuchterder kijken naar de hypes. En moet je heel goed kiezen waar je mee, wel en niet in meegaat. Maar dat je organisatie erop moet aanpassen. En je klanten daarop af en toe moet geruststellen. En bij de hand moet meenemen. Dat is eigenlijk een constante.
0: Zijn er bepaalde segmenten waar jullie veel actief zijn? Of is het eigenlijk van alles en nog wat?
1: Nou, we zijn met name actief in organisaties die heel veel data hebben. En bezig zijn om die data te ontsluiten naar het gebruik. Het daarop kunnen sturen. Dus het zijn altijd wel, dat gaat van een ziekenhuis tot een woningcorporatie. Tot een hele grote telecompartij. Tot aan industriële bedrijven.
0: Data is een nieuwe goud, hè?
1: Dat is al een tijdje het nieuwe goud, maar het zit soms wel heel dik onder het asfalt.
0: En dat maken jullie vrij, dat stukje asfalt?
1: Wij kunnen heel goed asfalt verwijderen.
0: Maar dan stel jullie komen binnen bij een bedrijf, hoe gaan jullie te werk?
1: Nou, in eerste instantie, dat kan eigenlijk op twee manieren. Dus de ene manier is dat er al een probleem ligt. En dat men of paniek in de boardroom heeft of ergens operationeler. En dan ligt er gewoon een concrete zaak. En daar gaan we dan op mee kijken wat er moet gebeuren. En soms is het, zeggen ze alleen maar van, joh, ik heb een projectmanager nodig. Nou, dat is niet waar we heel blij van worden. Maar dat is wel uiteindelijk wat deel van onze business is. Het andere is dat we juist vanuit een bepaalde vooronderzoek doen met een klant. Een soort quick scan-achtige situatie. En daarna compleet een programma op kunnen tuigen.
0: Ja, dus jullie zoeken eigenlijk de hiaten op?
1: Wij constateren die, ja. Dus er is ergens latent iets aanwezig en dat probeer je uit te graven. En dat gaat best heel leuk eigenlijk. En het grappige is dat je daardoor ook onze eigen mensen zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Want die gaan nu opeens zeggen wat er moet gebeuren in plaats van hoe had u het gehad willen hebben.
0: Ik zie hier ook een term staan, Trust Tech Drive. Ja? Zegt alles. Is dat iets wat jullie veel hanteren?
1: Nou, dat is wat we ons mantra noemen. Omdat uiteindelijk alles draait om vertrouwen tussen mijn opdrachtgever en mijzelf. Tussen collega's onderling. We doen alleen maar dingen waar een technologische component in zit. En wat ik net al zei, het succes van de opdracht. Of wat we eraan doen zijn. Het halen van de business case. Of het beter functioneren van een organisatie. Het soepeler laten lopen van samenwerkingen. Ja, dat is uiteindelijk waar we te doen. En dan heb je inderdaad Trust, Tech en Thrive.
0: Als ik kijk naar de programma's die we hier maken op New Business Radio, dan hebben we het vaak over implementatie van data. Dat was eigenlijk een aantal jaren geleden. Nu mag je er al bijna van uitgaan dat heel veel partijen, bedrijven al die data geïmplementeerd hebben. Alleen nu nog het functioneren daarvan. Maar waar staan we eigenlijk volgens jou in Nederland? Qua ontwikkeling daarop, op dat gebied?
1: Nou, dat is mag ik generaliseren of niet?
0: Nou, je mag, het mag beide.
1: Ik ben bang dat het verschil met een paar jaar geleden, dat we het hadden over alle data warehouses en de ontsluiting en de rapportages. En nu, dat zeker bij de grotere bedrijven niet wezenlijk is opgeschoten. En dat eigenlijk de problematiek nog steeds hetzelfde is. En waar we nu in de hype zitten, dat we hebben de grote belofte van AI, is dat alles opgelost wordt.
0: Zitten we nog in de fase van de garbage in is garbage out, of zijn we daaruit?
1: Zonder meer. Zonder meer. En ik denk dat inderdaad, ik ben verrast iedere keer weer als ik in organisaties kijk, grote organisaties met grote data scientist afdelingen, hoe die nog steeds worstelen. Om betrouwbare stuurinformatie eruit.
0: Ja, kwalitatieve data is natuurlijk super belangrijk. Aan de andere kant, dat kan ik ook voorstellen, als consultancypartij kijk je natuurlijk niet alleen naar de keiharde data, maar natuurlijk ook naar de cultuur, naar de menselijke bewegen in zo'n bedrijf. Hoe kan je dat controleerbaar goed in balans houden?
1: Moeilijke vraag eigenlijk wel. Ik denk dat je dat alleen maar in balans kan houden door het heel duidelijk alle twee als belangrijke pijlers te onderkennen. Als je ze gaat vermengen, gaat het fout. Dus je moet aan de ene kant, heb je de techniek van de ontsluiten, van het schoonmaken van je data, van alle nitty-gritty details die daarbij komen kijken. En aan de andere kant moet je er heel erg van bewust zijn dat mensen die data alleen maar gaan gebruiken op het moment dat ze hem aan vertrouwen. En B, ook gewoon gestimuleerd worden om het te gaan gebruiken. En dat zijn twee losse elementen die samen noodzakelijk zijn voor een succes. Maar één van de twee focussen, of ze met elkaar gaan vermengen, dan krijg je de verkeerde mensen die de verkeerde dingen aan het doen zijn.
0: En ik hoorde je net ook al zeggen, AI lost alles op. Althans, dat wordt beloofd. Daar zijn jullie heel sceptisch naar.
1: Nou ja, AI kan waanzinnig mooie dingen. Laten we geen misverstand hebben. Dat is echt wel. En dat gaat heel veel veranderen. Alleen gaat dat niet de garbage opeens schoonmaken. Want dan krijg je alle hallucinerende effecten van doen we dat, waar je dan beslissing op gaat nemen. En opeens verdwaalt als organisatie.
0: Als we nu een project er zouden moeten uitlichten waar jullie enorm trots op zijn in de afgelopen jaren. Wat voor project zou dat zijn?
1: Nou, dat zou wat mij betreft een project zijn waarbij we bijvoorbeeld voor een grote multinational een carve-out hebben gerealiseerd. Ja, het afstoten van een onderdeel, je noemde het net zo mooi, in ieder geval deed natuurlijk strategische keuze om iets te verkopen of af te splitsen. En dat zijn projecten waarbij echt alle elementen die we net genoemd hebben langskomen. He, dus je moet mensen die achterblijven, moet je blij houden dat ze het fijn vinden dat ze achterblijven. De mensen die vertrekken, die moeten hartstikke enthousiast zijn dat ze een nieuwe toekomst krijgen met een andere moeder daarbij. Je hebt technologisch heel veel dingen te splitsen. Mm-hmm. Je hebt procedureel dingen in te passen, uit te halen. Allemaal dingen die verweven zijn, intens. Dus dat zijn projecten waar we dat voor hele mooie grote multinationals hebben mogen uitvoeren. Waar wij gewoon hele grote projectverantwoordelijkheid voor mogen hebben in de uitvoering en in de regie. En
0: nu hoor je vaak dat consultancypartijen die dit soort opdrachten aannemen, toch volgens een bepaalde methodiek te werk gaan. Hebben jullie ook een speciale methodiek waarvan je zegt, ja, dat is nu typisch Velid?
1: Het hele antwoord daarop is eigenlijk dat we dat niet hebben. Want wij volgen de best practices van de markt.
0: Maar dat is ook een keuze.
1: Dat is zeker een keuze. Dus wij kiezen heel nadrukkelijk voor om in alle methodieken die er zijn te kiezen voor datgene wat zich bewijst en excelleert.
0: Dat zou je kunnen zeggen op kleine schaal custom made.
1: Nou, ik weet niet of het gelijk custom made zou noemen, maar het is in ieder geval wel heel goed kiezen wat past. Het is één op één matchen. En dat betekent dus ook dat wij in sommige gevallen zeggen wij agile werken in. Dan gaan we naar Scrum toe of de andere methodieken. Of we gaan naar DevOps toe.
0: Ja.
1: Of we gaan naar een klassiek watervalproject. Afhankelijk van wat er nodig is, pakken we een bepaalde methodiek. En kiezen daar dan voor. En datzelfde geldt bij in dataland. Dat je zegt, oké, wat zijn nu de laatste trends? Wij hebben bijvoorbeeld heel bewust gekozen om een Microsoft huis te zijn. En er zijn ontzettend veel mogelijkheden en technologieën die je kan kiezen. Maar wij kiezen heel nadrukkelijk voor Microsoft technologie.
0: Hoe kijk je dan eigenlijk naar die geopolitieke ontwikkelingen die er nu momenteel zijn? Waarbij men ook wel eigenlijk wel zegt van ja, we zijn veel te afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven.
1: Nou ja, wij zijn echt ontzettend trots en blij dat onze managed services door een Duitse partij is overgenomen. En dat was echt ook wel een voorwaarde in onze zoeken naar een passende match. Dat onze klanten die echt Europese partijen zijn, dat die ook gewoon lokaal bediend blijven worden. En inderdaad niet afhankelijk zijn van wat ze in Washington beslissen.
0: Dus met andere woorden, Microsoft kan natuurlijk eigenlijk ook een lokale speler zijn op het moment dat ze zich puur focussen op het gebied Europa.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Nederland toch?
1: We zien zo ontzettend veel partijen die hun best doen om Microsoft te vermijden. En ik weet dat er partijen zijn in Europa die dat redelijk zouden kunnen. De werkelijkheid is gewoon dat je daar met zo'n gigant zit. Die eigenlijk zo zijn tentakels in al die organisaties heeft zitten. Dat het voor onze klanten, dat die zijn daar nog lang niet.
0: Moet je dat meer uitleggen of niet? Of valt dat mee?
1: Nee, dat is niet echt een discussiepunt. Wel over data en betrouwbaarheid en waar wordt opgeslagen. En als ik dan in de cloud ga, dan waar zit die dan? Is het dan wel of niet buiten Europa? We hebben klanten waar dat vanuit toezichthouders een vereiste is. Dat er gegarandeerd moet worden dat data niet naar het buitenland gaat. Alle financiële partijen zitten bijvoorbeeld in die hoek.
0: Nu hadden we het al eventjes over de internationale partijen die jullie hebben geholpen met het afstoten van een eigenlijk onderdeel van het bedrijf.
1: Een heel mooi cadeau hebben gedaan.
0: Ja? Was het is geslaagd? Je bent er trots op?
1: We zijn er zeker trots op, ja. We zijn zeker trots op het feit dat onze managed services bedrijf is een heel mooi bedrijf. wat echt waanzinnige, prachtige klanten, grote industriële klanten bedient. En echt klanten met naam en faam. En waar we uiteindelijk zeggen van ja, weet je, dit is... die moeten ook een goede plek vinden waar het past. En die zijn nu geland bij een grote Duitse partij die in dezelfde marktsegment opereert.
0: Ja.
1: En dat is, dat zijn er niet heel veel van. En als het dan lukt en die cultuur matcht, wat ook voor de mensen is belangrijk, hè, dan zijn we er inderdaad heel trots op dat het gelukt is.
0: Ik kan me goed voorstellen. Dat kan me ook voorstellen dat je denkt van nou, als zij die kant op gaan, dan gaan wij misschien ook wel internationaal.
1: Ja, nou ja, dat is een theoretische mogelijkheid. We kiezen er juist voor om lokaal te gaan. En om de beste speler in Zuidoost-Nederland te zijn. Dus we hebben op dit moment ook geen ambitie om Groningen en Friesland te veroveren. Of het midden van het land. Ja. We kiezen er heel bewust voor om in Brabant en Limburg actief te zijn.
0: Maar dan komen we eigenlijk weer op hetgeen waar we het net over hadden. Het proces waar bedrijven in zitten. Er is nog heel veel onontgonnen terrein, zou je kunnen zeggen.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Ja, en die markt is gewoon groot genoeg. Hè? Dus ik geloof heel duidelijk in kiezen. Je moet focus hebben. Wat doe je niet? Wat doe je wel? Waar ben je wel? Waar ben je niet? En daar vandaan. En die keuzes ook vast te houden.
0: Ja.
1: Omdat ik zo mooi is nu kiezen en morgen denken van. Is het nog steeds een goede keuze? Ja, dat is nog steeds een goede keuze.
0: Nu hebben we het over verandering, digitalisering, datagedreven werken. Laten we dan even naar die kern gaan. Hè? Want vaak zie je dus inderdaad dat die processen, die implementaties niet helemaal slagen of eigenlijk gewoon mislukken.
1: Ja.
0: Daarvan zeggen jullie, wij blijven tot het bittere eind. Gaan wij ermee door totdat het plan geslaagd is? Maar wat zie je veel gebeuren onderweg?
1: Oh, eigenlijk wel het hele... Dat is op zichzelf geen nieuwe ontwikkeling. Ik loop een aantal jaren mee. Dus de failures zijn allemaal inderdaad dat het van tevoren een klassiek IT-project kan worden. Hè, wat dus 3 keer zo lang duurt en minimaal 4 keer zoveel kost. Dat zie je onderweg gebeuren. Dat er een enorm optimisme aan de voorkant zit. Met name public partijen hebben daar nog eens neiging toe. Om allerlei budgetaire redenen om iets voorzichtig in te schatten. En dan, het valt toch tegen. En dan heb je of inderdaad de voldoende sponsoring binnen de organisatie om door te kunnen gaan. Of je bent gewoon de klos en dan wordt een project beëindigd. En wat je ook ziet is dat er een mismatch is tussen de businesscapaciteit en de IT-capaciteit. Een van de twee is dan uit balans. Ja, er zitten opeens allerlei IT-mensen te wachten op de requirements van de business.
0: Ja.
1: Of er zitten allerlei businessmensen die stapels met requirements hebben gehad en waren geen IT'ers beschikbaar. Nou, al dat soort smaken zie je langskomen. En je ziet ook, en daar zie je nu met name in de AI-hoek wel langskomen, is dat er een zware overschatting is van de mogelijkheden binnen jouw organisatie om AI te implementeren.
0: En ligt dat dan eigenlijk aan de mens achter de techniek of aan de techniek voor de mens?
1: Dat ligt aan de techniek. Ik denk dat het aan de overschatting van de techniek ligt. Ik denk dat het aan onwetendheid bij de beslissers ligt. En een enthousiasme bij de mensen die mee aan slag moeten gaan. En een soort blind geloof van Pippi Langkous. We krijgen het wel recht.
0: Ja, precies. En hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat er dus heel veel advies eigenlijk gevraagd wordt. Maar daarbij, die ontwikkeling staat natuurlijk niet stil. Elke dag worden wel weer nieuwe zaken ontwikkeld. En het brengt hier en daar ook disrupties met zich mee. Banen die op de tocht staan. Ik kan me voorstellen dat mensen anders naar hun werk gaan. Omdat ze denken, misschien is straks mijn baan wel overgenomen door cloud, ik noem maar wat.
1: Ja. Ja. En je vraag is?
0: Nou, mijn vraag is, dat is wel natuurlijk iets wat speelt. Dus hoe kan je dan die rust in de organisatie bewaren?
1: Nou, meestal is dat niet onze primaire rol. Dat is meer om dan daarin te begeleiden. Er is gewoon een situatie dat even heel lange termijn de opa gaat praten. Weet je, we komen natuurlijk van de stoommachines af dat het handwerk geautomatiseerd werd. Met allerlei machines. En nu zetten we met AI dat eigenlijk heel hoog opgeleide kenniswerkers ander werk moeten gaan doen. En die hele beweging is dus niet nieuw. Alleen is het een andere groep die er nu bij zit.
0: Is het zo dat die beweging misschien niet nieuw is, maar wel meer nu aan bod komt in de media of vakbladen enzovoort?
1: Misschien wel omdat deze ontwikkeling A heel, heel groot is. Iedereen ziet de potentie. En er is wel, zowel in de boardroom als inderdaad bij kenniswerkers, is er wel een lichte vorm van paniek. Dus ik ken strategy consultants die denken van ja, wat is mijn toegevoegde waarde? De grote huizen à la McKinsey en BCG, die natuurlijk hordes met junioren hebben zitten die analyseren. Ja, twee senioren met AI kunnen bijna net zo goed doen als een compleet team van dat soort huizen. Ja, daar verandert wel heel erg veel. Ik ken juristen gewoon die denken van heb ik nog wel een baan. Terwijl ze voorheen gewoon op die kennis zaten. Dus er beweegt echt heel erg veel. En daar zit inderdaad verzet op. Maar dat is niet anders dan wel eerder hadden toen er kennisregels waren. Ik kom uit de verzekeringsindustrie. Mm-hmm, ja. Want de polis wel of niet accepteren. Ja, u heeft twee keer een botsing gehad. Dat is jammer. Ja.
0: Maar heb je daarbij de strategie van Valid moeten aanpassen de afgelopen jaren? Omdat het nu veel meer speelt, veel meer ter sprake komt.
1: Nou, we hebben onze strategie in zoverre aangepast dat we steeds scherper in ons gebied hebben afgebakend. Omdat er zo ontzettend veel is, kan je niet meer een alleskunner zijn. Je kan niet meer alles accepteren. En dat konden we vroeger wel veel meer. Dus wij kiezen heel nadrukkelijk voor. Dit zijn de takken van sport waarin wij willen excelleren. Dit zijn ook de segmenten waar wij business kennis willen opbouwen. En de rest kunnen we met name de wat meer generiekere vragen aan. Maar heel druk kiezen voor A, geografie en domeinen.
0: En domeinen. En ik denk ook natuurlijk, dat zei je net al, bedrijfscultuur, met andere woorden, het menselijke aspect, dat wordt steeds belangrijker.
1: Ja.
0: Omdat het anders, het moet samengaan.
1: Nou, dat betekent ook dat wij van onze mensen verwachten dat zij zich op een bepaalde manier gedragen. Dat ze inderdaad collegiaal zijn, dat ze proactief vragen komen stellen en dat ze met elkaar praten, niet over elkaar praten. Dat hele palet van cultuurdrivers, die hebben we bij onszelf ook neergezet. Want dat is wat we verwachten. Dat zullen we ons in huis doen, maar ook bij de klanten.
0: Is dat misschien iets wat je eigenlijk altijd wel hoort bij consultancypartijen? Van eigenlijk moet je eerst, hè, practice what you preach, toch altijd in je eigen organisatie op orde hebben voordat je dat bij anderen gaat implementeren?
1: Ja, en bij de loodgieter lekt de kraan. Dus het is beide. Dus ja, je moet het op orde hebben. Ja, je moet zeker dit soort gedragselementen moet je echt gewoon in je finesses beheersen. En je zei net al, op onze website staat dat we 25 jaar oud zijn, terwijl we 26 jaar oud zijn. Dus weet je,
0: andere, een klein detail toch?
1: Ja, goed, weet je, uiteindelijk zijn we erg oud in de IT-wereld. Hè, als je rondkijkt met 25.
0: Nee, inderdaad, daar is een hoop gebeurd in die afgelopen 50 jaar.
1: Ja, dat is het ook. En die wereld is echt niet meer vergelijkbaar.
0: Ga zo verder praten.
2: Let's Talk Business op New Business Radio. Business.

0: can I? Van Morrison, Moondance op New Business Radio, het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast Pieter Paul van Beek, Managing Director bij Vellet Consultancy. Pieter Paul, we hebben het net al gehad eigenlijk over waar heel veel bedrijven, processen aan het veranderen zijn. Data is natuurlijk veel belangrijker aan het worden. En zeker nog, wat kan een bedrijf eigenlijk nog zonder data? Niks toch?
2: Helemaal niks, nee. Dit, laat ik zeggen, dan, dat is blind varen. Dat is gewoon uiteindelijk de weg opgaan en je ogen dicht doen en hopen dat je goed aankomt.
0: Maar toch is dat iets van menselijk gedragsverandering. Als je dat niet gewend bent, toch?
2: Ja, nou, omdat iedereen denkt dat het allemaal wel geregeld is. En je kijkt naar je omgeving en denkt dat de ander het ook wel weet. Dus je ziet ook heel veel kuddegedrag in de praktijk langskomen. Dat is nu ook waar de hype van de AI op zit. Hè? Dat iedereen wordt gek gemaakt met het feit dat het moet. Maar als je de kuddegedrag loslaat, je gaat echt kijken van, weten wij waar we staan als organisatie en kunnen we op onze eigen informatie sturen? Ja, dan zijn er eigenlijk dan zijn er nog wel roepels om doorheen te springen, zoals je net zei. Ja.
0: Aantal belangrijke thema's, ook in de politiek. Onder andere woningtekort, komen we zo op. Maar ook vacatureoverschot. Op het moment dat je een bedrijf in transformatie brengt, kom je daar dan nog, heb je daar last van dat er eigenlijk gewoon te veel vacatures nog te vullen zijn?
2: Ja. Ja, dat is gewoon lastig. En wat je ziet is dat er, zeker als het weer even economisch tegenwind is, dat een mens aan de ene kant blijven zitten, dus niet in beweging komen, wat je dan wel nodig zou hebben. Je ziet ook dat bedrijven dan offloaden is van mensen is ook lastiger geworden als je gaat reorganiseren. Van hoe ga je dat op een goede manier doen? Dat is de balans en de match vinden tussen je benodigde capaciteit en datgene wat er of uit de markt te halen is, ja, dan moet je jezelf goed kunnen onderscheiden. Dan moet je een hele sexy werkgever zijn, wil dat lukken.
0: En dan heb je ook weer te maken natuurlijk met generaties. En de generatie die nu bijna afstudeert, heeft het vaak over zingeving van het beroep. Ze kijken anders tegen werk aan dan de oudere generatie, wordt vaak gezegd. Ja. Is dat herkenbaar?
2: Zeker.
0: Ook in het zuiden van het land?
2: Ook in het zuiden van het land. Wat dat betreft is die generationele kant van het verhaal verschilt niet per regio.
0: We zijn het ook maar een klein landje natuurlijk.
2: Nee, precies. Maar het is wel een uitdaging om inderdaad met elkaar gesprekken te hebben. En wij merken wel bij de consultants dat de bereidheid om echt te reizen, wat natuurlijk in het consultantsvak normaal is. Hè? De ene keer heb je een opdracht dichtbij om de hoek en de andere keer moet je daar een tijd voor rijden. Dat het echt per consultant verschilt. Dus we hebben wat oude consultants die rustig 2 uur rijden op een dag heen en 2 uur terug. En anderen die een half uur al te ver vinden. En daar zit wel een generationeel ding.
0: Het is wel bijzonder, want ik kan me voorstellen dat je als consultant wil proeven, ruiken hoe zo'n bedrijf opereert waar je op dat moment actief bent.
2: Ja, maar dat natuurlijk na corona is het bij alle bedrijven wel een probleem geworden om je mensen naar kantoor te krijgen. En voor ons is het dan nog dubbel, omdat onze klant, als medewerkers vaak bij de klant zitten. Dus of thuis of bij de klant. En als ik dan nog binding met de mensen wil hebben, dan is dat dan een uitdaging. Maar hetzelfde geldt voor als je ergens een organisatie nieuw binnenkomt. En wij komen natuurlijk binnen en zijn er een relatief korte tijd. En moeten iedereen leren kennen.
0: Ja, precies. En je moet doortastend te werk gaan, toch?
2: Ja, dus dat betekent dat je uit alle schulpen moet kruipen waar je mee in kan zitten. Ja. Om inderdaad jezelf voor te stellen, jezelf te introduceren en te zorgen dat je je opdrachten uit kan voeren in een omgeving die je niet kent.
0: Ben je dan niet bang dat stel je zou dat grootschalig toestaan, dat ze alles op afstand blijven doen, dat je dan meer een soort van werken van achter hun afstandje gaat krijgen, bureau?
2: Nou, ik denk dat de realiteit van vandaag is dat het zo is.
0: Maar gaat dat ten koste van je kwaliteit van het bedrijf?
2: En bedoel je dan de klant of
0: vanuit jullie zelf?
2: Van onszelf. Nou, ik vind de binding, de onderlinge binding en daarmee ook de vakontwikkeling die je wil hebben en die cultuurelementen waar we het al eerder over hadden, ja, dan is het essentieel dat je elkaar ontmoet. En dat is dus dat is absoluut een spanningsveld en een uitdaging. Dat waar we ook niet alle oplossingen voor bedacht hebben al.
0: Nee, dus wat dat betreft kijk je gewoon wie wat wil en dan deel je het zo in.
2: Ja, nou, dat is één element. En de andere is inderdaad van hoe hou je betrokkenheid? Hoe zorg ik dat mensen ook graag met hun collega's willen interacteren?
0: Hoe doe je dat bij jullie?
2: Nou, we hadden het al over Bourgondische. Dus aan de ene kant proberen we het aan de sociale kant. Maar er zijn een aantal diehards, zeker aan de technologie kant, die dat minder interessant vinden. Dus je hebt altijd een vaste groep die daar erg gevoelig voor is. We organiseren veel kennissessies. Door collega's, voor collega's. Waarbij inderdaad, en dat kan gaan van consultancystelling tot de nieuwe technologie die Microsoft uitbrengt. En daarmee proberen we met elkaar wel zoveel mogelijk contactmomenten te hebben die natuurlijk zijn. Die niet alleen maar geforceerd zijn van de baas zegt, je moet op donderdag op kantoor komen. Maar die ook zijn omdat dat echt iets is waarvoor ik naar kantoor wil komen.
0: En maakt het dan nog uit in welke branches je op dat moment opereert voor consultants? Of is iedereen daar wel een soort van generalist in?
2: Nee, we hebben absoluut mensen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche. En daar wordt ook wel door onze klanten naar gekeken. Want die vereisen ook gewoon naar... Heb je kennis van de telecom? Heb je kennis van woningcorporaties? Heb je kennis van... Want uiteindelijk, als je de problematiek die we net hadden... Als je snel in moet vreten in een organisatie die je niet kent... Dan is het ene de sociale deel. Het andere is ook gewoon... De specifieke situatie, het jargon, alle afkortingen die iedereen heeft. En kan ik mezelf daar echt snel wegwijzen maken.
0: De branches die jullie bedienen, daar vind ik op de website terug. Industrie, zakelijke dienstverlening, woningcorporaties, finance. Je noemde net al even telecom, vastgoed en wonen. Als je daar nu een aantal branches uit zou moeten lichten, 1 à 2. Waar zit dan nu een belangrijke meerwaarde vanuit jullie waarvan je zegt, daar kan je maatschappelijk wellicht ook iets op oplossen?
2: Nou, ik denk dat als je kijkt naar woningcorporaties, en we hebben bijvoorbeeld hetzelfde problematiek zien we bij ziekenhuizen terug, waarbij er waanzinnig veel data is. Aan de andere kant een ongelofelijke maatschappelijke opdracht. En een bestuur wat eigenlijk relatief... bezig is met politiek, met andere zaken dan het runnen van een IT-afdeling of datgene. Dat moet er gewoon ondersteunend zijn. Dat was er altijd. Nou, als je dan kijkt wat we daarin kunnen betekenen, dan kunnen we echt de vertaalslag maken van de behoeften die de bestuur heeft en hun zeg maar maatschappelijke opdracht naar wat gaan we dan morgen doen aan onze IT-systemen en hoe gaan we zorgen dat die data die je nodig hebt daarvoor ook daadwerkelijk uit jouw systemen komt en verrijkt en wordt met AI of andere tooling.
0: Daarmee zeg je eigenlijk dat er veel kloven zijn binnen dit soort organisaties tussen directie en uitvoerend personeel?
2: Ja, van dat is ook hoe ze zijn ontstaan natuurlijk. Hè. Uiteindelijk een woningcorporatie is een prachtig voorbeeld waar aan de ene kant ook gewoon de lekkende dakgoot aandacht moet krijgen. En aan de andere kant de opdrachten, net al om een huizentekort, dat er een opdracht ligt vanuit Den Haag om te investeren in of duurzame huizen of meer.
0: Dan kan ik me voorstellen, als je dan bij zo'n bedrijf aan de gang gaat, dat je juist dit soort vraagstukken gaat proberen op te lossen om die kloof te dichten. Ja. Is dat iets waarvan jullie een belangrijke rol zien als bedrijf?
2: Ja, we hebben daar ook gewoon echt wel een programma voor ontwikkeld. Dat hebben we van data naar daadkracht genoemd. Niet heel creatief in de naamvoering, maar wel heel duidelijk.
0: Nou, hij zegt wat hij doet, toch?
2: Precies, nou ja, dat ik hou er wel van, dus dat is maar duidelijk. Maar waarbij we inderdaad gewoon helpen van dat die hele vijver aan informatie die daar gewoon in zo'n organisatie zit. Over huurgedrag, over betalingsgedrag, maar ook over de technologie van wat er aan in zo'n huis allemaal geadministreerd moet worden. Over een huis geadministreerd moet worden. Mm-hmm. Ja. Dat wil je hebben om de duurzaamheidsbeslissingen te kunnen nemen, om echt goed in te kunnen schatten. Als wij nu iedereen van het gas af willen halen, om iets te noemen. Wat voor impact gaat dat hebben? En hoe kunnen we dat oplossen? En welke. Ja, dat hele verhaal ontsluiten om goede besluiten te nemen. Waar het gaat om grote maatschappelijke impact, om grote investeringen. Ja, dat is iets waar wij woningcorporaties bij helpen en begeleiden.
0: Heb je daar dan last of baat van eventuele nieuwe actuele wetgeving die hierbij gekomen is?
2: Niet last. Het is een gegeven dat dingen veranderen. Maar het lastigste is dat. Dat je in een organisatie terechtkomt die dit niet van nature doet. Want die zijn met andere dingen opgegroeid.
0: Precies.
2: En daar zit de uitdaging. En dat zie je in heel veel, niet alleen maar in dit soort, maar zie je in heel veel organisaties, zie je dat als ze ergens vandaan komen, dat zo dominant is, dat als je wat anders moet gaan doen, omdat de wereld verandert, ja, dat is lastig.
0: Rapportages, wordt meer van verwacht. CSRD. Ja, AVG.
2: Absoluut. En het moet real-time zijn. En het moet in één keer goed. En dat zijn allemaal dingen die. Allemaal rapportages die nooit eerder opgeleverd zijn. Uit systemen die daar nooit voor gemaakt zijn. En dat moet je gaan combineren. Je moet vaak verschillende bronnen met elkaar matchen. En wat staat er dan in welke bron en welke betrouwbaarheid heb ik? En ben ik nou echt een appel met een peer aan het vergelijken? Of zijn er twee
0: is dat de grootste uitdaging eigenlijk van jullie vakgebied? Op dit moment?
2: Ik denk dat de combinatie van de technologie, die inderdaad wel heel snel verandert. Het in beeld hebben van de maatschappelijke opdrachten. Je moet wel weten waarom je het doet. Maar dat geldt ook in een commerciële opdracht. Als we strategisch opeens nu andere dingen willen gaan verkopen, dan is dat in een commerciële organisatie dat precies hetzelfde. En inderdaad dan heb ik alles wat ik daarmee succesvol kan zijn. En daarom is dat commitment zo belangrijk. Dat je niet alleen maar denkt, operatie geslaagd en doei.
0: Ja, precies. En dan zie je dus, als het goed is, ook dat klanten terugkeren bij een volgende fase.
2: We hebben heel veel trouwe klanten. En dat is, daar zijn we heel trots op. En af en toe is het ook net een gewone relatie, zal ik maar zeggen. Dus af en toe zijn we een beetje boos op elkaar. Dat hoort er ook bij. Maar over het algemeen hebben we echt langjarige relaties met onze klanten.
0: Over langjarig gesproken, we zijn bijna aan het einde van dit programma. Hoe zie jij de toekomst van Velent?
2: Nou, ik denk dat wij in Zuidoost-Nederland steeds meer gezien worden als een partij die helpt om het probleem daadwerkelijk op te lossen.
0: En moet je daarvoor je business cases of de cases die je hebt behandeld tonen? Hoe bouw je dat vertrouwen met die klant?
2: Nou ja, dat is uiteindelijk be good and tell them. En dat is iets waar wij nog wel in mogen groeien. Dus wij zijn heel nadrukkelijk. We hebben echt hartstikke mooie klanten. We hebben prachtige dingen bij die klanten gedaan. En daar een klein beetje meer op onze borst te kloppen, dat is niet onze natuur. Maar dat is wel wat we gewoon mogen doen. Als je kijkt,
0: mag uit de schulp kruipen. Dat is ook de reden dat je hier zit.
2: Dat is zeker een van de redenen waarom ik hier aangeschoven ben.
0: Toch een verhaal, toch een mooi verhaal kan vertellen ook. Maar het bijzonder ook wel natuurlijk is dat jullie nu specifiek richten op het zuiden van Nederland.
2: Ja.
0: En daarvoor wellicht ook wel ander soort bedrijven tegenkomt dan bijvoorbeeld hier in Landstad. Valt dat mee?
2: Nou, ik denk dat wel meevalt. Er zijn natuurlijk een paar hele grote bedrijven in Limburg. Brabant is natuurlijk al helemaal. Zeker de Eindhovense regio is natuurlijk zo internationaal, zo cosmopolitisch geworden. Dat je af kan vragen welke cultuur daar dominant is geworden.
0: Yep.
2: Ik denk dat er wat cultuurverschillen zitten. Dat met name de manier waar we met elkaar om moeten gaan, dat af en toe wat rustiger mag. En verschillend gereageerd gaat worden als ik heel hard op mijn borst ga kloppen.
0: En dat snap ik ook. Maar goed, als iets goed geslaagd is, mag je het brengen, het verhaal toch?
2: Absoluut.
0: Ja. Hoe zie je de toekomst? En dan voorheen kon je nog wel eens zeggen van over 5 jaar, dat is eigenlijk nu al te lang. Of is dat voor jullie nog wel inzichtelijk?
2: Nou, ik heb nog nooit geloofd in 5 jaar. Ik heb mijn hele leven lang als ondernemer nooit verder durven kijken dan 3 jaar. En ik heb nog nooit geconstateerd dat ik 3 jaar lang gelijk had. Dus wij kijken naar de komende 2 jaar. Zeg maar, we kijken nu 1,5 jaar vooruit ongeveer. Daarin zien wij gewoon heel veel mogelijkheden om te groeien. Om echt onze positie nog duidelijker te maken. En met onze klanten gave projecten te doen.
0: Groeien, nog duidelijker te maken. Heb je daar een getal idee bij? Hoeveel medewerkers heb je over 2 jaar?
2: Nou, ik denk dat wij kijken naar verdubbeling.
0: In dit programma hebben wij ook een aantal businessvragen onder een nummer geplaatst. Als je nou een nummer zou moeten noemen van 0 tot 10, waar zou je dan voor kiezen?
2: 7.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
2: Voor welk vraagstuk zou ik de oplossing willen bedenken?
0: Nou, vertel maar.
2: Ik denk dat een van de grote vraagstukken waar we het niet over gehad hebben, heeft te maken met de energietransitie. En het belang dat daarvoor is. En ik denk dat wij heel graag vanuit onze kennis en kunde daar een bijdrage aan willen leveren voor onze klanten.
0: En dan met name, doe je dan op de netcongestie of eventueel wel het anders inrichten van het energienet?
2: Dat wisselt per klant. Maar zeker als je kijkt naar een paar van onze grotere partijen. Dan zit hij wel in dat soort vakgebieden, ja.
0: Dus dat is een eigenlijk een mooie, toch?
2: Ja.
0: Is dat ook bekend dat jullie daar graag mee aan de gang willen?
2: Nee.
0: Nou, bij deze dan.
2: Bij deze, maar je vroeg naar de toekomst.
0: Ja, heel goed. Pieter Paul, ik wil je danken voor de komst naar de studio.
2: Graag gedaan.
0: Leuk dat je er was. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren, dan kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl.
3: Dit is New Business Radio.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
8: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.
12: Verduurzaming en innovatie staan bij veel bedrijven en instanties hoog in het vaandel. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Hoe krijg je iedereen mee en hoe maak je goede keuzes waar je achteraf geen spijt van krijgt? Bijvoorbeeld doordat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Topic Talks. Het komende uur ga ik hierover in gesprek met Marijn Roks van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Evert Bende van technologiebedrijf Huawei.
8: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
12: We beginnen aan de hand van een stelling. De energietransitie in Nederland stokt en dat komt niet door technologische beperkingen, maar door een trage adaptatie van het systeem. Marijn, welkom. Hoe sta jij tegenover deze stelling?
13: Dank je. Dat is een ingewikkelde. Kijk, je doel met een stelling is natuurlijk dat ik een kant moet kiezen. En ik neig toch aan naar te zeggen het is en-en. En ik heb allereerst ook een beetje moeite met de energietransitie stokt. Volgens mij zijn we met z'n allen hard bezig om die energietransitie door te maken. Gaat het niet altijd zo snel als we willen. En dat ligt soms aan de adaptatie. Soms ook aan technologische ontwikkelingen. Dat die misschien nog net niet ver genoeg zijn. Dus goed, ja, het is een en-en wat mij betreft.
12: En hoe kan dat beter?
13: Beter, ja. Ik denk dat er een deel van de oplossing zit in dat we, nou ja, de technologie, zeg maar, de ontwikkeling kan soms sneller. Beter toegespitst op de problemen die er zijn. En daarnaast, als je kijkt naar hoe kan die adaptatie beter, is denk ik vooral een kwestie van het juiste verhaal vertellen. Dus dat de energietransitie doen we met z'n allen. En om iedereen daarin mee te krijgen, nou ja, moet je een verhaal brengen wat ook aansluit op de belevingswereld van al die verschillende mensen die mee moeten in de transitie.
14: En dat is nu nog onvoldoende het geval?
13: Nou, dat kan nog beter.
14: Kan beter. Ja. Naast jou zit Evert, ook welkom.
15: Dankjewel.
14: Ja, die stelling ga ik jou natuurlijk ook voorleggen. De energietransitie in Nederland stokt en dat komt niet door technologische beperkingen, maar door een trage adaptatie van het systeem. Wil jij daarop reageren?
15: Ja, zeker. Ja, het systeem is natuurlijk een heel breed begrip. En ik vind dat wel een mooi haakje om nou eens in te zoomen wat dat nou is. En ik denk dat we eigenlijk met z'n allen het systeem zijn. Het is eigenlijk is die energietransitie een revolutie in slow motion. Het is iets wat we nog nooit eerder hebben gedaan. En eigenlijk ook weet niemand precies hoe het in zijn werk gaat en hoe het gaat lopen. Dus ja, het is een maatschappelijk ding waarbij ja, iedereen betrokken is. Bedrijven, burgers, de overheid, de netbedrijven. Vaak als we het over de energietransitie hebben en het stokken daarvan wordt er gekeken naar netcongestie. Ja, dat zijn allemaal elementen die we met elkaar moeten oplossen. En de netbedrijven die zijn natuurlijk weer in handen van lokale overheden. En dus die zijn eigenlijk ook een beetje van ons allemaal. Nou ja, als je het hebt over ja, hoe gaat dan zo'n energietransitie in zijn werk? Dat is natuurlijk een heel ingewikkeld samenspel van allerlei reguleringen, initiatieven, technologieën die allemaal op een bepaald moment, laten we zeggen, aan bod komen en die hun weg naar de markt vinden. En nou ja, ik werk natuurlijk voor Huawei en batterijen zijn voor ons heel belangrijk in die energietransitie. Naast andere zaken, zoals omvormers voor zonnestroominstallaties, maar ook snellaten infrastructuur. Dus aan de technologiekant is superveel mogelijk. Daar gaat het ook heel erg hard, met name aan de kostenkant. Als je ziet hoe enorm de kosten van batterijen de afgelopen 3 jaar zijn gedaald, dat is ongelooflijk. Ik denk dat 10 jaar geleden niemand dat had kunnen denken dat batterijen op zo'n laag kostenniveau terecht zouden komen. En ja, het einde is daar nog niet van in zicht. Dus ik ben ook wel heel positief over die energietransitie. Maar het blijft ingewikkeld. En wat ik denk wat het alleringewikkeldste is, is om, laten we zeggen, iedereen van de bevolking mee te nemen daarin.
14: Ja.
15: Dus wat je nu om je heen ziet, is natuurlijk de happy few. Die kunnen een Tesla zich veroorloven. Maar waar het om gaat, is dat alle lagen van de bevolking uiteindelijk mee moeten kunnen doen met die energietransitie.
14: Dus wat dat betreft zitten jullie eigenlijk wel ook een beetje op één lijn.
15: Ja, nou ja, kijk, onze doel is vrij simpel. We hebben technologie, goede technologie. En die kunnen wij in alle sectoren eigenlijk verkopen. Dus residentieel, dat wil zeggen dus aan burgers. Voor de zakelijke markt, dat noemen wij C&I, dus commercieel en industrie. Maar ook utility, dus dat gaat over hele grote zonneparken bijvoorbeeld. Nou, al die technologieën en die producten, die zijn nodig. En die helpen allemaal mee aan de energietransitie.
14: De Tesla is voor de happy few, zeg jij. Ja, hoe krijg je de rest nou mee?
15: Ja, dat is eigenlijk meer een beetje een politieke vraag. Ja, wat ik natuurlijk zelf heb gezien, ik reageer nu even als burger, is dat de overheid ook wel eens wispelturig is. Hè? Dus is er korting op de regeling. En dat als je een elektrische auto leest, dan heb je die bijtelling. En daar was een korting op. En die korting die wordt nu weer afgebouwd. Nou, dat is natuurlijk niet the way to go om elektrische auto's te stimuleren. Dus daar zou beter over nagedacht kunnen worden, denk ik persoonlijk.
14: Marijn? Wil je daar eens reageren?
13: Nou, specifiek dossier van de korting op de bijtelling, daar zit ik onvoldoende in om op te reageren. Het signaal dat wij als overheid, ik zit hier immers namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, af en toe wispelturig zijn, dat hoor ik niet voor het eerst. En eerlijkheid gebied denk ik ook te zeggen dat af en toe het geval is. Het feit is wel dat er binnen de overheid ingewikkelde belangen afgewogen moeten worden. En dat dan soms het kwartje. Als je bijvoorbeeld naar de elektrische auto kijkt, misschien niet altijd voor iedereen de gunstige kant op valt. Anderzijds denk ik ook wel, als je naar de personenauto's kijkt, dat die transitie ook wel steeds verder al op gang komt. Dus de Tesla is misschien nog steeds voor de happy few. al zijn er wel een hoop fuel dan als ik zie hoe vaak ik die zie rijden. En ook steeds meer goedkopere varianten op de markt. Tweedehandsmarkt komt op gang. Dus je merkt ook wel dat dat steeds meer voor iedereen beschikbaar komt.
14: Als we het over die energietransitie hebben, wat zijn denk je de grootste uitdagingen? Los van de rest nog meekrijgen, wat je natuurlijk al noemde.
13: Ja, dus naast die uitdaging zie ik ook een grote uitdaging bij de maakbaarheid. Dus het kwam net al even ter sprake. We zien problemen rondom netcongestie. Dus het net kan het niet altijd meer aan. Dan is batterijen in sommige gevallen de oplossing. Maar het is denk ik ook onvermijdelijk dat er gewoon uitgebreid moet gaan worden. Die technologie is er allemaal wel. Maar er zijn ook gewoon handen nodig, schoppen in de grond om dat allemaal te realiseren.
14: En als we het hebben over de ambities die er nu liggen. Hoe kijken jullie naar de toekomst? Is dat positief? Ben je positief gestemd?
13: Ja, zeker. Rooskleurig. Ja.
14: Evert?
15: Ja, ik ook. Ik zit natuurlijk aan de technologiekant. En ik zie wat er allemaal kan. En hoe hard het gaat. Kijk, voor de maatschappij is netcongestie natuurlijk heel vervelend. Maar als ik heel eerlijk ben, is dat voor ons ook weer een voordeel. Want het betekent dat heel veel bedrijven batterijen kopen om hun probleem op te lossen. Dus er zijn heel veel ondernemers die hebben een probleem. Die willen groeien met hun bedrijf. Die willen bepaalde machines aanschaffen. Die kloppen dan aan bij de netbeheerder voor een grotere aansluiting. Die krijgen dan te horen van dat is goed, maar dan moeten we wel 3 jaar, soms 8 jaar wachten. En die zitten dan met hun handen in hun haar. En die gaan dan nadenken van oké, hoe moet ik nu verder? Nou, en die komen dan al gauw op het spoor van de batterij. En dat is dus wat wij verkopen. Dus wij bieden dan een oplossing voor die ondernemer, zodat hij weer verder kan met zijn onderneming. En dat is natuurlijk wat wij prettig vinden. Maar samen lossen we zo de maatschappelijke problemen op. En is dit een mooie kans voor ons ook.
8: Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Een van de manieren om te gaan verduurzamen is de vrachtwagenheffing. Nou, Marijn, je zit hier namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Kun jij uitleggen wat die vrachtwagenheffing nou precies is?
2: Zeker. De vrachtwagenheffing is een instrument wat vanaf 1 juli volgend jaar live gaat. En dat betekent dat vanaf dat moment alle vrachtwagens die op de Rijkssnelwegen reden en ook wat onderliggende wegen, dan per kilometer gaan betalen. Dus die kilometers worden met een bepaald kastje bijgehouden. En dat vervangt eigenlijk het systeem wat we nu hebben met een vaste motorrijtuigenbelasting en een eurovignet. Dus we gaan naar een variabele heffing, zoals men dat dan noemt. Dat dragen we ook bij aan de verduurzaming. Dat doen we enerzijds doordat de heffing een variabel tarief kent. Dus schonere vrachtwagens die betalen minder. Dus je krijgt als het ware korting als je bijvoorbeeld met een elektrische vrachtwagen rijdt. En daarnaast hebben we een systematiek en die is uniek, mag ik zeggen. Waarbij een deel van de opbrengsten van die vrachtwagenheffing weer teruggaan naar de sector in de vorm van allerlei maatregelen ter verduurzaming.
1: En waarom is er voor gekozen om het zo te gaan doen?
2: Ja, dus die vrachtwagenheffing is eigenlijk een systeem wat we al zien in heel veel omliggende landen. Dus was eigenlijk een logische stap en ook een wens die er al langer lag om dat in Nederland ook in te gaan voeren. Dus in Duitsland is het al een bekend systeem, ook in België. En je ziet eigenlijk dat steeds meer Europese landen dat doen. En dat maakt ook dat het voor ondernemers die bijvoorbeeld al in Duitsland rijden, ook dan in die zin niet zo'n hele grote overgang is.
1: Nee, dus dan kijken jullie eigenlijk naar het buitenland, dus bijvoorbeeld naar Duitsland. En dan zien jullie van dat werkt goed. Dat is misschien ook wel iets wat wij in Nederland moeten gaan implementeren.
2: Precies, ja.
1: En het duurt nog eventjes voordat dat dan echt daadwerkelijk zo ver is. In hoeverre moeten ondernemers en vrachtwagenchauffeurs zich daar nu al op voorbereiden?
2: Ja, zoals je zegt, duurt nog even. 1 juli is nog ruim een half jaar weg. En toch is het wel belangrijk dat ze nu aan de slag gaan. Dit is ook waarom we vanuit de vrachtwagenheffing nu gestart zijn met de communicatiecampagne. Dus wellicht dat sommige luisteraars de reclamespots al wel eens voorbij hebben horen komen. En dat is enerzijds omdat je gewoon op tijd moet beginnen met die voorbereiding. Dus dat betekent dat het fijn is als je er nu al over hoort. Je een keertje inleest, de website vrachtwagenheffing.nl bezoekt. Dan kom je erachter wat dat betekent. En wat we daarnaast veel horen is dat transporteurs maken prijzen.

0: komen. In hoeverre zijn er van dat soort praktische dingen waar nu al op voor gesorteerd moet worden?
1: Ja, dus dat kastje dat gaat een ondernemer straks krijgen van een zogenaamde dienstaanbieder. Daarin maken we onderscheid tussen twee soorten. We hebben straks een hoofddienstaanbieder. Dat is iemand die vanuit de overheid is gecontracteerd. En iedereen die zich daar wil aansluiten, die wordt daar geaccepteerd. En die krijgt van die hoofddienstaanbieder een kastje. Nadeel van dat systeem is dat het dan alleen in Nederland werkt. En daarnaast zijn er zogenaamde Europese toll providers. Die bijvoorbeeld ook al een kastje in andere omliggende landen hebben. En daar kan je wellicht bij aansluiten. Of als je al een kastje hebt waarmee je in dus België of Duitsland rijdt, vraag dan bij die tolaanbieder na. Ben je straks ook actief in Nederland? En kan ik dan mijn contract bijvoorbeeld uitbreiden?
0: Hebben jullie een bepaalde agenda van dan moet dit gebeurd zijn? Dan moet dat gebeurd zijn en dan zijn we in juli ready to go?
1: Ja, dus het contract met dienstaanbieders afsluiten, dat gaat eigenlijk vanaf januari, dus volgend jaar, echt spelen. Dan in het eerste kwartaal is ook wel de verwachting dat al de eerste kastjes uitgeleverd gaan worden. En dan het belangrijkste stip op de horizon is gewoon dat 1 juli gaat het systeem live. En dat betekent dat iedere vrachtwagen die op de weg rijdt zo'n kastje moet hebben. Dat kastje moet ook aanstaan. En bij dat kastje moet dan ook nog een geldige overeenkomst met zo'n dienstaanbieder zitten.
0: En als dat niet het geval is?
1: Ja, dan loopt het risico op een boete.
0: Ja, en hoe hoog is zo'n boete?
1: Dat is nog onbekend. De hoogte wordt nog bepaald.
0: Ja, dus, dat is nog lekker dreigend.
1: Ja.
0: Andere landen, daar wordt het eigenlijk een beetje van afgekeken. Dus zoals België en Duitsland. Gaan we dat precies op dezelfde manier doen? Of zitten daar nog verschillen in?
1: Nou, we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij die systemen. Om het voor de ondernemer zo makkelijk mogelijk te maken. Dus het doembeeld wat er altijd was. Is je wil geen 6 kastjes op de voorruit in je vrachtwagen hebben voor ieder land dat je in wil rijden. Dus in die zin is het interoperabel. Dus het sluit aan op die buurlanden. En natuurlijk zijn er helemaal, als je het systeem in zou duiken, dingen die wij net even wat anders doen dan andere landen. En daarnaast wat ons systeem uniek maakt, wat al die andere landen niet hebben, is dus dan een deel van die opbrengsten straks weer teruggaat naar de sector.
0: Want hoe werkt dat precies? Je hebt die heffing en dat gaat dan terug de sector in. Waar wordt dat voor gebruikt?
1: Ja, het komt dus naar verwachting. Straks zo, zeker als we een heel jaar, dus in 2027 hebben we een heel jaar aan vrachtwagenheffing. Naar schatting wel bijna 1 miljard aan inkomsten binnen.
0: Dat is de moeite?
1: Dat is de moeite, zeker. En daar gaat ruim 350 miljoen van terug naar de sector. Dat doen we deels via subsidies. Dus we hebben subsidies voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Een subsidie voor de laadinfrastructuur die je daar uiteraard bij nodig hebt. Ook subsidie om waterstof in de vrachtsector een zetje te geven. En daarnaast een aantal maatregelen die zich meer richten op een stukje innovatie in de sector om het allemaal nog wat efficiënter te doen. Dus wij hebben vaak wel het motto, dus het is heel goed als je een kilometer gaat verduurzamen. Dus mooi als je hem elektrisch rijdt. Maar de meest duurzame kilometer is alsnog de kilometer die je uiteindelijk niet rijdt. Dus waar je kan vermijden, is dat mooi meegenomen.
0: In hoeverre denk je nou dat die vrachtwagens hierdoor minder gaan rijden?
1: Ja, dus het zal sowieso vanuit de vrachtwagenheffing zelf een bepaalde prijsprikkel zijn. Dus transport wordt iets duurder. Dat maakt dat je er al iets beter over nadenkt. Vind ik dat toch waard? En dan werkt de economie zo iets van minder transport met zich mee zal brengen.
0: Want ik zou denken, maar goed, ik zit er niet vuistdiep in, dat zo'n vrachtwagenchauffeur sowieso niet meer op de weg is dan nodig. Of is dat dan een misvatting?
1: Nou, toch, ja, dat is wel een misvatting. Dus ik kijk niet dat die vrachtwagenchauffeur daar wat aan kan doen. Laat ik dat voorop stellen. Maar er zitten echt nog wel inefficiënties in het systeem. Dus wat helaas nog veel gebeurt, en er zijn allemaal wel logische redenen voor, is dat een vrachtwagen van zijn distributiecentrum naar een bepaalde winkel rijdt, daar de vracht los. En dan rijdt hij leeg weer terug naar het distributiecentrum om de volgende lading op te halen en weer naar een andere winkel te gaan. Dan rijdt er dus een lege vrachtwagen op de weg, die we liever zouden benutten voor nog wat andere vracht.
0: Precies, dus dit is echt ook los van dat er geld komt om te investeren, is het ook gewoon weer een goede motivatie.

0: motivatie om dat ja, zo efficiënt mogelijk te doen.
1: Zeker, ja. En er zijn ook ontwikkelen allemaal initiatieven om daar nou ja, een bijdrage aan te leveren. Dus we hebben ook een regeling waarmee we ze nou ja, financieel een zetje in de rug geven om bijvoorbeeld een samenwerking met twee andere transporteurs of verladers op te zetten. En te kijken van, nou, werkt het nou? Wat bespaar ik daarmee? In de hoop dat ze nou ja, dan een zetje in de rug hebben om het wel te proberen. Dan erachter komen dat het ook loont en het dan blijven doen.
0: Dus als je een beetje als ondernemer met je handen in het haar zit, je hoeft het niet helemaal alleen te doen.
1: Nee, zeker niet. Wij helpen waar we kunnen.
0: Nou ben je daar druk mee bezig dus om dit verhaal te vertellen. Wat voor reacties komen daarop? Hoe wordt daarop gereageerd?
1: Nou, ik wou ook bijna zeggen verrassend positief. Kijk, je zou misschien denken dat we hebben toch over lastenverzwaring. Daar zit de sector niet altijd op te wachten. Maar toch merk ik heel veel enthousiasme in de sector over dat ze... Dat er besef is dat het onvermijdelijk is dat die sector moet verduurzamen. Ook om een concurrentiepositie te behouden. Dus er is nou ja, in grote delen van de sector enthousiasme om elektrisch te gaan rijden. Efficiënter aan de slag te gaan. En die vrachtwagenheffing vormt daarmee gewoon een mooie prikkel. En daarnaast zorgt de terugsluis, zoals we dat stuk noemen, wat weer teruggaat naar de sector. Ook voor veel draagvlak. We hebben er ook bewust voor gekozen om... Eigenlijk vanaf het begin, dat het idee van de terugsluizen was, dat ook samen met de sector te doen. Dus er zijn drie brancheverenigingen die we echt vanaf het begin heel nadrukkelijk hebben betrokken met... Nou, denk nou met ons mee, als dat geld straks komt, waar zijn jullie mee geholpen?
0: Dus eigenlijk is het misschien zo dat ze, die ondernemers, al wel wisten van er gaat vroeg of laat wat komen... En hoe dat nu gaat met het terugsluizen van dat geld. Dat ze eigenlijk denken, oké, op deze manier zien we dat wel zitten. Want misschien komen we er nog wel wat gunstiger van af dan we hadden gedacht misschien.
1: Exact, ja. En helpt ook dat wij in die zin uniek zijn met dat systeem. Dus als er zeker ondernemers die bijvoorbeeld al in Duitsland rijden. Daar is het tarief een stuk hoger. Dus ze zijn er meer aan kwijt en je krijgt er niks voor terug. Nou ja, dan is dit een mooi alternatief.
0: Variant.
1: Ja.
2: In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland.

0: laatste inzichten.
1: Nieuw Business Radio voor Business Shapers.
2: Veel bedrijven hebben grote ambities, maar netcongestie en overbelasting van het elektriciteitsnet kan nog wel eens roet in het eten gooien. Evert, liepen jullie daar bij Huawei zelf ook tegenaan?
3: Wij zelf niet, maar wel heel veel klanten van ons natuurlijk. En daar zijn we natuurlijk mee aan de slag gegaan. En ja. Dat doen we niet zelf, dat doen we met allerlei partners. En we hebben een heel distributiesysteem. Heel veel partners die de klanten al kennen, bij de klanten op bezoek komen. En daar worden de problemen besproken. En vaak gaat het niet alleen maar om het verkopen van hardware, maar gaat het om het oplossen van het probleem van de klant. En dus dan gaan ze analyseren van wat is er aan de hand? Hoeveel netcapaciteit heb je nodig? Hoe ziet je verbruik eruit? Welke machines kunnen op welk moment aan of uit? Dan wordt er een totaal plaatje gecreëerd. En dan wordt samen gekeken van wat is nou de meest handige oplossing voor de oplossing van het probleem van deze ondernemer.
2: Ja, en dan ga je daarmee aan de slag.
3: Ja, nou, wij zijn de trotse leverancier van de hardware dan uiteindelijk, als dat de oplossing is. En je ziet dat er nu gigantisch groeit. Zien heel veel ondernemers die zien dat ook als oplossing. En in het nieuws is al vaak naar voren gekomen dat er op dit moment 14.000 ondernemingen zijn die in de wachtrij staan. Dus die hebben feitelijk een probleem, hè, want die hebben een grotere transportcapaciteit en aansluitcapaciteit gevraagd en kunnen dat niet meteen krijgen. Dus die moeten iets.
2: Ja, die wachtrij is ook vaak wel vrij lang eigenlijk, hè?
3: Ja, inderdaad. Dat is gigantisch. Dus als je mazzel hebt, is het slechts 3 jaar. Maar in sommige gevallen kan het oplopen tot 8, 9 jaar zelfs.
2: En voor die ondernemers voelt dat natuurlijk eindeloos lang.
3: Ja, die kunnen dat eigenlijk niet accepteren. Want die kunnen dan niet verder met hun bedrijf. Dat is duidelijk. Dus die moeten iets slims gaan verzinnen.
2: Ja, en dan komen jullie.
3: Ja, wij komen dan. En het mooie van Huawei is denk ik dat wij eigenlijk al heel lang in de batterijen zitten. Want de meeste mensen kennen ons natuurlijk van de telecom, ook van de telefoons en zo. Als je het hebt over telecom, als je naar buiten kijkt, zie je al die telecommasten. Daar zitten antennes op en die werken natuurlijk op stroom. En daar zit ook een backup systeem bij. Want als de stroom uitvalt, wil je nog steeds met je telefoon kunnen bellen. En dat backup systeem zorgt ervoor. Dat zijn feitelijk ook batterijen. Dus dat doen we al 20 jaar. Voor datacenters geldt eigenlijk hetzelfde. Daar heb je ook backup systemen nodig. Dus daar hebben wij ook al 20 jaar ervaring mee. Dus voor Huawei was het relatief eenvoudig om de batterijenmarkt te betreden. En als je kijkt naar de residentiële markt, hè, dus dat gaat over de huiseigenaren. waren wij een van de eerste met een thuisbatterij. En in België ging, ik geloof, 3 jaar geleden de saldering er daar af. En daar hebben wij dus heel veel batterijen al verkocht. En over een jaar gaat in Nederland ook de saldering eraf. Dus dan zijn wij er ook klaar voor. Maar goed, dat is residentieel. We hadden het over netcongestie. Dat gaat over de zakelijke markt. We hebben daar dus heel veel ervaring opgebouwd. En wij gaan heel vaak in gesprek met ondernemers. Want er zijn natuurlijk ook heel veel concurrenten van ons. En wat wij merken is dat ondernemers langzaamaan beginnen te begrijpen dat een batterij meer is dan een doos waar je stroming in kan opslaan. Hè? Want het is echt een stuk technologie dat complex is. Waarbij ook veiligheid super belangrijk is. Want in feite sla je een hele hoop energie op een hele klein volume op. Dus dat moet goed werken. En wij kunnen met zekerheid zeggen dat dat bij ons het geval is. En wat bijvoorbeeld vaak onderschat wordt, is dat je zo'n batterij ook onderhoud nodig heeft. En wij brengen nu een systeem op de markt waarbij dat onderhoud geminimaliseerd is. Wij hebben als enige, daar zijn we uniek mee in de markt, een systeem met een hybride koeling. Die batterij kan namelijk met lucht gekoeld worden, maar ook met vloeistof gekoeld worden. Dus met dit soort weer nu zou luchtkoeling bijvoorbeeld afdoende zijn. Maar gaan de temperaturen naar de 25 graden, 30 graden, dan is vloeistofkoeling de meest effectieve manier. En op die manier kunnen we een heel hoog rendement uit die batterij halen. Ik had het over onderhoud. Bij ons hoeft koelvloeistof pas na 10 jaar vervangen te worden.
2: Okay.
3: Dus dat betekent dat een ondernemer die zo'n batterij heeft en waarbij die batterij cruciaal is voor zijn bedrijfsvoering, zijn bedrijfsvoering eigenlijk niet hoeft stil te leggen. Dus hij kan gewoon doorgaan. Dus dat geeft een stuk rust. En nou, dat zijn dingen waar wij over praten met ondernemers. En we merken dat ze dat heel erg belangrijk vinden en fijn vinden. Want die ondernemer is helemaal niet met batterijen bezig. Die ondernemer is bezig met zijn bedrijf. En die wil gewoon ja, dat alles makkelijk verloopt en dat hij minder kopzorgen heeft. En nou ja, zo gaan wij in gesprek. Dus het gaat meer over dan een stuk hardware. Het gaat zeg maar over de hele oplossing gericht naar de ondernemer om hem te helpen.
2: Maken we het even concreet. Ik ben een ondernemer. Ik sta op die wachtlijst omdat het netwerk overbelast is. Jullie zeggen, nou, we hebben de oplossing. Dat is die bedrijfsbatterij. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe beginnen we daarmee?
3: Nou, meestal gaat het zo. Het kan op twee manieren. Het bedrijf kan al bekend zijn bij een installateur die al dingen voor hen heeft gedaan. En dan bellen ze gewoon op en dan wordt er advies gevraagd. En dan kan het zo zijn dat er ook een energieadviseur bij komt kijken. Die breder kijkt dan alleen de batterij. Die gaat kijken naar het verbruik in het bedrijf. De pieken in het verbruik. Of er ook nog dingen gewijzigd zouden kunnen worden in de bedrijfsvoering. Maar vaak is toch een batterij uiteindelijk de meest simpele oplossing. En dan ja, moet er een advies gegeven worden over die batterij. Dus de volgende vraag die dan opdoemt is van hoe groot moet die batterij zijn? Dus daar heb je allemaal data voor nodig. Verbruiksprofielen, een toekomstverwachting. Wat is die ondernemer van plan? Wil die misschien, stel je voor het is een bakkerij en hij wil opeens 3 ovens bij gaan plaatsen. Nou, die ovens gebruiken allemaal stroom. Wanneer gebruiken die dan stroom? Hoe grote piek geeft dat? En hoe zouden we dat kunnen oplossen?
2: Dat moet allemaal in kaart gebracht worden.
3: Moet eigenlijk allemaal in kaart gebracht worden. En dat verschilt enorm van ondernemer tot ondernemer. Soms is het heel simpel en soms is het wat complexer. En dan komt uiteindelijk daar iets uit van wat de capaciteit en het vermogen moet zijn. Het vermogen, dat zijn de kilowatts en de capaciteit de kilowatturen, dus de energie. En dan ga je plannen van, oké, hoe ga je dat doen? En onze zakelijke batterij is een batterij van 215 kilowattuur. Nou, het kan zijn dat een klant daar voldoende aan heeft. Maar het kan ook zijn dat een klant om en nabij de 800 kilowattuur nodig heeft. En dan kunnen we er 4 plaatsen. En het mooie is dat systeem dus zodanig is dat je ze allemaal netjes naast elkaar kan plaatsen. Met een vrij beperkte tussenruimte. Dus het kan vrij compact worden neergezet. Ons systeem kenmerkt zich verder dat het een heel laag geluidsniveau heeft. Dat is ook belangrijk in sommige gevallen. Dus je hoort het bijna niet. Dus dat zijn allemaal aspecten die meegenomen worden in de realisatie van zo'n project.
2: En dan spelen dus, want dat noemde je ook, veiligheid bijvoorbeeld mee. Als ze er dan eenmaal zijn, in hoeverre is er dan onderhoud? Of moet je daarmee bezig blijven met hoe het met die batterij gaat of batterijen?
3: Onderhoud is altijd nodig. In ons geval beperkt zich dat tot visuele inspectie. Om te kijken of alles nog goed eruit ziet. Bij andere batterijen is meer onderhoud nodig. Dan moet er een kalibratie gedaan worden van alle battery packages in die batterij. En dat betekent dat die batterij dan ook een dag stil ligt. Dus dat hebben wij niet. Dus dat is ook weer een voordeel voor die ondernemer. Dat geeft weer wat peace of mind. Dat zijn belangrijke aspecten. Dus het gaat meer dan om alleen prijs. En dat is altijd wat wij benadrukken.
2: En dan heb ik die batterij. Nou, ik kan me dus voorstellen dat het nogal een verschil is. Of je inderdaad een bakkerij hebt of een uitzendbureau, om maar wat te noemen. Maar wat kan het je brengen?
3: Nou, hoofdzakelijk dat jij door kan met je onderneming. Dat is voor die ondernemers toch het belangrijkste. Want zij gaan die batterij niet voor hun plezier aanschaffen. Maar ze schaffen die aan omdat ze dan weer verder kunnen met hun bedrijf. Daarnaast zijn er ook wel partijen, met name in de agrarische sector zie je dat veel, die de batterij niet per se voor hun bedrijfsvoering nodig hebben. Maar omdat zij daar brood in zien. Want je kan die batterij ook inzetten op energiemarkten om handel mee te drijven. En ja, in de agrarische sector zie je dan vaak dat de eigen zonne-energie wordt opgeslagen in die batterij. Maar op momenten dat er eigenlijk geen zonne-energie wordt opgeslagen, kan je die batterij ook nog inzetten om op de energiemarkten. Dat betekent dus, op sommige momenten is de elektriciteitsprijs laag en op andere momenten is die hoog. De batterij gaat hem dan gaat laden op die lage prijsmomenten en ontladen op de momenten van hoge prijs. En op die manier kan je weer een extra inkomstenstroom genereren in jouw boerenbedrijf. En dat vinden sommigen ook heel interessant.
2: Ja, betekent dat dan dat ook als je misschien niet zozeer met die netcongestie te maken hebt, dat zo'n batterij alsnog interessant voor jou kan zijn?
3: Ja, dat is absoluut waar. Hè. Dat zijn de meerdere use cases die er zijn. Merendeel is toch wel die netcongestie. Met name gewoon bij midden- en kleinbedrijf. Maar sommigen hebben inderdaad een hybride model. En wij werken ook vaak samen met zogenaamde energy management systemen leveranciers. En die zijn weer gespecialiseerd in het aansturen van de batterij. Dat doen wij dus niet zelf. Wij concentreren ons volledig op de hardware. Maar die bedrijven die kunnen precies die batterij aansturen op een manier dat zo gunstig mogelijk is voor de klant.
2: Weten de bedrijven jullie nu inmiddels, wij zijn natuurlijk een groot bekend bedrijf, maar weten ze jullie voldoende te vinden ook voor die batterijen?
3: Nee, nooit voldoende. Dus ik zou adviseren, ga naar solar.uoi.com/nl. En dan zie je op onze site, met niet zozeer onszelf, dat zie je ook natuurlijk en al onze producten, maar met name onze partners. Dus de installateurs die die batterijen kunnen plaatsen. En veel van die batterijen, van die installateurs, die zijn door ons opgeleid. Die zijn gecertificeerd. Dus die weten precies hoe ze die batterijen in bedrijf moeten nemen. En dat is eigenlijk het contactpunt voor de ondernemers.
2: Want er zijn nog wel veel ondernemers die wel goed een batterij kunnen gebruiken, maar daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezig zijn.
3: Dat komt veel voor. Want die ondernemers die weten niet precies wat ze moeten doen inderdaad. Dus vandaar mijn oproep om even de moeite te nemen om even te kijken op de site.
2: Dus dat is dan eigenlijk de eerste stap. Ga kijken, ja. Ga lezen, ga je er een beetje in verdiepen.
3: Ja.
2: En dan is het wel een goede stap.
3: Ja, we hadden het net over een eerste ronde over het systeem. Hè, en de overheid hadden we het ook even over. De overheid heeft gelukkig ook een subsidieregeling in het leven geroepen. Dat heet Flex E. Dus daar kunnen bedrijven een subsidie krijgen om een bedrijf te laten doorlichten. Dat kan je dan doen aan de hand van een energieadviseur. En die kan dan onafhankelijk advies geven over wat die moet doen. Slimmer zijn bedrijf instellen of misschien wel een nieuw soort contract bij de netbeheerder afsluiten. Of een batterij of een combinatie van dingen. Dus er is een hoop te doen en best wel ingewikkeld voor de doorsnee ondernemer. Maar gelukkig zijn er energieadviseurs en zijn er technisch superveel oplossingen.
2: Er is een hoop te doen, maar er is ook een hoop mogelijk.
3: Ja wij worden er wel enthousiast over.
2: Ik zie het daar.
3: Ja.
1: In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio.

0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.
1: Marijn, we hebben het uitgebreid gehad natuurlijk over de vrachtwagenheffing. Nou, die gaat vanaf 1 juli 2026 in. Je vertelde al, hè, een groot deel van de opbrengst hiervan gaat terug naar de sector en is bestemd voor verdere verduurzaming en vernieuwing. Wat zijn volgens jou de belangrijkste dingen die dan straks met dat geld gaan gebeuren?
2: Nou, ik denk in twee delen op te delen. Dus we hebben een component op de verduurzaming. Dus we gaan zien dat steeds meer vrachtwagens elektrisch of sommige op waterstof, maar in ieder geval zonder emissie rondrijden. Dus de afgelopen jaren zagen we die al wel, stond het er vaak ook nog heel groot op. En nu zie je dat dat al steeds meer de standaard begint te worden. Dus ze rijden er al bijna 2000 rond in Nederland nu. Wat een druppel op een gloeiende plaat is nog. Maar straks als die heffing start en de terugsluizer komt, hopen we daar een steile curve te bewerkstelligen. En daarnaast de component waar ik het eerder al over had, om het toch allemaal een stukje efficiënter te gaan doen.
1: En dit gebeurt dan straks in 2026. Nou, we nemen dit in ieder geval op zo aan het eind van 2025. Wat zijn voor jullie de belangrijkste ambities voor het aankomende jaar?
2: Het wordt voor ons natuurlijk een spannend jaar, omdat het hele systeem live gaat. Daar hebben we jaren aan gewerkt. Dus dat is een spannend moment, die 1 juli. Ik denk ook voor alle ondernemers die ermee te maken krijgen. Dus bij deze zou ik ook nog een keer zeggen, kijk vooral op vrachtwagenheffing.nl als ze daar vragen over hebben.
1: Vrachtwagenheffing.nl.
2: Precies, is in principe alles te vinden. Maar daarnaast gaan we ook in januari, eind januari bijvoorbeeld een subsidie voor de emissieloze vrachtwagens alweer open. Met nog weer meer geld, meer budget dan vorig jaar. Dus dat is ook altijd een spannend moment wat het animo daarvoor is.
1: Dan wordt er straks allerlei geld opgehaald wat er dan bijvoorbeeld voor 2027 is. In hoeverre ben je dan al met de lange termijn bezig? Dus voor veel verder dan 2026 alleen?
2: Ja, dus wij hebben een zogenaamd meerjarenprogramma, zoals we dat dan noemen. Met maatregelen en ook de budgetten daaraan gekoppeld tot en met 2030. Maar dat neemt niet weg dat we ook gewoon onze oren en ogen open houden. En ook steeds in gesprek blijven met de sector om te kijken wat leeft daar nou. En waar kunnen wij nog een steuntje bijdragen in die hele transitie.
1: Evert, hoe gaan jullie bij Huawei het nieuwe jaar in?
3: Wij gaan heel positief het nieuwe jaar in. Want wij zien ieder jaar weer nieuwe kansen. En onze productportfolio wordt ieder jaar aangepast. En ieder jaar kunnen we weer een nieuw product lanceren. Dus we staan eigenlijk nooit stil. We weten nu al dat er weer nieuwere varianten komen op batterijen bijvoorbeeld. Als we het hebben over laadinfrastructuur, daar zijn we heel goed mee bezig. Dan komen we ook weer met innovaties. Dat bijvoorbeeld de batterij, de DC-stroom, dat is de gelijkstroom, direct naar de laadpalen kan gaan sturen. En nu zit er nog een omzetting tussen van gelijkstroom naar wisselstroom. Dus dat zijn allemaal innovaties die ieder jaar weer beter worden. En waardoor de producten ook weer een stukje beter worden. Grotere capaciteit krijgen. Dus het is niet een disruptie. Maar het is ieder jaar gewoon weer een stukje beter. En ook goedkoper meestal.
1: Veel innovaties. Er gaat veel gebeuren. Een bepaalde ambitie of missie waar jullie hard mee aan de slag gaan.
3: Nou, wij zouden graag dus alle ondernemers van Nederland willen helpen om die netcongestie te lijf te gaan. En wij zijn daar klaar voor. De technologie is er klaar voor. Daar zijn we heel confident over. Kom maar op, zou ik zeggen.
1: Ik vroeg het natuurlijk al aan het begin van de uitzending. Nou, toen zeiden jullie allebei dat jullie positief zijn. Goed naar de toekomst kijken. Als we dan een beetje in de glazen bol gaan kijken. Waar staan we over een jaar en waar over 5 jaar?
3: Ik denk dat er gewoon een gestage groei doorgaan. Kijk, die 14.000 bedrijven die nu op een wachtlijst staan, die moeten gewoon geholpen worden. En daar gaan wij bij helpen. En we zullen niet de enige zijn die dat gaan doen. Daarnaast zijn er allerlei dingen in beweging. Dus de elektrificering van het vervoer gaat super belangrijk worden. Daar hebben we het net natuurlijk over gehad. Daar valt gigantisch veel te doen. En dat houdt ook weer verband met netcongestie. Dus als iedereen elektrisch gaat rijden, zorgt dat ook weer voor nieuwe netcongestieproblemen die opgelost moeten worden. Dus ik denk dat die groei van batterijen, dat is niet iets eenmaligs. Dat blijft doorgaan. En we gaan gewoon toe naar een nieuw energiesysteem. En die batterijen, die horen daar gewoon in thuis. Dus nou ja, daar werken wij aan mee. Met heel veel plezier.
1: Marijn, die batterijen, is dat iets waar jij dan, waar jullie ook wel mee bezig zijn bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat?
2: Ja, zeker. Dat biedt voor ons gelukkig ook een mooie uitkomst. Dus wij, nou ja, er zijn best een wat ondernemers die wij ook spreken, die zeggen: ik wil best verduurzamen. Ik wil zo'n elektrische vrachtwagen kopen. En daar komt een laadpaal bij kijken. En als ik die aan wil sluiten, dan is het helaas onvoldoende capaciteit. Nou, en dan kan zo'n batterij een uitkomst bieden. Dus ik ben ook blij om te horen dat daar volgend jaar weer nog meer innovaties komen. En dat die ontwikkeling zeker niet stilstaat. Want dat gaat gewoon een hoop ondernemers helpen.
1: In het begin van deze uitzending zeiden jullie van: nou, een van de uitdagingen is om toch ook de mensen die nog niet helemaal meekomen mee te nemen. Voor zoverre ze luisteren. Wat zou je nou diegene willen meegeven die daar nog wat moeite mee hebben, Marijn?
2: Nou, ik denk goed voorbeeld doet volgen. Dus ik denk dat wij het er hierover hebben. Maar ook dat je steeds meer verhalen leest van ondernemers die het doen. Dat nou ja, hopelijk inspireert. En ik zou vooral de oproep willen doen van: ga er vooral gewoon mee aan de slag, over nadenken. Het is denk ik ook prima als je besluit: nou, voorlopig voor mij nog even niet. Maar ben er in ieder geval mee bezig.
1: Evert?
3: Ja, nou ja, ik zie gewoon dingen veranderen. En ten positieve. Dus natuurlijk ook de ondernemers die in de logistiek zitten, die zie je gestaag veranderen. Dus de elektrische trucks die beginnen te komen. Daar hoort die laadinfrastructuur bij. De overheid heeft natuurlijk de reguleringen ook van de zero emission zones in de grote steden. Dus dat soort dingen helpen allemaal bij in de veranderingen. En natuurlijk alle heffingen waar we het zojuist over gehad hebben. Dus ja, al die ontwikkelingen samen zorgen gewoon voor een verandering. En ja, soms is het goed om ook terug te kijken. Hè? Want soms denk je wel eens: het gaat best wel langzaam. Maar als ik bijvoorbeeld naar batterijen kijk, 3 jaar geleden waren er allerlei partijen op de markt die dachten van: oh, wij kunnen ook een batterij maken. Dus die kochten zeg maar een zeecontainer en die stopten daar wat losse batterijpakketten in. En die knoopten dat aan elkaar met de elektrische snoeren. En die dachten van: dit is een batterij. En als je nu ziet wat de stand van de techniek is, is onvergelijkbaar met dat. Overigens hebben wij dat nooit gedaan hoor, wat ik net schetste. Maar ja, dat wordt stukken geavanceerder, veiliger, beter, goedkoper. Ja, en dat blijft doorgaan zoals ik al zei.
1: Ja, dus blijf je daar vooral in verdiepen en kijk wat er voor jou nodig is. Is volgens mij wel de boodschap van nu. Dat was Topic Talks voor nu. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Marijn Roks van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Evert Bende van technologiebedrijf Huawei.
0: Dit is Topic Talks op New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
10: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten. New Business Radio. Voor business shapers.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Publieke organisaties staan onder technologische, maar ook maatschappelijke druk. En daarnaast natuurlijk ook echt onder wettelijke druk. Er is enorm veel gaande op dit moment in de wereld. En dat zorgt ervoor dat heel veel organisaties voor grote uitdagingen staan. Informatieketens, dienstverlening en leiderschap raken ondertussen het hart van de organisatie. En hoe kun je hier nou als organisatie goed mee omgaan? We gaan hierover praten met Carant. Ze zijn een adviesbureau voor de lokale overheid. Ze zijn hier al vaker aangeschoven. En we gaan het dan ook echt hebben over die digitale transformatie. En hoe je dus ook echt het hart van de organisatie nou echt ook nou ja, kunt transformeren. Hoe kun je samen als organisatie die ontwikkeling aangaan? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Wim Hoekstra van Carant.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Wim, van harte welkom.
4: Dag Martine, leuk om hier weer te zijn.
3: Ja, we gaan weer met elkaar in gesprek. Even meteen aan het begin van deze uitzending. Je wilt als organisatie eigenlijk weerbaar en wendbaar tegelijkertijd zijn. En nou ja, die combinatie is tegelijkertijd ook heel erg uitdagend.
4: Ja, en dat zijn ook wel direct twee termen die wel samenvatten van wat er ondertussen aan de hand is in onze wereld. Ik denk dat iedereen dat ook als burger wel ervaart.
3: Ja.
4: Ik zit natuurlijk echt in een zeer volatiele wereld, zoals ze dat zo mooi noemen.
3: Ja, klopt.
4: Ik bedoel, of het nou Trump aan de andere kant van het water is, met al zijn wispelturige acties, de enorme technologische mogelijkheden die we hebben, AI met alle kansen en gelijktijdig alle bedreigingen die dat oplevert. Die snelle veranderingen, die dan weer disruptie veroorzaken in allerlei ketens, die iedere burger onzeker maakt. Ik bedoel, het wispelturige gedrag met de verkiezingen. Het is wel, zoals Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit ooit op een tegeltje had geschreven. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nou, dat vatten die twee woorden wel samen. Je moet weerbaarder worden.
3: Ja.
4: En tegelijkertijd zeer wendbaar zijn om te kunnen reageren op alles wat er gebeurt om ons heen.
3: Ja, zorgt dit ook voor chaos bij lokale overheden? Want dat is waar jullie natuurlijk veel mee samenwerken. Er gebeurt zoveel. Waar kun je nog de focus houden, zeg maar, in deze tijd?
4: Ja, chaos niet direct. Ik denk dat Nederland een lokale overheidslaag heeft die gewoon zorgt dat de basisdingen gewoon regelen. Ik bedoel, het vuil wordt opgehaald, uitkeringen worden verstrekt, er gaan vergunningen de deur uit. Maar in de organisatie zelf piept en kraakt het wel. Komt er een Oekraïne-oorlog, dan komt er bij de lokale overheid direct weer een enorme vraag om noodopvang en hulp en identiteitsbewijzen. En het reageren op dat soort onverwachte gebeurtenissen,
3: ja
4: dat stelt zulke hoge eisen aan die organisatie. Piepen en kraken is dan wel het woord wat erbij past.
3: Ja, ja.
4: Geen chaos, maar het is wel alle hens aan dek op dit moment voor de lokale overheid om het hoofd boven water te halen.
3: Ja, en piepen en kraken, je wilt uiteindelijk natuurlijk dat het als gesmeerde olie zeg natuurlijk weer lekker door gaat lopen natuurlijk.
4: Ja, en daar hoort ook wel een beetje de overtuiging bij dat dat ook kan.
3: Ja.
4: Ik bedoel, natuurlijk ben ik een fan van wat we met technologie kunnen. En ik heb ook wel de reële kijk op alle bedreigingen die daar aan vastplakken. Maar ik denk als je als leidinggevend team, als leiderschapsteam van een organisatie, en zeker dus ook voor een lokale overheid, maximaal daar het profijt van wil trekken. Ja, dat wel kan helpen om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden.
3: Ja. Ja.
4: Maar dan moet je daar wel in dat leiderschapsteam ook wel de juiste stappen voor willen zetten.
3: Ja. Ja.
4: En dat is wel wat er op dit moment de grote uitdaging is.
3: Ja, laten we eens eventjes gaan kijken naar die stappen. En met name ook waar we nu staan. Hè, van informatiseren en automatisering in de kelder van de organisatie naar organisatie en informatie in het hart eigenlijk. De gemeentelijke organisatie, anno nu. En nou ja, misschien ook wel anno 2000 of 2030, zeg maar. Waar moeten we aan denken? Waar staan we dan, zeg maar? En wat is er nodig?
4: Ja, ik denk, als we kijken naar de trends in ons land, dan zien we dat er steeds meer vraag is naar diensten op het uitvoerende laag van de overheid, dus bij de lokale overheid. En willen ze in 2030 dat nog steeds waar kunnen maken?
3: Ja.
4: In een wereld waarvan we ook weten dat het met een lage arbeidsproductiviteit te kampen heeft, met een arbeidsbevolking die stabiel blijft of krimpt. Met de technologie die soms niet allemaal aansluit op de competenties en kennis van de mensen die er nu zitten. Dan, als we in 2030 gaan kijken, dan zullen de succesvolle gemeenten een paar hele belangrijke keuzes in 2026 gemaakt hebben. Ja. En die keuzes die hebben dan wel te maken met een soort herijking van wat doe ik zelf? Wat doe ik in de publieke samenwerking? Wat laat ik aan de markt over? Hele bewuste sourcingskeuzes. Ik denk dat zij heel actief sturen op competenties van hun eigen workforce. Niet alleen om een aantrekkelijke werkgever te worden voor de jongere generaties. Maar ook om gewoon te zorgen dat ze een arbeidsgroep hebben die goed om kan gaan met alles wat de technologie op dit moment kan bieden. Zowel qua kansen als bedreigingen. En dat stelt dus weer eisen aan het leiderschapsteam. Dus ik hoop dat we in 2030 gaan vaststellen dat er heel veel MT's, DT's, directieteams in 2026 de keuzes gemaakt hebben om het roer om te gooien.
3: Ja.
4: En dat is ook wat wij ook bedoelen met I, de informatisering naar het hart van de organisatie. Ik denk, kijken we historisch naar overheidsorganisaties, dan was ICT een ondersteunend iets. Vroeger een tekstverwerker en een boekhoudpakket zat in de kelder. Jongens op gympies die het beheer deden. En nu zien we natuurlijk in de afgelopen 15 jaar dat de operationele afhankelijkheid van ICT is 100% de facto. We noemen dat even de overgang van ICT 1.0 naar 2.0. Maar je ziet dat niet terug in de organisatie, in de positionering van die, wat wij dan noemen de I-functie. Dus waar zitten de I-adviseurs en de architecten en de, is er een wel of niet een CIO? Dan zie je nog steeds dat het georganiseerd is, soms op het tweede, soms op het derde echelon, diep weggestopt. Zeg ook dan wel eens de metafoor, ze zitten nog in de kelder. Terwijl het eigenlijk een strategisch goed is geworden. Wat kan je met data? Wat kan je met informatisering in zijn algemeen? Dus die gemeentelijke organisaties moeten stappen zetten om zich daaraan te ontworstelen en zorgen dat die I-functie geborgd gaat worden binnen dat directieteam.
3: Ja, dus dat vereist eigenlijk ook natuurlijk wel van de MT-leden echt digitaal leiderschap. En je wilt dat er een CIO is of dat er iemand de IT-afdeling echt aanschuift ook. Bij een CEO bijvoorbeeld. En bij die vergaderingen. Hoe zorg je ervoor dat dat echt geïntegreerd wordt in plaats van dat het allemaal losse eilandjes, losse silo's blijven?
4: Ja. Ja, ik geloof heilig in visie, in visievorming. Ik bedoel, we hebben ooit een minister-president gehad in ons land die visie had gezien als geprojecteerd als een olifant die het zicht op de toekomst belemmert.
3: Yeah.
4: Nou, ik ben precies van de andere school. Visie geeft richting. Alice in Wonderland had ook geen visie toen ze de Cyprische kater vroeg. Ga ik linksaf of rechtsaf? Waar wil je heen, zei de kater. Ja, maakt me niet uit. Ja, dan maakt het ook niet uit welke kant je op rent.
3: Yeah.
4: Nou, dat is zeg maar even hoe Nederland er ook voor staat. Visie. En als die visie op een organisatieniveau van een lokale overheid, de O en de I, dus de organisatie en de informatisering integreert, dan kan je meters maken. En dan heb je natuurlijk een team nodig, een directieteam, een MT, wat ook daarop stuurt, wat richting geeft, continu, dag in dag uit. En als daar geen I-competentie, I-kennis, I-vaardigheden zitten op dat niveau, dan is een van de eerste zaken die je een organisatie moet regelen, is zorgen dat die I-functie wel geborgd raakt op het MT-DT-niveau. En dat kan zijn een CIO benoemen. Het kan zijn de strategen die zich bezighouden met het vakgebied dicht tegen dat MT aan te organiseren. Ja, helemaal mooi is natuurlijk dat de hoogst in rang, de gemeentesecretaris, de algemeen directeur bij een gemeente, dat die ook dat I-gen in zich heeft. Dat is natuurlijk de droom voor iedereen informatiseren. Kijk, ik weet natuurlijk, een gemeente is geen Coolblue. Een gemeente, bij Coolblue, daar zitten de business visionairs en de technologie visionairs. Die zitten, dat zijn dezelfde personen.
3: Ik wil het zeggen, maar het is ook een hele andere cultuur, hè?
4: Andere cultuur,
3: ja.
4: Letterlijk een andere business. Maar bij de lokale overheid gaat het ook over de publieke zaak. En het gaat ook over de koppeling tussen het publieke domein, het politieke domein en de organisatiedomein. Maar op dit moment is het een tekort.
3: Ja, en eigenlijk zou je dat Coolblue idee misschien wel willen integreren. Of inspiratie kunnen gebruiken.
4: Absoluut.
3: Ja.
4: Maar er moet wel iemand in de buurt van het MT-DT zijn die ze ook daar permanent op kan inspireren.
3: Ja, ja.
4: Dus die I-functie in het hart van de O, hè, zoals wij dat ook als titel steeds hanteren, staat wel daarvoor. Zorgen dat het I-aspect meeweegt in alle stappen die een organisatie zet.
3: Ja.
4: En wij kijken bij die organisaties natuurlijk ook wel wat vaak naar hoe ze gestructureerd zijn. En dan zie je natuurlijk een klassieke afdeling P&O, hè, de HR-afdeling. Nou, de P is in de praktijk toch wat dominant en de O krijgt vaak toch te weinig aandacht. We zien soms op het derde echelon onder bedrijfsvoering nog een afdeling I en A, informatisering en automatisering. Nou, we zien toch steeds meer dat de automatisering vaak wel geoutsourced is, buiten de deur gezet is. Dus de I blijft over. De O krijgt te weinig aandacht, de I blijft over. Dus ik zeg, joh, gooi dat samen, maak er een afdeling, een team O en I van. En zorg dat het organisatiebelang, de organisatievisie en wat de rol die de I daarin kan spelen, de informatisering. Ja, dat daar geen licht tussen zit. Dat dat één is.
3: Ja.
4: En niet een afzonderlijk opgave van een team op het derde echelon.
3: Ja, want op die manier kun je dus ook weerbaar en wendbaar zijn. Doordat je dat dan gaat integreren.
4: Het kan er enorm bij helpen.
3: Ja.
4: Kijk, technologie is er. Dus je kan er maar beter op een goede manier gebruik van maken. En wendbaar en weerbaar gaat dan op dat moment natuurlijk wel heel veel eisen stellen aan de organisatie. Als het gaat over wat voor vol vakbekwame medewerkers zitten daar. Hebben die de juiste competentie set? Hoe hebben we onze processen ingericht? Is dat wat gestroomlijnd? Hebben ze de juiste cultuur gericht op samenwerking? En als ze een deel buiten de deur brengen aan werk en een deel binnen de deur houden aan werk. Ja, dan moet er toch ook wel een vorm van externe gerichtheid in die mensen zitten. De registraties op orde. En natuurlijk uiteindelijk in de kelder systemen op orde. En wat wij zelf steeds zeggen. En kijk dan uiteindelijk wat voor organisatiestructuur daarbij past. Maar begin daar vooral niet mee. We zeggen altijd, een organisatiestructuur moet je vooral geen hoofdpijn van krijgen. Dat is interessant voor de verlofkaart en het afdelingsuitje. Maar focus nou op die vol vakbekwame medewerkers met die cultuur gericht op samenwerking. Met de juiste competenties. En heeft dat iets met de informatisering te maken? Ja, in directe zin niet. Maar in indirecte zin natuurlijk wel. Want een deel van die competenties, ja, dat raakt natuurlijk allemaal van die fancy kreten als computational thinking, critical thinking. Natuurlijk wat andere vaardigheden om te gaan met informatisering. Anders vaardigheden om te gaan met het kritisch kijken naar wat data zegt. En hoe je dat in je besluitvorming kan betrekken.
3: Ja.
4: Dus het zijn nog steeds klassieke opgaves. Slimme, goede mensen, slimme processen met de juiste competenties. Alleen, ze moeten afgeleid zijn uit wat we anno 2026 kunnen profiteren van alles wat de informatisering brengt.
3: Ja, voor de lokale overheden die al best wel hiermee bezig zijn, hè, kan ik me voorstellen, oké, hier zijn ze al mee bezig. Maar voor een lokale overheid die hier nog helemaal niet mee bezig is, is het een nogal grote stap om dit ook wel intern te veranderen. Hoe helpen jullie daar organisaties bij? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie aanpak dan?
4: Wij komen bij veel organisaties binnen op het moment dat er een herijking van de I-visie, de informatiseringsvisie, de INA-visie gevraagd wordt. Wat wij op dat moment wel proberen is al voor elkaar te boksen dat het een O en I-visie gaat worden. Dat we het MT, het DT, de teamleiders, dat we alles wat leiding geeft, inclusief alle strategen die binnen die gemeentelijke organisatie zitten, een rol gaan geven in dat proces van visievorming. In de hoop dat we de zaadjes planten. Die uiteindelijk gaat maken dat het, nou, wat wij dan maar even noemen, een ICT 3.0 omgeving gaat worden. Mm-hmm. Met die I geborgd op het juiste niveau. We hebben nu een aantal klanten ook al zover gekregen dat het voltallige directieteam, inclusief hun strategen, een leergang op een van de universiteiten in Nederland is gaan volgen op CIO niveau. Dat is een vijfdaagse leergang. Dat is een majeure stap. Is dat mensen uit het sociaal domein, uit het bedrijfsvoeringsdomein, het ruimtelijk domein, fysiek domein, al die domeinen waar een gemeente verantwoordelijk voor is, dat je die mee kan nemen in dat gedachtegoed. Dat ze dat ook daar eens van die hoogleraar en professoren, van al die specialisten in de markt te horen krijgen. Zodat er ook geen semantische kloof meer is. Want dat is denk ik wat wij ons als informatiseerders en automatiseerders heel erg moeten aantrekken. Is dat wij, we hebben er zo'n semantisch hoge drempel van gemaakt. Met natuurlijk met al die Engelse kreten en directe techniek, te snel de techniek in te gaan. Dus ik denk dat de opgave naar mijn vakbroeders en zusters vooral moet liggen in het slechten van die kloof, die brug slaan. En dat betekent dat wij ons meer, denk ik toch, op de bedrijfskundige organisatorische kant moeten gaan bekwamen. Waar wij van het DT, het MT vragen om een stap te zetten richting ons vakgebied.
3: Ja.
4: Omdat de technologie is, even in goed Hollands, here to stay. Dus er is ook helemaal geen keuze. Dus we zien voorbeelden op het internet voorbij komen van gemeentelijke organisaties die de connectie met de vaak digitale ecosystemen van de maatschappij verloren hebben. Wat een paar jaar geleden een heel mooi voorbeeld. Westerpark Amsterdam. De omliggende de buurt was zwaar ontevreden met al die evenementen die daar georganiseerd worden. Die onvrede uitte zich al een jaar lang op het internet. Op Facebook, op Insta, weet ik wat voor kanalen zij gebruikten. De gemeente was niet aangehaakt. En de gemeente werd wel overvallen door het feit dat er in één weekend 365 evenementenvergunning in één klap zijn aangevraagd. Waarbij voor iedere andere dag van het jaar gevraagd werd om het park te gebruiken als park voor de buurt. Ja. En niet meer voor commerciële evenementen en andere dingen meer. Ik vind dat dan wel een heel mooi voorbeeld van de burgerij organiseert zich online. En de traditionele gemeentelijke organisatie, functioneel georganiseerd, lijnstaf, connecteert niet goed met dat soort ecosysteem. We hebben dus te weinig mensen in dienst die competenties hebben om daarin ook een rol te spelen. En dan verlies je de connectie. En het enige wat dan de gemeente nog zegt, je kan op onze website een e-formulier vinden en je kan daar met je DigiD inloggen en met Ideaal betalen en je kan in de productendienstencatalogus een evenementenvergunning aanvragen. Maar ze hebben gemist wat er leeft.
3: Ja.
4: En dat is natuurlijk nog een relatief onschuldig ding, maar dat geldt ook voor in het maatschappelijk domein en in het fysieke domein natuurlijk nog veel meer. Dus je moet je organisatie toch langzamerhand omturnen naar misschien minder mensen in de productieprocessen vergunningen afvragen. Gebruik daar die technologie voor. Die kan heel veel. En meer mensen aan het front die kunnen participeren in die ecosystemen. Die participatie daadwerkelijk handen en voeten kan geven. Die ja, dichter bij de burger gaat staan.
3: Ja.
4: Dus dan ga je ook een beetje van operational excellence naar customer intimacy. Dus dan, maar dat kan. Die ruimte kan je creëren in je formatie, in je organisatie. Als je ook probeert optimaal gebruik te maken van wat de technologie kan. Dus het zijn allemaal tandwieltjes en ze hangen samen. En het is soms wel frustrerend om te zien dat degenen die aan het roer staan dat niet zien en niet snappen. En die frustratie die richt ik dan vooral op mijn eigen beroepsgroep, dat wij niet in staat zijn om dat over de bühne te brengen en die organisatie mee te nemen daarin.
3: Ja.
4: En dat is I in het hart van de organisatie staat ook voor het doorontwikkelen van onze eigen competenties op de vlak. Wij moeten die brug slaan.
3: Ja, want zoals je het ook vertelt, hè, dan zijn er eigenlijk gewoon een aantal verschillende elementen waarbij die verbinding met elkaar leggen cruciaal is. Alleen zodra die verbinding er eigenlijk niet voldoende is, ja, dan krijgen we dus dit. Dan krijgen we dat gekraak en dat gepiep en dat wil je eigenlijk niet. Ja. Maar ook als we helemaal kijken naar de toekomst, hè, 2030 is er zo. Tegen die tijd is er zoveel meer veranderd dan nu. Je zult nu wel echt moeten bewegen. Kun je zeggen, er is echt een noodzaak om nu te bewegen, dit jaar, als organisatie?
4: Ja, de lokale overheid heeft kampen met toenemende vraag vanuit de maatschappij aan diensten en ondersteuning. En tegelijkertijd hebben ze te kampen met gewoon gebrek aan middelen.
3: Ja.
4: Er is natuurlijk fors bezuinigd. En dat dient zich, ik denk, over een jaar of twee weer in vol ornaat aan dat er een tekort aan middelen is. Dus mijn stelling is, we hebben niet zo heel veel tijd meer om het roer om te gooien. En zorgen dat je met die krapte aan financiële middelen, dat je toch gewoon je ding kan doen als lokale overheid. Ja. Maar dan moet je dus niet dat gaan uitstellen, dus het roer om. Want de technologie kan veel. Vroeger zeiden we altijd van ja, je moet een dienst proberen zo gestandaardiseerd mogelijk te maken, want dan kan je het automatiseren. Maar ja, iedereen gebruikt tegenwoordig AI-tooling. En tegen een AI-tool te zeggen, er komt een aanvraag binnen, toets het even aan wet en regelgeving en wat ik de afgelopen 3000 keer beantwoord heb, en kom eens met een concept. En met de human in the loop, zoals het dan heet, zelf nog een keer zeggen, nou, het klopt eigenlijk wel, het is goed. Ja, dat is ook een enorme efficiëntieverbetering.
3: Ja, klopt.
4: Dat die weerbaarheid weer vraagt, dat je wat moet doen, zeker moet weten met welke tool je dat doet, en waar die content naartoe gaat, en aan de informatiebeveiligingskant en aan de privacy en aan de ethische kant weer allerlei maatregelen moet nemen. Maar het alternatief is dat je het niet doet. En dat zie ik toch iets te vaak. Van, laat het eerst maar eens uitkristalliseren, die technologie. Maar ja, dan komt weer de nieuwe technologie, dus dat helpt niet. We gaan eerst eens beleid vormen. Begin met experimenteren. Begin met pilots. Maar pak dan wel door. Ik kijk wel eens jaloers naar een verhaal over Christoffel Columbus, toen hij in, wanneer was dat, 1500, 1600, Amerika zogenaamd ontdekte. Ja, dat is bij uitstek een voorbeeld van innoveren en experimenteren. Hé, de aarde was niet plat. Hé, vrek, ik kan in Amerika aankomen. Het liep allemaal niet goed af voor de lokale bevolking daar natuurlijk. Maar het was wel een voorbeeld van, we hebben een use case. We gaan met 2-3 scheepjes daar naartoe. En als het werkt, gaan we opschalen. We hebben support van de top. Er worden middelen beschikbaar gesteld. En dat heeft uiteindelijk Spanje heel veel rijkdom gebracht. Nogmaals, heel veel schade voor bevolkingsgroepen daar lokaal. Maar dat innoveren, experimenteren, daar is nu de tijd ook wel weer rijp voor. Met al die mogelijkheden die we hebben. Ja. En hou het niet af. Gebruik het.
3: Nee, gebruik het. Ja. Hè? Trial and error wat dat betreft. Begin.
4: Begin.
3: Ga het doen. Al doe je het met kleine stapjes. Ja. Maar begin. Dus dat vereist een stukje mindset.
4: Mindset.
3: Mindset en visie.
4: Ja. En dan en visie vereist dus leiderschap.
3: Digitale leiderschap.
4: En digitaal leiderschap. Meer om aan te geven dat vanuit die visie wel dat inlevingsvermogen in wat de technologie kan brengen wel voelbaar is.
3: Ja.
4: En daarna zal de digitale leider, en die zit echt niet alleen maar in de top van de organisatie, die zit op meerdere plekken in de organisatie, dat digitaal leiderschap. Maar die zal daarna ook de juiste ontwikkelingen moeten sponsoren. Met woord en daad en op de zeepkist staan. Er zijn alle standaard veranderkundige regels zou ik bijna zeggen, om te zorgen dat het beklijft en dat de mensen die het raakt, het als authentiek ervaren. Het is allemaal variaties op hetzelfde thema, leiderschap.
3: Ja.
4: En digitaal leiderschap is wat dit tijdsperk op dit moment vraagt.
3: Dat is het. Ja. Ja. We hebben veel met elkaar besproken. Ja. Is er nog iets wat je de luisteraars en kijkers mee wil geven?
4: Nou ja, ik heb al wat ervaringsjaren op mijn teller staan. Ik heb jaren gedacht dat ik in een heel saai tijdsgevricht geboren was. Ik heb net de provo-tijd niet actief meegemaakt. En in de jaren 80 en 90 vond ik het nog niet zo bijzonder in onze wereld. Maar als ik nou toch zie wat er op dit moment voor ontwikkelingen zijn. En nogmaals, positieve en negatieve. Het is wel een heel fascinerend tijdsgevricht. En ik hoop van harte dat er een aantal mensen gaan opstaan. Ook bij onze klantenkring, de lokale overheid. Die gaan zeggen van, ik vind het allemaal hartstikke eng. Maar ik ga wel die stap zetten. En ik ga zorgen dat er een O&I-visie komt. Ik zorg dat I in het hart van die organisatie terechtkomt. En we gaan stappen zetten. Ik hoop echt dat dat gebeurt. En ik hoop ook dat onze opname daar misschien ook een klein druppeltje, een rimpeltje kan veroorzaken in die vijver.
3: Ja, mooi. Dankjewel Wim Hoekstra. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
4: Dankjewel. Tot de volgende keer, Martine.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Zo, we denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten. Voor business shapers. New Business Radio.

0: Met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
3: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
6: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
3: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
6: Elke vrijdag van 2 tot 4.
3: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
8: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Ron Lemmens.
13: Goedemiddag. Goede geopolitieke verschuiving in de razendsnelle opmars van AI en ingrijpende transities. Nou, dat is bijna gewoon iets wat je elke dag voorbij hoort. Als je de radio aanzet, als je de media bekijkt. De wereld verandert in ieder geval sneller dan ooit en zet vrijwel elk vakgebied op zijn kop. Dat gaan we vandaag zeker tegenkomen. Mijn studio is vandaag tafelgast Rogier Bruggeman van Media Consultancy Nieuwe Lente. Verder zijn Yvette Aarberlaan van Orbit Talent in de studio en Michiel Buysing Damstee van Senso. En wat zij allemaal doen, gaan we straks horen. Verder in Fast Forward krijgen we weer speciale bijzondere gasten. Onder andere auteur Haaltje Vincent komt langs. En de Spire Top 3 is deze week van Rogier Bruggeman.
0: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
13: Goedemiddag, van harte welkom allemaal. Ik begin eerst met jou, Rogier.
14: Hallo Ron, leuk weer te zijn.
13: Ja, leuk dat je er bent. Dus ja. Natuurlijk, je bent hier vaker geweest in de hoedanigheid in jouw carrière marketing.
14: Ja.
13: Heb je het pad van deze studio al regelmatig gekruist?
14: Ja, bij Marketing Report inderdaad een aantal jaren op de dinsdagavond 1 keer in de maand.
5: Daar waren wij destijds sponsor van met het mediabureau waar ik toen zat. Maar daar ben ik weg.
13: Dus, je bent iets nieuws begonnen, hè?
5: Ja, klopt. Ik ben met twee andere collega's die daar zaten een eigen media consultancybureau gestart in 2024. En we zijn nu nou net 2 jaar onderweg. En ja, dat gaat hartstikke goed. Het is hartstikke leuk. Weer lekker terug naar de inhoud. Dus echt met mooie marketing en media vraagstukken bezig op dit moment van diverse adverteerders in Nederland.
13: Maar wat zijn, kan je nou twee grote vraagstukken noemen?
5: Één groot vraagstuk is natuurlijk wel hoe gaan we om met AI op meerdere terreinen. Geldt natuurlijk bij de adverteerders voor intern qua processen. Maar wat interessanter is dat ik heel veel marketeers zie worstelen. Hoe gaan we er vooral extern mee om? Durven we het aan om een materiaal te maken waar AI in verwerkt is? Hoe ga ik daarmee om richting mijn reclamebureau? Dat soort zaken. En wat ik ook wel zie is, het is een onzekere wereld. Marges worden kleiner. Marketeers zijn toch wel aan het stoeien met zoeken naar zekerheid. En wat je dan ook wel vaak krijgt, is dat er intern heel veel mensen bij betrokken worden. De marketeer heeft nog niet altijd de eindstem. Weet je, dat is toch dan soms de CEO, de CFO. En wat je dan toch vaak krijgt, is heel veel meningen. En marketeers die niet altijd op hun strepen durven te staan en niet altijd alles goed uitgelegd krijgen. En ja, dat maakt het ook wel eens ingewikkeld. Zeg.
13: Ja, we gaan het straks in een iets groter, of zometeen al eigenlijk, ja, in een iets groter context meenemen.
5: Ja.
13: Eventjes wat anders. Jouw link met radio is ook niet van nul, toch?
5: Nee, is niet helemaal nul. Is wel lang geleden. Ooit begonnen bij de lokale omroep. Trouwens hetzelfde als dezelfde lokale omroep als Fabienne, die in het uurtje hierna haar programma...
13: Ja, op een Good Life Radio, inderdaad, Fabienne de Vries. Ja,
5: ja,
13: precies.
5: Zeker. Dat heb ik destijds 10, 12 jaar gedaan. Daarna eigenlijk niet meer. Maar radio is nog steeds wel, zit echt in mijn hart. En ik vind ook radiosamenwerkingen opzetten met onze adverteerders nog steeds heel erg leuk.
13: Ja, zijn er campagnes op dit moment waarvan je zegt van, nou, daar kan eigenlijk Nederland wel voor meespullen? Want...
5: Nou, ik denk het wel. De Jumbo WK-campagne is begonnen. Daar hebben wij het hele adviesgedeelte zeg maar voor gedaan. En onder meer ook bij de bijna buren van 538 bij Talpa een grote samenwerking opgezet. Het Nederlands kampioenschap WK kijken. En daar zitten op dit moment nog 3 van de 6 deelnemers 24 uur per dag oude WK-wedstrijden te kijken. Om uiteindelijk €20.000 en een jaar lang gratis boodschappen te winnen. Dus nee, de hele WK-campagne die je ook ziet met Rob Camps onder meer daarin. Overal waar je hem tegenkomt hebben wij gezorgd dat je hem te zien krijgt. Zeg maar.
13: Kijk, nou, dat is een hele leuke. Een mooie begin in ieder geval van deze uitzending.
15: Shaping Your Business. New Business Radio Live.
13: Ja, we hoorden het net al eventjes. Er is natuurlijk heel veel aan de hand in de wereld. Geopolitiek. Zeker. En iedere week komt het wel weer voorbij. En ik denk dat het voor jullie allemaal eigenlijk wel herkenbaar is. Mm-hmm. We zitten in een soort transitie. Je zou kunnen zeggen, we zitten in een revolutie. Nou, net wat je... Wat voor woord zou jij daaraan hangen?
16: Ja, ik vind transitie misschien wel te zwak. Als ik,
13: Is het een revolutie, Michiel?
16: Ja, ik denk het wel. Dus als je kijkt naar inderdaad geopolitiek, maar wat net ook aangehaald werd, wat de AI gaat doen voor ons allemaal, voor werkenden, voor dienstverlening. Ja, ik denk dat het heftiger is dan een transitie. Het gaat ook sneller dan een transitie.
13: Ja, Yvette?
17: Zeker. Ja. En wat je ook niet weet, waar het zich naartoe beweegt precies.
5: Nee, dat klopt.
17: We weten, iedereen zegt, er komen meer banen en er komen juist minder banen. Ja, wat wordt het nou precies? We weten het gewoon niet.
13: Jij begint gewoon bij de kinderen.
17: Ja, ik begin in ieder geval bij de jongeren, laat ik het zo zeggen. De werkzoekenden. Die jonge mensen op de arbeidsmarkt, daar wordt natuurlijk al snel van gezegd van... die banen gaan veranderen. Van de week op een seminar over AI zeg je, maar er komen juist heel veel banen bij. Ze zijn alleen heel anders. Ja, wat betekent dat? Nou, betekent dat ook iets voor school? En hoe doe je dat dan anders? Hoe word je opgeleid? Het gaat wel echt veranderen. En meer dan een klein beetje.
5: Ja, het is in die zin denk ik wel echt een revolutie op heel veel terreinen. En ik herken wat je zegt. We weten eigenlijk niet 100% waar we nu naartoe bewegen straks. Ik denk ook nog wel dat we tegen dingen aan gaan lopen waar we achteraf van zeggen, hadden we dat wel moeten willen. Dus, maar goed.
17: Aanpassingsvermogen is denk ik onze grootste key. Toch? Ja. De komende tijd. Hoe goed kun je aanpassen op dat wat er nu nodig is en daarop inspringen?
13: Hoe kijken jullie naar de waarde van opleiding eigenlijk?
17: In het algemeen, als je kijkt naar wat je hebt gedaan. Traditioneel zie je dat een stukje cv, hoe belangrijk is wat je hiervoor gedaan hebt, steeds minder belangrijk wordt. Ja. Het gaat toch echt skills en niet zozeer ervaring en wat je weet. Maar kun je je aanpassen? Ben je creatief in staat om mee te denken op wat er op je afkomt? Ik zie jou ook knikken.
16: Ja, zeker.
17: Ja, dat is denk ik waar het over gaat.
16: De opleiding maakt niet zo gek veel meer. Het gaat om mindset. Dus kan je jezelf uitvinden. Ik noem het altijd intellectuele nieuwsgierigheid. En of dat nou gaat over AI of over weet ik veel wat er nieuw is. Of het gaat over voeding. Maakt allemaal niet uit. Energie. Het gaat om, ben je nieuwsgierig genoeg en weet je jezelf daarin mee te brengen.
5: En er zijn ook nog wel veel opleidingen, vind ik, die gewoon achter de feiten aanlopen, hoor. Dus die je dingen leren waar je in de praktijk nog steeds, dat ik denk, ja, wat heb je daar nou aan gehad? Het is leuk, veel theorie. Geldt natuurlijk niet voor alle opleidingen. Maar inderdaad, je skillsets denk ik vele malen belangrijker dan uiteindelijk wat je ergens...
18: Zo even inzoomen op jouw vak, Rogier. Ja. Het marketingvak. Dat hangt aan elkaar eigenlijk van de spat uit een van de creativiteit.
5: Ja, laat ik het zo zeggen. Dat is als je het goed doet wel.
18: Als je het goed doet, ja, als je het goed doet, dan ben je uniek. Ik bedoel, dat zie je ook. De marketingsector zijn heel veel unieke mensen ook, vaak.
5: Ja. Ja, toch? Hiermee gaat zeggen, maar ik snap wat je bedoelt. Ja,
18: ja precies. Ja. Nee, maar ik wil meer zeggen van, ja, ik kan me nu ook voorstellen dat door de ontwikkeling van AI, die echt wel een rol kan spelen hierin,
5: ja,
18: dat wel soms op een dun koordje balanceren is.
5: Nou, dat is het ook. Want uiteindelijk denk ik dat de echte creativiteit straks sneller op gaat vallen, maar wel schaarser wordt. Omdat je hebt natuurlijk ook het hele kostenplaatje. Creativiteit opgeteld kost best veel voor een merk. Als er straks goedkope alternatieven zijn die er natuurlijk door middel van AI steeds verder komen, wordt het kostenverschil wel zo groot dat jij dus inderdaad, wat ik zei als marketeer, wel aan je CFO moet kunnen uitleggen waarom die campagnecreatie, ik noem maar even wat, $2 ton moet kosten, terwijl het middels AI ook voor €10.000 kan.
18: Ja, dus de marges staan enorm onder druk.
5: Ik zie, bij ons valt dat wel mee, maar bij reclamebureaus geldt dat denk ik wel. Omdat daar steeds meer productie op dat vlak of in huis gehaald wordt. Of inderdaad via goedkopere oplossingen gedaan wordt. En ja, des te belangrijker wordt wel echt de creativiteit. En daar moet het geld op verdiend worden. Dus dat de ideeën, zeg maar, het geld voor conceptontwikkeling, dat soort, ja, daar zullen reclamebureaus, dat moeten ze koesteren. Want daar gaan ze meer op verdienen dan per se het productiedeel straks.
18: En nu ben jij met een aantal oud-collega's eigenlijk, ben jij nieuwe lente begonnen.
5: Ja, klopt.
18: En dat zie je ook wel steeds meer opkomen. Hè? Kleine mediabureaus,
5: ja,
18: die eigenlijk alle expertise's aan boord hebben.
5: Ja, wij hebben niet alle expertise's aan boord. Wij kiezen bewust voor een strategische positie. Dus wij doen echt het consultancy gedeelte.
18: Nou goed, je hebt allemaal, heb je ergens extreem verstand van.
5: Ja, nee, dat ben ik op zich met je eens. Maar ja, je kan ons vak een beetje opdelen in generalisten die het marketing en het mediavak gewoon goed snappen en specialisten, dus die echt in de systemen zitten, die campagnes op Meta of YouTube optimaliseren, ik noem maar wat. Nou, wij zijn wel echt generalisten. Dus laat ons de dingen vooral heel goed bedenken, heel goed beargumenteren door middel van allerlei data. En iemand anders mag daarna aan de knoppen zitten om de campagnes helemaal te optimaliseren, om het zo maar te zeggen.
18: Die actualiteit waar we nu eigenlijk over hebben, waar we middenin zitten, hier hoor je dus een heel mooi voorbeeld van hoe die wereld verandert. Dat toch even, we gaan straks natuurlijk uitgebreid met jou praten, Yvette, over hoe je jongeren tot die arbeidsmarkt kan helpen. Hoort heel vaak jongeren die afstuderen eigenlijk nergens aan de bak komen.
17: Nou, ik weet niet helemaal. Dat hoor je. Maar als je gewoon naar de feiten kijkt, is de jeugdwerkloosheid gewoon aan het dalen op dit moment. De überhaupt de werkloosheid is aan het krimpen de laatste weken.
18: De laatste weken?
17: Ja.
18: Zo,
17: ja,
18: nu
17: ja,
18: al? Vers,
17: ja,
18: van de pers.
17: Ja, vers van de pers. Dus ja. Wat je wel ziet is dat startersrol enorm veranderen. En ik denk dat is waar het over gaat. Dat die uitvoerende taken, die jij ook zei, dat het gewone werk, wat je zegt, joh, dat is best vervangbaar. Betekent dat die rol, wanneer je begint, gewoon op een hoger niveau begint. Je eigenlijk al meer moet kunnen. En daar heb je echt wel begeleiding bij nodig. Dus dat is denk ik de kramp die bedrijven ervaren nu.
18: Ja, ja. Hoe is dat in jouw sector?
16: Wij zitten in de energie, hè, en wij hebben een heel breed dienstenpalet. Dus ook een heel breed palet eigenlijk aan skills die wij nodig hebben. Wij zien eigenlijk precies wat Yvette zegt. Eigenlijk, misschien een beetje saai, maar we zien dat wij inderdaad ook middels AI en automatisering dat gewoon het doen minder wordt. En het denkwerk wat meer. En heel veel mensen vinden dat ook heel leuk. Hè? Want eindeloos Excelletjes met elkaar matchen. Ja. Ja, dat zijn een paar mensen die dat leuk vinden. Maar de meeste vinden het toch het denkwerk daarvoor en het resultaat interpreteren. En daarmee in ons geval een ondernemer verder helpen. Veel leuker.
18: Dit gesprek gaat feilloos over in het gesprek wat we nu met jou gaan voeren.
15: Ja. New Business Radio Live voor Business Shapers.
18: Nou, wat toevallig. Nee, niet helemaal. Maar ja, we hebben hier zo'n topic die ook geopolitiek belangrijk is. Want we hebben te maken met tekort aan brandstoffen. De Straat van Hormuz speelt mee. De energietransitie is al een tijdje aan de gang. Daarvan zien we wel. Hey, oké, we hebben toch al het een en ander werk verzet. Maar het is nog lang niet genoeg. En wat doen jullie nu bij Senso precies?
16: Als Senso zijn wij er voor andere ondernemers. Dus wij zijn een dienstverlener in de energietransitie. En dat doen we, hopen we op zo'n manier te doen, zodat de ondernemer gewoon lekker kan focussen op zijn eigen business. Daarom hebben wij ook dat brede dienstpalet waar ik het net over had. Dus we gaan echt van energieinkoop tot het installeren van een laadpaal, netcongestieoplossingen tot wet en regelgeving. Wij hebben alle specialisten in huis om de ondernemer gewoon lekker te laten focussen op ondernemen. Ondanks netcongestie of ondanks een oorlog in Iran, waardoor de energieprijzen als een malle heen en weer gaan.
18: Oké, maar goed, die energietransitie staat onder druk. Utrecht is een voorbeeld.
5: Ja, ik woon in de provincie Utrecht. Vanaf 1 juli kan er volgens mij niet zo heel veel meer bij ons in de buurt. Ik zit in een nieuwbouwwijk, daar komt nog een deel achter. Dat was al goedgekeurd, dus dat gaat door. Maar ja. Daarna is het maar afwachten volgens mij. Ja. Voorlopig.
18: En stel dat je een ondernemer bent in Utrecht. Wat kunnen je dan voor ze betekenen?
16: Heel veel mensen worden pessimistisch, hè? Als ze dit horen. Nou, wij hebben een paar duizend zakelijke klanten met meer dan 10.000 locaties. Dus wij hebben alle situaties wel een keer gezien. En het zal je verbazen wat er stiekem wel allemaal kan. Dus als een klant van ons komt met: hey, ik wil.

0: in handen hebben. Hè? Dus dan ga je zeggen, nou, wat kan ik zelf doen door middel van duurzame assets, zoals zonnepanelen, batterijen, andere oplossingen. Nou, pas als dat die twee stappen niet lukken, dan kan je ook nog, heb je de optie om wel met de netbeheerder in contact te treden over, nou, misschien niet een, wat wij noemen, een firm ATO, dus een vaste levering. Maar er zijn wel flexibele contractvormen soms mogelijk. En als last resort, en dat is niet omdat we dat niet leuk vinden, maar gewoon omdat het complex is en langer duurt, ga je met je buren praten. En zo hebben wij bijvoorbeeld in Kerkrade een mooi project gehad waar een nieuwe logistieke ontwikkeling was. Die kregen van de netbeheerder daar te horen dat ze geen aansluiting kregen. Maar waar een behulpzame buurman was. En, Die had nog wat over. En nou, zoals een kind het zou tekenen. De ene buurman heeft niks. De andere buurman heeft wel wat. Wat gaan we doen? Ja, we gaan gewoon een kabeltje trekken van de ene buurman naar de andere buurman.
1: En je zou er een systeem tegen zetten. Precies. En dat mag. Want in hoeverre merk je daar iets van dat alles wat zeg maar zonnepanelen en dat soort zaken wordt bijgeplaatst. Dat je last hebt van de energieleverancier daar in dat gebied. Die toch eigenlijk de markt ziet veranderen. Dat misschien toch wel eens zou willen tegenhouden.
0: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, in de zin van op het moment dat jij samen met elkaar in een bedrijventerrein bijvoorbeeld stroom gaat opwekken. Ja. Hè, dan heb je die energieaanbieder eigenlijk niet meer nodig als je het heel goed doet.
0: Dat, als je het heel goed doet niet. Kijk, wat je bij netcongestie altijd bekijkt is het slechtste moment in het jaar. Nou, dat is meestal een donkere decemberdag als het windstil is. Dus het daadwerkelijk volledig off-grid gaan, daar wordt veel over gepraat. Maar om dat echt praktisch mogelijk te maken, is heel erg moeilijk. En waarom zeg ik dan bijvoorbeeld, ja, ga pas met je buurman, nou, eerst met je buurman praten en daarna pas een energiehub doen. Want ik weet niet, ik zit even naar de handen te kijken, maar ik ben in ieder geval getrouwd. En als je een energiehub, energiehub aangaat, is dat eigenlijk, zet je een joint venture op of is het eigenlijk geen soort huwelijk met elkaar aan? En dan heb je altijd één onromantisch punt in die verlovingsfase. Is wanneer je langs de notaris gaat. En moet gaan. Ja.
2: Van wie is wat?
1: Maar daar hoef je niet voor getrouwd te zijn overigens.
0: Nee, heel goed. Nee, dus wat je ziet is. Energiehubs gaan vaak met heel veel energie gaan ze van start. Maar komen vaak niet tot de finishlijn. Als ze wel tot de finishlijn komen, duurt dat heel lang. En ondernemers hebben altijd haast. Want die hebben niet over 3 jaar een oplossing nodig. Nee. Maar die hebben morgen een oplossing nodig. En daarom gaan wij dat trappetje af wat ik net beschreef.
1: Netcongestie, jij zegt eigenlijk er is een kans.
0: Ik denk,
3: voor jullie is het een kans.
0: voor ons is het zeker een kans.
1: Wat neem je mee uit je ervaringen? Want je hebt jarenlang bij Shell gewerkt.
0: Ja, klopt.
1: China, Japan en volgens mij nog een aantal landen.
0: Ja. Nou, daarin kom je in realisme. Want je kan een heleboel wel zeggen van okay, Shell, fossielbedrijven, et cetera. Maar bijvoorbeeld het voorbeeld wat je net gaf van oh ja, kunnen we volledig off-grid? Nee, het realistische is, wij hebben een nationale grid. En dat is heel logisch, omdat mensen op verschillende tijden hun vragen en aanbod hebben. Dus wat ik daaruit meeneem is van ja, kijk eerst zelf, want ondernemers willen gewoon snel gaan. Kijk wat je zelf kunt doen. Maar heb niet de illusie dat je het helemaal alleen af kunt. Ja. Wij ondersteunen 5000 bedrijven met meer dan 10.000 locaties in Nederland. We hebben alles goed in het snotje. We hebben alle situaties gezien. En bouw, dat is mijn advies zijn, bouw op de ervaring van andere bedrijven. Want wij kunnen je op die manier gewoon veel sneller naar je doel brengen.
1: En daarvan zeg je eigenlijk, wacht ook niet op de overheid.
0: Nee. En er is best veel te doen. Neem het heft in eigen handen. En dan kan er echt best wel veel.
3: Is er een oplossing geweest waarvan je dacht, daar hadden we echt op voorhand nooit aan gedacht. Maar gedurende zo'n proces met een dergelijk bedrijf is er iets voorbij gekomen wat eigenlijk heel toch goed toepasbaar was?
0: Nou, ik ben wel blij met de nieuwe energiewet en de mogelijkheden van bijvoorbeeld cable pooling. Want dat is echt heel makkelijk. Want wat je ziet is, de overheid roept op aan burgers, aan bedrijven, van als je te veel capaciteit hebt, stel het beschikbaar. Ja. Nou, geen enkele ondernemer gaat dat natuurlijk doen. Want die kan nog denken, ja, de komende 2 jaar heb ik het niet nodig, maar ik ga niet.
3: Wie weet daarna.
0: Ja, wie weet daarna. Dus dat is natuurlijk. Ja, heel fijn als bedrijven dat wel doen, maar niet realistisch. Maar wat wel realistisch is, is gewoon een deal maken tussen twee buren en zeggen.

0: jij hebt wat over, ik heb wat nodig. Wij hebben klanten, nou bijvoorbeeld een metaalbewerkingsbedrijf en een taxibedrijf zitten naast elkaar. Taxibedrijf heeft een te kleine aansluiting en heeft een concessie gewonnen om allemaal elektrisch vervoer te regelen in een bepaalde regio. Maar kan die auto's niet laden. Metaalbewerkingsbedrijf heeft een shift overdag, heeft genoeg ruimte. Wat doen zij? Bij het parkeerterrein van de metaalbewerkingsbedrijf zetten wij laadinfrastructuur neer.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar kunnen we ook nog ERE's, mooi verdienmodel, kunnen we eventueel later over hebben mee.
2: ERE's, misschien toch even uitleggen.
0: Ja, ga ik zo. Emissiereductie-eenheden.
2: Goed.
0: Komt vanuit de Europese regelgeving, waarin ze zeggen we willen uitsluitend of zoveel mogelijk duurzame energie in transport hebben. En overheden moeten dat vertalen naar lokale regelgeving. En in Nederland heette dat emissiereductie-eenheden. Dus als Shell of BP of een andere fossiele leverancier een liter benzine verkoopt, dan zit daar een klein beetje biologische of hernieuwbare benzine bij. Mm-hmm. Maar ze moeten een veel groter percentage daarvan doen. Nou, dat kunnen ze alleen maar vergroenen door credits. Die credits heten ERE's. Nou, wie maakt er dan ERE's? Dat zijn mensen die duurzame brandstof in het transport brengen. Oftewel met een laadpaal. Dus heb jij een laadpaal waarmee je elektriciteit levert aan een auto of aan een truck. Dan is dat een extra verdienmodel. Want die credits kan je verkopen aan Shell, Total, BP, andere fossiele. Nou, dus dat hebben we bij deze ook gedaan. Nou, dus eigenlijk krijg je metaalbewerkingsbedrijf krijgt een vergoeding. Top, die is helemaal blij. Taxibedrijf kan laden, is helemaal blij. Geen netbeheerder aan te pas gekomen. Geen overheid aan te pas gekomen. Gewoon twee welwillende buren. Toevallig waren het beide Senso-klanten. Dus wij konden ze ook mooi...
2: Dus veranderd worden. jullie proberen die ondernemers ook te helpen met een andere mindset. Want dat is eigenlijk wat jullie in de basis ook doen om het succesvol te krijgen, toch?
0: Zeker. Kijk, laten we gewoon pragmatisch zijn. Dus je ziet dat er best veel gepraat wordt over ingewikkelde oplossingen. Maar er zijn een heleboel pragmatische stapjes.
1: Die ook sneller zullen gaan waarschijnlijk.
0: Die gaan veel sneller.
2: Ja.
0: Die gaan veel, veel sneller. En wat je wel ziet is veel ondernemers denken, of ik kom er niet aan toe. Of ze komen in een soort rabbit hole online. Moet ik zelf een electrolyzer op mijn terrein hebben staan? Nou, misschien één bedrijf in Nederland wel, maar alle anderen niet. Dus
2: tot slot, want daar heb je natuurlijk ook mee te maken. Wetgeving?
0: Ja.
2: Oerwoud of niet?
0: Ja, nou en strikter wordend. Alle bedrijven in Nederland die meer dan 50.000 kilowattuur energie verbruiken zijn moeten voldoen aan de informatieplicht. Dat betekent energiebesparende maatregelen of verduurzamingsmaatregelen nemen. Volgend jaar 2027 komt er weer een ronde en je bent als onderneming verplicht om maatregelen uit te voeren die binnen 5 jaar, nu binnen 5 jaar terugverdientijd, maar straks binnen 7 jaar terugverdientijd. Grotere bedrijven, en er zijn heel veel bedrijven in Nederland die dat nu nog niet doorhebben. Vroeger had je de EED, dat is Energy Efficiency Directive, komt ook uit Europese regelgeving. Was dat als je een bedrijf hebt met 250 of meer werknemers en meer dan 50 miljoen omzet, moet je daaraan voldoen. Dat is een best wel grote audit die je dan moet voldoen. Dat wordt volgend jaar veranderd naar meer dan 10 terajoule.
2: Dus ja, maar het is onderdeel ook van een omnibuspakket. Hè? Regelgeving wordt aangepast en dat wordt eigenlijk vereenvoudigd toch ook?
0: Die wordt vereenvoudigd, maar de EED niet. Want ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die misschien nu 50 werknemers hebben. Neem een transportbedrijf met 10 dieseltrucks. Nou, die hoeven daar nu helemaal niet over na te denken. Maar als je 10 terajoule gaat omrekenen, dan is straks een bedrijf met 20 werknemers en 10 dieseltrucks moet daar aan gaan voldoen.
2: Ja. Wordt er voldoende...
0: Dat wordt chaos, denk ik.
2: Ja, want wordt er voldoende over gecommuniceerd? Eigenlijk zeg je het wordt chaos.
0: Nee, wordt chaos. Want wat ik net zei, die paar indicatoren, die zijn nog niet officieel door de overheid bevestigd. Maar in alle werkgroepen wordt dat wel al een beetje benoemd. Er gaan straks vanaf binnenkort, dat is ook weer regio afhankelijk. Want de ene regio zal snel zijn, de andere zal weer langzaam zijn. Die gaan brieven sturen naar ondernemers. En daar staan afkortingen in waar ze helemaal niks van gaan snappen. Maar wel met een deadline en een boete.
2: Tot slot, Michiel. Één tip die je mag geven aan een ondernemer. Dan moeten we snel door met het programma.
0: Nou, gebruik de kennis van anderen. En als ik kijk naar heel veel ondernemers zullen nu in de stress schieten over de gasprijzen. Als gevolg van het conflict in Iran. Ga niet gokken. Door mensen die zeggen, ik ga het snel vastzetten. Of juist niet. Wij zijn altijd van, ga naar een gespreide inkoopstrategie. Want ook al heb je een keer een hele goede prijs vastgezet. Als je daarna een jaar later uit je contract loopt. Kan het zijn dat de markt dan heel anders staat. Dus ga nooit gokken. Dat is altijd wat wij zeggen.
2: Dankjewel.
3: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks. Fast Forward, New Business Radio Live.
2: Ja, in Fast Forward hebben we natuurlijk allerlei verschillende mooie verhalen achter het raam bij ons. Kun je ze zien vandaag weer? Ja, ik zie wel wat, maar ik zie heel veel glinstering ook in de ramen vandaag. Dus ik ga vooral luisteren naar Ruud Verbraak. Kleine grote denkers begonnen ooit met een simpele vraag. En hij gaat vertellen wie ze zijn, wat ze doen. En ik begin ook met een vraag, zoals gebruikelijk. Wat hebben kinderen nodig, Ruud, van het onderwijs om zich te ontwikkelen in de wereld met polarisatie, sociale media en AI?
4: Nou ja, in het kort, zelf durven denken en samen betekenisvolle gesprekken voeren. En dat bestaat eigenlijk uit twee dingen. Dus ik denk dat het onderwijs te veel gericht is nog op het leren weten en te weinig op het leren denken. En dat we eigenlijk daardoor kinderen vooral trainen om het juiste antwoord te geven. En nog te weinig om zelf met eigen en nieuwe antwoorden te komen. Ik denk ook in deze tijd zie je, waarheid is hetgene wat je het hardste roept, dat is maar waar. En ik denk dat het daarom juist extra belangrijk is dat kinderen leren om verschillende perspectieven te onderzoeken. Om kritisch te denken, om creatief te denken en om bepaalde autonomie van denken te ontwikkelen. Dat gaat hand in hand met de tweede. En dit is meer een kritiek op de samenleving. Ik denk dat we... het gaat veel te snel trouwens. De tijd loopt er bijna om.
2: Zeker. Dus je hebt het goed hoor. Ja.
4: Nee, dus de kleine grote denkers in het kort. Wij helpen scholen met burgerschap en eigenlijk alles daaromheen. Dus door middel van onze spellen kunnen kinderen filosofie en spel combineren en met elkaar zelf durven denken en samen betekenisvolle gesprekken voeren. Dus broodnodig in de samenleving voor polarisatie. En dat we juist leren om verschillen te overbruggen en in plaats van te oordelen meer nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Dus ik zou zeggen, iets minder een mening kopiëren van anderen en iets meer autonoom denken en vanuit nieuwsgierigheid met elkaar in gesprek gaan. Dank jullie wel.
2: Ja, nou jou ook bedankt. En Kleine Grote Denkers is natuurlijk online terug te vinden, denk ik. Zeker. We hebben nog een vraag voor Ruud hier in de studio.
0: Wat kunnen ouders doen, Ruud?
4: Nou ja, ik denk ouders vooral nieuwsgierig zijn. Luister naar je kinderen. En ik zou zeggen, neem ze radicaal serieus. En denk niet dat je het antwoord al weet. Maar laat je verwonderen door je kinderen, zou ik zeggen.
2: Mooi. Dank je wel, Ruud.
4: Ja, jullie bedankt.
3: Fast Forward, New Business Radio Live.
2: Ja, en zoals eigenlijk elke week schrijft er ook een auteur aan. In dit geval is dat Aaltje Vincent. Zij schrijft er van de boeken Job Marketing, Bruut Eerlijk Werken en Solliciteren naar Werkgeluk. Met andere woorden, als je op dit moment op je droombaan zit te wachten, heeft zij misschien mooie tips voor je. Alhoewel je dan eigenlijk ook zelf in actie moet komen, lijkt mij. Aaltje?
5: Ja?
2: Ik ga jou een vraag stellen als je het goed vindt. Komt-ie aan, hè? Ja. Vrijwel iedere ondernemer wil nieuwe collega's. En jij weet als sollicitatie-expert dus en ook als bestseller-acteur vast en zeker wat er in iemand omgaat als degene nieuw werk wil.
5: Ja, als je nieuwe collega's wil, dan moet je iemand in beweging zien te krijgen om bij jou te solliciteren. Nou, één ding staat als een paal boven water. Dat solliciteren is hoop op een beter leven. Dus die hoop heb je. Dus je wilt van de werkgever zien, wat is dan dat betere leven dat jij mij biedt? En pas als dat helder is, dan kom je in beweging. Dan pas ga je solliciteren. En dat betekent dus dat werkgevers verder moeten kijken dan alleen de vacaturetekst. Want hoe goed die ook is, die is niet genoeg. Je moet ook echt je deuren open. Dat kan ook al via internet online openen. Dat kan met dat je een video maakt met je collega's die aan het werk zijn. Willen je collega's niet op video? Dan maak je een podcast en dan laat je hen vertellen over het werk. En wat nog heel erg goed werkt, is dat je als werkgever zegt, weet je, je mag bij ons eerst komen kijken voordat je solliciteert. Dus stel je voor je bent Hafid, je werkt ergens. Je twijfelt ergens of je wel zult gaan solliciteren naar iets nieuws. Nou, als je dan eerst kunt komen kijken bij een werkgever. En eerst kunt komen praten met de mensen die daar nu al werken. Ja, dan verlaag je de drempel enorm voor iemand om überhaupt eerst te komen kijken. En als die dan denkt, nou, wat ik hier voel nu ik een stap over de drempel zet. Wat ik hier nu hoor van de mensen die het werk nu al doen. Ja, dat raakt me. En dan komen ze in beweging. Dan gaan ze solliciteren. Dus mijn advies is, ja, zet gewoon je deuren open. En er zijn werkgevers die doen dat één keer in de maand. Dan zijn ze dan en dan, die derde woensdag of donderdag van de maand, ben je welkom. En dan, word je ontvangen en dan kun je al je vragen stellen. En dat kan zijn dat iemand niet meteen solliciteert, maar dat hij bijvoorbeeld pas na de zomer, na de vakantie denkt, oh, ik was daar in mei en het blijft nog steeds bij me hangen. Ik ga nu solliciteren.
1: Dus cultuurproeven is eigenlijk het allerbelangrijkste.
5: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Iedereen kent mensen die kiezen voor een basisonderwijs of middelbaar onderwijs of studie. Dan ga je ook altijd eerst kijken. Dan wil je ook voelen van wat loopt hier rond? Wat doen ze hier? Wat kan ik hier volgen? En ook voor het goede gevoel, ga ik hier floreren of niet? En dat moet bij werk ook standaard worden. Dat moet normaal worden. Dat je kan zeggen, ik wil eerst komen kijken om te voelen of ik daar kan gaan floreren of niet. Want het is een belangrijk besluit.
1: Speelt geld nog een rol aan het einde van de rit?
5: Ja, zeker. Dus dat is uit allerlei onderzoeken heb je het salaris en je hebt cultuur. En het ene onderzoek staat salaris bovenaan, hebben de andere cultuur. Salaris moet gewoon staan als een huis. En dat moet je ook van tevoren bekendmaken. Natuurlijk wat de salarisrange is. Anders komt iemand ook niet in beweging.
2: Wauw. Ja, je weet er veel van.
5: Ja, klopt.
6: Heel herkenbaar hoor. We hebben elke maand zo'n dag dat je even kan komen kijken bij ons en achter de schermen.
2: Ja. En is dat bij jullie spontaan bedacht?
6: Nee, dat is ook iets wat we gewoon geleerd hebben in de jaren. Je wil gewoon horen van mensen, hoe is het hier om te werken? En niet van de recruiter, maar liefst van iemand die het echte verhaal vertelt.
5: Yes, helemaal eens. Ja, wat fijn om dit te horen. Dat inspireert voor iedereen die luistert. Het kan gewoon. Het is simpel, gewoon doen.
2: Hey Aaltje, nog even een vraag. Want je hebt meerdere boeken geschreven. Maar Bruut Eerlijk Werken is verkrijgbaar bij managementboek. Hè?
5: Ja, het is één kleine correctie. Het is Bruut Eerlijk Werven.
2: Werven,
5: je kunt het overal kopen. Bij je lokale boekhandel en online. Overal te kopen.
2: Maar goed, het is ook wel eerlijk werken dan. Toch?
5: Ja.
2: Dankjewel.
5: Ja. Oké, dankjewel.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
3: Let's Talk Business op New Business Radio. Fast forward, New Business Radio Live.
2: New Business Radio Live, daar gaan we het over hebben. Want we gaan naar het volgende onderwerp. Ormit Talent. We hebben Yvette natuurlijk eigenlijk al de hele uitzendingen gehoord. Herkenbare punten. Hoe vind je het tot nu toe om hier te zijn?
6: Ja, voor mij de eerste keer. Maar nooit te oud om nieuwe dingen te leren. Ik vind het heel erg leuk.
2: Hoor je allemaal nieuwe dingen ook, wat dat betreft?
6: Ja, nieuwe dingen, maar ook dingen die overlappend zijn met het werkveld waar wij werken. Want uiteindelijk, die hele wereld draait en die gaat snel. En daar moet je zowel met mensen op inhaken als met technologie. Als met je communicatieboodschap van mijn linkerbuurman. Ja.
1: En misschien ontdek je ook nog wel talent bij jezelf voor het radiovak.
6: Ja, who knows?
2: Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja. De kracht van een nieuwe generatie, dat is eigenlijk jullie titel. Als je een krantenkop zou moeten maken, is dat bovenaan toch?
6: Ja, de nieuwe generatie die de werkvloer betreedt. Die proberen we te zoeken. Best passend binnen een bedrijf. Maar met name ook door te ontwikkelen. En te zorgen dat dat soort mensen ook die toekomst van die organisatie gaan vormgeven. Want daar zie je dat het lastig wordt. Hè? Mensen werven is niet meer het grootste probleem. We noemen het nog wel steeds de war of talent. Maar dat eigenlijk kun je wel mensen vinden. Maar zorgen dat goede mensen ook blijven. En dat die misschien zelfs wel doorgroeien naar die managementposities die je voor ogen hebt. Ja, heel veel mensen zijn al weg voordat ze in die posities komen. Ja.
2: Dus dat is de uitdaging natuurlijk.
6: Dat is de uitdaging die je bij organisaties ziet, ja.
1: Ja, en dat is bij mijn vorige werkgever herkende ik wel heel erg. De mensen binnenhalen lukte wel. Maar er wordt zo hard toch uiteindelijk aan mensen getrokken. En vandaar dat ik net het grapje richting Aaltje maakte over salaris. Ja, dat is toch nog wel een rat race her en der. Dus
6: zeker.
1: Wat het lastig maakt om heel hard in mensen te blijven investeren als je ze daarna weer kwijtraakt. Maar je moet het doen. Het komt er niet aan.
6: Ik denk dat concurrerende arbeidsvoorwaarden zeker, wat zij net ook zegt, bepalend is. Maar de reden waarom mensen weggaan bij een organisatie zijn niet, ik zie mijn rechterbuurman al klikken, zijn niet die arbeidsvoorwaarden, maar is vaak de manager voor wie je werkt.
1: Dat klopt.
6: Dat is de grootste reden. Als die een inspirerend voorbeeld is, jou ook echt ziet, dan wil je ervoor blijven werken. En dan ga je niet zo snel. We zien die locker minder groot voor dat grotere geld.
2: Het is dan belangrijk. Maar wat ik eigenlijk ook wel vaak hoor in programma's is dat de jongere generatie, dan gaat het vooral om zingeving, salaris. Van, oh, dat maakt niet zoveel uit.
1: Feit
2: of fabel?
6: Ja, nou, het is zoals jij ook zegt. Ja,
2: toch wel?
6: Ja, maar ook als je nu gewoon kijkt, hè, alles is duurder geworden. Tot en met je auto rijden, je huis kopen. Zij hebben ook gewoon geld nodig om te leven, om warmte te hebben in huis.
0: Ja,
6: is gewoon heel belangrijk. En tegelijkertijd iets doen waar je goed in bent en iets doen waar je talent voor hebt, maar ook ambitie in hebt. Ja, tuurlijk. Dat is waardoor je het volhoudt. En ja, ik hoorde het net ook wel iemand zeggen, je komt met problemen te maken die niet allemaal zo makkelijk oplosbaar zijn. En je daar dan echt tot een oplossing komen en iets nieuws doen, is leuk. Als je ook echt iets met het thema hebt. En ik ben ook eigenlijk best wel heel blij met dat AI en al die uitvoerende klussen, dat de jongeren dat niet meer hoeven te doen. Dan kan je echt bezighouden met de dingen die echt belangrijk zijn en waar je een beetje verschil kan maken met je talent.
2: Waar merk je nu eigenlijk de grootste discrepantie tussen eigenlijk aan de ene zijde de jongeren die net afgestudeerd zijn en de board of managementlagen in bedrijven die jullie bedienen?
6: Het verschil zit denk ik dat jonge mensen worden binnengehaald met de reden is, ze hebben een nieuw perspectief. Ze zijn vaak ook degene die jouw dienst straks gaat kopen of afnemen. Ze zijn je nieuwe consument. En de mensen die wat verder in die organisatie zitten, die ze hebben wat meer visie, wat langer termijn. Die zijn ook meer op die lange termijn gericht. En zijn vaak ook wat geduldiger. En zij worden binnengehaald met een elan van, ik heb jou nodig voor het nieuwe. Maar dat nieuwe gaat niet altijd zo snel. En ik denk dat daar vooral die spanning tussen zit. Van hoe snel mag ik hier iets nieuw invoeren? En dan vinden zij het al snel traag. Dat is iets, herkennen jullie dat ook?
1: Ja, dat herken ik wel. Dat ben ik denk ik met je eens. Ze raken wat sneller. Ja, je moet ze blijven uitdagen.
6: Ja.
1: Laat ik het zo zeggen. Dus op het moment dat, dat dingen soms te lang duren, dan haken ze af. Dus, en ik generaliseer een beetje, geldt natuurlijk niet voor iedereen.
2: Maar dan haken ze af. Maar kan je voorbeelden noemen van wat is dan iets wat te lang duurt? Is dat een verandering of een project? Of wat duurt er dan te lang? Ja.
1: Het feit dat je nieuwe dingen kan leren, kan ontarmen. Je zit zeker aan het begin van je carrière echt nog in, nou ja, dat je zoveel mogelijk wil ontdekken, wil ontwikkelen. En ja, als werkgever moet je daar wel aandacht aan blijven geven. Wat ik wel herken is dat er bijvoorbeeld de eerste 2 jaar als iemand binnen is, wel heel veel aandacht aan gegeven wordt. Dan zitten ze nog steeds vrij jong in hun carrière. Daarna valt het vaak even stil en krijg je best wel een uitdagende fase. Want als dat te lang duurt, ja, dan wordt de concurrentie wellicht wel interessanter. Dus,
2: pak je Maslow dan nog wel eens bij, de bekende piramide?
6: Ja, ja.
2: Dat is toch een mooie graadmeter,
6: of
2: niet?
6: Een interessant haakje wat je daarop maakt. Want we hebben het wel veel natuurlijk over technologie. En we hebben het over waar ben je in je werk mee bezig. Maar uiteindelijk wil je gewoon gezien worden als persoon.
0: Ja.
6: En we hadden van de week een gesprek met trainees en met onze klanten. En een zo'n trainee zegt ook, ja, wat ik gewoon echt belangrijk vind, is dat je mij ziet. En dat je een gesprek met me hebt. We zitten tegenwoordig allemaal thuis te werken, achter die beeldschermen.
2: Eigenlijk erkenning.
6: Het is gewoon echt dun.
1: En wat vind je daarvan? Dat thuiswerken, zeg maar? Zou je het,
6: ik zou niet meer zonder willen.
1: Nee, maar permanent 5 dagen in de week? Of zie je ook wel wellicht het belang dat zeker mensen die jong zijn, gewoon ook de bedrijfscultuur, wat we net ook hoorden wat belangrijk is, toch ook 1-2 dagen in de week bijvoorbeeld ergens op een locatie opsnuiven?
6: Ja, zeker. Jongeren willen gewoon ook naar kantoor. Die vinden dat echt belangrijk. Dus als je... Ja. Als je bedrijven ziet die totaal zeggen, joh, we werken alleen maar thuis, daar wil een jongere niet werken. Aan de andere kant ook, hè, 5 dagen shifts moeten draaien als shiftleader ergens, is ook heel moeilijk om jonge mensen voor te krijgen op dit moment. Juist die balans is fijn, dat vinden wij zelf ook fijn, maar die balans zorgt ook dat je gezien wordt. Dat je met je manager even die 1-op-1 kan hebben en dat je ook context hoort. Hè? Want dat weet je gewoon niet. Als je nieuw bent, dan weet je heel veel dingen. Nog niet. Je kunt wel veel, maar je weet niet waar het naartoe moet.
2: Ik zie Michiel ondertussen een beetje onrustig worden. Die wil echt heel graag wat zeggen.
0: nou, ik ben zelf 5 dagen op kantoor om mensen te zien. Wij verlangen ook van mensen dat ze de meerderheid van hun tijd op kantoor zijn. Even buitendienst daar gelaten natuurlijk. Waarom? Omdat dan pas krijgen ze verbinding met elkaar. Want ze blijven niet alleen voor het salaris, hebben we net bevestigd.
6: Cultuur.
0: Cultuur. Maar in ons geval ook, ja, om de oplossing voor de klant te maken. Want je kunt lekker in je silo blijven. Nou, dat kan al per afdeling. Maar laat staan als ook nog iedereen van een afdeling thuis gaat werken. Als een klant een probleem heeft en je hebt even iemand van een andere afdeling nodig. Dat gaat gewoon zoveel sneller, ja, als je op kantoor,
6: ja,
0: bent.
6: Ja, dat samen sparren. En dat is ook wel, denk ik, dat heb je ook gewoon nodig. Even als je jong bent. Hè? Je leert gewoon ook van anderen te kopiëren. Iets te zien, hoe doe jij dat? Even snel die vraag te stellen. In plaats dat je moet intunen, afspraak moet maken online. Ja, dat werkt gewoon niet fijn.
2: Maar even toch ook een vraag over die verschillen tussen de generaties. Eigenlijk voorheen was het traditioneel gezien. Een jonger iemand komt in een bedrijf binnen. Die leert van de oude rotten. Mm-hmm. Maar is het ook niet aan het kenteren? Zeker als het gaat over het gebied van social media, van AI, nieuwe ontwikkelingen. Ja. Ja. Is dat niet op kop aan het raken?
6: Ja, je ziet bedrijven die daar voorloper in zijn, die hebben ook van die reverse mentoring programma's. Die zetten een directielid samen met een jong iemand. Zeg, ik wil eens van jou leren. Hoe doe jij dat? Wat vind jij van bepaalde zaken? Waar het niet zozeer is dat de ervaren, dus de jongere coach, maar juist vice versa. Dus ja, dat zijn wel de trends die je ziet. Zeker.
1: Ja, en terecht. Ik denk dat je los van generaties ook wel van andere peerpersons van heel veel mensen dingen kan leren om je heen. En dat is niet altijd oud naar jong. Zeker absoluut ook andersom.
6: Maar het meestergezel leren, wat misschien een beetje een ouderwetse term is, is wel iets wat er ook nog steeds is. Ja. Bijvoorbeeld een stukje goed stakeholder management. Wat heb je nou nodig om je beslissing of idee voor elkaar te krijgen? Dat gaat vaak door meerdere lagen heen. Daar moet je geduldig voor zijn. Dat is uitleggen en met iemand laten zien hoe dat werkt. Hè? Neem eens zo'n jong iemand mee bijvoorbeeld naar een kwartaalmeeting waar hij zijn dashboard presenteert of zijn uitkomsten presenteert. En dan ziet hij hoe daar met die uitkomsten verschillend over gedacht wordt. Welke stappen we nog te nemen hebben om het te realiseren. En daar wordt zo'n jongere ook iets geduldiger van. Die snapt dan wat voor stappen er nog genomen wordt voordat we hier ja kunnen zeggen. Dus het is ook wel een rol, denk ik, van jou als manager om mensen dat te laten zien en ze daarbij te betrekken.
2: En in hoeverre geef jij ze als het ware een soort van ontwikkelingsplan mee op het moment dat je de match hebt kunnen maken?
6: Nou, een ontwikkelingsplan. Eigenlijk doen wij een 2-jaar traject binnen Ormit Talent waar ze werken, waar ze in eerste instantie naar zichzelf kijken. We werven mensen echt op zelfreflectie. Ben jij in staat om te kijken welk aandeel heb ik om iets beter te maken? Hoe kan ik het anders doen? En in die 2 jaar leer je eigenlijk je instrument verder te ontwikkelen. En leer je in 3 verschillende contexten te kijken naar hoe maak ik verschil? Hoe zorg ik dat een project tot een einde komt? En heel vaak is de oplossing er niet. En dat is denk ik de wereld van deze tijd. Hè? Als we het allemaal wisten, dan hadden we het alweer opgelost. Hoe ga je om met zo'n ambiguë situatie? En hoe zorg je wel dat je voortgang creëert? Dat je ook echt een oplossing presenteert na 3 maanden of na 4 maanden. En dat daar iets mee gedaan wordt in plaats van een oplossing die in de la ligt. En dat leer je bij ons. Van hoe zorg je dat. Want dat leer je niet op school. Hè? Dan maak je een unieke opgave. En die hoeft niet getest te worden. Die hoeft niet ingevoerd te worden. Dat mag je iets op papier maken. Maar nu moet je iets samen met mensen maken. Nou, dat is toch echt wel heel leerzaam. En heb je veel in te leren.
1: Speelt AI daar al een rol in?
6: In het leren? Of
1: nee, in het maken van zo'n plan.
6: Zeker. Ja. Ik denk dat je geen jongster meer hebt die niet AI gebruikt om te kijken van hey, hoe zou het goed en hoe zou het beter kunnen.
1: Dus denk ook bijvoorbeeld met doelen stellen.
6: Zeker.
1: Ja, bijna een soort AI agent die je helpt met je doelen goed formuleren.
2: Ja, sparren met je AI agent. Ja, ja, ja, ja,
6: zeker. Ja. Vorige week zat ik nog met een van mijn collega's. En die jongen was eigenlijk net binnen. En die liet even zien hoe hij binnen zijn eigen projectomgeving had gemaakt. Waar hij eigenlijk een soort AI agent als een soort coach. Hè. Ze krijgen bij ons allemaal een menselijke coach. Menselijke maat nog steeds. Maar die had hij ook zelf gecreëerd. Hij zegt, ja, daar heb ik mijn assessment reportage ingedaan. Daar heb ik alle feedbackverslagen ingedaan. En als ik het even niet weet of ik loop ergens tegenaan, dan vraag ik daar advies aan.
0: Ik moet lachen, want wij hebben een collega, een junior, een relatief junior jongen, die heeft een agent gebouwd om zijn manager te managen.
6: Dat is ook een interessante.
1: Het enige lastige is natuurlijk nog vertrouwelijke bedrijfsdoelen en dat soort dingen om die allemaal in AI te zetten. Verder werkt dat denk ik heel goed. Ja.
6: Zeker.
2: Rogier, ik heb een vraag aan jou.
1: Dat mag.
2: Ben je er klaar voor?
1: Dat denk ik.
3: Nieuw Business Radio Live. Of zoek naar inspiratie?
8: één gast, drie tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
2: Ja, en iedere week natuurlijk ook daar weer een nieuw hoofdpersoon. In dit geval is mijn tafelgast Rogier Brugman. Rogier, ik heb jou gevraagd om daar eens over na te denken. Zullen we maar gewoon meteen beginnen met...
9: Nummer 3.
1: Ja, nummer 3. Een beetje in het verlengde van Nieuw Business Radio. Maar wat ik ook altijd leuk vind om te luisteren en trouwens ook een beetje te kijken is de podcast Dutch Dragons. Van eigenlijk de drie heren uit Rotterdam.
2: Zijn die Rotterdamse toch?
1: Ja, ja zeker. En ik ben in Rotterdam geboren en getogen. Dus ik vind dat altijd nog wel leuk. Dus Bas Witvoet, Pieter Schoen en Michel Peridon van voormalig Trust. Die inderdaad ondernemers aan de tand voelen op allerlei onderwerpen met een leuke dosis Rotterdamse humor. Dus die luister ik vrijwel altijd.
2: Oké. Okay.
9: Nummer 2.
1: Nou, we hebben het al veel over AI gehad. Dit is eigenlijk iemand die ik volg op Instagram. Father Fi heet hij. Die eigenlijk alle grote AI-tools. Dus of je het nu hebt over Claude, over ChatGPT, over Gemini. Eigenlijk allerlei opdrachten geeft. Daar ook alle flaws in laat zien wat er misgaat. Maar ze ook met elkaar laat communiceren. Eigenlijk allemaal om het beter te maken. Op een hele grappige manier. En ja, je komt er dan toch wel achter. Dingen gaan heel snel, maar heel veel dingen zijn we er ook nog niet. Om het zo maar te zeggen.
2: Maar het helpt wel dat hij in ieder geval alles een beetje uitlegt. En
1: ja, en het is ook gewoon wel grappig als je ziet wat er allemaal dan toch nog misgaat in die systemen. Father Fi op onder meer Instagram, TikTok, overal kun je hem volgen.
2: Mooi tip.
1: Ja.
9: Nummer 1.
1: Ja, nummer 1 is eigenlijk dan toch wel wat meer privé. We hadden het al over mijn halve radiocarrière lang geleden. Maar ik ben ooit ook nog begonnen in mijn studententijd in een platenzaak. Vinyl is natuurlijk de afgelopen jaren weer enorm terug in opkomst. Dus wat ik ook echt leuk vind elke 2 weken is de podcast Als het kraakt. Dat zijn 2 jonge gasten, Anul Hendricks en Rick Scholing. De ene werkt bij Slam FM en de andere zit in de muziekindustrie. Die met elkaar gewoon ook alle ins en outs over de wereld van vinyl en alles daarachter bespreken. Ik heb eigenlijk gezegd, als ik ooit alweer stop met Nieuwe Lente, ga ik gewoon weer terug naar mijn basis. Ga ik mijn laatste 10 jaar van mijn carrière gewoon weer ergens een platenzaakje openen. Er valt geen droog brood in te verdienen, maar ik heb wel lol.
2: Heb je er nog vinylplaten thuis?
6: Nee, ik heb geen vinylplaten helaas.
0: Nee, ik zie nu wel. Ik zat laatst in een hotelkamer waar dan een soort digitale platenspeler, in ieder geval met echte vinylplaten, maar niet de krakende.
1: Ja, ik vind het wel weer leuk om het gewoon weer echt in je handen te hebben. Ik had ongeveer 10.000 cd's, bijna allemaal weggedaan. En mijn vrouw moest ik toen wel overtuigen een paar jaar geleden dat ik eigenlijk al die dingen weer wilde hebben, maar dan op vinyl. Dus inmiddels staat de kast gewoon weer helemaal vol.
2: Ik heb ze nog.
1: Ja, wat goed. Je hebt ze ook echt uit die tijd nog
2: wel. Nou,
1: het
2: is een soort decor.
6: Ja.
1: Ah, decor.
2: Het is een soort achterwand.
1: Maar luister je ook nog wel of niet?
2: Ja, wel soms. Ja. Maar goed, dat kan net zo goed mee. Makkelijk via Spotify.
1: Ja, maar toch, nee, dat snap ik wel.
2: Maar vinyl, dat is inderdaad, dat is wel een ander soort geluid.
1: Ja, en los van het geluid is het ook een ander soort beleving. Je doet er actief wat mee. Je luistert er veel actiever naar. Nou ja, goed.
6: Het sentiment dat je dan zo tussen die platen zit te schoffelen van welke heerlijk. Pak ik eruit. Dan leg je hem erop. Ja. En daar is hij begint en er is een eind. En dan moet je er weer even naartoe lopen. Dat is natuurlijk wat je wil.
1: Als ik ze tweedehands koop, dan was ik ze ook altijd. Dus het is gewoon, het is gewoon een soort vrije tijdsbesteding. Laten we het daar maar op houden.
2: Ja. Het is een mooie hobby. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, oké. Okay. Nou, tot zover jouw Inspire Tour 3. Zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen, nou, daar gaan we mee aan de slag, Michiel?
0: Ja, nou, die 2 AI doen wij ook heel veel mee. En wat ik hoor is, zeg maar, de jongens en meisjes in ons bedrijf die echt de laatste filmpjes kijken, die komen iedere week weer met nieuwe trucs ook.
1: Ja.
0: En omdat gewoon iedere dag bijna gewoon de lat wordt verplaatst, ja, moet je dat eigenlijk gewoon doen, volgens mij. Dus dit lijkt me een hele leuke manier om daarin bij te blijven. Want dat triggert mij ook weer om, nou, misschien niet per se om het zelf te bouwen, maar wel om een paar vragen te stellen in de organisatie.
2: Ben je zelf wel aan het testen?
0: Ja, ja, dus ik heb Copilot en Claude zelf. En dat gebruik ik zowel zakelijk als privé. Dus nou, ik ben een hardloper, dus in plaats van een dure app te downloaden, heb ik laatst een trainingsschema voor een marathon laten samenstellen door Claude. Ja. Op kosten van de zaak, excuus.
6: Maar dit soort dingen leer je toch ook alleen maar door er gewoon zelf met je vingers en handen aan te zitten. Je kan je geen training tegenop.
2: Ik noem het wel een beetje een soort Lego eigenlijk ook.
6: Ja.
1: Ja, dat is het ook wel.
6: Snap wel wat je bedoelt.
1: Ja.
2: Je bedenkt iets en je gaat het bouwen.
6: Ja. En dat kan ook gewoon. Ja.
2: Ja. Nou, heel leuk. Dankjewel, Rogier.
8: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
2: Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Het gaat vrij snel. Maar ik ben natuurlijk wel even benieuwd wat jullie deze week of volgende week nog gaat bezighouden. Michiel, met jou te beginnen.
0: Continu die organisatie verder ontwikkelen. En AI is daar zeker een groot onderdeel van. Verder staan wij op de Provada over 2 weken. Grote vastgoedbeurs. Waar het centrale thema natuurlijk netcongestie is. Dus ik zal de komende weken veel over netcongestie.
2: Ga je daar ook spreken?
0: Ja. Ik ga daar ook spreken. Dus wij hebben daar sowieso iedere dag hebben we een stuk over netcongestie. En we hebben ook een stuk over hoe kan je nou energie, hoe kan je daar gewoon geld aan verdienen? Want er zijn heel veel verdienmodellen. Ik heb het net gehad over die ERE's. Maar er zijn er ook meerdere. Dus voor de mensen die toevallig naar de Provada gaan, zoek ons op in de Grote Hal. We staan bij het Innovatieplein in de buurt.
2: Innovatieplein, dat is overigens een hele leuke beurs.
0: Ja, toch? Ja, het is echt het is ook een hele sociale beurs. Dus naast de inhoud zijn er ook altijd. We organiseren nog een diner en een lunch voor onze klanten. Dat is altijd hartstikke leuk.
2: Yvette, en jij?
6: Nou, we hebben volgende week een leuk event bij ons op kantoor. Waar we eigenlijk alle talenten die in verschillende organisaties werken bij elkaar brengen. Want ze leren ook heel veel van elkaar. Gewoon slim mensen bij elkaar brengen. Dat doe je op een beurs. Maar dat doe je ook als je organisatie. Ja. Wat doe je voor opdracht? Wat leer je daarvan? Welke struikelblokken heb je gehad? Hè? Dat is denk ik ook nog heel belangrijk wel. Je leert AI door ook heel veel dingen fout te doen. En dan werkt het toch niet. Nou, hier ook. Wat heb je in opdracht gedaan? Wat heb je van geleerd? Welke grote struikelblokken heb je gehad? En wat voor advies heb je voor anderen? Dus dat hebben we volgende week een groot event met al die trainees in huis. Daar kijk ik ook heel erg naar uit.
2: Jij en Rogier, events. Hè? Heb je ook events op je agenda staan?
1: Ja, maar vooral events van anderen. Als ik eerlijk ben. Er zijn zeker in ons marketinglandschap kan je elke week wel ergens heen. Volgens mij zijn er vanavond nog de Sun Awards. En diverse prijzenfestivals in deze periode. Nou, die ga ik echt niet allemaal af. En verder zijn er altijd media-exploitanten die dingen organiseren. En zijn er marketing days, dat soort dingen allemaal.
2: De Cannes Lions, is dat iets wat je nog op je lijstje hebt staan?
1: Nee. Ik ben niet zo... laat de grote bureaus maar echt dingen doen voor de prijzen. Wij zitten toch meer in een adviesrol. En ik heb het liefst dat merk gewoon iets tastbaars realiseert. En niet zozeer een beeldje.
2: Met andere woorden, voor nu wens ik je een fijn WK toe dan.
1: Zeker.
2: Want daar heb je druk mee.
1: Ja. Dat komt goed. En allemaal even naar de Jumbo voor een juichje.
2: Ik wil jullie allemaal hartelijk dank voor de komst in de studio. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben.
0: Heel leuk.
2: Het gaat snel voorbij zo duur, toch?
6: Ja, zeker.
2: Bij mij in de studio te gast waren Michiel Buijsing-Damste van Senso, Yvette Armelaan van Ormitte Talent en Rogier Bruggeman van Nieuwe Lente. Veel succes met jullie ondernemingen. En tot zover New Business Radio Live. Volgende week, dan zijn we er weer. Dan hebben we hier de CEO van Buxer. Ooit maar gehoord?
0: Nog niet, maar we gaan luisteren.
2: Nee. Nieuw spijkerbroekenmerk.
10: Oh ja. Kijk op newbusinessradio.nl voor de programmering. Of luister dit programma terug via alle bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
10: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
11: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
11: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: AI is niet langer een toekomstvisie, maar een dagelijkse realiteit. En toch stuiten veel bedrijven op dezelfde fundamentele vraag. Hoe omarm je deze technologie op een veilige en schaalbare manier? Het gaat namelijk om veel meer dan techniek alleen. Het gaat om betrouwbare data, de juiste infrastructuur en bovenal verandering in de bedrijfscultuur. Vandaag praten we over de weg naar een volwaardige AI factory. Dat zeg ik overigens wel tussen aanhalingstekens. Hoe neem je nou een organisatie aan de hand? Voorkom je shadow AI, dus dat medewerkers gaan experimenteren, en zorg je dat investeringen ook echt rendement opleveren? Ik ga hierover praten met Isabel Mol, CEO voor de Benelux bij Dell Technologies. Met haar gaan we natuurlijk spreken over hoe je AI nu succesvol kan implementeren van werkvloer tot aan het datacenter.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Isabel, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat eigenlijk je continu overal tegenkomt. De ontwikkeling van AI en ook hoe het door bedrijven omarmd wordt. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk, want er zijn zoveel mogelijkheden met AI. Alleen, ja, hoe omarmen bedrijven dat? Dell kennen we vaak van de desktop of van de laptops. Maar daar is natuurlijk veel meer wat jullie doen, hè?
3: Ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar Dell Technologies, het is ook niet meer alleen Dell. We hebben natuurlijk ook een aantal overnames gedaan in het verleden en dat maakt nu Dell Technologies. En dan helpen we de klanten dus niet alleen op met werkplek en de hele transformatie van de workforce, maar ook van edge locatie tot aan wat is er nodig om een krachtig datacenter en multicloud omgevingen te bouwen. En daarnaast zorgen wij er dan voor dat je data eigenlijk overal veilig, snel, betrouwbaar beschikbaar is. Dus uiteindelijk kan dat alleen als je een hele goede cybersecurity oplossing dan kan bieden. Wat we doen, backup recovery en dataprotectie. En als we dan even terugkomen op jouw onderwerp, waar jij mij eigenlijk voor belde, dan zie je dat we een heel AI-platform bieden. Want dat past natuurlijk heel mooi in het vakgebied waar wij in zitten. Stel nou voor dat de workload AI is. Hoe bouw je dan eigenlijk het fundament, de infrastructuur, om echt een heel mooi AI-platform neer te zetten? Wij noemen het de Dell AI Factory. Mm-hmm. En daarmee kan je eigenlijk een dusdanige mogelijkheid bieden aan klanten om ja, hun eigen AI, GenAI oplossingen te bouwen en te beheren en op te draaien en te schalen. Op een manier dat niet alleen vandaag helpt, maar ook ze helpt naar de toekomst toe. Dus ook meedenkend in als je weet dat het niet de eerste en de laatste AI-oplossing is die je bouwt, want daar gaat het natuurlijk nu volledig over.
2: Ja.
3: Hoe zorg ik ervoor dat het dan ook mee kan schalen met wat ik aan het doen ben? Dus dat zijn de dingen. Dus van edge tot aan cloud, van je eigen omgeving waar je elke dag op werkt, je werkplek, tot aan de grote datacenters, tot aan hyperscalers en neoclouds aan toe.
2: Zou je daarbij kunnen zeggen dat je bedrijven eigenlijk aan de hand neemt in de ontwikkeling op het gebied van AI en het ook het toepasbaar maken van AI binnen bedrijfsvoering?
3: Ja, eigenlijk doen wij dat. Kijk, en mensen praten vanuit de organisatie waar wij natuurlijk met name de binding mee hebben, of het nou enterprise of public of de kleinere organisaties zijn. Met name over wat ze willen doen met AI. Maar ja, je kan het niet beginnen inderdaad. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje aan de hand worden meegenomen. Wat heb ik dan nodig om überhaupt die learning modellen neer te zetten of die generative AI toepassingen te kunnen draaien of mee te kunnen bewegen op mijn business? En daar moet IT echt wat voor gaan doen. En dat is precies waar wij de IT-organisatie aan de hand meenemen. Hoe pak je dat dan aan en kun je leveren wat de business van jou verwacht?
2: Ja, als we nu even naar de praktijk vertalen, hè, toepassen van AI. Daar zijn vaak wel discussies over de betrouwbaarheid van AI. Noem bijvoorbeeld rapportagestukken bij accountants en dergelijke. Daarvan zegt men nu nog steeds van het is eigenlijk te onbetrouwbaar.

0: betrouwbaar nog om daar dat allemaal te automatiseren. Maar nu weten we inmiddels dat daar aan de hand van voorbeelden ook weer ontwikkelingen zijn.
1: Ja, die toch een betrouwbaar model laten zien eigenlijk. Hè?
2: Als je kijkt naar de ontwikkeling van AI en dan een heel mooi onderwerp betrouwbaarheid en de uitdaging die we daar hadden, zie je dat we inmiddels veel geleerd hebben over één, hoe je de governance moet doen. Dat je heel goed moet weten of je datasets correct zijn en dat je ze schoonhoudt. En het derde is dat het model je continu moet leren en trainen. En wat je nu dus ziet in hele mooie voorbeelden, de gezondheidszorg was natuurlijk al heel vroeg met AI. Dat denk bijvoorbeeld aan diagnose stellen op basis van in oncologie met MRI-scanners. Maar je ziet dat we al veel beter meer diagnoses kunnen stellen, veel minder misses hebben. En dat zit inderdaad onder andere op radiologie en pathologie. We hebben de modellen op veel grotere sets kunnen trainen en veel langer. Je ziet het ook in de industrie op logistiek, dus veel meer voorspellend onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld bij onszelf thuis, als je kijkt bij Dell Technologies, hebben wij 4 kritische processen gepakt. En door het model A goed te trainen, zelfgebruik. Tweede, hoe zorgen we ervoor dat als de dataset nog niet correct is, wat halen we eruit en waar zorgen we ervoor dat die scherper wordt, dus door feedback. Zie je nu dat mensen echt zo goed kunnen vertrouwen op de tools die ze hebben gekregen, dat je dataset groot genoeg is, structureel traint, dat je het goed controleert, je governance erop goed is en dat je niet ook naar het vertrouwen gaat dat het goed is. Dat hebben we natuurlijk in het begin gezien toen net generative AI opkwam vanuit de consument. Het was natuurlijk heel leuk om te zien wat er kon. De bedrijven gingen daar vrij makkelijk in mee. Maar hadden nog niet door dat het wel degelijk ook aankomt aan een stukje verantwoordelijkheid. Controleren wat je terugkrijgt. Begrijpen welke datasets erachter zitten. En ook begrijpen wat het product wel en niet kan. Wat kan generative AI voor jou betekenen? Wat is ChatGPT? Is het inderdaad een intelligent product of niet? Dat is het natuurlijk niet. Het is een getraind product die voor jou tekst op een nieuwe manier op basis van je prompt maakt. Maar zet eigenlijk, als je het heel plat slaat, woorden achter elkaar gebaseerd op de training die hij van je gehad heeft. En dat zegt dus iets over de context dat het product niet begrijpt. En als je dat maar goed snapt, dan kun je dus steeds meer gaan vertrouwen op AI. Want je weet wat het wel, maar je weet ook wat het nog niet kan of wat je het moet doen dat het wel kan.
0: Ja, en dit is vooral denk ik ook bekend bij de early adopters en waarschijnlijk ook bij de IT-technici.
2: Ja.
0: Maar dan is het uiteindelijk de eindgebruiker, hè, het personeel van bedrijven die dit ook moet begrijpen. Hoe zie je die ontwikkeling? Want dat is natuurlijk het afgelopen jaar, hè, is men ook gaan zoeken. Dan wordt wel eens gesproken over shadow AI. Op het moment dat het bedrijf het niet voldoende omarmt, zie je dat medewerkers zelf soms uit nieuwsgierigheid ook aan het experimenteren gaan. Hoe zie je dat de komende periode zich ontwikkelen?
2: Ja, wat ik wel zie is dat als je als organisatie het niet voldoende biedt, dan gaat met net als met elke andere tool. Dat was vroeger met Google Apps en je hebt het met Dropbox gehad. Je hebt het met heel veel verschillende eigenlijk tools die je eigenlijk als consument al thuis hebt en waarvan ik dat wil ik ook op mijn werk gebruiken. Zie je dat bij ChatGPT ook. Mensen gaan het dan zelf gebruiken ongemanaged, dus niet beheerd. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. 1. Ze gaan dingen van het bedrijf als informatie op een openbaar model gooien op een large language model. Waardoor je eigenlijk ook data deelt eigenlijk met de wijde wereld. En daarmee kan je ook data breaches krijgen. Dus dat mag je nooit doen. Want die data wordt niet weggegooid. Die blijft daar. En iemand anders die een vraag stelt krijgt dus de data van jouw bedrijf terug. Dat is wat we leren en dat is wat ze niet kunnen doen. En dat betekent dus dat je vanuit een organisatie veel strategisch moet kijken. Wat ga ik met AI doen? Wanneer start ik en wie heeft het meeste nodig? Hè? Wie heeft daar het meeste voordeel aan dat hij eigenlijk meer leven in zijn dag krijgt of veel meer impact kan maken? En wat biedt ik die persoon dan? Waardoor de tool die je de persoon geeft ook altijd beter is dan misschien het eigen initiatief wat iemand zou hebben om dan zelf wat op te gaan zoeken. Dus als je dan werkt met de data van de organisatie zelf, het is een veilige omgeving, het is betrouwbare tool, het is genoeg getraind. En het zit op een werkgebied waar ook de behoefte echt zit. Want als je iemand een tool geeft waarvan die denkt, ja, het is leuk dat ik het heb, maar ik weet niet echt wat ik ermee moet en wanneer ik het nou eens ga gebruiken en krijg nog niet terug wat ik wil. Dat zie je eigenlijk in de hele brede Copilot adoptie, als die niet voldoende geïnitieerd wordt vanuit welk proces gaan we het gauw echt inzetten en wat levert het de medewerker dan op. Dan wordt het ook weer net zoveel niet gebruikt. En heeft het bedrijf het idee dat ze veel in IT hebben geïnvesteerd. maar de voordelen er nog niet uitzien.
0: Precies.
2: Dus en niet investeren is geen optie.
0: Nee.
2: Maar investeren zonder begeleiding is ook geen optie.
0: Nee, en dat is natuurlijk inderdaad het discussiepunt van hoe kan je nu op korte termijn al toonbaar maken dat die investeringen eruit komen? Of heb je toch te maken met een langetermijn investering? Hoe moet je dat aanvliegen als bedrijf?
2: Ja, dan pak ik terug hoe wij het zelf doen. Kijk, wij hebben gekeken naar onze eigen organisatie en onze organisatie om eigenlijk te leveren waar ik mee begon. Hebben wij natuurlijk een aantal businessprocessen, van het bouwen van de producten of het ontwikkelen van de producten, de supply chain die erachter zit, de salesorganisatie, de supportorganisatie, de serviceorganisatie. Wat zijn dan kritische processen waarin je eigenlijk weet, daar zit heel veel werk in, wat of veel tijd kost, repetitief is, waar fouten gemaakt kunnen worden als je niet alle informatie op tijd hebt, of waardoor het heel veel tijd gaat kosten. En daarin hebben we echt door goed onderzoek 4 pilots bedacht. Eentje in de supply chain, eentje in de ontwikkeling van het product, eentje in support en eentje in sales. En toen hebben we daar gekeken waar het de meeste tijd in dat proces zit, wat je eigenlijk wil teruggeven aan de medewerker. 1, door dat product te geven, maar waardoor het ook leuk wordt om het te gaan gebruiken. Maar 2, dat je dus tijd meekrijgt, als bijvoorbeeld in sales, tijd met klant. En ga je met die 4 dingen beginnen, dus niet op alle gebieden tegelijk, maar kies nou eens een paar domeinen. En ga dan heel gericht kijken wat werkt wel, wat werkt niet.
0: Mm-hmm.
2: Dan ben je in staat werkelijk dat voordeel te halen. Maar zie je dat voordeel dan overnight? Nee, want je moet, het valt of staat niet met de technologische implementatie. Het staat er ook mee dat je een cultuurverandering moet halen. Want er is niks zo lastig als in een cultuur waar iemand het altijd al zo gedaan heeft, dat hij nou zijn werk anders moet doen. Ook al kan je alleszins voorstellen dat het helpt, dan nog steeds wil dat nog niet zeggen dat iemand het ook gaat gebruiken. Dus de team betrekken en daarin heel goed weten hoe je het vanuit elke leider en vanuit elke cultuur in elk land goed embed. Dat gaat je helpen om het eigenlijk een succes te maken. Dus je begint bij je proces, dan kijk je echt vanuit de techniek waar zou je het dan doen en hoe implementeer je dat dan. En de derde is hoe zorg ik ervoor dat het in de cultuur echt langzamerhand steeds sterker gaat worden. En in welke stapjes werk je dan? En daar ga je het voordeel pas pakken. Maar dat is heavy lifting, kan ik vertellen. Want ook voor ons, wij moeten voornamelijk om de mensen allemaal dat te zien. Want ze zien het niet altijd direct. Moet je ze elke dag weer inspireren, helpen, voorbeelden geven. Het zelf voordoen. En ook blijven controleren of mensen echt hun werkproces veranderen. Dat ze het anders aanpakken op een
0: dag. En dat is natuurlijk niks zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen. Dat is natuurlijk een feit. Dan, je had het net al heel vaak over datasets. Dat is nog steeds wel waar het allemaal begint om AI op een goede manier toe te passen, toch?
2: Ja.
0: Die datasets op orde hebben.
2: Klopt. En als je kijkt naar een dataset, is het meestal ook niet 1 dataset. Je hebt namelijk in je organisatie, en het maakt niet uit welke, maar met name ook de data-intensieve organisatie, heb je zo ontzettend veel datasets vanuit allerlei verschillende applicaties. En meestal als je nu eigenlijk kijkt naar wat iemand nodig heeft in het proces, hebben ze eigenlijk veel meer, laten we zeggen, datasets nodig dan die ene binnen die ene applicatie. Je wilt dingen samenvoegen. Dus dat is lastig. Het tweede wat lastig is dat elke dataset met verschillende type data ook verschillende regels hebben. Want dan komt het erop aan, ja, maar nu gaat klantdata op een bepaalde manier gebruiken. En kan dat dan wel op die manier? Dus hoe raak ik dan bijvoorbeeld niet in een privacyproblematiek? Of hoe zorg ik ervoor dat ik wel de data gebruik waarvoor het bedoeld was? Dus dat zit er ook achter. En het derde is, ook al zou ik al die datasets gebruiken, zijn ze allemaal even bruikbaar of hebben wij over de loop van de tijd wel heel veel data bewaard en nooit veel gedaan aan data lifecycle management? Want soms kun je dingen ook natuurlijk gewoon weggooien. En daar zijn we gewoon als mens niet goed in. Dat doen we thuis al niet. Dat doe je in je mailbox al niet. En waar zit nou heel veel data? Is natuurlijk in de ongestructureerde informatie. Ja. En in die ongestructureerde dataset, daar zit ook de meeste rommel. En omdat we altijd wel denken, ja, maar misschien zit er toch iets goeds tussen. Ja, dat is de vraag.
0: Dat zijn eigenlijk hele praktische tips vanuit het huis bekeken. Dat vind ik een hele mooie overigens. Maar met andere woorden, voor de komende periode. En dan hebben we voor die uitdagingen die er zijn. Dus hou die balans eigenlijk in de gaten, zeg je. Tussen innovatie, compliance en ook de groei die uiteindelijk aan het einde van de rit AI zeker gaat brengen.
2: Ja, klopt. En er is ook nog een andere reden om het te doen. Want je kan, als ik het heb over de governance en ik heb het over de compliance, dan automatisch raak je ook een ander ding en dat is sustainability. Want, en daarmee ook gelijk kosten. Want hoe meer data je bewaart, als een prompt, dus met een aantal tokens, hoe meer data het moet raken en bewerken of regelen en weer je terugschrijft, hoe meer energie je verbruikt, hoe meer storage je bewaart, hoe meer onzuiver je originele dataset wordt. Maar op het moment dat je meer storage bewaart, meer rekenkracht nodig hebt om de token uit te voeren, noem het allemaal maar op, dan betekent dus ook dat met het energieverbruik je minder sustainable bent, maar ook veel meer kosten gaat maken die misschien niet nodig zijn. Dus ja. Er zit wel degelijk je moet wel degelijk nadenken. Ja, ik ga veel met AI doen. Dat gaat mij meer IT kosten. Daar ga ik ook wat voor terugkrijgen. Maar je kan, als je het niet beheerst en de beheer goed voor elkaar hebt op je governance, je datasets, je lifecycle management, de keuze die je maakt, wel degelijk in hele hoge kosten belanden, waarin je achteraf denkt, nou, misschien was dat ook niet zo handig. Misschien hadden we dit anders moeten aanpakken. Dan kan je beter aan de voorkant denken.
0: Precies, nou dat zijn hele praktische tips. En daarbij weer terugkomen tot het platform wat jullie ontwikkeld hebben. Dat zou dus een goede leidraad kunnen zijn om die AI te omarmen.
2: Ja, want wij hebben eigenlijk, als je al in een hele kleine setup begint en je hebt een stukje infrastructuur nodig, dan kan je natuurlijk, je kan dingen in de cloud oppakken. Maar wat ik net al zei, je hebt soms al je datasets on-premise staan. En je wil die datasets misschien niet in de cloud zetten. Zeker nu niet met geopolitiek, soevereiniteit die als discussie speelt. We kennen allemaal de risico's die we nu misschien ook al dagelijks net zoveel in het nieuws horen als wat gaan we met AI doen. Ja, op dat moment is het wel fijn dat je iemand je kan helpen met een soort van basisconcept, noem het een blauwdruk, klein begin, waarbij je zegt oké, dit heb ik hoef niet opnieuw te beginnen, maar ik heb wel een soort van setup die ik vanuit klein kan beginnen met daar de juiste servercapaciteit in gaan bezitten op de AI-vormen die je wil gaan gebruiken. Waar de storage al goed geregeld is, waarin je eigenlijk je netwerkcomponent op de juiste manier hebt ingericht en die ook kan passen bij de infrastructuur die je hebt staan. Want vandaag gooi je natuurlijk niet alles over de schutting heen, want je hebt een infrastructuur staan, daar zit nu soms wat legacy in, daarin heb je soms te maken met het feit dat je dat morgen niet kan uitfaseren. En aan de andere kant moet je nu een AI-infrastructuur neerzetten. Hoe kan dat met elkaar passen zonder dat je het kind met het badwater weggooit?
0: Ja.
2: Nou, dan is het fijn dat je in een kleine setup kan beginnen, maar dat je ook in staat bent om het in de context van wat je al hebt goed te leiden.
0: Ik denk dat we heel veel stof hebben gehoord tot nadenken en ook inzichten hebben kunnen krijgen. Mag ik je danken voor nu? Isabel Mol, voor de Binnenlux, CEO bij Dell Technologies.
2: Dank je wel, hartstikke leuk.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Shaping your future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in 2 decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na 2 zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
4: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
0: Dit is New Business Radio.
4: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
4: Dit is New Business Radio. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
6: Nieuwe woonwijken kunnen niet worden opgeleverd. Zonneparken liggen ongebruikt te wachten. En ondernemers zoals bakkers kunnen niet overstappen op elektrische machines. Netcongestie raakt ons allemaal. En de gevolgen voor de maatschappij halen bijna dagelijks het nieuws. Bij Alliander, de netbeheerder, een van de netbeheerders moet ik zeggen, die zorgt voor onze energieinfrastructuur, groeit de druk elke dag. Niet alleen op het stroomnet zelf, maar ook op de mensen en de processen die veel meer moeten bouwen dan de organisatie gewend is. Hoe versnel je als organisatie om veel meer productie te draaien zonder mensen ongezond te belasten? Hoe werk je fundamenteel anders en slimmer? En hoe pak je zo'n enorme organisatieverandering aan? Nou, we hebben 3 hele leuke gasten die daar dagelijks mee bezig zijn. Helene Cocu, CHRO bij Alliander. Markella Hogevorst, directeur transitie. En Floor Dijkstra, manager employee lifecycle. Fijn dat je luistert naar People Power.
4: People Power met Glenn van den Burg.
6: Leuk dat jullie er zijn. Helene, Markella en Floor. Ja, er zit nogal wat aan tafel hier in deze studio. Op deze beetje zonnige dag midden in de vakantie. Jullie zitten volgens mij ook half voor je vakantie. En dan toch nog bij mij langskomen. Dat is superleuk. Helene, heb ik overdreven in die intro? Of zit ik eigenlijk best wel goed met hoe spannend het eigenlijk is?
7: Je zit spot on. Is het helemaal goed?
6: Ja. En vertaal dat nou eens. Hè, want je ziet natuurlijk de verhalen over netcongestie in de media. Ik praat er al wat langer over, omdat ik ook wat andere programma's maak. Maar het is ongelooflijk hoeveel je het nu in de media langs zien komen. Vertaal dat nou eens naar wat dat doet met de organisatie. Wat gebeurt er dan bij jullie binnen als je zo vaak ineens in het nieuws bent? Want voorheen durf ik wel te zeggen, was Alliander in het nieuws als het een keer niet deed, wat bijna nooit zo was. En verder hoorde je er nooit wat over.
7: Nee, klopt. Wij zeggen wel eens, we waren een beetje een molletje. Hè? Dus alles wat wij doen zit onder de grond en daar merk je niks van. En dat is ook goed, want dan doet het gewoon.
6: Ja.
7: En dat is tegenwoordig anders. Dus en ja, jouw vraag is, wat doet dat met de organisatie? Nou, ik denk een aantal verschillende dingen. Hè. Dus er zijn ook mensen die hier relatief weinig van merken. Omdat ze op een plek zitten in de organisatie waar ze gewoon lekker hun werk doen. Voor onze collega's buiten betekent het dat ze steeds vaker te maken krijgen met agressie.
6: Oh.
7: Dus omstanders die het allemaal maar ingewikkeld en vervelend vinden dat de straat weer open moet. Dat ze een stroomstoring hebben. Het is een geplande, overigens, hè, geplande onderbreking. Ondernemers die zeggen, ja, kom, denk nou eens even met me mee. Hè, dus mensen die echt aan de klantkant zitten, die ervaren natuurlijk vanuit de klant heel veel druk. En in de interne organisatie zit het heel erg in dat we eigenlijk moeten versnellen. En moeten veranderen tegelijkertijd. Dus we zeggen, we worden van netbeheerder, netarchitect. Dus we krijgen een ander soort rol. Mm-hmm. We gaan van techniek naar technologie.
6: En ligt dat dus toe van beheerder? Beheerder klinkt een beetje passief.
7: Ja,
6: zeg
7: precies.
6: Ik maar even, niet onaardig bedoeld. Wat doet een architect dan in deze vorm?
7: Nou, omdat het... Wij gebruiken eigenlijk soms de metafoor van kunnen we wel of niet bouwen aan een koperen plaat. De kabels, de elektriciteitskabels die onder de grond zitten, die zijn van koper. Dus als je het hele land helemaal vol zou leggen met koper, een koperen plaat.
6: Ja, dan is alles verbonden.
7: Dan is alles verbonden. Maar dat kan niet. Dus er zit een beperking aan. Dat betekent dat wij voor het ontwerp van het energienet, en dan zeg ik nadrukkelijk energie en niet elektriciteit, moeten de verschillende vormen van energie worden gecombineerd. Dus dat gaat over elektriciteit. Gas, waarbij we van aardgas naar duurzame gassen verplaatsen. Warmte en waterstof. En waterstof hoort natuurlijk ook bij de gassen, maar is dan net nog weer anders.
6: Ja.
7: Nou, om dus na te denken over wat moet er nou waar komen. Dus welke wijk moet er op warmte en welke wijk gaat van het gas af maar naar elektriciteit. Moet je een architect hebben van het energienet. Nou, daar moeten we veel nadrukkelijker over nadenken in plaats van het net wat er ligt.
6: Ja, en dat is ook wat anders dan dat jullie soort van dienstbaar faciliterend zijn aan wat een gemeente, een provincie, een projectontwikkelaar, een bedrijf wil. En die kan natuurlijk ook zeggen, ja, ik wil dit gewoon hebben, regelen maar.
7: Ja, exact. Dus proactieve planologie, zoals we dat noemen, is een capability die we nadrukkelijk aan het ontwerpen of aan het ontwikkelen zijn.
6: Ja, dat vraagt nogal wat van de organisatie. Waarom kun je, want je zou ook kunnen zeggen, de machine liep goed. Deed het altijd. Jullie waren al aan het vervangen en uitbreiden. Waarom loopt het, als je ineens veel meer moet doen, waarom loopt het dan niet meer goed? Waarom kun je niet meer doen met dezelfde organisatie als je er bijvoorbeeld meer mensen bij doet of meer spullen of nou, enzovoort?
7: Omdat je niet met 9 vrouwen in 1 maand een kind kunt krijgen, zag ik ook wel eens. Sommige dingen hebben gewoon meer tijd nodig. Maar er is ook schaarste op de arbeidsmarkt.
6: Heel mooi. Ja, die vind ik heel mooi. Ja.
7: Dus het is schaarste in ruimte, materialen, financiën en mensen. Dus ja, je moet slimmer werken. Je kan, als we het blijven doen zoals we het deden, komen we er gewoon niet.
6: Ja, dus simpel gezegd, als je meer wil doen en je wil sneller doen, dan werken de oude processen, die altijd prima hebben gedaan, die werken gewoon niet meer.
7: Nee, klopt.
6: Hoe kom je dan achter waar je moet gaan sleutelen?
7: Nou,
6: want het is nogal een organisatie. Werken 10.000 mensen of zo?
7: Ja, ruim 10.000.
6: Je bent de grootste netbeheerder van Nederland.
7: Precies aantal iets van 10.600.
6: Ja, we zitten heel snor. Floor zit heel erg in stemmen te klikken. Dus nou, we zitten goed. Hoera.
7: Ja, dus hoe weet je dan waar je moet beginnen?
6: Ja.
7: Nou, de vraag is of we dat al precies weten. Maar al, je kan proberen dat van tevoren helemaal precies uit te zoeken en dan alleen daar aan de slag te gaan. Maar het hele systeem moet anders. Echt, als je zegt, we worden van netbeheerder naar netarchitect, betekent dat op alle plekken iets. Dus dan betekent dat je gewoon integraal overal mee aan de slag moet. En dan is de kunst, we hadden Markella en ik het vanochtend toevallig over met een collega, om zeg maar even de grote transformatie. En wij zeggen, we moeten wendbaar, slagvaardig, kostenefficiënt. Allemaal dat soort mooie bijvoeglijke naamwoorden zijn.
6: Ja, dan zeg ik maar, even heel flauw, dat wil iedereen.
7: Ja, en wat maar wat betekent dat nou als jij degene bent die in de put staat of aan de sleuf? Wat vragen we dan eigenlijk precies van jou? Dus dat betekenis geven van aan iedere individuele medewerker, dat is dan de crux. En dat is dus overal net iets anders.
6: Ja. Nou, vind ik het interessante en ook het leuke. Want ik maak dit programma nu al 10 jaar. Dus ik heb ook de periode, de Calimero HR-periode nog meegemaakt. Hè, dat veel HR-mensen vooral zeiden, ja, we zitten niet aan tafel. En we zijn toch hartstikke belangrijk en zo. Nou, die transformatie van dit deze megagrote organisatie, die ligt bij jou op je bordje alleen.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja.
6: Dus jij bent CHRO, dat klinkt allemaal heel spannend. Maar het interessante is dat jij dus gewoon aan de lat staat om die hele transformatie voor elkaar te krijgen. Ja. Natuurlijk met hulp van de collega's, dat snap ik wel, maar het ligt wel bij jou.
7: Ja, zie mij dan maar even als de regisseur of de dirigent. En gelukkig met een heel orkest vormen met allemaal mensen die eraan bijdrage gaan leveren. En gelukkig is het zo dat mijn 6 collega's van de Executive Committee van Alliander zich ook allemaal heel verantwoordelijk voelen. Dus vooral zeggen, Helene, geef aan, wat is de richting, waar moet het naartoe, hoe doen we dit eigenlijk? Want we weten het ook niet precies, maar als jij nou aangeeft wat je nodig hebt, dan pakken we dat op. En dat doen ze ook echt. Maar ja, ik mag er richting aan geven. En dat is hartstikke leuk en af en toe ook echt heel pittig.
6: Ja. Voordat we naar die verandering gaan, denk dat het toch nog even slim is om het lekker praktisch te maken. Dus laat ik even dat voorbeeld van die bakker nemen. Hè? Dus we hebben die bakker, die heeft een oven, die is afgeschreven. Die gaat op gas en die weet, ja, dat gas komt uit Rusland. Dat is niet handig. Het is ook bijna op in Nederland. Dus dat is ook niet handig. De prijs gaat omhoog. En het is niet goed voor het milieu. Dus ik wil naar een elektrische oven. Ja. Dus die denkt, nou, dat is tof. Hè? Ik ga dat doen. Hij heeft zich lekker voorbereid. Weet wat hij moet kopen. Gelukkig denkt hij nog op tijd. Het is een hele slimme bakker. Denkt hij op tijd. Dat betekent waarschijnlijk iets voor mijn elektriciteitsaansluiting. Dus die belt naar Alliander. Of naar Liander moet ik zeggen. Dan zeg ik het goed. Ja. Die belt naar Liander en die zegt. Hey, super tof. Ik ben onderdeel van de energietransitie. Woehoe, ik ga naar een elektrische oven. Mag ik een grotere aansluiting? Ja. En dan?
7: Ja, die doet een aanvraag voor een zwaardere aansluiting. En dan komt hij in de wachtrij. Want wij zijn verplicht op, zeg maar even, first come, first serve. Hè. Dus wij mogen daar niet maatschappelijk in prioriteren.
6: Aha.
7: Dus dan komt hij op de wachtlijst.
6: Dus die zit gewoon achter een, weet ik veel, iemand die wil een datacenter neerzetten in Zwolle.
7: Bijvoorbeeld.
6: In een open veld.
7: Ja. Ja.
6: Oké, okay, ja.
7: En dan gebeuren er een aantal dingen. Dan gaan we natuurlijk eerst wel in gesprekken over, joh, je hebt weet ik veel hoeveel megawatt aangevraagd, maar heb je dat eigenlijk allemaal wel nodig? En voorheen zouden we dan gezegd hebben, oh, je wil 5 megawatt? Nou, sorry, past niet.
6: Nee.
7: En nu gelukkig stellen we de vraag, zeg maar, wanneer op de dag heb je dat eigenlijk nodig? En dan zegt hij, nou ja, ik bak mijn brood altijd tussen 3 en 6 uur 's ochtends. Zeg maar, nou.
6: Oké, maar dit klinkt al als dit is anders dan voorheen.
7: Ja, dit is anders dan voorheen. Want voorheen keken we gewoon naar, is er ruimte op het net? En als er dan geen ruimte is, dan punt. Alleen is
6: en als er wel ruimte was, prima, alsjeblieft. Ja. Maar dat is eigenlijk
7: dan
6: de andere.
7: Komen we even bij u langs en dan gaan we die aansluiting verzwaren. Of meestal komt er dan een aannemer langs. Hè, want wij besteden vrij veel werk uit. Maar dat is dus anders. En dat betekent dus dat de klant ook even goed moet weten wat hij wil, maar dus ook snapt dat hij dus specifiek moet zijn daarin. Maar de consequentie daarvan is ook dat hij bijvoorbeeld tussen 3 en 6 dan wel een zwaardere aansluiting heeft, maar daarna dan niet.
6: Ja.
7: Alleen onze contractvormen tot voor kort konden dat niet zo heel goed aan. Dus als je dan een aansluiting vroeg van, nou zeg maar even 5 megawatt, dan kreeg je die de volle 24 uur.
6: Ja.
7: En als je dan op een specifiek stukje van de dag meer gebruikte, ja, dan zeiden wij foei. En dan kreeg je een boze brief.
6: Aha.
7: Nou, nu proberen we dus met een combinatie van een flexibele oplossing. Dus dat we je soms meer vermogen kunnen geven en soms minder. En daarmee ook een andere contractvorm. Want dat komt er dan ook bij. Toch iemand in te passen op het net.
6: Ja, en ik hoor je ook zeggen het woord klant. Is dat een bestaand woord of is dat een redelijk nieuw woord?
7: Dat is een redelijk nieuw woord. Nog niet zo lang geleden. Ja, voor ons. Hè? Ja. Ja, nog niet zo lang geleden zeiden wij hebben geen klanten, wij hebben aansluitingen.
6: Aansluitingen, ja. Ja, ja. Ja,
7: maar gelukkig is dat inmiddels in het vocabulaire aardig ingeburgerd. Maar dan nog zitten we nog in de transitie dat wij, als we het hebben over, maar wat doen wij dan? Dat we dan redeneren vanuit onze technische oplossing. Dus als we resultaten, dan hebben we zoveel kabel in de grond gelegd. Of we hebben zoveel transformatorhuisjes gebouwd. Terwijl het natuurlijk eigenlijk gaat over hoeveel klanten hebben we ingepast.
6: Ja, en zijn ze blij?
7: Zijn ze blij? Hè? Ja. Of hoeveel verstoringen hebben we gehad? Dus hoe vaak is het net beschikbaar geweest? Nou, dat hebben we natuurlijk nog wat nadrukkelijker te meten. Ja. Ja.
6: Markella, jij bent relatief nieuw, zeg ik maar even.
8: Zeker.
6: En, maar ook weer niet, hè, want je bent wel een tijd bij Alliander betrokken. Als jij nou zo nieuw die organisatie instapt en om je heen kijkt. En wat ik probeer te doen nu is het snappen. En mijn conclusie is, dat gaat gewoon niet gebeuren in een uurtje. Dat ik het snap hoe het precies in elkaar zit. Dus dat omarm ik gewoon maar gewoon. Wat zie jij in de lijnen? Want ik hoor hier bijvoorbeeld wel al, ja, het feit dat een klant iets vraagt en dat je met hem met haar of hem in dialoog moet om het echt te snappen, zodat je een oplossing kan bieden. Dat is al een mega verandering voor een organisatie die dat niet gewend was. En dan is dit maar één van de onderdeeltjes. Hoe pak je dat nou aan?
8: Beginnen.
6: Dit is altijd bij moeilijke vragen is altijd makkelijke antwoorden. Ja.
8: Nee, maar ja, Helene en ik hebben elkaar natuurlijk ook op aangekeken van gaan we een heel groot programma maken of een roadmap of hoe je het ook noemen.
6: Ja.
8: Maar dat daar hebben we echt gewoon geen tijd voor. Dus we moeten ook ergens beginnen. En dan denk ik een van de dingen die uit dit verhaal komt is dat je dus ook heel anders met elkaar moet gaan samenwerken door de organisatie heen. Want nou ja, we hebben het nu over een klant, dus iemand moet in gesprek met die klant. Maar daarna moet een ander aanbod komen en een ander contract, et cetera. Dus heel veel mensen die misschien helemaal niet zo gewend zijn.

0: flauw. Waarbij een klant belangrijk is en die wil je een oplossing bieden.
1: Nou, ik denk dat het is van, je gaat van één ding heel erg goed doen. Hè? Dus zorgen dat het licht bij iedereen blijft branden. Naar eigenlijk meehelpen aan een heel groot complex probleem in de maatschappij op te lossen. En dat vraagt dus heel veel andere dingen van ons. En dus we moeten denken aan de klant. Maar we moeten ook met andere contracten komen. We moeten innoveren. Andere risico's nemen. Dus eigenlijk wat je gewend bent te doen, dat blijf je nog wel doen. Maar heel veel andere dingen komen erbij kijken. En hoe zorg je nou dat al die nieuwe capabilities of al die nieuwe mensen ook met elkaar meer de vraag die er is, kunnen realiseren. En dat vraagt dus heel veel van mensen zelf, hoe ze met elkaar samenwerken. Dat vraagt een verandering in onze cultuur. Want waar je eerst natuurlijk heel erg ging over echt kwaliteit, veiligheid, et cetera. Mega belangrijk, is nog steeds belangrijk. En we moeten ook innoveren, meer risico's nemen, et cetera. En dat lijkt heel erg een contradictie. En toch moeten we tegelijkertijd doen. Dus hoe ga je nou die organisatie dat leren over hoe je dat doet? Dus er zitten allerlei inhoudelijke componenten in. Gedrag, leiderschap dingen, daar wil jij natuurlijk ook naartoe.
0: Zeker.
1: Dus dat is precies eigenlijk wat jij probeerde te zeggen, Helene. Dus we moeten aan het hele systeem van de organisatie sleutelen. En zoals ik het me voorstel, is het eigenlijk een soort van bord spaghetti. En je gaat ergens aan een spaghettietje trekken. En dan gaat ergens anders iets bewegen. Dus hoe begin je? Ja, net als je met een bord spaghetti begint. Gewoon.
0: Je kiest er een.
1: Ja.
0: Je kiest de sliert. Ja.
1: Nou, eigenlijk wel. En op het moment dat je dan iets een slinger hebt gegeven, denk je, oh ja, dit begint op gang te komen. We pakken nu het volgende. Dus zo ga je aan de slag. En ik denk het belangrijkste in ons aanpak is dat we proberen consistentie te creëren. Dus de verschillende elementen, programma's, projecten die al lopen in de organisatie, echt meer dichter tegen elkaar te brengen, zodat ze echt bijdragen aan de strategie. Maar dat ze ook allemaal werken aan dezelfde nieuwe cultuur waar we naartoe willen. Naar dezelfde nieuwe type leiderschap waar we naartoe willen. Dus dat echt heel erg over congruentie brengen in de dingen die we doen. En dat elkaar laten versterken.
0: Ja, en om dan het feest nog wel groter te maken, zeg ik ook nog even, eigenlijk had het gisteren klaargemoeten gezien de maatschappelijke uitdaging die we hebben. Wat dat dan allemaal voor Alliander en al die fijne medewerkers betekent, dat hoor je zo.
2: Listen today, lead tomorrow.
3: Dit is New Business Radio.

0: could break my heart.
1: Break My Heart hoorde je van Dua Lipa. En als je nou wil weten hoe je de harten van mensen steelt, dan moet je eens even een beetje googlen op Dua Lipa en dan André Hazes. Want die zong gewoon in Nederland, in de Ziggo was ze volgens mij, zong ze gewoon André Hazes. In het Nederlands. En dat deze overigens ook in Duitsland met een Duits liedje. En overal fantastisch. Kijk, dan snap je hoe mensen in elkaar zitten.
2: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
1: In de studio Helene Cocu, Markella Hogevorst, Floor Dijkstra, Allen van Alliander. We praten over de fantastisch mooie en superbelangrijke transitie die de organisatie doormaakt. Helene, ik vond het heel leuk en ik hou daar ook van waar Markella mee begon. Die zei ja, als het iets zo groot en complex is, dan moet je vooral niet, je moet wel ook nadenken, maar je moet vooral beginnen. Want je kan wel kijken naar het bord spaghetti de hele tijd, maar ik ga er toch niet achter komen hoe alles loopt. Dan moet je gewoon ergens een kabeltje gaan trekken. Zo heb ik overigens dit weekend de eigen stroomstoring opgelost door dat maar gewoon te doen. Wel eerst de stroom,
3: wel veilig,
1: eerst de stroom eraf halen. Dat is altijd belangrijk. En ik zat ook te denken, ja, dat is waar. En je hebt toch een soort van gezamenlijk beeld nodig, denk ik dan. Al is het maar dat je dat in ieder geval met de, ik noem maar even de directie, hè, met de bazen bij elkaar hebt. Dat je denkt, nou weet je, het is niet precies daar, maar het is wel ongeveer daar. Wat is dat dan?
3: Ja, aan de resultatenkant is dat voor iedereen tijdig een oplossing.
1: Tijdig, oh, wauw.
3: Ja, dus dat is de wachtrijen opgelost.
1: Zo.
3: Ja.
1: En maar er staat dan nog niet bij in 2000.
3: Ja, dus er staat bij in 2030.
1: Wauw.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Dat lijkt ver weg, maar dat is over 4,5 jaar.
3: Dat is binnen de huidige businessplanperiode.
1: Ja.
4: En er staat nog een ander woordje bij, dat het ook betaalbaar moet zijn. Hè?
3: Ja.
1: Ja. Ja, want dat is de uitdaging natuurlijk. Het is niet zo dat jullie in een markteconomie zitten waarbij de klant denkt, dit wil ik nog wel betalen, anders ga ik naar de concurrent. Want die is er niet. Nee. Tenminste nog niet. Of je moet batterijen met auto's gaan vervoeren of zo. Maar anders, dat lijkt me ook prijzig. Oké. Okay. En dat is waar je elkaar aan vasthoudt. En dan kan ik me voorstellen dat er ook nog iets onder moet. Want dat naar die ketens toe gaan, dat is, heeft iemand ergens een keer bedacht dat dat onderdeel van de oplossing is.
3: Ja, een deel van wat daaronder ligt zijn we nog aan het ontwikkelen. Maar we zijn ook begonnen. En een van de dingen die we constateerden is dat de verschillende schakeltjes in de organisatie niet goed op elkaar staan afgesteld. Vandaar dat Markella zegt van ja, we moeten beter in de end-to-end keten leren samenwerken. Dus we hebben, er ligt natuurlijk een soort plan. We noemen het niet een plan, want een plan, daar zou er een deadline zijn met stapjes. Ja. Hè? Maar de gedachte is, we werken op 3 horizonnen. De eerste horizon is, we krijgen die ketens aan de praat. En we zorgen dat we betere keuzes maken in ons hele veranderportfolio. Kunnen we zo nog wel iets over zeggen? Groot woord. Via strategisch portfolio management. Dat is stap 1. Dan hebben we de organisatie zoals die nu is nog effectiever te maken. Dus eigenlijk, ik zeg altijd, de tijd, het talent en de energie van onze mensen beter benutten. Want ze zijn schaars. Dus dan moeten we er alles uithalen wat erin zit zonder dat we ze over de kling jagen. Nou, er is nog een hoop in te doen. Want heel veel processen zijn niet op orde. Datakwaliteit is laag. Leiderschap kan beter. Nou, dat zijn allemaal knoppen waar je aan kan draaien in je operating model. En de derde horizon is, en wat is dan het netwerkbedrijf van de toekomst? Dus als we dan straks de wachtrij hebben weggewerkt en we hebben een energiesysteem waar warmte en gas een belangrijkere rol in heeft. Waar zijn wij dan eigenlijk van? Wat zijn wij dan voor bedrijf? Nou, dat gesprek, dat gaan we over een tijdje beginnen als we ook met de nieuwe strategie gaan beginnen.
1: Ja, en Markella, dan, dat is dan het houvast wat je hebt. Ik kan me ook voorstellen, terwijl jij aan die spaghetti met allerlei collega's aan het trekken bent, dat je soms ook denkt, wat kom ik nu weer tegen? En dat je weer terugkijkt naar boven, naar die strategie en naar de doelstelling in 2030. En dat je dan denkt, oké, ik moet even herijken. Want dit, ik kom nu iets tegen wat echt wel een uitdaging is. Of wat niet klopt, of weet ik veel wat. Toch? Ja, zo werkt het.
4: Ja, dat is natuurlijk het voordeel als je toch met verse blik binnenkomt, dat je nog van alles nog wat ziet, omdat je er nog niet zelf helemaal onderdeel van bent. Dus dat ben ik natuurlijk wel heel erg gaan doen om in beeld te brengen. Ja, want je loopt eigenlijk vooral tegen ingesleten organisatiepatronen aan. En Floor zegt dat heel erg mooi. Dat zit bij ons gewoon in het behang en in de vloerbedekking. en daar zul je dus iets mee moeten gaan doen. Want die cultuur, die manier van werken is ooit ontstaan. Hè? Dat heeft ooit nut gehad in de lifecycle van je organisatie. Alleen waar je nu zit als bedrijf, heb je ook iets anders nodig. En dat is de puzzel. Hoe zet je daar iets naast? Of hoe overschrijf je iets wat je eigenlijk niet meer nodig hebt nu? Dus dat is een van de dingen. Maar ik denk, ja, het klinkt misschien net alsof we geen plan hebben. Nu precies wat jij zei, alleen het is niet een plan van...
1: Doe eerst dit en dan dat.
4: Maar we hebben wel een aanpak. Ah. Dus we hebben wel gekozen naar hoe gaan we dit nou doen? En dat is wel de basis onder van wat we willen bereiken. Hoe komen we daar? En daarvan zeggen we wel van, we gaan niet een heel groot transformatieprogramma naast iets anders optuigen. Maar we gaan de transformatie doen over de as van de dingen die we toch al doen. Ja, dus we hebben een aantal grote programma's in de organisatie lopen. Zoals een grote ERP-implementatie.
1: Superleuk altijd.
4: Superleuk. Goed, die ERP-implementatie gaat eigenlijk over hoe kunnen we beter projecten draaien buiten. Dus de business, de organisatieaanleiding is eigenlijk veel meer over hoe kunnen we efficiënter en effectiever die projecten opleveren, ondersteund door ERP. Nou, dat is een van de transformaties. Er zijn nog een aantal dingen. Daarin loop je tegen die organisatiepatronen aan. Dus in plaats van een programma op te tuigen wat gaat over het doorbreken van organisatiepatronen, zeggen wij nee, die komen we tegen in die projecten en programma's. Ja. En we gaan met die projecten en programma's samenwerken om die patronen te doorbreken door dingen anders aan te pakken. En wat je ook ziet is dat we een aantal capabilities, organisatie capabilities noemen we dat, nodig hebben.
1: Dit moet je nog even uitleggen aan mij en de luisteraars. Wat is een capability? Waarom is dat nou weer anders dan een skill of een vaardigheid? Of een, nou ja, zo hebben we nog wel 34 woorden voor dat soort dingen.
4: Ja, omdat een capability iets meer is dan alleen een vaardigheid. Dat is ook een proces. Dat kan een systeem zijn. Dat kan kennisvaardigheden zijn. En dat alles bij elkaar is een capability. En Helene refereerde er al aan. Strategisch portfolio management is zo'n organisatie capability. Wat dat doet.
1: Is iets wat je als organisatie kunt.
4: Wat je zou moeten kunnen, ja.
1: Ja, dus, ja, maar ik probeer even een soort te vertalen. Ik probeer te snappen. En dan praat ik hardop, want dan kan de luisteraar meedenken. Die is er al lang uit, maar ik nog niet. Dus capability is iets wat je als organisatie kunt. Dus daar heb je, en daar heb je dan weer mensen en processen en spullen en afspraken en weet ik wat voor nodig. Okay.
4: Ja. Dus we kijken ook naar wat moeten we kunnen als organisatie om ook die programma's te kunnen draaien. En als we zijn inmiddels een organisatie van 10.000 man. Daar doe je niet meer dingen op de achterkant van een bierveeltje. Maar ja, dat heeft iets meer professionaliteit nodig dan dat. Ja. En dat zijn we eigenlijk ook aan het toevoegen. Dus die drie komen eigenlijk bij elkaar samen. En dat noemen we onze transformatieaanpak. Ja. En daar proberen we dus heel veel consistentie in te brengen. Dat het elkaar verstevigt. Dus in die zin, waar begin je nou in ieder geval om na te denken, wat wordt je aanpak? En dit is de aanpak die we hebben gekozen. En daarbinnen die aanpak gaan we eigenlijk nu accenten kiezen van waar gaan we er nu het meest op inzetten, wat ons het meest vooruit gaat helpen en gaat helpen om die doelstellingen te bereiken.
1: Ja, want het klinkt ook alsof je, dat lijkt me het ingewikkelde, het is zoveel en het is zo groot, dat het gevaar is dat je alles tegelijk gaat doen en dan eigenlijk niks doet.
4: Ja, en daar moet je dus ook jezelf kunnen beheersen. En denken, oh ja, dat moet ook, maar niet nu.
1: Ja.
4: En dat ook even durven te parkeren. En ook even te weten, oké, dit kunnen we dan dus eventjes nog niet. En dat is ook even oké, want we zijn nu even iets met iets anders bezig.
1: Ja, alleen.
3: Ja, en dat in zichzelf is dan ook weer een verandering. Ja. Want onze purpose van Alliander is alles doen, zodat alles het doet.
1: Oké.
3: Dus dat zou dan inhouden dat je dus alles moet doen. En onze een paar jaar geleden toen ik binnenkwam, was het credo hashtag hoe kan het wel? Maar nu gaat het dus over, ja, maar we moeten dus keuzes maken. Beetje 80-20, doe de 20% dingen waar je 80% van het resultaat bij haalt. Dus dat in zichzelf is onderdeel van de verandering.
1: Ja, het klinkt dus dat je van alles doen, zodat alles het doet. Daar moet bij ook nu even niet.
3: Ja. Nou ja, dus ik zeg dan, voor ons als het senior leadership betekent dat dus ook de moeilijke keuzes maken. Het is best makkelijk om te zeggen, nou, dan gaan we dus gewoon alles doen. Dan kan je gewoon zeggen, nou, ja, begin maar. En dan maak je iedereen blij. Want wij werken met ruim 10.000 super gemotiveerde mensen die allemaal goede ideeën hebben. Want je zei net, hè, van en dan kom je dus onderweg van alles tegen. Nou ja, Floor en ik die zaten hard te grinniken met z'n tweeën. Want iedere stoeptegel die je optilt bij ons in het bedrijf, daar kom je iets tegen waarvan je denkt, oké, moet eigenlijk ook beter.
1: Ja.
3: Maar je kan niet allemaal tegelijk. We kunnen niet alles en we kunnen niet alles tegelijk. En aan ons als het senior leadership om dan te zeggen, goed idee, gaan we niet doen.
1: Ja. Dat is een gevleugelde uitspraak die een collega. Ik heb altijd last van ideeën. Ik werkte ooit bij een stichting en had ik een hele leuke collega. En die zei, had ik weer. Zei ik, ik heb een leuk idee. En dan was ik helemaal enthousiast. En zei ze, nou, zo fantastisch. Zei, gaan we niet doen. En dan zei ik, oké. En dan ging ik gewoon weer een nieuw idee bedenken. Ik kon daar prima mee omgaan. Maar als je enthousiasme en dan zeggen, ja, oké, dan moeten we overleggen. En dan moeten we tegen iemand aanhouden. En al dat soort dingen. Dat kan ik dan weer niet handelen.
3: Nou ja, wij komen van origine uit de polder. Heeft ons heel veel gebracht. Wij moeten natuurlijk heel vaak polderen met de provincie, de gemeente, de bewoners, noem het maar op. Maar we gaan dus niet meer over alles polderen en niet iedereen overal in elke polder meedenken. Nee. Ja, dus dat is ook al een verandering die we te doen hebben. En als je bij ons gekomen bent met het credo, de energietransitie is onmogelijk zonder jou, dan voel je natuurlijk ook dat je denkt, ja, maar ik ben hier dus ook gewoon hartstikke nodig en mijn ideeën zijn nodig.
1: Ja, en dat is ook zo.
3: Ja, en toch? Dan zeggen we toch, goed idee, gaan we niet doen.
1: Ja. Ja. Ja, maar iedereen zal uiteindelijk ook snappen dat alles niet tegelijk kan.
3: Ja, kijk, in je hoofd, natuurlijk, in je hoofd weet iedereen dat. En wij hebben een medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan, dat heet bij ons de barometer. En daar is iedereen het er met elkaar over eens dat bij ons echt een aantal dingen heel anders moeten. Maar dan vooral bij jou.
1: Ja, ja, ja. Een beetje not in my backyard. In my backyard kan alles.
3: Want mijn ideeën zijn goed, maar die jouwe, daar kunnen we wel
1: even. Ja, dat is echt. Ja. Prioriteren vooral de andere dingen. Snap ik. Dit alles. We praten hier. Dat vind ik altijd ingewikkeld. Hè? Je praat over een organisatie. En ooit heeft iemand gezegd. Ja, een organisatie is niet veel meer dan een groepje mensen. Nou, dit zijn heel veel mensen. Het is ook niet waar. Want het zijn ook processen en procedures en spullen. En cultuur en capabilities. En allemaal mooie woorden. Maar het zijn vooral ook heel veel mensen. En die mensen, hebben last van gedrag. En hoe ga je dat dan weer veranderen? Daar ben ik onwijs benieuwd naar. Daar heb je dan weer leiders voor nodig. En dat hoor je allemaal zo.
2: Ontwikkel en verbeter.
0: Dit is New Business Radio.

0: Lekker plaatje hoor. Kende deze nog niet. Don't Speak. Loaded Honey.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Helene Cocu, Mark Kelle, Hogevorst, Floor Dijkstra, allemaal van Alliander. We praten over de mega-verandering. Daar kunnen we nog jarenlang over. Dus zo zie je maar weer, dit programma is onmisbaar. Want anders dan zou het hierna ophouden. Floor.
2: Ja.
0: Ik zeg even heel flauw. Het gevaar als het zo groot is en zo omvangrijk. Is ook een beetje dat je vergeet dat het voornamelijk ook over mensen gaat. Of eigenlijk misschien wel vooral over mensen gaan. Want heel simpel, als je alles doet en die mensen blijven hetzelfde gedrag vertonen, dan is er dus eigenlijk niks veranderd.
2: Klopt.
0: Zeg ik maar even flauw.
2: Ja.
0: Uiteindelijk wil je dat mensen andere dingen doen. Dat ze gaan samenwerken, wat geen gedrag is. Want probeer maar zo'n film te maken waarin iemand aan het samenwerken is. Nou, geen idee hoe dat eruit ziet. Dan moet je toch specificeren. Hoe zorg je er nou voor dat je vanuit HR, zeg ik maar even flauw, aansluit op zijn grote verandering en dan ook de vertaling doet naar oké, en wat betekent dat dan voor de mensen die we aannemen? Hoe we ze opleiden? Hoe we de leiders opleiden? Wat we ze meegeven? Welke dingen zijn er misschien ook gewoon, moeten we niet meer doen, want die passen eigenlijk helemaal niet meer? Nou ja, zo zijn er natuurlijk. Ja, het vervelende van dit soort dingen is dat alles invloed heeft op alles en je dus ook alle stenen inderdaad moet gaan omdraaien.
2: Nou, het is een echt bord spaghetti.
0: Zo zie jij het ook, die metafoor die
2: ja,
0: past.
2: Hoor.
0: Ja, maar ja. Jij bent dan de specifieke HR-spaghetti ben je van.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ja, dus ik denk dat het begint met onze medewerkers uitleggen dat de transitie buiten, vraagt een transitie van Alliander, is niks meer of minder dan een transitie van jou. Van hoe jij samenwerkt in je team en hoe jij jezelf ontwikkelt.
0: Ja.
2: En ik werk nu zo bijna 3 jaar bij Alliander. En in deze tijd hebben we vooral gekeken naar randvoorwaarden. Want als de transitie zo groot is, als je zoveel te doen hebt, past een top-down HR-beleid waarbij ik bepaal wat goed is voor jou, of wat jij moet leren, of wat jij moet doen, of hoe jij je moet ontwikkelen, past niet. Want we just don't have the time. Dus dat hoorde je Markelle ook al zeggen. Onze verandering is zo groot, we kunnen hem niet helemaal uitstippelen. En dat betekent dat we ook niet helemaal voor alle mensen kunnen uitstippelen wat dat precies voor jou betekent. Dus we zijn eigenlijk.
0: En zit ik mij te bedenken, je introduceert in een organisatie die gebouwd is op zekerheid, op te zorgen dat alles het doet en waar daar ook heel goed in is en was, introduceer je ineens heel veel onzekerheid.
2: Zeker.
0: Want je zegt, ja, we willen ongeveer dit. En dat ongeveer dit gaan we ongeveer zo bereiken.
2: Ja.
0: En we gaan onderweg wel uitvogelen hoe het precies in elkaar zit. En we hebben iedereen nodig. En jou dus ook. Maar het betekent wel dat je dingen anders moet gaan doen. Maar hoe anders weten we ook niet.
2: Ja.
0: Nou, is er één ding waar mensen onzeker van worden, dan is het onzekerheid.
2: Ja, en we zijn langzaam begonnen met mensen te leren dat te verdragen.
0: Ja.
2: En zeker onze leiders hebben daar een belangrijke rol in. Want die moeten als het ware voorleven. Zijn ook net echte mensen, dus die worden ook onzeker. Voorleven aan hun teams en hun teams helpen in hoe gaan we deze onzekerheid verdragen. En hoe kunnen medewerkers zelf hun eigen regie pakken. Want we hebben geen tijd meer om alles te verzinnen voor jou. Dus we hebben eigenlijk al die 10.000 super gemotiveerde medewerkers nodig die echt gekomen zijn om in te stappen op de energietransitie. Hoe gaan we die de juiste randvoorwaarden geven om zelf te gaan ontwikkelen?
0: Ja.
2: Dus dat betekent eigenlijk het wegnemen van heel veel oude HR-systemen. Bijvoorbeeld, we hebben al het leren afgekocht. Dus we hebben onbeperkt leren. Leidinggevenden hoeven ook geen toestemming meer te geven. Want we hebben gewoon geen tijd om voor jou te verzinnen
0: wat je moet leren.
2: Wat je moet leren, dat weet je eigenlijk zelf veel beter.
0: Ja.
2: Dus jij weet, de leiders geven de koers en kaders. Die vertellen je teamleider vertelt hoe dat eruit ziet binnen jouw werk. En dan hebben we alle vertrouwen in jou dat jij datgene gaat doen wat nodig is om bij te dragen aan de energietransitie.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk hebben we eigen regie in heel veel van onze HR-processen vertaald en zijn we eigenlijk heel veel bullshit dingen eruit gaan halen. Om zo heel veel vertrouwen te geven aan de medewerkers, maar wel het goede gesprek daarover te hebben.
0: Ja, het ingewikkelde, tenminste wat ik ervan gehoord heb de afgelopen tijd, is dat iedereen weer zijn eigen niveau van eigen regie aan kan.
2: Dat
0: afhankelijk van hoe fijn die dat vindt, maar ook hoe zeker die is van zichzelf. En dat kun je natuurlijk van buitenaf niet weten als HR. Dus daar ligt dan weer een hele belangrijke rol voor die leidinggevende. Om
2: zeker
0: bij de een het net weer anders te doen dan bij de ander.
2: Zeker. En we zien ook door onze snelle groei. Hè, we zijn in 3-4 jaar zijn we netto nog 3.000 mensen gegroeid.
0: Wow.
2: Dus we, toch? 3.000?
3: Ja, netto 3000. Dus ja. Bruto 6000.
2: Ja. Ja, dus we hebben enorm veel nieuwe medewerkers in ons bedrijf. Dus dat vraagt sowieso heel veel van onze leidinggevende. Want je hebt te maken met teams waar vrij weinig Alliander-kennis in zit. Maar ook natuurlijk je moet differentiëren in hoe goed is iemand ontwikkeld? Wat heeft iemand nodig? Dus we hebben enorm veel senior leiderschaps nodig in ons bedrijf. En Helene zei het al aan het begin, hè, daar is wat te winnen. Ik denk in elk bedrijf is er wat te winnen, leiderschap.
0: Ja.
2: Dus we hebben daar heel duidelijke keuzes in gemaakt. En het eerste waarmee we begonnen zijn is eigenlijk helpend en niet helpend gedrag te meten. Dus we zijn gaan meten in 360 aan andere leiders aan anderen gaan vragen. Wat vind je nou helpend van mijn gedrag? En wat is, ondanks misschien dat ik hele goede intenties heb, niet helpend voor jou en in deze transitie.
0: En dat waren letterlijk de vragen. Want ik dacht al gelijk, hoe weet je wat helpend en niet helpend is? Maar dat bepaalt de omgeving dus eigenlijk.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, en we hebben nu de eerste resultaten. We hebben meer dan 1000 respondenten. En het supermooie en het ook wel een beetje spannende is dat het super helder is wat voor ons eruit komt. En onze opdracht is daarom heel helder. En dat is denk ik waar we elke keer wel naartoe aan het zoeken zijn om dingen heel precies te doen. Hè. Dus als je dat bord spaghetti hebt, dan kan je hebt niet de tijd om aan al die slierten te trekken. Dus we moeten echt heel precies bepalen aan welke sliert gaat nou die 80-20 het meeste effect hebben. Dus we proberen ook echt heel datagedreven dingen te meten en met andere databronnen te kijken. Ja, wat is dan die knop bijvoorbeeld met de leiders om aan te draaien?
0: Ja, Markella die begint al bijna te huppelen, want die schiet eens door haar hoofd heen.
3: Ja, het schoot door mijn hoofd heen. Want ik denk wel wat wij met die preciezigheid willen, want is van focus aanbrengen. En want dat is dus waar jij ook al naar vroeg net. Van hoe bepaal je nou wat je moet gaan doen? Nou, die uitkomsten die helpen ons echt enorm om heel gefocust aan ons leiderschap te gaan werken. Dus die uitkomsten wat Floor met het team heeft bereikt, is echt super helpend om echt hele precieze interventies te doen. Ja. Daar waar het meeste effect gaat hebben.
0: Ja, want dat zat ook nog in mijn hoofd. Hè. Ik ben een hele grote fan van de Bright Spots. Dan moet ik even heel hard denken van wie ik dat ook weer heb. Ik denk dat van Chip en Dan Heath is uit het boekje Switch over verandering. En zij zeggen eigenlijk, de verandering die je wil, die is er al. Dus ga nou op zoek waar die al is. En ga dan kijken waarom het daar al is. En daar kun je van leren. Het gevaar is natuurlijk ook van als je met alles en iedereen aan de slag gaat, dat je ook de mensen gaat lastigvallen die gewoon al prima doen wat ze moeten doen en waar het resultaat goed is en waar het eigenlijk al klopt.
2: Ja.
0: Die moet je natuurlijk wel uitfilteren, zeg ik dan maar even flauw.
2: Ja, dus daarom zo erg de eigen regie. Dus daarom geven we heel veel tools om te onderzoeken bijvoorbeeld waar zitten mijn blind spots of bright spots. Hè? Wat doe je al heel erg goed in je, wat is heel helpend leiderschapsgedrag? En dan gaan we er eigenlijk vanuit dat jij daar wel als leider voor jezelf bijvoorbeeld mee aan de slag gaat. Omdat ik denk dat het gevaar in dit soort programma's is dat je enorme programma's gaat optuigen waar je iedereen door wasstraten gaat heen halen. Ja. En,
0: ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, god, weet je wat ik nou doe in het weekend? Ik ga even lekker door de wasstraat heen. Jij wel met zijn auto, maar niet zelf.
2: Nee,
0: dus dat is
2: maar,
0: ook weer zo.
2: Maar stiekem doen we het heel veel in heel veel bedrijven.
0: Ja, ja.
2: Dus wij proberen juist focus aan te brengen door heel precies te zijn en heel veel vertrouwen te geven in medewerkers en in teamleiders en andere leiders om daar heel goed koers en kaders aan te geven.
0: Ja. Jullie zijn lekker bezig, dus dat is mooi. Waar lig je nou wakker van? Als je denkt, oh mijn god, dat is echt een kluif. Noem het een beetje in de verandering kunnen een taai vraagstuk, hè, waarvan je gewoon echt denkt, ik ben er 6 keer omheen gelopen. Ik heb met 4 mensen erover gepraat. We hebben er 3 keer tegen aangeschopt. Ik weet het gewoon niet.
2: Ik word altijd heel blij van hele taai vraagstukken.
0: Dus nou, ik vertel hem niet voor niks aan jou. Hè?
2: Waar ik wel eens wakker van lig, is of we voldoende endurance hebben. Dus dat we mensen genoeg uithoudingsvermogen hebben om dit taaie vraagstuk met elkaar te dragen. Want je ziet ook als je naar onze barometer kijkt en naar onze MTO, mensen zijn super gemotiveerd. Mensen komen echt binnen als je kijkt ook naar wat is nou enorm helpend leiderschapsgedrag. Mensen die willen alles geven voor dat resultaat. We hebben hoog intrinsieke mensen. En ook wel, we hebben nu veel mensen van buiten gehaald. Dat zijn heel resultaatgerichte mensen. En dat zijn mensen die denken, waar in Nederland kan ik nu bijdragen? De energietransitie, en dat is waar. Alleen, het is zo'n complexe bord spaghetti die niet alleen binnen het bordje van Alliander zit, maar ook nog en naar allerlei andere bordjes, dat het gaat niet snel. Nee. En we hebben met elkaar te verdragen dat dit kost tijd. En ergens in die tijd moet je niet gedemotiveerd raken. Je moet betrokken blijven en kleine successen blijven vieren. We zeggen het zelf in ons eigen team. Kijk even naar Helene en Markelle. We moeten achterom blijven kijken. Want als je naar voren kijkt, het is zo'n groot vraagstuk. Wat eigenlijk ook in jouw hoofd zie gebeuren. Ja. Dus we moeten naar achter blijven kijken dat we echt ook stappen zetten. En eigenlijk stiekem ook wel hele grote stappen om ook de energie te houden om dit te blijven dragen. Want we zijn niet volgend jaar klaar in 2030. Ik ben geen bestuurder, maar ik denk het ook niet. Niks. Hebben we ook nog wat te doen.
0: Ik hoorde Maarten Otto laatst op Radio 1. Of sterker nog, ik zag het op LinkedIn en toen ging ik luisteren. Daar ging het vooral over de dingen waar jullie niet zoveel invloed op hebben. Namelijk het feit dat er vergunningen moeten zijn. Nou ja, en dat vond ik wel een eye-opener. Dat je, ik geloof even, ik doe even de korte samenvatting. Jullie hebben 2 jaar nodig om iets te bouwen ergens. En de vergunningen is 5 jaar of 6 jaar. Dan kan je natuurlijk ook denken, weet je, waar moeten we nou aan sleutelen? Want in die 6 jaar valt het, het is langer, dus valt er meer winst te behalen, zou je kunnen zeggen. Maar het kan ook super frustrerend voor jullie natuurlijk zijn. En voor de collega's, dat jullie alles op alles zetten om die 2 jaar te bekorten. Wow, dan wordt dat 1 jaar, jeetje, dan heb je de helft van de tijd. Nou, dat zou fantastisch zijn. En duurt het in plaats van 8 jaar, duurt het 7 jaar. Dat lijkt me inderdaad dat je dan heel veel geduld en doorzettingsvermogen moet hebben. En precies wat je zegt, ja. We hebben mensen binnengehaald die zijn resultaatgericht, die willen wat bereiken, die gaan voor die purpose. Hoe hou je die dan erbij?
4: Kijk mij aan.
0: Ja, regel jij dat even.
4: Nou, dus waar ik had het laatste keer een blog over geschreven. We hebben een heel actief intranet en dat gebruiken we als communicatie. En je weet,
0: dat is op zich al een uitzending.
4: Ja.
0: De 2 woorden actief en intranet, dat heb ik nog nooit samen gehoord. Nou, maar gefeliciteerd.
4: Beste intranet van de wereld, zonder dolle. Maar je weet, ik heb een verleden in de topsport. Ik was ooit roeier, daar kon ik niks van, maar ik kon wel aardig coachen. En in de topsport leer je om niet resultaatdoelen te stellen, maar taakdoelen. En dus als wij blijven kijken naar die wachtlijst, dan worden we echt allemaal heel verdrietig. En als we kijken naar de tijd die het duurt om iets te bouwen en die vergunningen en stikstof en alles wat erbij komt. Maar er zijn wel dingen waar je wel invloed op hebt. Dat zijn je taken en daar kan je doelen op stellen. En dat is wat we proberen te doen. En daar elke dag beter in te worden. En wij in het tussenblokje voor de luisteraars hadden we het even over liedjes zingen en Sinterklaasgedichten. En Floor heeft een keer een onsterfelijke lijn gemaakt in ons Sinterklaasgedichten. Dat ging ongeveer zo. Soms gaat het goed. Soms gaat het voor geen meter. Maar elke dag worden we een beetje beter.
0: Ah.
4: Nou, en dat is eigenlijk dat we vasthouden. Ja. Dus wij noemen dat leren om te presteren, door te presteren. En presteren door te leren. Gewoon elke dag beter worden. En als je dat perspectief vasthoudt, dan lukt het. Nou, we hebben onze hele beoordelingssystematiek en beloningssystematiek aangepast. Zodanig dat je die kleine successen vandaag, als je hem vandaag boekt, vandaag kan vieren. En niet hoeft te wachten tot over een half jaar als je functioneringsgesprek op de agenda staat. Nou, zo proberen we in de integraliteit ervoor te zorgen dat er dat alles ertoe leidt dat je dus met elkaar deze beweging kan maken.
0: Ja. Floor, ik zou je zeggen ik denk misschien is het aflevering 600 wel. Of 599. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Maar in die heel veel afleveringen zijn er altijd 2 oplossingen van bijna alles. De ene is de leidinggevende. En de andere is het goede gesprek. Ik weet nog steeds niet hoe we dat gaan doen. Ondertussen na 600 afleveringen, maar dat geheel terzijde. Hier hoor ik jou ook zeggen, die leidinggevende heeft een belangrijke rol.
4: Ja.
0: Die moet het goede voorbeeld geven. Nou ja, daar zijn natuurlijk boeken over volgeschreven. Die leidinggevende heeft ook al heel veel op zijn bordje. Sterker nog, alles zo'n beetje vanuit alle beleidsonderdelen, van veiligheid tot kwaliteit, het ligt allemaal ook bij die leidinggevende op het bordje. Hoe zorg je er nou voor dat die leidinggevende niet gewoon gillend wegloopt of verdrietig wordt of het niet meer ziet zitten of denkt, ja jongens, dit zal allemaal wel.
2: Nou, vanuit HR proberen we de leidinggevende minder taakjes te geven.
0: Dus
2: het wegslopen van allerlei nutteloze taken. En we erkennen dat leidinggevende vakmanschap. Dus ergens is het ook zo, soms binnen bedrijven, dan ben je leidinggevende en dan kan je het. Wij hebben totaal niet de illusie dat als je leidinggevende wordt, dat je het kan. Dus wij hebben bijvoorbeeld de keuze gemaakt dat als je nieuw leidinggevende wordt bij Alliander, of je komt van buiten en je wordt leidinggevende bij Alliander, dan ga je een verplicht leiderschapstraject in. Nou, dat is al best bijzonder, want eigenlijk word je leidinggevende, dan heb je 4 strepen en dan mag je alles en dan doe je alles goed. Maar wij geloven echt dat elke medewerker verdient een goede leidinggevende. En we hebben weinig illusies. Ja, leidinggevenden zijn net echte mensen. Dat alle leidinggevenden al perfect zijn. Nee. Dus we vragen echt van onze leidinggevenden om in zichzelf te blijven ontwikkelen. En continu, we realiseren ons dat de taak die ze te doen hebben heel groot is.
0: Ja.
2: We realiseren ons ook dat ze dat nog niet kunnen. En dat is niet erg. Maar we hebben wel alle randvoorwaarden ingericht. Als je net begint, een jaar lang in een verplicht leiderschapstraject. Maar ook een leiderschapontwikkelplan voor alle leidinggevenden. We hebben heel veel mogelijkheden tot coaching, et cetera. Dus we verwachten ook iets van jou, dat jij je blijft ontwikkelen in het vak.
0: Ja, ja, en het mooie is dat je zegt, eigenlijk is leidinggeven is een vak wat je nooit helemaal onder de knie zult hebben. Dat is bijna onmogelijk, kun je eigenlijk wel zeggen. Maar dat is oké.
2: Ja, net zo goed dat elke vakman of vakvrouw ontwikkelt zich in zijn of haar vak. Dus ook in het vak van leidinggevende. En net zoals dat je monteur bent bij ons en de context verandert, verandert de context voor leidinggevende ook continu. Zeker in een transitie waarin we inzitten, vraagt dat dus nu van, waar eerst leidinggevende echt op stabiliteit stuurde, vragen we nu aan leidinggevende om hun team mee te nemen in de transitie en inzichtelijk te maken, wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor jou? Dus daarin verandert de context. Dus wat je te doen hebt als leidinggevende ook.
0: Markella, naar dit programma luisteren mensen die zich met mensen in organisaties bezighouden. Die mensen heel lief vinden, want anders heet het programma geen People Power. Wat ik heel mooi vind aan het verhaal wat jullie verteld hebben, en ik snap dat het nog veel groter is dan wat we nu in het uurtje kunnen stoppen, is dat jullie ook zeggen, we weten het niet precies, ook zeggen, het is een bijna onbeheersbaar ding, chaotisch iets, waar je middenin staat en waar je inderdaad aan het bord spaghetti blijft terugkomen. Zo zie je maar hoe sterk die metafoor is. Maar je moet, het is niet een planmatig ding, en zeker niet als het zo ingewikkeld is. Veel van onze luisteraars zitten in een, misschien niet zo ingrijpend, maar die zitten in een soortgelijke situatie. Omdat AI komt of omdat ze last hebben van 15% invoerrechten die net in zijn gegaan. Wat is het simpele advies wat je ze mee zou willen geven? Wat ze morgen kunnen doen om hun leven wat fijner te maken?
3: Jeetje, dat is echt een simpele vraag. Mooie vraag. Nou, ik denk wat ik zou zeggen is, want we hebben het over de aanpak gehad. Een andere die we steeds gebruiken is storytelling en substance. En dat heeft weer te maken met die congruentie. Dus zorg dat alles wat je doet naar hetzelfde toe leidt. En dus dat proberen we ook steeds te doen. Nou, jij zei al, leiderschap is vaak het soort van doekje voor het bloeden of het hand. Ik geloof dat is niet zo. Dat is één van de elementen. Maar als je stel je voor, je wilt dat medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid nemen, maar je tikt al je processen helemaal dicht, ja, dan ga je dat nooit voor elkaar krijgen.
0: Ja, ja.
3: Dus het verhaal wat je vertelt, de manier waarop je je organisatie inricht, de manier waarop je organisatie leidt en ook wat je viert en wat je beloont, dat moet allemaal op elkaar afgestemd zijn. Dus als je nou bezig bent met een verandering en je wilt ergens naartoe, ga eens even checken. Ja, als we daar naartoe willen, welke onderdelen zijn dan eigenlijk het minst aangesloten op die verandering die we willen gaan doen? En ga daarmee beginnen.
0: Ja.
3: Dus voor mij zit heel erg het geloof in, alles wat je doet in de organisatie, gaat dat dezelfde kant op.
0: Ja. Ja, ik zie een soort weg vormen. En als al die pijlen allerlei kanten op staan, dan raken mensen, dan kiezen ze of er één uit of ze zijn totaal de weg kwijt. Dus je moet zorgen dat die pijlen allemaal dezelfde kant op staan. En dat zit dus in alles.
3: Zit in alles. Ja. Zit echt in alles.
0: Zelfs hoe je binnenkomt in een organisatie.
3: Absoluut. Toch? Ja.
0: Ja.
3: Absoluut, in alles. En ik vind het wel grappig. Ik zat daar aan te denken. Als ik rondloop bij Alliander. Dat is natuurlijk een beetje wat je dan ziet als je nieuw binnenkomt. Dan hebben wij de namen van onze vergaderkamers. Die zijn allemaal best wel een beetje lief. En tegelijkertijd zeggen we willen een beetje zakelijker worden. Dus ik dacht, misschien moeten we eens beginnen met die hokjes. Die dan,
4: inzicht, energie, stroom. En dat soort namen.
3: Verbeelding of weet je wel.
0: Oh ja, misschien moet je het gewoon Bakker Karelsen noemen. Ja, wel een klant van
3: bijvoorbeeld,
0: jullie. Met een foto van Bakker Karelsen erbij.
3: Dus dat zijn de symbolen in de organisatie. Misschien moeten we daar gewoon eens eventjes wat andere taal ook tegenaan. Dus in dat soort dingen zit het. In wat je als organisatie wilt zijn. Dus al die dingen bij elkaar. Die moeten
0: kloppen.
3: Die moeten kloppen.
0: Ja.
3: En als dat niet klopt. Ja, dan heb je dus iets om aan te werken.
0: Nou, dat hebben jullie. Gelukkig, jullie hebben voorlopig even wat te doen. Je hoeft je geen zorgen te maken over dat je je gaat vervelen. Ik vond het superleuk om even een inkijkje te hebben. En ik denk onze luisteraars ook in jullie wereld. Dank jullie wel. Helen Cocu, Markelle Hogevorst en Floor Dijkstra. Allen van Alliander. Wil je meer weten, kan je deze drie geweldige experts natuurlijk volgen op LinkedIn. Daar posten ze van alles en nog wat. Wil je nou meer luisteren? Dat kan. Dan kun je naar de website peoplepower.radio. Waarvan ik net zag dat die offline is. Dus ik moet even weer zorgen dat die het weer doet. Ja, bij ons gaat er ook wel eens wat kapot. Maar dan kan je zoeken op leiderschap of op verandering. En dan vind je gewoon alles wat we ooit gemaakt hebben in die 10 jaar. Nou, dus dan heb je nog even wat te luisteren. Tot de volgende.
1: Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.
5: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Limburg is sinds begin mei een innovatiehub rijker. Het Chill Excellence Center, dat bij Maastricht-Aken Airport zit, biedt ruimte aan studenten en bedrijven om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De hub richt zich op 4 sectoren, namelijk defensie, luchtvaart, de maakindustrie en op sport. Het bouwt voort op bestaande initiatieven. Zo sluit het aan bij het Brightlands Gemelot Campus en de innovatiehub Slimme Materialen Gemelot van Defensie. De provincie Limburg die investeert daarnaast fors in het initiatief. Zij steunen de innovatiehub met ruim 1,3 miljoen euro.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
12: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
0: Je kunt als bedrijf nog zo hard groeien, maar als je cultuur niet meebeweegt, dan sta je stil. Dealer Totaal Concept is een van de snelst groeiende financieringspartners voor autodealers in Nederland. Met een ondernemersmentaliteit in het DNA en een stevige groeicurve is het de kunst om niet alleen de aantallen, maar ook de cultuur bij te houden. Hoe doe je dat als directeur? Hoe zorg je dat de mensen het tempo aankunnen zonder dat het ten koste gaat van de sfeer, de samenwerking en het ondernemende karakter? En welke keuzes maak je als organisatie als je organisatie in korte tijd verdubbelt? Met twee leuke gasten in de studio. Tessa van der Minne is zelfstandige HR-adviseur en ze werkt voor Dealer Totaal Concept. En Maaike Heinz is er. Ze is de algemeen directeur van Dealer Totaal Concept. Fijn dat je luistert naar People Power.
13: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Maaike en Tessa, leuk dat jullie er zijn. Ja, hard groeien. Dan moeten we altijd eerst even erachter komen hoe hard, hè? Maaike, hoe lang werk jij bij Dealer Totaal Concept?
2: Ik werk nu inmiddels zo'n 21,5 jaar. Gestart 1 mei 2004.
0: Zo.
2: Dus lang.
0: Dan moet het wel echt heel leuk zijn wat je doet.
2: Absoluut.
0: Ja. Ja.
2: Ik heb daarmee alle fases van het bedrijf wel leren kennen. En ik weet natuurlijk dus ook wat iedereen doet. Ja?
0: En ga eens terug in de tijd naar die beginperiode. Toen jij er kwam werken, hoeveel mensen werkten er toen?
2: Ik denk zo rond de 7
0: okay.
2: medewerkers. Inclusief 2 man directie. Onder in het souterrain.
0: En wat maakte het nou dat met die 7 mensen, dat er in dat bedrijf al een soort oerkracht zat, waardoor het zo heeft kunnen groeien?
2: Gedrevenheid. Passie. Betrokkenheid. Je deed het echt met elkaar. En eigenlijk doen we het natuurlijk nog steeds met elkaar. Maar
0: ja.
2: Als je met zo weinig bent, dan moet je continu op elkaar kunnen rekenen. Ja,
0: ja, het is bijna, zou je kunnen zeggen, bij zo'n echt MKB-bedrijf. Met de meeste MKB-bedrijven, die hebben zo'n beetje rond 5 medewerkers volgens mij. Dat moet dan een hechte club zijn, want anders wordt het helemaal niks volgens mij. Dus het is of heel hecht, of ze overleven het gewoon niet.
2: Je moet inderdaad wel een beetje in het pulletje passen.
0: In het pulletje moet je passen.
2: Ja. En allemaal dezelfde gedrevenheid hebben, omdat je anders letterlijk buiten de boot valt.
0: Ja.
2: En bij DTC, Dealer Totaal Concept, was het vanaf begin af aan een hechte groep. Allemaal uit de regio IJsselstein. Ik denk dat ik de enige ben die uit een andere regio kwam.
0: En is het nou IJsselstein of is het IJsselstein? Dat vind ik altijd zo ingewikkeld.
2: Ik kom uit Rotterdam. Dus,
0: ja, dus bij jou is het IJsselstein.
2: Bij mij is het IJsselstein.
0: Hey, en in het pulletje passen. Houdt dat dan ook in dat het allemaal mensen zijn? Want als je met z'n 7e bent, ja, dan kun je het werk wel leuk verdelen. Maar er is altijd werk wat eigenlijk bij niemand past, maar wat wel gedaan moet worden. Is dat dan een van de dingen waarvan je zegt van ja, dat moet er dan gewoon zijn?
2: Dat moet er zeker zijn. En daar horen ook de normale basics bij van een vaatwasser uitruimen.
0: Aha.
2: Ja, dus het is, je bent ook een soort familie. En een familie, dat gaat in de plus en in de min, zullen we maar zeggen.
0: Yeah.
2: Maar je zal met elkaar die klus moeten klaren. En wat voor elkaar over hebben. Ik denk dat heel belangrijk is. Ja.
0: Nou, dan gaan we vliegen we door die 21 jaar heen. Hoe groot zijn jullie nu?
2: Laatst geteld rond de 140 medewerkers.
0: Jeetje mina.
2: Ja.
0: Dus dat is keer 20?
2: Ja.
0: Wauw. Waarom is dat gelukt, denk je?
2: Uiteraard, deels heb je de conjunctuur mee in de beginjaren. En
0: je hebt ook de financiële crisis gehad, dus ja.
2: Ja, ik denk wel dat de oude eigenaren in een goed gat zijn gestapt. Ja, we hadden een bepaald product waar behoefte naar was. Een nieuw concept. Ik denk vooral dat. De autobusiness is wel enorm gegroeid in al die jaren. En de manier van dienstverlening was relatief onbekend. En wij hebben daar heel lang een monopoliepositie in gehad. Ja.
0: Ja. Maar ja, als je 20 keer zo groot wordt in 20 jaar, dat is ook
2: bijna 25 jaar.
0: Ja, oké. Doe maar. Het is een stuk minder dan we dachten.
2: Ja.
0: Dat is nog steeds heel veel. Maar het siert je dat je bescheiden bent, Maaike. Dus en een goed concept op het goede moment. En als je dan naar de collega's kijkt, dus hoe is het gelukt om van die 7 gepassioneerde, betrokken, leuke mensen die ook niet te vervelend vinden om de vaatwasser uit te ruimen of om koffie te schenken als er klanten zijn. Hoe is het dan gelukt om naar die 140 te gaan, waarbij er nog steeds, nou, iets meer structuur, daar gaan we het straks wel over hebben, maar waar nog steeds, ja, het voelt als wij zijn met elkaar en het is nog steeds leuk?
2: Ik denk door altijd iedereen te waarderen zoals die is. Persoonlijke aandacht, heel belangrijk. Iedereen op welke positie dan ook continu meenemen in het hele proces van het bedrijf. Waar staan we? Waar willen we naartoe? En waar kan jij op jouw manier je steentje bijdragen? Daar zit wel de kracht van DTC.
0: Ja. Ja. Nou, heb jij bijna die gehele 25 jaar aan groei, ontwikkeling heb je meegemaakt. Kan je nou een soort van fases onderscheiden voor je gevoel? Want je gaat natuurlijk niet van de ene naar de andere dag naar 140. Maar dat gaat in stappen.
2: In het begin gaat het natuurlijk vanzelf. Ja. Hoe gek het ook klinkt. Het werk stapelt zich op en er moeten mensen bij. Uiteindelijk is er ook een stukje wet en regelgeving. Waardoor zaken complexer worden. En je dus ook meer mankracht nodig hebt. Het ontbreken soms van bepaalde automatisering. Waardoor je toch echt wel nog steeds extra mensen moet inzetten.
0: Maar je krijgt dan op een gegeven moment dat eerst doet iedereen zo'n beetje alles.
2: Ja.
0: Je hebt wel de twee oprichters.
2: Ja.
0: Maar er is niet echt management. Op een gegeven moment krijg je een afdeling, krijg je managers.
2: En dan ga je inderdaad.
0: Wat gebeurt er dan?
2: Stukje specialisatie krijg je. Je gaat voor het eerst een soort van back-office creëren. Mensen die sect-administratieve handeling doen. En de mensen die commerciële functies hebben. Je krijgt voor het eerst een account manager die naar buiten toe gaat. Om meer relaties binnen te halen. En je krijgt vanzelf een keer een financieel administratief medewerker. En uiteindelijk moet je ook een HR medewerker hebben en zo groeit het bedrijf uiteraard vanzelf.
0: Ja.
2: Ja.
0: En welke, als je nou door die 20 jaar heen kijkt, welke groeipijn heb je dan gehad? Kan me niet voorstellen dat alleen maar hunky-dory gezellig was.
2: Nee, zeker niet. Je maakt heel veel groeipijntjes mee, waarin je wel eens de aandacht voor de medewerker uit het oog verliest. Niet heel bewust, maar dat merk je dat men op een latere fase zegt van goh, waarom ben ik niet meegenomen in dit proces? Oh, is dit nu beslist? Maar heb je wel daar en daar aan gedacht? En daar merk je dan wel aan dat je soms echt te hard gaat. En waar wij het misschien kunnen verzinnen vanuit een MT, het echt wel belangrijk is dat je ook de collega's op de operatie is spreken van goh, klopt het als wij deze afslag nemen, gaan we dan bereiken wat wij in gedachten hebben.
0: Ja.
2: Dat zie je zeker gebeuren.
0: Jij bent niet vanaf het begin af aan de algemeen directeur, volgens mij. Hè?
2: Klopt.
0: Je bent eigenlijk meegegroeid met het bedrijf. Ja. Hoe kijk jij naar die mensen? Want de manier waarop je een organisatie bouwt, zegt ook iets over, of vraagt eigenlijk ook aan je, van ja, waar geloof ik eigenlijk in? En ik heb ooit een keer hier een HR-directeur te gast gehad van der Landen. Dat vond ik nog zo'n mooi verhaal. En die zei, ja, wij vertrouwen mensen. En als je dat doet, dan ziet je organisatie er heel anders uit. Want alles wat te maken heeft met we vertrouwen mensen niet, dat is er dus bij ons gewoon niet. En dat is echt gek. Terwijl, ja, het is niet zo heel raar om mensen te vertrouwen. Maar wat is het waar jullie in geloven, wat je voelt door dat bedrijf heen?
2: Ja, dat is wel een fase die we denk ik met elkaar hebben moeten doormaken, waarin in het begin, zeker als je hard groeit, ben je gewend om plat opdrachten te geven. En dan vind je het ook heel fijn als ze het gewoon precies doen zoals jij zegt. Waarin we nu in een fase zijn beland, dat we het heel fijn vinden als mensen niet meer reactief zijn, maar echt proactief in de organisatie deelnemen.
0: Ja.
2: Dus wij proberen nu wel ieder op zijn of haar waarde eigenlijk in hun kracht te zetten. Het maakt niet uit welke functie in de organisatie je hebt, maar iedereen moet in zijn eigen kracht staan in het bedrijf. Ik denk dat echt heel belangrijk is. Ja.
0: Hey, en waarom is het Waarom is het jou gelukt om die 20 jaar bij te benen, het bedrijf? Want dat lijkt me alleen al een uitdaging. En sterker nog, om ook nog eens een keer gewoon uiteindelijk het stuur in handen te nemen. En te zeggen, nou, laat mij het maar doen. Of misschien zei iemand anders het wel. Ga jij het maar doen, dat kan natuurlijk ook. Wat zijn jouw eigenschappen waardoor dit zo bij je past?
2: Je groeit natuurlijk in. Dus dat vooropgesteld. Ik denk toch wel de gedrevenheid. Ja, ik vind het echt een ontzettend leuk bedrijf. Waar ik nog steeds met heel veel plezier voor werk. Met de collega's. Het stukje commercieel is natuurlijk heel, heel mooi. En continu kunnen verbeteren in het bedrijf.
0: Ja.
2: Ik doe ook graag eigenlijk nog steeds het liefste van A tot Z. Alleen mij is uitgelegd dat tegenwoordig echt niet meer kan. Dus ik pak er nu uit wat ik nog wel kan doen.
0: Ja,
2: ik denk gedrevenheid. Ja, ja. Ik weet het niet. Soms past iets gewoon als een hele fijne jas.
0: Ja. Ja, dat is wel grappig. Het is altijd ingewikkeld om over jezelf te vertellen. Omdat het vaak dingen zijn die jou gewoon heel gewoon afgaan. Dat is toch heel normaal dat je dat doet. Gelukkig hebben we iemand die jou vanaf april kent. Dus wel van dichtbij, maar ook nog niet te lang om het ondertussen niet meer te zien. Tesso, hoe kijk jij daarnaar? Als jij zou moeten beantwoorden van waarom lukt Maaike het om die 20 jaar en mee te groeien, maar sterk nog dat ze ook de juiste persoon is om die organisatie de leiding te geven?
3: Ja, wat ik heel erg heb gezien bij Maaike is dat ze en heel resultaatgericht is, maar zichzelf ook heeft, we noemen dat het groene stuk, meer het mensgerichte stuk. Dus als Maaike binnenkomt, dan loopt ze langs iedereen, elke ochtend. Dan zegt ze even hallo. En als iemand ziek is uit haar team, dan belt ze die geregeld om te vragen hoe het gaat. Dus echt die persoonlijke aandacht geven in combinatie met dat commerciële stuk.
0: Oké, dus jij komt niet drukbellend binnen, rent je kamer in en gaat in de eerste Zoom Teams Hutsenfluts meeting zitten, maar je loopt even de collega's langs. Alle 140?
2: Ja, dat kan wel. Ik ga meestal even alle etages langs. En we hebben nog een tweede gebouw. Die pak ik wat later op de dag. Ik weet eigenlijk ook wel als iemand ziek is geweest of met vakantie is geweest of jarig is. Omdat ik...
0: Deze allemaal bij naam?
2: Uiteraard.
0: Nou, dank je de koekoek. Dat vind ik voor jou normaal, maar voor veel mensen ook niet hoor.
2: Als ik een nieuwe collega heb, dan vraag ik altijd of ze op de koffie komen. En dan wil ik het niet over het werk hebben. Dan wil ik gewoon weten, wie ben jij? En vraag ik echt van, wil je wat over jezelf vertellen? En als ik te veel vragen stel, mogen ze zeggen, dat wil ik niet vertellen. Maar het is toch leuk om te weten met wie jij aan de lunchtafel zit.
0: Leuk.
2: Ik wil ook niet dat ze denken, wie is die vrouw in dat achter die glazen deur?
0: Ja. Nou ja, het grappige is hè, dat we kunnen hier natuurlijk een heel hoogdravend gesprek hebben over allerlei menstheorieën en allerlei HR-tools en weet ik veel wat allemaal. Maar dit, hè, dat alle nieuwe collega's bij jou op de koffie komen en gewoon lekker babbelen over, goh, wie ben je en wat doe je en wat zijn je hobby's? Dat vind ik eigenlijk een veel sterker voorbeeld. Wat mensen morgen ook gewoon lekker zelf kunnen gaan doen. Dus daar wil ik nog veel meer over weten. En dat hoor je zo.
13: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio. Voor business shapers.

0: Zo, ik ben weer even 14 hoor. Ain't nobody. Misschien wel een van de beste zangeressen ooit. Je hoorde Chaka Khan.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Tessa van der Minne is te gast, zelfstandig HR-adviseur, werkend tevens voor Dealer Totaalconcept. En Maaike Heinz, algemeen directeur van Dealer Totaalconcept. En ja, we ontrafelen hoe je nou ervoor kan zorgen dat je en heel hard groeit en dat je toch een stevige cultuur behoudt. Nou, dat is we hebben al iets gevonden, namelijk koffie drinken met nieuwe medewerkers. Neem maar even mee, Maaike. Het is iets heel simpels voor jou. Je denkt misschien, goh, wat zit hij erover door te zeuren, maar... dit is aflevering 609, dus ik praat wel eens met mensen over dit soort dingen. Dit komt heel weinig voor. Wel als er natuurlijk een bedrijf 6 man groot is, maar bij 140 gebeurt het niet meer bij de meesten. Hoe gaat dat in zijn werk? Dus er komt een nieuwe medewerker binnen, die heeft zijn contract gekregen, eerste dag. Wordt dat ingepland? Neem eens mee hoe dat georganiseerd wordt.
2: Nou, ten eerste, als ik weet dat een nieuwe medewerker is gestart, dan loop ik even langs. Dat denk ik dat het al heel makkelijk is. Dan,
0: en wie laat jou dat weten? We gaan echt even gewoon tot in de punt en de komma. Of weet je het gewoon?
2: Ik weet het gewoon.
0: Tessa zit al te lachen. Ja, ja, klopt.
2: Over het algemeen weet ik wanneer de vacatures uitstaan. En uiteraard informeer ik bij mijn collega's. Is het gelukkig om de vacature vervullen? Al wat leuk. Per wanneer start die persoon? En dan hou ik het meestal in de gaten. Of ik zie gewoon een nieuw gezicht. En dan loop ik uiteraard op af. Verder heb ik de afspraak dat men altijd na een week of twee. Of na een week, wanneer het past in de agenda. Met mij een koffiemomentje inplant. En dan soms is het er één. Soms zijn het er 2 of 3 tegelijk. En dan vind ik het gewoon leuk om informeel met elkaar een gesprek te hebben. Van wie ben je? Wat doet je? Wat doe je? En wat zijn je hobby's? En niet al, ja. Wat zijn je ambities en wat wil je bij DTC bereiken? Want als het goed is, hebben ze dat gesprek al met de hiring manager gehad. Ja. En dat hoeft dan niet bij mij.
0: En hoe, want ik kan me ook voorstellen als jij ergens nieuw bent en je komt van buiten. Je hebt wel een beetje gevoeld wat de cultuur is. En je vindt het een leuk bedrijf, anders ga je er niet werken. En dan krijg je, dan wordt er een afspraak in je agenda gezet dat je met de algemeen directeur gaat praten. In andere bedrijven is dat dan een soort formeel, hoe spannend ding. Dit gebeurt bijna nooit. Komen mensen zo dan ook binnen? Dat
2: nee,
0: is toch een beetje.
2: Ik heb ze al gezien.
0: Je hebt ze al gezegd.
2: Dan zeg ik meestal, we doen nog een bakkie. Hè? Dan kletsen we even bij. Ja. Dus volgens mij valt het wel mee. En we combineren het tegenwoordig ook wel met bepaalde onderwerpen vanuit HR die misschien nog aangehaald moeten worden. En wat niet ongeheel onbelangrijk is, bij ons wordt eet en belofte afgelegd.

0: legt. En dan neem ik dat stukje ook meteen mee. Zodat men ook bewust...
1: Eten en belofte?
0: Ja, we zitten in de financiële wereld.
1: Oh, dus ja. Moeten de bankiers eet doen?
0: Ja, het is niet wettelijk verplicht. Maar wij vinden het gewoon belangrijk dat iedereen een beetje de spelregels...
1: Wat goed.
0: Ja.
1: Wauw. Nou, is dit... Tessa, ik kijk ook even naar jou dat ik niet gek ben. Ik weet niet hoe vaak jij dit tegenkomt, dat het gebeurt.
2: Niet op deze manier.
1: Nee,
2: ik heb wel vaker gezien dat er dan één keer in de zoveel maanden een groep nieuwe starters even kennis maakt met de directeur.
1: Yeah.
2: Maar op deze manier is het wel echt anders. Ja.
1: Yeah. Vertaal dit nou eens naar, want dat is natuurlijk ook de uitdaging. Hè? Bedrijf groeit. Je wil natuurlijk bepaalde dingen waar ja, die je succes bepaald hebben, wil je vasthouden in de cultuur. Welk onderdeel van de cultuur is dit nou een uitermate duidelijk voorbeeld van?
2: Ja, ze hebben een hele grote familiecultuur. Dat is ook eigenlijk toen ik begon. Ik voelde me ook meteen heel welkom. Iedereen had ook tijd om te vergaderen. Vergaderen of met mij kennis te maken bedoel ik.
1: Ja, ja.
2: Maar als iedereen te druk met vergaderen. Maar iedereen maakte echt tijd voor me. En ik hoorde ook meteen dat iedereen zegt. Het is gewoon echt een familiecultuur.
1: Ja.
2: Dus dat is denk ik heel... En daar draagt dit aan bij. Ja.
1: Ja. En dat is ook
2: onderdeel van, ja.
1: En hoe bepaal je nou, hè? Want ik zit ook veel te gestructureerd te denken volgens mij. Maar dat moet je me bij helpen. Jij komt helpen op HR-gebied.
2: Ja.
1: Jij komt met al je ervaringen, je kennis, kom je binnen. Ga je dan eerst kijken van, wat willen we vasthouden? Hoe heet dat dan? Ga je dan een soort structuur aanbrengen? Ga je dan duidelijkheid bouwen?
2: Ja, dat is dat wel. Maar stap 1 is wel om eerst te ontdekken hoe het werkt. En hoe alles gaat en welke systemen er zijn en welke verzekeringen en al arbo-diensten.
1: Ja.
2: En al dat soort dingen. Je moet eerst wel echt weten van oké, waar hebben we het over?
1: Ja, want jij doet
2: en
1: ook zeg maar de...
2: maken en praten en dan kijken van oké, wat willen we inderdaad, wat moeten we behouden? En in welke, en bijvoorbeeld een onboarding of boarding, al dat soort dingen. Hoe kunnen we dat verbeteren en die familiecultuur daarin houden, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus wel echt wel kijken van wat is er? Wat doet iedereen? En hoe kunnen we dat dan een beetje meer structureren?
1: Ja, nou heeft natuurlijk elk soort cultuur heeft ook een schaduwzijde.
2: Ja.
1: Ja. Dus familiecultuur klinkt natuurlijk fantastisch. Maar er zijn natuurlijk ook families die elkaar de tent uitvechten.
2: Ja.
1: Of
2: nee, dat is
1: in heel veel families wordt er niet echt... We houden van elkaar. En ach ja, weet je wel. Ja, oké, dit was niet zo handig. Maar dat gaan we dan niet bespreken, want het is zo gezellig.
2: Ja.
1: We nemen een taartje.
2: Ja, als je als één iemand in de ochtend iets zegt, dan weet het hele bedrijf.
1: Ja, ja.
2: Hij is wel sprekend. Ja. Dus er wordt gewoon heel veel onderling. Dat is natuurlijk ook, als iedereen elkaar goed kent, dan wordt ook veel gekletst.
1: Ja.
2: Dus dat is ook een schaduwkant misschien.
1: Ja.
2: Een voordeel en een nadeel. En het is natuurlijk als je... dat vind ik... Ik sta er wat meer aan de zijlijn van. Maar als je natuurlijk inderdaad elkaar goed kent, dan is het soms wat moeilijker om elkaar misschien aan te spreken op dingen. Ja. En aan de andere kant doen anderen dat wel weer juist, omdat die in die familie dat heel goed kunnen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, soms wordt iets te veel met de mantel der liefde bedekt. Hè? En dat is wel dat je ziet, als je zo groot wordt met zoveel nieuwe collega's. Ja, dan krijg je ook wel eens een familielid die je wat minder leuk vindt of wat minder aansluit.
1: En dat is misschien zelfs wel goed ook, toch? Anders wordt het zo'n kliek. Dat is ook weer niet goed.
0: En ik merk nu wel dat dat... Het warme en het persoonlijke willen we heel graag behouden. Maar we willen echt wat meer... gewoon structuur inderdaad aanbrengen. Met wat meer duidelijkheid naar alle partijen toe. Waarin je dingen kan zeggen waar het op staat. Met nog steeds met de juiste respect die daarvoor is.
1: Ja. En hoe hebben jullie... Michael, hoe hebben jullie bedacht... Wat willen we houden en wat hebben we extra erbij nodig? Hoe heb je dat aangepakt met elkaar?
0: Ja, we zijn nog wel op weg.
1: Oké.
0: Dat mag zeggen.
1: Ja, dat is prima.
0: Ik denk dat het belangrijkste nu is dat wij hebben echt Tessa keihard nodig. Omdat ze nu iemand hebben met wie ze. En ze bedoel ik echt gewoon de collega's binnen het bedrijf, uit alle lagen. Open en eerlijk kunnen bespreken. Wat gewoon niet zo lekker loopt bij DTC. En dan is het aan Tessa om weer ons de spiegel voor te kunnen houden. En te kunnen gaan zeggen van, goh, misschien moeten we hier echt wat aan gaan doen. En dat vind ik, dat is denk ik het belangrijkste. Want ik ben laagdrempelig voor een kopje koffie. Maar misschien niet altijd voor de momenten als de schoen wringt.
1: Nee, want ja, dat is altijd de uitdaging van de enorm laagdrempelige directeur. Ja, je blijft de directeur. Dus ja. Dan kan jij wel de drempel laag vinden, maar van de andere kant ziet hij er altijd hoger uit.
0: Ja, precies. Of ze denken, ik kan nu met haar alles bespreken en van mijn manager mag ik niet dit. Maar als ik nu met Maaike dit nog even mijn probleempje voorleg, dan lukt het wel.
1: Ja,
0: ja dat, zo werkt het eigenlijk niet. En zo willen we het natuurlijk ook niet, want ik wil graag dat het voor iedereen gelijk is. En daarom is het zo belangrijk dat we echt voor op HR-gebied gaan investeren.
1: Ja.
0: Ja,
1: een HR-gebied, dat is natuurlijk nogal breed. Want het is het interessant, vind ik, dat jou hoor zeggen. Ja, nee, je hebt een soort bijna onpartijdige derde die gewoon het gesprek gaat voeren en gaat voelen van ja, wat speelt hier nou eigenlijk, wat we misschien zelf nog niet zo heel erg zien.
0: Ja, waar komen we tekort?
1: Ja.
0: Een stukje leiderschapstraining. En dat is ook voor mij heel belangrijk. Ik ben meegegroeid in het bedrijf, maar ook een hele groep collega's van mij. Dus wij zijn ook met elkaar die oude kliek die daar zit. En we willen het graag goed doen, maar we doen het misschien helemaal niet goed.
1: Ja.
0: Of het kan in ieder geval anders. En ik denk dat heel goed is wat we nu gaan doen. DTC had tot 3 jaar geleden nog niet eens een OR.
1: Nee.
0: Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg welke ontwikkeling je doormaakt. Met een functiehuis waar we het nu hebben ingericht. En een beloningsbeleid.
1: Ja, ja.
0: Transparant zijn naar de medewerkers. Je kan niet meer zomaar zeggen van goh, ik moet een hypotheek. Kan ik wat met mijn contract regelen? Nee, ik heb het graag op een uniforme manier binnen de hele organisatie, zodat iedereen krijgt waar hij recht op heeft.
1: Ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk heel fijn, Tessa. Maar het is ook, ook dat is weer een signaal natuurlijk. Want dat oude gerommel en we doen toch dingen voor elkaar. Dat hoort ook weer bij die familiecultuur.
2: Ja, dus dat is ook wel denk ik lastig voor sommigen. Dat er nu meer structuur komt en dat het onpersoonlijker wordt. Ja, ja. Daar ontkom je toch op bepaalde vlakken niet aan, denk ik.
1: Nee.
2: Dus ik denk dat je die warme dingen in andere dingen echt moet laten. En in de structuur en de regels en beleid, dat dan onpersoonlijker wordt.
1: Ja. Hoe leg je dat uit? Want jij komt binnen, daar is een reden voor.
2: Ja.
1: Dan gaan er langzaamaan dingen veranderen. Meer gestructureerd, duidelijker, betere afspraken gemaakt. Dat zijn natuurlijk allemaal hele positieve dingen. Er zijn ook altijd mensen, collega's die denken, gedoe allemaal. Ja. Daar waren wij toch niet van.
2: Ja.
1: Hoe zorg je ervoor dat je het uitlegt, duidelijk is, herhaalt?
2: Ja, ook aandacht geven aan die mensen en luisteren. En horen welke waarheid daarin zit en kijken of je dat mee kan of niet.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar goed, in het kader van de transparantie kan je natuurlijk een hoop uitleggen. En als we heel eerlijk zijn, is de helft van het personeel pas van de laatste 3 jaar.
1: Oh, ja, toch? Dus die zijn redelijk vers.
0: Dus die kunnen het redelijk goed handelen hoe we het nu inrichten, omdat het wel van deze tijd is.
1: Ja.
2: En die hebben vooral behoefte aan ook van hoe kan ik ontwikkelen? Wat is er nodig om naar een volgende schaal te gaan? En gewoon duidelijkheid, welke competenties horen daarbij?
1: Ja.
2: Zodat je ook in die beoordelingen daar weer op een objectievere manier beoordeeld kan worden.
1: Ja. Wat ben je tegengekomen in die afgelopen maanden door met mensen te praten en te luisteren en het luisterend oor te hebben ook voor, het is hier superleuk, maar dit kan nog wel een tikje links of tikje rechts.
2: Ja.
1: Ik denk aan dat Mike het gewoon gehoord heeft.
2: Nee, die weet het ook wel. Ik denk echt wel door die groei dat mensen echt wel die betrokkenheid missen en dus ook informatie missen. Dus dat het gewoon belangrijk is dat er structuren, vergaderingen, komen, zodat er verschillende lagen geïnformeerd worden en betrokken worden daarbij, zodat ze zich ook nog steeds gezien en gehoord voelen. Ja.
1: Ja.
2: En ook mee kunnen denken, want dat zei Maaike net eerder al. Je kan met de MT iets bedenken, maar de mensen op de vloer moeten het doen. En die weten echt wel van hoed en rand, dus die moeten daar ook in meedenken in een bepaalde mate.
1: Ja.
2: En dat gebeurt nu wel, maar dat kan denk ik wel beter.
1: Weet je al wat je gaat doen?
0: Dat
1: ik ga te adviseren.
2: Dat is het leuke aan deze organisatie. Ze zijn super actiegericht.
1: Dus, ja, ja.
2: Dus,
1: ja, je hoeft niet eerst 3 beleidsplannen te schrijven.
2: Nee, dus als ik een idee heb, dus goeie, gaan we doen. Dus ik kan aanhaken. Er is een laag teamleiders. We hebben wel het idee dat ze informatie missen, waardoor ze ook het niet goed kunnen doorvertalen naar hun team. Die informatie heb ik gekregen. En toen ben ik naar Maaike en
0: Ewout, denk ik.
2: Ewout gegaan. En toen zei ze, oké, nou, ik kan aanhaken bij een vergadering. En dan kunnen we kijken van, oké, wat mist ze precies? En hoe kunnen we daarin voorzien? En ja, dus dan wordt het meteen eigenlijk opgepakt.
1: Ja, heerlijk.
2: Ja, dus dat is, ja.
0: Nou ja, wij hebben de PIM. Wat eerst de PIA. Personeelsinformatieavond.
1: Oh.
0: En dat even dan 2 keer per jaar namen we alle medewerkers mee. Hoe staan we ervoor? Waar gaan we naartoe? En wat zijn de plannen? Et cetera. Dat werd de PIM. Want mensen vonden het toch niet altijd prettig dat het in hun eigen vrije avond ging. En de PIM was de personeelsinformatiemiddag. Die was ook nog steeds 2 keer per jaar.
1: Dat
0: was
1: gezellig.
0: Dat even in onze tijd. Ja, we hadden altijd inderdaad een drankje achteraf. Nu hebben we ingesteld dat we de PIM iets korter doen. Maar we streven naar om in ieder geval tenminste 4 keer per jaar. Dan doen we het om 5 uur 's middags. Een half uur nemen we ze mee in waar staan we, waar gaan we naartoe, wat zijn de verdere ontwikkelingen. En dan sluiten we gezellig af met een drankje, want DTC heeft een hele mooie bar op de bovenste etage van het gebouw.
2: Een bruine bar.
0: Een bruine bar.
2: Een bruin café, ja.
0: En zo proberen we wel de signalen op te pakken die we doorkrijgen. En ik begrijp het heel goed, zeker mensen die al langer bij DTC werken. Toen waren we een klein bedrijf. En dan hoor je letterlijk in de gang alles.
1: Ja,
0: aan de
1: rusttafel. Ja.
0: Maar we hebben tegenwoordig 2 gebouwen. En dan mis je natuurlijk ook wel eens het een en ander. En,
1: maar dat is bizar hoe dat werkt toch. Hè? Dat hoor ik wel vaker. Ik las er laatst ook. Welk boek was dat nou weer? Nou, maakt niet zo uit. Ik las dat ze wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan. Wat ruimte doet. Dus afstand tussen mensen. Wat het doet met de hoeveelheden contact die ze met elkaar hebben. En alles binnen 6 meter, dat is dichtbij. Hè? Die hebben heel veel contact met elkaar. Maar ga je verder dan 6 meter. De 6 meter is natuurlijk niet zoveel. Dat is gewoon 1 kamer verder. Maar als je 3 kamers verder zit. Dan worden die contacten echt gewoon nou, 1/10 of 1/20 van wat die kamers daarnaast zijn. Echt bizar.
2: Dan kan je nagaan als je thuis werkt.
1: Ja, als je thuis werkt. Of inderdaad in het andere gebouw zit.
2: Ja.
1: Dan moet je dat dus gaan organiseren.
0: Ja.
1: Ja, super interessant altijd hoe dat werkt. Waar ik het straks met jullie over wil hebben is een beetje nog over het vasthouden, maar zeker ook over de toekomst. Want ja, stel je voor dat jullie over een paar jaar weer 2 keer zo groot zijn. Wat dan? Dat hoor je zo.
3: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. People power.
0: Tessa van der Minne en Maaike Heinz in de studio. Beiden betrokken bij het Dieder Totaal Concept. Dat is een bedrijf, overigens. Zeer succesvol bedrijf, want is hard gegroeid. Met alle piepen en kraken en successen van dien. Waar ik een beetje naar op zoek naar ben, dan moet jullie me even een beetje bij helpen. Maaike, is er nou een verandering geweest die past bij de grootte van je bedrijf? Die eigenlijk misschien ook bijna niet anders kan. Maar waar die wel een beetje, waarvan mensen wel dachten, ja, wat is dit nou eigenlijk en wat doet dit? Iets wat je hebt moeten maken en wat nu weer een soort van een nieuw normaal moet gaan worden.
2: Ja, bij DTC is natuurlijk, wat we steeds zeggen, er was nog niet zoveel structuur en ook niet op salarisgebied. Wij hebben geen CAO en we volgen ook geen CAO. Dus de wens is al heel vaak uitgesproken door de medewerkers dat ze een salarishuis of een functiehuis en een beloningsbeleid wilden hebben. En wij hebben dat uiteindelijk ingericht voor via de Korn Ferry Hay methodiek. Dat betekent dat je gaat benchmarken, dat je gaat kijken welke niveaus zitten binnen de organisatie, ja. Welke salarisgroepen.
0: Jij dat begeleid, Tessa, of niet? Nee. Dat was voordat jij kwam. Ja, ja, oké.
2: Uiteindelijk hebben we alle functies geplot in een functiehuis. En dat betekent dat je functie was al bekend. Maar daar hebben we dan ook een trede aan gekoppeld. En uiteindelijk betekent het dat iedereen nu in een bepaalde trede zit. En sommige mensen vonden dat toch heel moeilijk. Want daarmee kwamen ze erachter dat zij in trede 12 zaten. En hun collega in trede 13.
0: Ja.
2: Terwijl we in januari nog een heel prettig gesprek hadden gehad over het salaris. En men tevreden de deur uitging.
0: Ja.
2: Alleen het plaatsen van mensen in een vakje, wat misschien juist heel transparant is, want je weet ook waar je naartoe kan groeien in de toekomst, was dus blijkbaar toch ook heel confronterend.
0: En wat krijg je dan? Wat voor vragen krijg je dan op basis daarvan?
2: Ik krijg echt daadwerkelijk gewoon letterlijk de vraag, waarom zit ik in 11 en hij in 12?
0: Ja.
2: En wij kunnen dat uiteraard goed onderbouwen, want je ziet welke functie en wat verwachten we van zo'n functie, wat zijn de verantwoordelijkheden. En dan moet je dus wel heel veel tijd en aandacht aan besteden. En ook iedere vraag serieus nemen. Zodat het uiteindelijk wel gedragen wordt binnen de organisatie. En nu zijn we een jaar onderweg. En dadelijk krijg je de eindejaarsbeoordelingen. Die zijn ook weer gekoppeld hieraan.
0: Ja.
2: En dan denk ik dat het allemaal wel goed gaat passen. En dan is het een heel mooi transparant systeem. Maar zo zie je wel dat sommige veranderingen die men zelf initieert, niet altijd meteen goed uitpakt of dat men daar meteen blij mee is of niet brengt wat ze hadden gehoopt.
0: Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel grappig, hè, Tessa, dat je, ik stel me er altijd voor, hè, een familiecultuur, hè, je noemt het niet voor niks zo, dat het een fijne cultuur is. Ik stel me dat in mijn eigen gezin voor en dat ik dan ineens zeg, ja, we gaan functieschalen gaan we in het gezin gaan we doen. Nou, als mijn zoon in een andere schaal zou zitten dan mijn dochter, dat zou de rapegaar zijn.
3: Dat is je ouders en je kan het onderbouwen.
0: Ja, al kan ik het onderbouwen. Ja, dat is wel grappig, toch? Dat, het is zo'n andere taal ook ineens.
2: Ja.
0: En hoe ga je daar dan weer mee om toch niet uit de bocht te vliegen? Want het gevaar is natuurlijk ook dat zo'n cultuur is natuurlijk ook weer kwetsbaar.
3: Je bedoelt de familiecultuur.
0: Ja.
3: Ja, nou ja, goed, ik denk dat er zijn goede elementen in een familiecultuur en wat minder goede elementen. En we willen vooral richten op die goede en die minder een beetje.
0: Ja, oké. Okay. En dat
3: moeilijk dat ook zal zijn, wel toch wat minder aandacht geven.
0: En dat misschien dat onduidelijke en een beetje onder het tapijt stoppen en minder structuur. Daarvan zeg je, ja, dat zit er wel in, maar daar moeten we wel vanaf.
3: Ja, want het dat kan ook niet, want je moet het wel. Als je gaat beoordelen, dan moet het niet een subjectieve beoordeling zijn, maar een objectieve.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat iedereen dat ook wel heel prettig vindt. En tegelijkertijd blijft het altijd een deel subjectief. Ik bedoel, je kan het niet 100% objectief maken. Dat is natuurlijk onzin. Maar ik denk dat het wel nodig is om gewoon in deze fase van het bedrijf, om daar gewoon ook echt aandacht aan te geven.
0: Ja.
3: En ik denk juist dat, kijk, en ook misschien dat onderling gepraat, ja, dat gaat niet zo snel weg. Maar daar wil je misschien wel ook anders mee omgaan. Ja. de zeg maar de schaduwkant van de familiecultuur. Maar goed, iedereen, ik denk dat 80% uit IJsselstein komt. Nee, misschien
2: ja,
3: niet meer.
2: Ja, uit de regio.
3: Maar dus ze kennen elkaar en ze zien elkaar dus ook in het weekend. En dat is, dus het is ook heel normaal dat je dan gewoon kletst natuurlijk. Ja. Dus het is ook niet erg. Ik denk alleen dat het je, ja, ik denk dat je de goede dingen wil behouden. Dus gewoon het warme en dat mensen gewoon zich betrokken voelen. Want dat heb ik ook zo gemerkt, dat iedereen zo echt hart heeft voor de zaak. En ja. Dat wil je graag behouden. En daar moet je soms wat dingen voor op de koop toenemen misschien. Ja.
0: Laten we even samen naar de toekomst kijken. Wat staat er in jullie strategische plan voor de komende 5 jaar, Maaike? Is het überhaupt?
2: Ja, we willen absoluut groeien, maar dan wel graag qua omzet.
0: Oké.
2: En niet qua medewerkers. En dat betekent dat je moet gaan kijken naar je organisatie, hoe je met dezelfde mensen meer kan verzetten. Dus efficiëntie.
0: Slimmer werken.
2: Ja. We zijn bezig met een nieuw CRM-systeem, waardoor bepaalde werkzaamheden echt geautomatiseerd zijn. Betekent ook dat je natuurlijk gaat kijken met de medewerkers die dat tussen aanhalingstekens eenvoudige werk nu doen. Welke werkzaamheden kunnen ze dan binnen je organisatie vervullen? Wij denken dat de markt nog goed en groot genoeg is om ook echt wel die omzetgroei te gaan realiseren.
0: En hoe reageren collega's erop? Hè? Want eigenlijk zeg je tegen ze, je bent nu iets aan het doen. En als we dat anders organiseren of gaan het digitaliseren, dan is dat eigenlijk niet meer nodig. Dat is natuurlijk best wel... dat kan een hele vervelende boodschap zijn als je denkt, ja, maar wat ga ik dan wel doen? En het is mijn werk, en is mijn werk weg. Nou ja, alle angsten die erbij horen. Hoe zorg je ervoor dat je dat gesprek over de toekomst kan hebben zonder dat mensen in de stress schieten?
2: Door ze nu al mee te nemen in de ontwikkeling van je nieuwe CRM-systeem. He, dus wij hebben uit de organisatie een werkgroep van medewerkers uit diverse onderdelen. Waarvan we zeggen van goh, wat is nou het ideale plaatje om dit werk te verzetten, geautomatiseerd. Dan zijn ze natuurlijk in de basis zich al van bewust dat die handelingen die zij nu doen dadelijk geautomatiseerd worden. Betekent ook dat je dus ook vroegtijdig met hen het gesprek moet aangaan van oké, maar dat gaat verdwijnen. Wat voor mogelijkheden zie jij voor jezelf? Wij zijn een gereguleerd bedrijf. Dat betekent dat er bepaalde vakdiploma's behaald moeten worden. En we dan nu al bij medewerkers vragen van goh, wat denk je ervan dat we gaan starten met een WFT-basisdiploma's? Zodat je dadelijk ook gewoon klantcontact kan hebben. En zou je dat ook leuk vinden?
0: Ja.
2: En zo, dus zo al met elkaar naar de toekomst kijken. Want het is heus niet overmorgen geregeld. We hebben daar juist tijd voor.
0: Ja.
2: En doordat ze natuurlijk meteen al in dat proces zitten. Van die wijzigingen die we voor ogen hebben. Is die bewustwording er. En misschien natuurlijk. Er zullen ook voor mensen op een gegeven moment niet meer die plek zijn. Maar ze zullen zich daar ook niet meer blij bij voelen. En ook dan zullen we ze op de juiste wijze helpen. Zodat ze elders hun carrière vervolgen.
0: Ja. Ja. Best wel een logische toekomst. Maar het is natuurlijk wel een waar heel veel bedrijven, zeker met de opkomst van AI, zich best wel mee bezig zijn. Van hoe zorg ik dat ik de mensen die ik heb op een goede manier behoud. Maar wetende dat er best wel veel gaat veranderen. En delen van het werk gewoon straks niet meer bestaan. Omdat het gewoon vanzelf gaat. Toch?
3: Ja. Is dat een vraag?
0: Of je dat even wil oplossen?
3: Nee, nou kijk, wat er wel mee naar boven kwam is dat dat is heel belangrijk. Maar volgens mij is DTC bij de klanten ook wel heel erg bekend als persoonlijke aandacht. En dat ze daarin juist uitblinken bij zeg maar ten opzichte van de concurrenten. Dus ik denk dat dat onderdeel altijd nog wel ergens misschien nog naar boven moet komen. En dat dus in die zin wordt het anders, maar je kan er ook wel mee groeien. En het blijft in mijn optiek nog wel nodig. Maar
2: zeker, we hebben ook veel persoonlijk contact.
0: Ja, maar je zult dus hebben, als je wil gaan groeien in omzet, dan zul je meer contracten, noem je het geloof ik. Meer contracten gaan doen, dus meer klanten. Meer klanten is meer klantcontact. Als je dan dat met dezelfde mensen moet doen, dan betekent dat die achterkant, de back-office of het administratie, dat zal dan minder worden.
2: Je kan gewoon heel veel automatiseren.
0: Ja.
2: Dus daarmee kan je denk ik met dezelfde mensen gewoon dadelijk meer volume draaien.
0: Ja.
2: Zo platgeslagen is het eigenlijk.
0: Ja, maar dan ga je dus de vraag stellen aan je collega's van joh, weet je, je zit nu aan de achterkant van het proces, super belangrijk, maar straks hebben we het anders georganiseerd. dan is er plek aan de voorkant van het proces.
2: Ja.
0: Dan moeten ze wel leuk vinden.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Dus dat soort gesprekken zijn jullie aan het voeren. Gaan jullie voeren, want het zal nog niet zo ver zijn.
2: Nee, gelukkig is het zeker nog niet zo ver. En een nieuw CRM betekent ook weer dat er nieuwe functies ontstaan. Hè? Er zijn weer andere handelingen en werkzaamheden die moeten gebeuren. Die misschien heel goed passen bij een persoon.
0: Ja, en het duurt altijd even voordat het echt goed loopt. Hè?
2: Dat ook nog eens. Ja.
0: Ja, dat heeft even wat tijd nodig. Ja. Als jullie nou, want ik ga een beetje naar het einde toe. Als jullie nou je bedenkt dat onze luisteraars hier ook mee worstelen. Want er zijn natuurlijk veel bedrijven die groeien. Misschien niet zo hard als die van jullie, maar die groeien ook. En die zitten ook mee met het vraagstuk van ja, hoe behouden we nou wat goed is? In hoe we met onze mensen omgaan in de cultuur, de sfeer die er is. En wat zou je ze dan als advies geven? Dan mag Tessa beginnen.
3: Ja, nou, ik denk dus vooral blijven doen wat Maaike doet. Gewoon echt die aandacht geven aan je personeel. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is.
0: Ja, persoonlijk contact.
3: Persoonlijk contact, ja. En dat inrichten in al je structuren. En ik had nog iets anders bedacht, maar nu weet ik
0: het niet. Ja, maar dan gaat Maaike neemt het over. Okay. Dan kan jij weer even nadenken. Je bent een team.
2: Ik denk dat je iedere nieuwe medewerker, oudere medewerker een stukje perspectief moet kunnen bieden. Nu en in de toekomst. Betekent ruimte voor ontwikkeling. Dat zie ik echt wel sterk. Nu ook bij de nieuwe collega's. Die willen gewoon echt weten. Welke stappen kan ik maken binnen jouw organisatie. En dat kan echt heel bazaal zijn. Met bepaalde opleidingscursusjes. We maken gebruik van een bepaald systeem. Van, ik weet niet of ik het mag noemen. Good Habits.
0: Ja hoor, dat mag.
2: Onbeperkt trainingen volgen. Wat ze leuk vinden. Maar we gaan ook de gesprekken aan met een medewerker. Hoe zie jij je toekomst? Wat vind jij belangrijk? En wat heb je van ons nodig? Dus persoonlijke aandacht en perspectief bieden. Ja.
0: Ja. Is je weer nederig gedaan?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, nou, wat ik wel... Als je zeg maar een startend bedrijf bent... Echt een goed HR-systeem is wel heel fijn. Want daar kan je dan in meegroeien. En dan hoef je dat... Ja, dat is gewoon heel ondersteunend en aan de structuren. Dus dat is wel...
0: Dus als je daarmee wacht en je zet nu nog alles in een Excelletje, dan komt er een moment dat je te laat bent, eigenlijk.
3: Precies, ja.
0: Dan wordt het ineens weer een hele klus om alles om te zetten. Bizar dat dat nog zo is eigenlijk, hè?
3: Ja. Nou ja, goed, die systemen zijn ook duur allemaal. Dus op een gegeven moment, en het loopt en je bent een stukje bij een beetje groeien. Dus dan gaat het wel, maar op een gegeven moment gaat het niet meer dan. Ja.
0: Ja. Wat wens je voor de organisatie, Maaike? Wat is er nodig voor jou om over 10 jaar te zeggen... Ik vind het nog steeds leuk?
2: Goed, 10 jaar.
0: Ja, vind je dat te lang?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, zie het als een compliment dan. Ja,
2: dankjewel. Ik kijk uit naar... Doordat je zo hard bent gegroeid, hebben wij echt wel groeipijn. En groeistuipen. Ik zou het heel fijn vinden als we een geoliede machine hebben. Waarvan je van kop tot staart het proces onder controle hebt. En tegelijkertijd de ruimte daardoor krijgt om toch nog die persoonlijke touch te geven. Aan datgene waardoor we groot zijn geworden in dealerland. En dat je ruimte hebt om te gaan kijken hoe kan je verder... ontwikkelen op andere producten. Kan je innovatief zijn. Ja.
0: Dus toch ook wel weer nieuwe wegen.
2: Het lijkt me mooi.
0: Ja. Tessa, wanneer ben jij klaar? Bij Dealer Totaal Concept? Wanneer ga je met een gerust hart weg?
3: Ik denk als die hele HR-cyclus gewoon lekker op orde is. Ja.
0: Ja, als die basis op orde is.
3: Ja.
0: Heb je nog even wat te doen of niet?
3: Nee, iemand mag het overnemen. Maar goed, het is wel... gewoon nieuwe dingen bouwen. Ja.
0: Mooi. Ik vond het superleuk met jullie te praten. Even een inkijkje in het mooie bedrijf Dealer Totaal Concept. Dankjewel. Bij de Tessa van der Minne. Je kan even googlen, dan kan je daar ook vinden. Als je denkt, nou, kan ook wel een HR-consult gebruiken. Nou, nu is even druk, maar over een tijdje heeft ze misschien wel weer tijd. En Maaike Heinz, wil je meer weten over Dealer Totaal Concept? Even googlen, dan zie je wat ze precies doen. En misschien helpen ze je wel. Als je toevallig een dealer bent of je hebt een auto nodig.
2: Wel graag.
0: Kunnen ze je helpen. Nou, tot zover deze commerciële boodschap. Jij, dankjewel voor het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren. En waar je dat kan doen, dat hoor je nu.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: is New Business Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
9: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
12: De wereld verandert sneller dan ooit. Technologie, markten, geopolitiek, alles beweegt. Maar hoe zit dat met organisaties? Kunnen die wel meekomen? Hoe zorg je dat jouw organisatie niet alleen goed reageert op die verandering, maar ook op vooruit loopt? We hebben een leuke gast in de studio. Han Driessen is er, CEO van Highburg, een adviesbureau dat organisaties helpt om te voelen wat er speelt en daar direct op in te spelen. Want in een wereld vol onzekerheid is wendbaarheid geen luxe, maar noodzaak. Fijn dat je luistert naar People Power.
13: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
12: Ja, Han Driessen in de studio, CEO van Highburg. Han, leuk dat je er bent.
14: Ja, dankjewel.
12: Ja, we gaan het over een van mijn favoriete onderwerpen hebben, namelijk de veranderende wereld en vooral hoe je daar als organisatie op inspeelt. Dat horen we eigenlijk al best wel lang. Hè? Ik maak al 10 jaar dit programma. Nou, volgens mij na een jaar of 2, 3 kwamen de turbulente ontwikkelingen, razendsnelle veranderingen, die kwamen al langs in alle managementboeken, auteurs die hier zijn geweest. Ja, hoe hou je als organisatie die wereld een beetje in de gaten? Hè? Want er gebeurt zoveel geopolitiek, technologie, dingen in Europa, van alles en nog wat. Hoe zorg je ervoor dat je snapt wat er om je heen überhaupt allemaal verandert? Voordat je maar zelf gaat bedenken wat je ermee gaat doen.
14: Ja, ik denk inderdaad dat verandering is de constante. Hè, dat al heel lang wordt genoemd. En dat het ook is. Maar dat we misschien de laatste tijd het echt voelen. Dat het ook nu echt heel snel gaat. En dat er dus ook mensen aan de knoppen zitten. Als je het over geopolitiek hebt. Die gewoon in staat zijn ons leven op een enorme manier te beïnvloeden. Ja. En daarmee moeten we ook gewoon nu, denk ik, met z'n allen op een andere manier ons organiseren om daar überhaupt een antwoord op te hebben.
12: Ja.
14: En zijn we over de afgelopen 10 jaar daar al wel aan gaan wennen. En
12: ja, genoeg.
14: Dan komen we nu op een ander moment. Ja, genoeg weet ik eigenlijk ook niet.
12: Nee.
14: Want we hebben natuurlijk toch organisaties die hebben een bepaalde vorm. Die zijn op een bepaalde manier gestructureerd. En zie dat maar eens aan te passen. En ja, dus ik denk dat dat heel belangrijk is.
12: Hoe organiseer je in je organisatie dat je voldoende voelsprieten in de wereld hebt die groot en complex is, alles is aan elkaar verbonden, maar zodat je wel snapt van wat gebeurt eigenlijk in de buitenwereld?
14: Ja, ik denk dat het kijk, want er is steeds meer data en er is steeds meer ook zijn er meer mogelijkheden om met die data om te gaan. Maar dat er ook een aspect is van niet die data gebruiken. Want dat leidt vaak tot analyseren, tot plannen, tot het nog eens een keer goed bekijken en interpreteren van die data. Terwijl misschien het voelen, het handelen, kijken wat er dan gebeurt en dan opnieuw reageren, dat dat misschien nog veel belangrijker is. En dat je je organisatie ook de ruimte moet geven om daar mee om te gaan, om dat te gaan doen. Sense and respond. Dus gewoon, wat gebeurt er hier nu eigenlijk? Wat zie en wat hoor ik? En ja, we zijn geneigd om dat te zeggen, ja, laten we dat eerst eens analyseren. En laten we eens wachten en plannen en daar overleg over hebben. En een brede coalitie om vinden achter een bepaald idee. En dan, ja, daar hebben we gewoon de tijd niet meer voor.
12: Hoor ik je dan eigenlijk zeggen, als de wereld onzeker is, gaan wij op zoek naar zekerheid. Maar die is onzeker, dus dat heeft niet zoveel zin.
14: Ja. We moeten dus eigenlijk leren handelen in het niet weten. We moeten leren handelen in onzekerheid. En dat vraagt ook heel iets anders van leiderschap bijvoorbeeld. En ook van besluitvorming. En wie besluit wat? En hoe doen we dat met elkaar? En ook de mensen die je recruteert of die je opleidt of helpt. Hoe gaan we daar vorm aan geven?
12: Wat ik dan voor me zie, hè, als je uitgangspunt is. Wat ik vaak een beetje mis als het over dit soort onderwerpen gaat, is dat we niet zo vaak teruggaan naar de basis van waar bouwen we eigenlijk zo'n organisatie op? En het uitgangspunt onderzoeken, analyseren, weten, beslissen, bouwen enzovoorts. Is een heel ander uitgangspunt dan het niet weten, uitproberen, fouten maken, ervan leren en weer wat anders proberen. Dat is een heel ander uitgangspunt. Ja. Wat volgens mij zorgt dat je fundament van je organisatie ook volledig anders wordt. Omdat je filosofie gewoon anders wordt.
14: Ja, ja, ik denk dat twee werelden zijn inderdaad. Maar we merken allemaal wel nu dat we aan het bewegen zijn naar die andere wereld van dat denken, voelen, handelen, reageren, aanpassen. Omdat de tools die we hebben daar ons bij helpen. Dus iets analyseren of iets een goede brief schrijven, om iets heel simpels te noemen.
12: Yeah.
14: Of een goede presentatie maken of iets samenvatten. Of zo. Dat is allemaal nu gedaan.
12: Ja,
14: daar hoef je geen tijd meer in te steken.
12: Nee, het lang leven AI. Ja, ja,
14: lang leven AI. En het leuke ook is dat we dat ons allemaal realiseren. Dus niet iets wat uitgelegd hoeft te worden of wat alleen maar een selecte groep gebruikt. Dus we weten dat we dat plannen en analyseren. Ja, daar hoeven we eigenlijk niet te veel tijd aan te besteden meer. Dus dat betekent dat er ook ruimte komt voor iets anders.
12: Ja.
14: En voor menselijk contact, voor bewegen met elkaar, voor experimenteren.
12: Ja. Maar ik hoor je dan eigenlijk ook zeggen, die rol of die noodzaak van snappen, in ieder geval snappen wat er aan het veranderen is in de wereld, wat er voor innovaties zijn, wat er voor geopolitieke veranderingen zijn en wat dat betekent voor je organisatie, dat je kunt dat niet meer bij een afdeling ABC neerleggen. Dat kan dus niet meer.
14: Ja.
12: Je kunt niet zeggen dat, ja, maar dat is van de afdeling externe relaties of dat is de marketingclub of dat is.
14: Ja, inderdaad. Wat is onze positie op deze ontwikkeling als bedrijf, als organisatie?
12: Ja.
14: Nee, dat hoef je eigenlijk ook niet meer te maken, want dat is heel fluïde. En dat maken we met elkaar. En morgen kan het iets anders zijn dan vandaag.
12: Ja.
14: Dus het heeft dan ook geen zin om een paper te schrijven, een memo. En te zeggen, ja, dit vinden wij hier nu van. En neem er kennis van. En dat is voorlopig onze positie. Nee, dat, Dat werkt zo niet meer.
12: Dat is natuurlijk wel hoe... ik heb ooit een hele tijd geleden enigszins bedrijfseconomie gedaan. Dat is wel wat we geleerd hebben.
14: Ja.
12: En de mensen, nou ja, een beetje van onze leeftijd, die nu aan de knoppen zitten, voor een belangrijk gedeelte, hè, tussen de 40 en de 60, zeg ik maar even, die komen uit deze wereld. De wereld van begrijpen, interpreteren, slimme keuzes maken, strategie bedenken, uitrollen, dat soort woorden. Maar ik hoor jou dus zeggen, ja, dat is geweest.
14: Ja, ik denk als je moet organiseren, fabrieken moet bouwen of grote infrastructurele projecten of iets moet uitrollen op grote internationale schaal, dat het nog steeds belangrijk is dat je de omvang van een project kan inschatten en de resources beschikbaar maakt, et cetera, en dat goed kan managen. Maar dus op papier nu de toekomst reëel maken en zeggen van dit is de positie die wij gaan innemen voor de komende periode en dan gaan we dan zo komen. Dat is veel minder relevant geworden.
12: Ja. En je houvast dan wel?
14: Dus we hebben wel visie. Hè? Dus we hebben wel een perspectief. De bekende stip op de horizon. Hè? Maar dat is een moving target en het is vaag. Maar het is wel, we lopen in ieder geval de juiste richting in. En voor de komende 3 maanden weten we precies wat we moeten doen. Die 3 maanden daarna wordt het al wat minder duidelijk. En die 3 maanden daarna nog minder duidelijk. Dus dat is een soort emerging strategy execution. Even
12: Engels. Zo. Ja, emerging strategy execution.
14: Ik blijf een consultant.
12: Ja.
14: Maar dus dat je eigenlijk, je gaat lopen in de juiste richting. En je weet wat je morgen doet en de dag daarna. Maar daarna wordt het al vager. Maar het blijft wel de juiste richting. Maar je bent continu bezig met het voelen, sensen en responden op wat er in je omgeving gebeurt. En dan je koers aan te passen. En dat is wel nieuw voor de 40, 60-jarigen. Waartoe wij ook behoren. Maar we hebben dat wel over de afgelopen periode geleerd te doen.
12: En zie je dat dan ook nu bij de... Want jullie lopen nogal bij veel organisaties rond. Zie je dan ook dat het nu die kant op gaat? Hè? Dus die... Dat creëren van dat houvast, wat eigenlijk geen houvast is, want dat is ook nog eens een keer gevaarlijk. Hè? Als je denkt dat je houvast hebt, maar dat is er helemaal niet, dan loop je anders, dan beweeg je anders dan dat je weet, er is eigenlijk maar een klein beetje houvast. Dus ik moet continu alert zijn en op mijn voorvoeten lopen. Dan ben je natuurlijk veel scherper en dan val je ook minder vaak dan dat je maar gewoon denkt, nou, het komt wel goed. Ik heb 2 railings gebouwd. Die noemen we strategie en een tactisch plan. Maar als die er niet meer zijn. Zie je dan in die boardrooms dat we daar al zijn? Dat we al zijn bij dat. We plannen 3 maanden vooruit. Dat kunnen we zien. Daar zijn we mee bezig met die executie. En we zijn een soort voortrollende outlook aan het doen. Van waar zijn we nu? Wat zien we om ons heen?
14: Ja, ik denk dat het natuurlijk wel verschilt per industrie.
12: Ja, ja, okay.
14: Maar bij heel veel industrie en in heel veel sectoren is dit al wel het proces waarbij je ook de zekerheid zoekt in je eigen flexibiliteit en in dat van je team. En je zegt van joh, we zijn door COVID heen gegaan met elkaar, wat ook al enorm veel improvisatie vroeg en aanpassingsvermogen. Daarna hebben we ook van alles meegemaakt. Nu hebben we geopolitiek, compleet nieuwe systemen die worden gebouwd. Er is oorlogsdreiging, we hebben een duurzaamheidsagenda, we hebben een digitale agenda. Dus waar we op vertrouwen is op onszelf. En dat we gewoon daarmee om kunnen gaan. En dat wij een bestaansrecht hebben als organisatie. En dat wij waarde willen leveren aan onze klanten of gebruikers of wat je ook hebt.
12: Ja, maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen, daardoor is die missie of visie, hè, dat mooie vergezicht waarnaar we op weg zijn, maar waar we eigenlijk nooit komen, als het goed is. Ja. Dan heb je een goede missie volgens mij. Die wordt dan eigenlijk nog belangrijker om te zorgen dat je toch snapt met z'n allen wat je aan het doen bent.
14: Ja, dus waarom doen we dit? Hoe doen we het? Wat willen we uitstralen? Wie willen we zijn terwijl we dit aan het doen zijn?
12: Ja.
14: En wie trekken we dan ook aan? En wat zoeken we in elkaar? Welke leiderschapstijl hebben we daarvoor nodig? En dat zijn wel nieuwe discussies. En misschien is het dan voor de 40, 60-jarigen wat lastig om dat soort gesprekken veelvuldig te voeren. Of daar echt invulling aan te geven.
12: Want wat missen wij dan, zeg ik maar even. Ik zit er zelf in, dus ik mag mezelf over één kam scheren.
14: Ja, dat het dus het gedrag, leiderschap, de cultuur zoveel belangrijker zijn geworden. En dat die niet een uitvloeisel zijn van de industrie waarin we zitten, de strategie die we hebben, de structuur die we hebben gekozen, het land waarin we wonen, de leeftijdscategorie van mensen die we in dienst hebben. Het is een aspect geworden van succesvol zijn. Of van overleven of jezelf opnieuw uitvinden om in deze uitdagende tijden relevant te blijven.
12: Ja, dus eigenlijk nog veel menselijker dan dat het was.
14: Ja.
12: Dat was wel grappig. Ik had vorige week een andere uitzending, New Business Radio Live. Is een heel leuk programma. Daar hebben we altijd het Inspire Top 3. Dat is een top 3 met boeken, podcasts, films. Alles wat je tot je kan nemen van één iemand. Die dan zegt, nou, dit zijn de 3 dingen die mij hebben geïnspireerd de afgelopen tijd. En er was dus iemand die zei, Good to Great van Jim Collins. Dat ik echt dacht, zo, wow, blast from the past dit zeg. Ja. Jeetje mina. Interessant is natuurlijk, ook al is dat boek al heel oud en op sommige gedeelten ook wel weer, nou ja, kun je zeggen, zijn de bedrijven die daar op een schild worden gehesen nou nog steeds zo succesvol. Wat wel interessant is, dat level 5 leadership wat ze erin beschrijven, dat gaat eigenlijk hierover. Dat gaat over een leider die relatief bescheiden is, die zijn team goed kan kneden, die de juiste mensen bij elkaar brengt. Dus ja, dat is eigenlijk altijd van alle tijd.
14: Ja, dat servant leadership. Hè? Mensen de ruimte geven. Besluitvorming ook in de organisatie laten plaatsvinden. Er zijn nog veel organisaties die daar niet zijn. Hè?
12: Mm-hmm.
14: Ik werk bijvoorbeeld ook veel over de grens in Duitsland.
12: Oh ja.
14: Nou, dat

0: is dat ik dit ook al in allerlei koplopers de afgelopen jaren heb gehoord van nou, dit gaan we doen, hier gaan we naartoe. Het is natuurlijk wel iets waar we best wel lang juist diametraal misschien wel tegenover hebben gestaan in het managen en het structureren en nou ja, juist misschien wel het machineren van de mens. Dus hoe je dat dan weer de andere kant op buigt, dat hoor je zo.
1: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.
3: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

0: Altijd lekker op maandag. Even swingend erin met Ryan Shaw. En het, ja, goed nieuws. It gets better.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Andries in de studio, de CEO van Highberg. Een nogal flinke consultancy. Zijn je een consultancybedrijf? Hoe noemen jullie jezelf?
2: Ja, wij zijn al consultants. Ja. Transformation consultants.
0: Kijk, nou, het is precies waar we het over hebben. Hè?
2: Ja.
0: Ik begon er net al even over. Hè? Geen houvast. Ja, dan moet je andere dingen gaan doen. Daarom ga je veel meer experimenterend organiseren. Zou ik het een beetje willen noemen. Hè? Dus voelen wat er gebeurt. Niet gaan 1000 jaar gaan analyseren. En allerlei rapporten schrijven. Maar bewegen. Uitproberen. In gesprek gaan. Iets maken. Kijken hoe mensen erop reageren. Ja. Het klinkt als hoe ik mijn werk überhaupt doe. Maar ja, ik ben een ondernemend zelfstandige. Dus ik heb niet zoveel gekke dingen om rekening mee te houden. Ja, als je in een bedrijf van 10.000 mensen zit, is dat andere koek. Hoe ga je nou van die organisatie die eigenlijk gebouwd is op onderlinge afspraken, structuren, rapportages,

0: KPI's. Nou, al die dingen die we kennen van een organisatie, die we ooit bedacht hebben. Ook dat was ooit een innovatie. Naar die andere wereld waarin die dingen er allemaal niet meer zijn. Die houvast, die eigenlijk schijnhouvast is, verdwenen is of minder belangrijk is geworden. Hoe zet je dat in, zo'n verandering?
1: Ja, dat begint weer bij leiderschap. En ik denk dat leiders dan mensen uitnodigen om in die nieuwe wereld te stappen. En dat het verhaal waarom we naar die nieuwe wereld toe moeten, dat wel duidelijk is. Maar dan moeten we het nog gaan doen. Dus uitnodigen om te experimenteren. Hoor je natuurlijk ook heel veel om fouten te maken en daarvan te leren. Maar dat is echt wat er moet gebeuren. En ook dat leiders hun mensen dan coachen en zeggen, hey, ik ga je daarbij helpen. En we staan naast elkaar.
0: Ja.
1: En dat is...
0: Kunnen die leiders dat dan? Want ik bedoel, ik vertelde het je net aan de koffie. 607 afleveringen People Power. Er zijn zeg maar twee alle 1000 dingen doekjes die ik geleerd heb in 600 afleveringen in 10 jaar. Dat is één is leiderschap. Oftewel de leiding, de directeur, de manager die heeft werk te verzetten. En de tweede 1000 dingen doekje is het goede gesprek voeren. Dus nou, ik weet niet of die nog langs gaat komen vandaag, ongetwijfeld. Maar wat moet die leider dan doen? Want ja, dat is nogal een ingewikkelde opgave. Want je gaat tegen mensen zeggen, ja, sorry, jarenlang dacht je dat je houvast had. We zijn er nu achtergekomen, gaandeweg. Die houvast die is eigenlijk niet meer zozeer. Dus doe je best. Kijk wat er gebeurt. Praat erover met je collega's en ga dingen uitproberen.
1: Ja, kijk, we hebben structuur en we hebben processen. Het is niet dat allemaal weg is.
0: Nee.
1: Maar we gaan die wel veranderen. Dus waar we voorheen een groot haalbaarheidsonderzoek deden voordat we iets gingen doen, zeggen we, nou, misschien is dat gewoon een heel kort onderzoek geworden. Of is dat meer een experiment geworden? En dan doen we er nog één en nog één. En dan gaan we door met een van de opties.
0: Ja.
1: Of misschien ontmoeten we elkaar in een ander soort meeting. Met een grotere groep. Of juist een kleinere. En misschien is het niet zo dat alle grote investeringsbeslissingen door de board worden genomen, maar op een ander niveau. Dus we gaan wel die proces en die structuur aanpassen zodanig dat die nieuwe manier van werken ook wel gestructureerd en procesmatig kan worden doorgevoerd. Dus dan hebben we dat. Het moeilijkste is natuurlijk het gedrag en de cultuur. En daar, ja, wij trainen heel veel mensen daarin. Organisaties ook in de breedte. Ja, 2-daagse of 4-daagse training brengt je daar natuurlijk ook niet. He, dus dat gaat ook over hoe breng ik dat dan in de praktijk. Coaches zijn natuurlijk ook lopen ook overal rond, zijn ook belangrijk daarin.
0: Ja.
1: Om mensen, om gewoon gedrag ook te borgen. De nieuwe manier van werken. Dus we hebben structuur, processen, cultuur, coaching en gedrag. En dat moet allemaal in elkaar grijpen. Maar leiders moeten daarin dan natuurlijk ook voorop gaan. Voorbeeldgedrag laten zien. En het zorgt dat iedereen zich houdt aan die nieuwe structuur en processen. Zodanig dat we langzaam gewoon in die nieuwe wereld vertrouwen gaan krijgen. En dat we daar een zekerheid kunnen vinden. In plaats van in die oude wereld. Want het is ook wel duidelijk dat dat niet meer de zekerheid biedt. Hè? Dus dat is nu denk ik het voordeel van de laatste 2-3 jaar. Dat we echt zien van ja, dat kan ook niet meer.
0: Nee.
1: En daarvoor misschien
0: ging het nog een beetje.
1: Kan nog wel eventjes.
0: Ja.
1: Hè, dus de brandstofmotor. De automobielindustrie in Duitsland of op een andere manier organiseren ons. Dat gaat nog wel. Nu zijn we er wel van overtuigd dat er echt iets moet veranderen.
0: Ja. Die leider is daar belangrijk in. Leiders, moet ik zeggen. Daar wordt best wel veel van gevraagd. Want die was, die is gekomen waar die gekomen is. Omdat die goed was in analyseren. In structureren. In behapbaar maken, in verdelen. In mensen daar ook inspireren, dat allemaal leuk is natuurlijk. Nu vraag je eigenlijk aan die leider om veel dichter bij de mensen te gaan zitten. Dus om veel van die structuur die ertussen zit eigenlijk weg te halen. En tegelijkertijd veel meer afstand te nemen, veel meer los te laten om mensen te laten experimenteren. En dus je ook van tevoren veel minder te snappen en te weten van wat gaat er gebeuren, wat gaat er uitkomen. Hoe maak je als leider die transitie? Want dat is best wel een diametraal ander, ja, andere kwaliteiten die je eigenlijk moet hebben.
1: Ja, ik denk het is net als een als elk beroep waarin er ja een onderliggende begrip is of een trend of een technologie die je gewoon als beoefenaar van een dergelijke rol of functie, dat je gewoon de actualiteit bij moet houden van wat er speelt in jouw werk, dat je dat als leider ook moet doen. En dat je dat dan ja elke dag doet en elke dag een beetje verandert in een richting die noodzakelijk is voor jouw specifieke context.
0: Ja.
1: En ja, op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je op een leeftijd komt en dat je denkt, ja, nu heb ik daar geen zin meer in. Of weet je, die ontwikkeling die ik moet doormaken, dat is voor mij nu allemaal even te veel. Of ik zie daar geen uitdaging in of lol.
0: Maar het is best wel...
1: En dan moet je aan de kant.
0: Waarom ik het zo spannend vind, is omdat het best wel... Het is een persoonlijke ontwikkeling. Het gaat over hoe jij in elkaar zit, waar je in gelooft. Ja. Je vraagt bijna mensen om hun wereldbeeld te veranderen. Of hun mensbeeld te veranderen. Dus je moet in de nieuwe situatie, waarin je mensen laat, zoals je het zelf zegt, hè, voelen, sense and execute. Dus voelen en de wereld in. En ja, die onzekere, gevaarlijke wereld, ook wel een hele leuke wereld. Dat vraagt natuurlijk dat je heel veel vertrouwen hebt in je mensen. En als er nou iets is waar een organisatie op gebouwd is, is het juist wantrouwen. We hebben heel veel ingeregeld om te voorkomen dat mensen verkeerde dingen doen. En nu ga je eigenlijk tegenovergestelde doen. Dat vraagt denk ik voor heel veel mensen, heel veel leiders zullen misschien bevrijd worden omdat ze denken, oh, eindelijk, ben van dat gedoe af. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor heel veel leiders dat een hele grote stap is.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat zelf? Hoe ga je daar zelf mee om?
1: Ja, ik denk mensen vertrouwen geven en vertrouwen bouwen in een organisatie. Die mensen moeten niet alleen vertrouwen in jou en jij moet hen vertrouwen, maar ze moeten ook elkaar vertrouwen. Want er is natuurlijk in grote organisaties ook heel veel concurrentie. Dat is dan een kwaliteit die gewoon veel belangrijker is geworden. Omdat we dat wat op papier is gezet en wat we moeten volgen en implementeren, minder relevant is geworden. Dus daar is bij uitstek de leider voor opgesteld om dat te bouwen en te ontwikkelen.
0: Ja.
1: We moeten natuurlijk niet doorslaan en zeggen van ja, die leider heeft helemaal geen inhoud. En die moet alleen maar zeggen, joh, ik weet het ook niet. Doe jij het maar.
0: Ja.
1: Denk jezelf. En we moeten ook niet zeggen van ja, data is niet meer relevant. Analyse is niet meer relevant. En dan hebben we het alleen maar over anekdotisch gedrag. Van ja, ik hoorde zojuist op de radio dit of dat. Of gisteren heb ik in de krant gelezen. Dus daar moeten we nu op bewegen. Nee, zo is het ook niet. Dus hoe maken we die transitie? Wat is wel iets wat relevant voor ons is en wat niet? Dus als we gaan voelen... Voelen is ook een momentopname en reageren op dat gevoel. Hoe maken we toch even pas op de plaats en vullen we dat daadwerkelijk in?
0: Ja.
1: Daar is denk ik ook een belangrijke rol voor een leider weggelegd. En daar kan hij ook heel veel gebruiken natuurlijk van overtuigingskracht. Of een richting aangeven. Dat wat vroeger belangrijk is en nu nog steeds.
0: Ja. Nou ben je zelf de baas van een bedrijf van 450 mensen ongeveer.
1: Ja.
0: Dat zijn ook nog eens een keer 450 hoe moet ik dat zeggen, high-skilled mensen die elke dag met verandering bezig zijn.
1: Ja.
0: Hoe ga je daar zelf met die nieuwe wereld om waarbij waar bijvoorbeeld AI een intrede heeft gedaan en heel, ook voor consultants kan ik me voorstellen, voor heel veel verandering heeft gezorgd. Dus hoe speel jij die rol van die nieuwe leider in die organisatie waarbij de plannen en de structuren wat minder belangrijk zijn geworden en het voelen en in actie komen belangrijker?
1: Ja, wij zijn samengesteld van 9 organisaties in de afgelopen 5 jaar. Dus het is niet alleen een grote organisatie waar ik leiding aan geef, maar ook vanuit verschillende culturen opgebouwd. En iedereen heeft zijn eigen historie die inbrengt. Ik denk dat een kwestie is van inderdaad de juiste richting uitzetten. En mensen een visie meegeven. Maar ook heel veel ruimte geven voor een eigen invulling daarin. Dus ik probeer te sturen op van dit is de intentie van waar we naartoe willen. Dit is de intentie. Dit is wat wij als bestuur hebben opgesteld. Dit is de groei die we willen bewerkstelligen. De ontwikkeling die we willen doormaken. Het bedrijf wat we willen zijn. En hoe vul je dat in? En dan wel daar ook met elkaar in gesprek over gaan. Kijk, consultants onderling, die kunnen natuurlijk continu doorpraten. En die hebben natuurlijk ook een neiging om dingen te overdenken. Of te veel na te denken, te analyseren. Want daar worden ze voor betaald. Vaak is dat een tijdselement. Dus ja, als ik praat, dan word ik betaald.
0: Ja, ja.
1: Dus we moeten ook leren met elkaar om besluiten te nemen. En te zeggen, ja, maar nu gaan we het toch doen. En ja, maar dan heb ik nog één gedachte. Nee. He, dus in mijn veld is dat een hele grote een groot aspect van mijn vorm van leidinggeven. Dat we zeggen, jongens, zullen we het gewoon doen?
0: He, dus, ja, we gaan in actie komen.
1: En dus ik denk dat dat nog sterker leeft bij consultants dan bij een andere organisatie. Maar daar heb ik wel heel erg mee te maken. En dan en langer nadenken heeft geen zin.
0: Nee, want als je het hebt over business development of nieuwe product-marktcombinaties bedenken. Nou, alles wat zeg maar tussen het bedrijf en de klant een beetje speelt. Dan vroeger hadden we daar natuurlijk, schrijf maar een businessplan. Voor mij was dat altijd een andere manier om te zeggen nee. Want ik vond het nooit leuk om een businessplan te schrijven. Maar schrijf maar een businessplan, maak maar een business case. Dan moest dan altijd uitgewerkt worden en zo. Nu kan ik me voorstellen dat je die drempel die er eigenlijk ligt van het ontwikkelen van iets nieuws, die maak je veel lager. Die ontstaat veel meer in combinatie tussen collega's, maar ook tussen mensen in de markt of andere partners. Dan heb je dus ook veel minder sturing als leiding van de organisatie op. Ja, maar waar gaat dat dan heen? En waar kan ik dan nog ja of nee zeggen? Of zeggen van ja, maar oh, maar wij vinden dat eigenlijk toch niet zo bij onze missie passen. Hoe hou je dan toch grip, ondanks dat je tegelijkertijd ook zoveel ruimte biedt?
1: Ja, ik denk dat je het moet zoeken in waarden en normen die je stelt rondom aspecten die een beetje de context weergeven. Bijvoorbeeld kwaliteit. Of een bepaald niveau wat je wil bereiken. Of de manier waarop we onze brand willen uitdragen. Dat is zo gedefinieerd. En daar houden we ons aan. De manier waarop we communiceren met onze klanten. De manier waarop we met elkaar omgaan. Dat zijn allemaal aspecten, denk ik, van leiderschap die heel goed bewaakt kunnen worden. En die een context geven voor hoe iedereen zich kan gedragen. Daarbinnen kunnen zakelijke beslissingen inderdaad gedistribueerd genomen worden. Maar er zijn nog heel veel zaken waarvan we zeggen, ja, dat zijn onze, die geven grenzen aan. Dat zijn onze rustplaatsen in onze manier van doen. En die zijn super belangrijk als cultuurdragers of als aspecten van hoe wij in de markt willen staan.
0: Ja, nou, jij zegt al even cultuur. Daar zat ik gelijk aan te denken dat die cultuur dus heel sturend is, omdat het een soort, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort stemmetje in je achterhoofd is die tegen je zegt, ja, maar dit gaat hem niet worden. Dit ligt er echt te veel buiten. Dat voel je aan. Als je dat waarschijnlijk moet rationaliseren, dan is dat heel ingewikkeld. Ja, waarom past dit nou niet en dat nou wel? Maar dus daarom heel erg belangrijk. En nou ja, jij weet net zo goed als ik, als het gaat over cultuur en cultuurverandering, dan kunnen we nog waarschijnlijk 5 afleveringen vol praten. En toch wil ik er straks nog even ietsje dieper op ingaan met je. Dus dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Crusaders. Met Randy Crawford. En het prachtige Street Life.
1: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
0: Andries in de studio, CEO van High Bear Burke. We moeten even nog in het laatste stukje nog even het kleine onderwerpje cultuur pakken, Han.
2: Ja, leuk.
0: Ja. Eigenlijk de mijn conclusie is een beetje los van het feit dat natuurlijk niet alles verdwijnt, maar het wordt wel meer fluïde. Er is minder houvast dan vroeger. De wereld verandert om ons heen. Waar hou je dan wel aan vast? Nou, aan een mooie lonkend perspectief, je missievisie. Maar zeker ook aan je cultuur, waardoor iedereen in de organisatie op zijn, ja, aan zijn theewater voelt. Past dit nou wel bij ons of past dit nou niet bij ons? En dan hoef je ook geen rapporten over te schrijven. Dat voelen ze gewoon. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk wel, als jij uit een cultuur komt, bijvoorbeeld je bent een netbeheerder, laat ik het maar eens noemen. Je hebt je hele, al 100 jaar hou je je bezig met zorgen dat het elke dag het doet. Want we hebben natuurlijk een fantastisch elektriciteitsnetwerk in Nederland. Maar ja, nu komt de energietransitie, nu moeten we ineens alles anders doen. Die cultuur die moet dan ook anders. Dat gaat niet zo snel, hè?
2: Nee, en als we structuren en processen aanpassen naar hoe we het willen en de cultuur blijft gericht op controle en zekerheid, dan gaat het niet werken.
0: Nee.
2: En cultuur is natuurlijk een zachte component eigenlijk, maar het is een harde voorwaarde voor succes. Dus die cultuur die zal echt de hele tijd ook een aandachtspunt moeten zijn. We weten allemaal dat de uitspraak van ja, op maandag hebben we nieuwe cultuur nodig.
0: Ja.
2: Monday morning naar de klok.
0: Ja.
2: Dat werkt zo niet. Maar de leiders in organisaties moeten dat continu benadrukken.
0: Ja.
2: En die zijn vaak natuurlijk in hun hoofd toch al verder en sneller in een nieuwe wereld dan de rest van de organisatie. En dan, ja, dan kan je, dat heb ik zelf ook. Dat je denkt, joh, daar hebben we toch al 2-3 keer over gehad. Maar andere mensen zijn er nog niet. Dus hoe wil je het ook in je organisatie zien? Wat moet er dan daadwerkelijk worden? Wat is het gewenste gedrag? Wat moet er worden getoond? En daar moet je gewoon heel scherp op zijn ook als leider.
0: Well, ik snap dat het een moeilijke vraag is, vertel ik er al van tevoren bij. Maar het is natuurlijk wel een beetje de $1 million question. Of misschien is dat veel te weinig tegenwoordig trouwens, $1 million. Want het gaat niet zo goed met de dollar. Maar wat zijn nou de elementen die ook tastbaar zijn, waardoor je die cultuur langzaamaan kan veranderen? Dus wat zijn de... En wat zijn de dingen die je zelf kan doen als leider? Los van, je kan natuurlijk allemaal programma's doen en dan gaan we weer feesten en partijen organiseren en bijeenkomsten en weet ik veel wat allemaal. Nou, allemaal prima, allemaal doen. Maar dan ben je er volgens mij totaal niet.
2: Dus nee,
0: wat kan ik als leider dan doen?
2: Ja, ik denk heel veel in je leiderschapstijl laten zien. Ja, dus inderdaad, cultuur met posters ophangen en koffiemokken met teksten.
0: Ja.
2: Het is wel goed om mensen te herinneren. Door middel van dat soort middelen aan, we zijn bezig met een verandering. Dus ik denk dat het niet helemaal moet worden weggeschoven. Maar het voorbeeldgedrag van een leider is natuurlijk cruciaal. En misschien heb je daar ook gewoon nieuwe leiders voor nodig. Hè? Dus je wil ook je team ontwikkelen of verversen of vernieuwen voor een deel. Met een ander gedrag, zodat mensen ook daar zekerheid aan kunnen ontlenen. Dan hebben we het woord zekerheid. Zekerheid in het team. Van hey, oké, het is gewenst. Ik kan die stap maken. Het is een veilige omgeving.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook een moderne term. Hè? Dus veiligheid creëren. Voor het maken van fouten. Voor diversiteit. Voor anders zijn. En ik denk dat dat een belangrijke bijdrage levert. Aan een langzame verandering van cultuur. Maar die wel heel erg duidelijk wordt ingezet.
0: En wat ik nog wel regelmatig tegenkom. Is dat er dan. Leiders in een organisatie zijn. Nou, laten we zeggen, 8 van de 10 die. Vier van de 10 die staan te juichen. 4 van de 10 die denken, nou oké, ik moet wel even aan mezelf gaan werken, maar die willen wel. En 2 van de 10 blijven gewoon doen wat ze deden en die vinden het eigenlijk een beetje onzin. En die laten dus gedrag zien wat eigenlijk niet past bij de cultuur die je wil hebben. Wat doe je daarmee?
2: Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment duidelijk wordt in een organisatie. En dat er een soort van omslagpunt is. Als een bepaalde percentage van de leiders wel de nieuwe wereld vormgeven. en die nieuwe culturele waarden en normen uitdragen, dan ja, kunnen anderen ervoor kiezen om mee te gaan of niet. Maar dan is dat ook wel het nieuwe normaal van de organisatie. Zien mensen dat en die gaan daarop mee. En dan worden eigenlijk ook keuzes van mensen die zoveel weerstand hebben. Die worden dan ook zichtbaar en dat gedrag wordt zichtbaar en ook ongewenst. Dus daar kunnen we dan wat mee.
0: En hoe snel moet je daar op acteren? En wat je meestal weten eigenlijk. Ik bedoel, het gemiddelde MT of de gemiddelde directie, die kent zijn Pappenheimers. En die weet eigenlijk van tevoren al, nou, deze mensen, weet niet zo goed. Ja. Dat zou wel eens ingewikkeld kunnen worden.
2: Ik denk dat we mensen wel een kans moeten geven om een verandering te maken. Maar ik heb zelf ook meegemaakt, als je in een team iemand hebt die echt openlijk weerstand heeft, en die daar dan ook nog een groepje om zich heen organiseert, op diezelfde weerstand, dat het soms gewoon ja, slim is om die persoon eruit te nemen. Zodat de mensen die wel daaraan vasthingen nog, dat die eigenlijk ook zelf de mogelijkheid krijgen om te veranderen en in een nieuwe wereld te stappen. En dat is heel krachtig. Het is pijnlijk, want zo iemand moet je laten gaan. Maar het heft ook een blokkade op voor anderen.
0: Ja.
2: En nou, dat zijn chirurgische ingrepen, zou ik zeggen. Dus dat moet je ook op het juiste moment doen. En mensen moeten hebben een kans gehad. En moeten ook weten dat dat een consequentie kan zijn of gaat zijn. En dan, ja, dan kun je door met de rest. Je hebt natuurlijk altijd de neiging om heel veel aandacht te geven aan weerstand en aan het negatieve. Als leider, daar gaat ook heel veel tijd en energie in zitten. Dat is allemaal negatief. Maar dat is niet voor niks. Hè? Want je wil ook niet te snel opgeven naar mensen. Maar op enig moment moet je wel zeggen van ja, nu gaan we toch door.
0: Ja. Ik hoor je eigenlijk ook tussen de regels door zeggen. Ik doe maar even een vrije vertaling in mijn hoofd. Ondernemerschap. En wat eigenlijk is wat jij zegt. Iets voelen. Een beetje op je gut instinct werken. Nou wil ik niet zeggen dat ondernemers altijd maar wat doen. Want dat is ook een fabeltje. Maar wel naar buiten gaan. De confrontatie met de buitenwereld aangaan. Met mensen praten, voelen. En daar dan iets mee doen. Dat is ondernemend gedrag. Hebben we dat dan gewoon meer nodig in organisaties?
2: Ja. Ik denk dat dat ondernemend gedrag en ook dat aanleren, we moeten allemaal meer ondernemend zijn en zo, dat dat makkelijk gezegd kan worden, dat daar ook eenvoudig programma's voor worden ingezet, maar dat het nog niet zo makkelijk is. Want met ondernemen komt er heel veel risico voorbij. En risico voor de dingen die je doet, voor de onderneming. Je maakt kosten of je mist opportunities, maar ook voor jezelf. Als de ondernemende persoon in een organisatie. En er zijn ook heel veel organisaties waar mensen zitten die er niet voor hebben gekozen om te ondernemen. Daarom zitten ze in een organisatie.
0: Ik wou net zeggen, ja. Ja, de echte goede ondernemers, die werken voor zichzelf.
2: Ja, die hoef je het niet eens uit te leggen. Dus, nee. Dus dat is wel een spannende. Ja. Maar dan denk ik dat het belangrijk is om te zeggen van joh, we gaan risico nemen. We gaan experimenteren. We gaan fouten maken. En daarvoor creëren we een veilige omgeving. Want als je echt ondernemer bent, is die veilige omgeving er natuurlijk niet. En dan word je gewoon afgestraft. En een echt ondernemend persoon vindt dat dan ook niet zo erg. Of die kijkt er anders naar. Maar in een organisatie kun je wel bepaalde veiligheid organiseren. Waardoor er wel een voedingsbodem ontstaat voor meer initiatief. Ik zou er andere woorden voor gebruiken dan echt ondernemen.
0: Ja. Ja, en het wat mij wel duidelijk is geworden in het gesprek met jou. Je gaat al heel snel denken van oké, alles moet anders. Maar dat is onzin. Het moet een andere nadruk krijgen. Er moet iets minder van het een en iets meer van het ander komen. Hoe creëer je zo'n veilige plek? Want ik kan me ook. Ik zeg het altijd. Ik neem altijd het voorbeeld van de luchtverkeersleiding. Hè? Je wil niet dat die in een dagelijks werk ondernemend gaan worden. Dat lijkt me niet handig. Ja, dus dat is een wereld die juist heel erg gereguleerd en duidelijk en gestructureerd en op veiligheid. En er mag gewoon niks misgaan. Uitstekend. Maar ook zij moeten op allerlei vlakken toch gaan innoveren en dingen anders gaan doen. Dus hoe creëer je nou een duidelijke plek dat je zegt nou en hier, dit is nu de speelplaats. Hier is de zandbak. Nu kunnen we los met elkaar. Terwijl dat andere ook waar blijft.
2: Ja, ik weet niet of we een aparte ruimte moeten organiseren. Er zullen ongetwijfeld sectoren zijn of organisaties. We zeggen van ja, hier wordt er dus gespeeld. En hier blijven we serieus en hebben een soort run business.
0: Ja.
2: Ja, dus een lopende business. En hier is vernieuwing de belangrijkste driver. Dus ik denk dat dat er steeds meer in elkaar is gekomen. En ook wat een organisatie aan change doet en aan ten opzichte van run, is ook steeds groter geworden over de afgelopen jaren. Dus eigenlijk moeten we allemaal de hele tijd met verandering omgaan. En dus innovatief zijn in ons gedrag en experimenteren. En dat, ja, dat kun je ook belonen natuurlijk. Dus je kunt die veiligheid creëren. Zeg van, ja, als het misgaat, dan no worries. Of dan daar leren we van. En dat gaan we ook op een bepaalde manier belonen zelfs. Maar ook innovatief zijn. Kun je ook gewoon belonen. In plaats van dat je zegt van nou ja, we belonen alleen als er geen fouten worden gemaakt. Dat iets stabiel is.
0: Ja. Ja. Nou ja, kijk, in de regel is het natuurlijk zo dat in een organisatie performance, resultaat halen, wordt beloond.
2: Ja.
0: Hoeveel gemiste orders je hebt, wordt niet beloond. Terwijl misschien juist wel uit die gemiste orders heel veel interessante kennis komt waar een hele grote business uitkomt. Maar dat zit niet in het systeem nu.
2: Ja, maar je voelt al aan als je het zegt dat het gaat om veiligheid om dat te delen.
0: Ja.
2: He, dus, want als je telkens zegt, ja, we hebben die klant verloren, want iemand anders was gewoon goedkoper. He, dat is dan altijd de reden.
0: Ja.
2: Ja, is dat echt de reden? He, of hebben we iets niet goed gedaan? Hoe kunnen we daarvan leren? Want als wij altijd te duur zijn, ja, dan kunnen we beter de tent sluiten, hebben we geen positie. Hoe creëer je een omgeving waarin iedereen heel enthousiast wordt van het delen van dat soort missers en fouten? Is natuurlijk ook een open deur en dat is iets waar we al heel lang mee bezig zijn. Ik zie je kijken. Maar
0: Nee. Ik ben het helemaal met je eens. En het mooie is alleen dat het nu veel meer. Ik bedoel, 5 jaar geleden hadden we het hier ook over. Misschien 10 jaar geleden hadden we het hier ook over. Maar toen was het een soort van gek idee. En nu is het eigenlijk iets waarvan je zegt van nee, dat moet mainstream eigenlijk worden.
2: Ja.
0: Want anders dan kan je niet ontwikkelen.
2: Ja.
0: Ik wil eigenlijk naar de laatste vraag aan jou. En dat is, we gaan even in het hoofd van onze luisteraar zitten. Die heeft dit allemaal gehoord. Die herkent heel veel ongetwijfeld. Sterker nog, die is misschien zelf leidinggevende of directeur of HR-verantwoordelijke. En die denkt, ja, dank je de koekoek. Ik zit nog in zo'n organisatie die toch nog voor een belangrijk gedeelte. Ja, hier en daar experimenteren we wel, maar voor het allergrootste gedeelte zijn we gewoon een ouderwetse, gestructureerde, geprotocoliseerde organisatie. Wat kan het individu doen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid? Hè, dus het is niet gelijk de baas die het roer om kan zetten. Om meer de eigenschappen eigenlijk eigen te maken die je nodig hebt om als professional om in die onduidelijke wereld dat uitproberen en dat experimenteren, om dat te leren. Want voor veel mensen is het denk ik nieuw.
2: Ja, ik denk dat veel leiders die dan nog op een oude manier zeg maar te werk gaan en daar dus ook hun organisatie in vasthouden, maar even zo te zeggen, naar jouw voorbeeld, die weten zelf ook wel dat dat niet langer kan. Die zijn ook onzeker. En die hebben ook angst voor de toekomst. Dus als er iemand in de organisatie zit die initiatief toont, en die op een andere manier naar vraagstukken kijkt en dat voorkomt stellen of daar ideeën over heeft, dan is mijn ervaring dat veel leiders dan dat verwelkomen en daar een uitnodiging voor een gesprek daarover aangaan. Dus ik denk dat er maar weinig zijn die zeggen nee, dat is allemaal niet op ons van toepassing. Ik heb al zoveel veranderingen gezien en het blijft allemaal bij hetzelfde. Dat is op dit moment zeg maar het voordeel van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dat we dat eigenlijk niet meer kunnen gebruiken als argument. Maar dat er gewoon ook heel veel onzekerheid in de top van de organisatie zit. Hmm. En als je daar op afstapt en iets mee doet, denk dat dan dat verwelkomd gaat worden.
0: Ja. Ja, het grappige is dat mijn ervaring ook is dat de mensen aan de top van een organisatie veel toegankelijker zijn dan ze lijken. En vaak komt dat door het cordon sanitair wat er omheen zit.
2: Ja.
0: Dus meestal zitten er alle mensen omheen die dan heel belangrijk doen en zeggen nee. Mensen, nou, dat geldt voor jou ook. Hè? Nou, Han heeft geen tijd, Han is druk. Maar Han, als hij iets leuk vindt en het past bij wat jij wil bereiken. Ja, natuurlijk heb je dan tijd. Sterker nog, dan maak je er tijd voor, toch?
2: Ja, zeker. Nee, zo is het. Want je hebt toch veel te maken met weerstand. En met dat je zelf denkt van, nou, ik had het wel sneller gewild. Of waarom gebeuren er dingen niet? En als er dan iemand komt met een idee. Zegt van, joh, ik heb eigenlijk een heel goed idee. En ik heb niet het idee om jouw idee af te schieten. Of om iets tegen te houden. Maar om juist iets te openen.
0: Ja.
2: Dan wordt het over het algemeen echt verwelkomd. Dat okay. zie ik ook. Heb ik zelf
0: dus
2: ook.
0: Neem die stap.
2: Ja.
0: Stuur dat mailtje. Of sterker nog, schiet iemand even aan. Als hij toch koffie aan het halen is. En zeg, joh, ik heb een goed idee. En dan zien wat er gebeurt.
2: Zo is het.
0: Han, ik vond het superleuk dat je er was. Dankjewel voor het delen van alle wijsheid. Als jij als luisteraar natuurlijk meer wil weten, dan kan je naar de website van highburg.com, denk ik, hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Vond het heel leuk hier te zijn, Glenn. Dankjewel.
0: Avec plaisir, zeggen we dan in goed Engels. Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. En op naar de volgende.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan en waarin van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
1: Ik ben Chris Alberts en ik leer Duitsland kennen. Nog steeds.
0: Nog steeds. En Chris, wij zijn voor deze aflevering in Oost-Berlijn geweest.
1: Bij het Stasi-archief.
0: Ja, het voormalige Oost-Berlijn moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En dat was een nadrukkelijke wens van jou. Jij wilde heel graag naar de Stasi.
1: Nou, het leek me heel leuk.
0: Wat is daar nou zo leuk aan?
1: Nou, het leek me leuk, want het was een film over. Die film daarvan is de titel mij dus Das Leben der Anderen.
0: Das Leben der Anderen.
1: Dat is echt een enorm belangrijke film. Daar heeft iedereen het altijd over. Ja, dit was natuurlijk het kenmerk van de DDR, zeg maar. Ja. Dit was toch wel het ding.
0: Het bespioneren.
1: Het bespioneren dat mensen gewoon allemaal, dat je gewoon niet wist of je je buren kon vertrouwen. Daar kwam dit toch ongeveer wel op neer.
0: Ja, precies.
1: En dat is bewaard gebleven.
0: Absoluut. En wij zijn dus in het Stasi-archief geweest. En we zijn in de diepste krochten onder het Stasi-hoofdkwartier, voormalig Stasi-hoofdkwartier geweest. En daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst weer de actualiteit. Maar
1: eerst even, er is echt schokkend nieuws.
0: Ja, dat is wel heftig nieuws. En Duitsland werd opgeschrikt door nieuws uit Denemarken, uit het noorden. We luisteren even naar een fragment.
2: Timmy ist also verendet und damit ist nun offiziell bestätigt, dass es sich bei dem gestrandeten Wal vor der Insel Anholt in Dänemark um den gestrandeten Meeressäuger handelt, der Deutschland wochenlang in Atem hielt. Bei der Rettungsaktion wurde an dem Tier ein Tracker angebracht und die Daten brachten daher auch die endgültige Gewissheit und das Fazit, alle Rettungsversuche scheiterten und die Natur geht ihren eigenen Weg.
1: Dit was wel TV. Wat was het schokkende nieuws?
0: Nou, het schokkende nieuws is dus dat de walvis Timmy, waar wij 2 afleveringen geleden uitgebreid aandacht aan hebben besteed. Ja. Zelfs met een helderziende erbij.
1: Ja.
0: Die is dus gestrand op een Deense eiland, Anholt. Wat tussen Denemarken en Zweden in ligt.
1: Ja.
0: En hij is dood gevonden. En na onderzoek bleek dus ook echt Timmy te zijn.
1: Ja, want alles zat een chip in Timmy, toch? Ze weten dat het echt dezelfde is.
0: Ja, er was een zender. En die zender die zat er nog aan. Wat was nou even het geval? Resumé. Die walvis heeft wekenlang gestrand aan de Duitse kust gelegen. Duitsers gingen ermee sjorren, trekken en duwen. Hij moest en zou weer naar volle zee.
1: Het lukte allemaal niet.
0: Het lukte allemaal niet. Uiteindelijk hebben ze hem in een drijvende bak naar de Noordzee gebracht om Denemarken heen. Toen is hij tussen Denemarken en Noorwegen in, is hij losgelaten. En de zender die deed het op een gegeven moment niet meer. Toen raakten ze hem kwijt en vervolgens is hij gestrand, dood. Op het eilandje Anholt.
1: En het stomme hiervan is natuurlijk, dit was voorspeld, toch?
0: Biologen, deskundigen, mensen die echt veel van de zee weten, die hebben gezegd, dit is een onbegonnen zaak. Maar particulieren en publieke druk hebben ervoor gezorgd dat de politiek op een gegeven moment in Mecklenburg-Vorpommern, waar ze de baas waren over Timmy in Duitsland, de politiek heeft toen gezegd, die minister, die Backhaus, heeft toen gezegd, we gaan hem toch...
1: Hij moet
0: en hij zal naar zee.
1: Leven. Hij, ja, moet en hij zal moet terug leven. De zee in.
0: Ja. Ja. En er was al een vermoeden dat hij ziek was. En de vraag is natuurlijk of hij ook echt zo ziekelijk was dat hij uiteindelijk het niet heeft gered. Dus er moet een autopsie plaatsvinden nu.
1: Ja, want hij ligt daar op een strand, dus dat komt mooi uit. Daar kunnen ze dan bij.
0: Nee, Chris. Hij ligt op een strand, dat klopt. Hij ligt op zijn rugje, zijn rug. Maar zoals bij walvissen wel bekend is, gaat natuurlijk het lichaam gaat ontbinden, want het is levenloos.
1: Ja.
0: En je krijgt dan allerlei gassen die loskomen en die vrijkomen. Timmy is nu een soort van grote ballon. En hij kan dus ontploffen. Overigens bleek het ook nog een vrouwtje te zijn.
1: Oh, oké.
0: Ze kan dus ontploffen en ontploffingsgevaar is levensgevaarlijk. Als mensen er dichtbij staan, dan kunnen ze dus gas en allerlei organen over zich heen krijgen.
1: Allemaal organen klap over zich heen. Ja, een klap.
0: Dus de Denen zeggen we laten hem liggen. Maar de Duitsers zeggen we willen hem heel graag toch voor autopsie en voor onderzoek willen we hem daar weghalen. Dus nu is het vandaag, as we speak, als we opnemen, gaan ze proberen hem misschien weg te krijgen of niet. Maar in Denemarken zegt men van ja, we maken die Duitsers zich zo druk.
1: De gekte is eigenlijk nog steeds niet voorbij, zeg maar. Ik bedoel, het is gewoon een dode walvis. Er gaan zoveel walvissen dood.
0: Nee, maar er wordt nu gesleept met het kadaver. Op dit moment is het idee dat het kadaver ook nog een verhaal heeft. En het is zelfs zo dat Bild-Zeitung, die heeft een camera op het strand gezet. En je kan dus, als je naar YouTube gaat, kun je dus live zien.
1: Je even bij Beeld kijken, kun je livestream.
0: Hoe de walvis erbij.
1: Hoe de walvis. En dan als je nou maar lang genoeg kijkt, dan komt er een moment dat er opeens een hele grote klap is.
0: Ja.
1: Ja. Dat is wel precies waarschijnlijk het moment dat je even koffie zetten bent.
0: Ja, of even naar de wc gaat of
1: wc of zo. Ja, ja. Precies. Alles fout.
0: Maar goed, ben je treurig? Willen we een minuut stilte houden?
1: Nee, want dit is namelijk gewoon de natuur, Kimmel. Dit is gewoon onzin. We hebben het daar ook twee keer over gehad. In Nederland strandt er ook wel eens wat. Dan is het gewoon voorbij. Hou erover op. Sentimenteel gedoe. Neem een hond. Ga die verzorgen.
0: Maar goed, ik herhaal. Net als 2 weken geleden. Wij zijn geen dierenhaters.
1: Zeker niet. Zeker niet. Ik vind het een heel mooi dier. Maar het is natuurlijk, de vraag is natuurlijk, en dat is natuurlijk, hebben we het ook over gehad. De vraag is natuurlijk of Timmy niet gewoon beter meteen had kunnen sterven. En of hij nou zo ontzettend veel plezier heeft gehad aan die reis in die bak. En dat drijven weer, terwijl het eigenlijk niet ging en die verzwakt was. Ik bedoel, was dit nou zo diervriendelijk? Dat is natuurlijk wat vraag.
0: Even, het medium wat actief was, zei dat hij wilde leven.
1: Ja, er zijn mensen die daarin geloven. Wat is er nog meer gebeurd in Duitsland?
0: Nou, er is altijd veel gebeurd in Duitsland. En de afgelopen weken was er in Duitsland veel aandacht voor lidmaatschapskaarten van de NSDAP, de Nazi-partij of de partij van Adolf Hitler.
1: Ja.
0: Wat wil nou het geval? Heel veel Duitsers zijn lid geweest in de NS-tijd, de Nationaal-Socialistische tijd, van die partij.
1: Ja.
0: Ongeveer 10%, 15% van de bevolking. Een klein deel, maar dat is ook nog steeds heel veel. En ja, die lidmaatschapskaarten die waren jarenlang zoek. En op een gegeven moment zijn ze in Amerika, zijn ze opgedoken. Amerikanen hadden ze meegenomen van Duitsland naar Amerika. En daar waren ze, zijn ze in het Nationaal Archief geweest jarenlang. En onlangs bleken ze allemaal gedigitaliseerd te zijn. En Amerika heeft ze opengegooid. Dat betekent dus dat iedereen erbij kan.
1: Dus eigenlijk de Duitsers dit hebben de Duitsers niet gedaan. Dat is wel even belangrijk.
0: Nee, de Duitsers hadden die kaarten wel. In eerste instantie wilden de nazi's ze vernietigen. De Duitsers hebben ze overgegeven aan de Amerikanen die in Beieren zaten na de bevrijding. De Amerikanen hebben ze allemaal meegenomen naar de VS en daar zijn ze. Maar ze zijn nu dus gedigitaliseerd. En als je vroeger wilde weten of bijvoorbeeld je opa of je oma nazi-lid was geweest, dan kon je via allerlei omwegen kon je dan in de archieven kon je dat dan nog wel terugvinden.
1: Moest je naar de VS toe bij wijze van spreken om daarachter te komen?
0: Ja, via het Bundesarchief kon je ook nog wel het nodige vinden. Het Bondsarchief in Duitsland. Maar de echte lidmaatschapskaarten, waar gewoon letterlijk op staat naam, geboorteplaats, wanneer lid geworden, beroep, man, vrouw, woonplaats, dat soort zaken.
1: Meneer Jansen is op 1 januari 1934 lid geworden, bij wijze van spreken.
0: Ja, bij wijze van. Dat soort, die waren moeilijk te krijgen en die zijn nu dus wel te krijgen. En die site, de krant, die heeft dat gedigitaliseerde in een tool gedaan en daar moesten mensen voor betalen, achter een betaalmuur. Maar er zijn dus miljoenen hits geweest in maart en april.
1: Dat is heel rentabel. Hartstikke goed voor zo'n krant. Hij is heel goed voor de krant. Handel dit.
0: Ja, maar en toen heeft Der Spiegel gezegd, het tijdschrift, we gaan dat ook doen. We gaan ook een tool maken, maar die maken we gratis. Dus mensen hoeven zich alleen te registreren. En als ze zich dan registreren, dan kunnen ze zoeken. Nou, en dat is dus eigenlijk wat er is gebeurd. En Der Spiegel, ik heb hier het blad liggen met ook het artikel.
1: Ja.
0: Heeft daar uitgebreid aandacht aan besteed. Niet alleen het verhaal op zich en dat het verhaal verschillende kanten heeft, maar ook de feiten en de cijfers. Dus wanneer werden nou, in welke jaren werden de meeste mensen lid? En hoeveel zijn er op een gegeven moment, hoe oud waren mensen toen ze lid waren geworden? Nou, het blijkt heel veel jongeren. Mensen van onder de 20 lid werden van de nazi-partij in de jaren 30. En ouderen veel minder, dus dat neemt een curve af. En Der Spiegel heeft daar een uitgebreid artikel aan besteed. Maar het is een heel serieuze zaak, omdat voor Duitsers is natuurlijk, kan het heel confronterend zijn. Dat als je een opa of een oma hebt gehad die je anders herinnert en die is een aantal jaar geleden overleden en die heeft nooit wat verteld over die tijd. En dan blijkt nu ineens dat hij lid was van de nazi-partij. Dat is kan binnenkomen als een shock. Dus wat ze bij Spiegel TV hebben gedaan, ze hebben daar ook een gesprek over georganiseerd. Gaan we een klein stukje uit horen.
3: Das waren normale Menschen wie wir. Die waren vor 1933 nicht krimineller als wir, die wir hier sitzen und hinterher auch nicht. Dass so ein System funktionieren kann mit Menschen, die sich von uns, die wir hier sitzen zu viert, prinzipiell nicht unterscheiden. Wie hat das dieses Regime gemacht? Wie sind die da reingezogen worden?
0: Nou ja, dit is dus een deskundige die zegt van ja, het is dus eigenlijk zo geweest dat mensen voor 1933, toen de nazi's aan de macht kwamen, gewone burgers waren, net zoals jij en ik. En na de oorlog, na die 12 NS-tijd, jaren na 45, dat ook weer werden. En hoe is dat systeem geweest? Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
1: Hoe bedoel je dat? Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
0: Nou, dat mensen daarmee wegkwamen, en terwijl het was een terreurregime.
1: Vergeten is eigenlijk op een gegeven moment, ja, die mensen daarin zaten.
0: Ik heb dat gesprek geluisterd, duurt ongeveer een uur, met verschillende deskundigen en onderzoekers. En men zegt ook van ja, men heeft eigenlijk gewoon een zwijgcultuur gehad in Duitsland. Het grote zwijgen van na de oorlog, waarin overlevenden of mensen die de oorlog hadden meegemaakt, nooit veel vertelden over wat ze in de oorlog hadden gedaan.
1: Maar waren al deze, de kernvraag is natuurlijk, waren al deze mensen fout?
0: Nee, ze waren niet per definitie fout.
1: Ze waren op zijn minst een beetje fout, anders kwam je niet bij die partij terecht.
0: Ja, maar sommigen waren meelopers.
1: Ja, precies.
0: En die waren gewoon lid, omdat het hele dorp bijvoorbeeld lid was. En anders zouden ze niet erbij horen. Dat soort types had je ook.
1: Ja,
0: en je had gewoon hardcore nazi's. Echt
1: die ook daarin gewerkt hebben en meegedaan.
0: Ja, die geloofden gewoon in ideologie en waren antisemiet enzovoorts.
1: Ja.
0: Kijk, en nou ben ik toevallig abonnee van Der Spiegel. Dus ik kon heel makkelijk een eigen account aanmaken in de tool. En toen heb ik gezocht op één man die wij allemaal kennen in Nederland. Daar gaan we nu even naar luisteren.
4: Na 50 jaar getrouwd zijn, wat is er van terecht gekomen? En dan kan ik zeggen, daarvan is terechtgekomen het Prins Bernhard Fonds op cultureel gebied, de Europese Cultuurstichting op cultureel gebied, op militair gebied Inspectoraat-Generaal, dat loopt prima. De Bilderberg-conferenties blijven lopen, al lang directoraat, ben 10 jaar later nog, perfect. En mijn werk voor de natuur. Ik heb een vriend die zei tegen mij, als je sterft, dan word je niet gezegd, Prins Bernhard is dood, maar Mr. Wildlife has died. Dat soort dingen, daar ben ik blij over. Ik wil niet zeggen, trots is het verkeerde woord, maar blij dat dat gelukt is.
1: Dat klinkt toch als Prins Bernhard.
0: Ja, Chris, dit was Prins Bernhard.
1: Het was een oud interview met Maartje van Wegen,
0: ja,
1: trouwens.
0: Midden jaren 80. Ja. Leuk om terug te kijken, maar ik heb gezocht op Prins Bernhard.
1: En was meneer Prins Bernhard ook lid van de Nazi-partij?
0: Ja, maar hij staat dus niet in het digitale archief.
1: Waarom niet?
0: Ik kon hem niet vinden.
1: Hoe kan dat?
0: Nou, Prins Bernhard, en dat werd 2,5 jaar geleden bekend, had de lidmaatschapskaart zelf. Hij had hem op Soestdijk en hij heeft hem zelf bewaard. En in 1996 is die lidmaatschapskaart wel opgedoken in Washington D.C., door onderzoeker Gerard Aalders, die daarvoor het NIOT toen een onderzoek deed. En die kwam toen een kopie van de lidmaatschapskaart tegen. Alleen die werd niet geloofd of tegengewerkt.
1: Ja.
0: Omdat Prins Bernhard nog leefde. En veel mensen die de oorlog hadden meegemaakt leefden nog. En de mythe dat Prins Bernhard natuurlijk een verzetsheld was geweest. Hij had het verzet wel gesteund, maar veel daden heeft hij niet verricht.
1: Uh-huh.
0: In de oorlog, die moest natuurlijk goed blijven. En de prins was nog onder ons. Dus in die tijd is dat nooit echt super hard naar buiten gekomen. En in de jaren daarna waren er wel eens tekenen, zoals een Anniette van der Zijl, die ook wel eens wat had gevonden, maar ook niet echt. En in 2023 werd dus die lidmaatschapskaart, die werd dus door een onderzoeker toch naar boven gehaald. En het bleek dus dat hij op Soestdijk had gelegen. Maar de lidmaatschapskaart van Prins Bernhard, Chris, zit dus niet in het digitale archief wat nu geopend is.
1: Het is nog incompleet ook.
0: Ja, maar je zoekt dus, hey, ik ga dan zoeken en je zoekt dan op Prins Bernhard Tsulippe Bisteveld.
1: Oh ja.
0: Dat is natuurlijk zijn naam.
1: Ja, zo heet hij echt.
0: En toen kwam zijn broer naar boven, Ashwin.
1: Oh ja.
0: Zijn oudere broer. En die broer, die was wel nazi-lid. En daar kun je dus de kaart van zien. Die heb ik jou doorgestuurd.
1: Ja, en wat zie je dan allemaal voor de mensen die daar geen beelden hebben van hoe zo'n kaart eruit ziet?
0: Nou, je ziet geboorteplaats, geboortedatum. Je ziet wanneer die lid is geworden, wat zijn beroep was. En het is allemaal handgeschreven. Er staan wat stempeltjes in.
1: Maar dat zijn best wel voor de hand liggende dingen. We hebben natuurlijk allemaal

0: Bij leven heeft hij wat gezegd, want hij heeft ooit een interview of een gesprek met prins Bernhard gehad. Hij heeft dat bij leven heeft hij wat gezegd, 2 jaar na zijn dood. En toen was prins Bernhard ook dood. Toen hebben ze dat uitgezonden en dat interview, dat is vrij uitgebreid. Maar deeltje ervan wat we nu laten horen, daar vertelt Van Amerongen. Martin van Amerongen dus over het nazi-lidmaatschap van prins Bernhard en de broer van prins Bernhard en hoe de prins daar tegenaan keek.
1: Dat komt uit andere tijden.
2: Hoe keek hij terug op zijn eigen familieverleden, zijn nazi-tijd en hoe hij zich verder eruit ontwikkeld heeft? Hebben jullie het daarover gehad?
3: Ja, niet zo erg diepgaand. Gerrit Wilver Aschwin, waarvan
2: zijn broer.
3: Okay, dat was een echte nazi. Ik was maar een soort bureau-nazi, maar hij was een echte nazi. Hij is ook later communist geworden en later liberaal. Met de gestiek van iemand die zegt, nou ja, vriendelijke jongen, maar wel een politiek voorhoofd. Of zijn eigen rol, die echt als ook nauwelijks is geweest.
1: Dat was dus Martin van Amerongen in andere tijden.
0: Klopt.
1: Dus die broer van prins Bernhard, die was eigenlijk erger.
0: Ja, dat zei de prins zelf.
1: Ja.
0: Dus in feite is daarmee ons kleine onderzoekje wat we bij Spiegeltool hebben gedaan geweest over prins Bernhard.
1: Maar het blijft toch onbevredigend dat je eigenlijk niet precies... Ik bedoel, dan weet je wel dat je familielid bij zo'n partij heeft gezeten en dan weet je eigenlijk nog niks. Zo komt het toch. Voor de meeste mensen is het zo.
0: Nou, je moet je voorstellen, voor veel Duitsers kan het een schok zijn omdat ze hun opa of overgrootvader anders hebben gekend dan dat ze...
1: In zo'n pak.
0: Ja, alleen al het... Nou, dat hoeft niet. Nee, niet alle mensen die lid waren van de nazi-partij droegen zo'n pak.
1: Zelfs dat klopt eigenlijk al
0: nee,
1: niet.
0: Dat is een vooroordeel. Ja. Het punt is dat alleen al het feit dat de lidmaatschapskaart er is, kan in een Duitse familie al een grote schok zijn.
1: Ja.
0: En daar zit momenteel het effect. Er zijn nu sinds Der Spiegel die tool heeft gemaakt meer dan 2,3 miljoen zoekhits.
1: Al. Dat is niet zoveel eigenlijk op een land van 80 miljoen inwoners ongeveer.
0: Nee, maar ik vind dat
1: toch wel.
0: Als
1: ja.
0: je die tijd ook nog erbij telt. Die hebben ook enkele
1: die mensen
0: miljoen.
1: Die er een tientje voor hebben betaald, ja, zeg maar.
0: De pechvogels.
1: Om erachter te komen dat je het opa eigenlijk niet deugde.
0: Ja, dan kun je hem lachen. Maar dat is voor veel Duitsers, die willen die duidelijkheid. Ik weet, jouw grootouders waren niet fout in de oorlog.
1: Toch? Nee, de broer van mijn oma zat in het verzet.
0: Ja, nou, mijn opa zat in
1: Indië. Die is ook niet oud geworden, want die is gefusilleerd door de Duitsers. Dus dat verhaal kennen wij allemaal bij ons in de familie.
0: Mijn opa zat in Indië.
1: Ja.
0: Ze waren niet fout.
1: Ja.
0: Maar stel, zou het wel zo zijn, dan zou ik dat wel willen weten. Toch? Of jij niet?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat ik het niet zou willen. Nee. Waarom?
0: Ja, misschien ben je nieuwsgierig naar je voorouders.
1: Ja, nee. Ik denk eigenlijk dat ik het niet hoef te weten.
0: Nee.
1: Nee, ik bedoel, kijk, als iemand nou echt oorlogsmisdaden heeft gepleegd, dan denk ik het wel. Maar ja, daar kom je dan niet achter via zo'n kaart. Dus ik bedoel, het is een beetje een raar soort informatie die je dan hebt. Ik bedoel, de vraag is natuurlijk, was het een meeloper of een actieveling? Of een overtuigde natie? Nou, dat staat niet op zo'n kaart. Ja, dan...
0: Nee, dat
1: dan,
0: kun je vaak op zo'n kaart
1: zo
0: niet zien.
1: Het is zo lang geleden.
0: Alleen, ja. Het is wel zo. Voorheen moest je door allerlei hoepels springen om zo'n kaart überhaupt te kunnen vinden. En nu kun je het heel makkelijk in je telefoon vinden. En dat is toch echt wel een verschil.
1: Nou, dat is wel iets waard. Laten we naar de boodschap gaan.
0: Yes.
4: Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C?
5: Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer.
6: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
0: Nou, dat waren de boodschappen. Kijk, Chris, we gaan van natie naar statie.
1: Ja, daar zat ik deel te denken. Heeft dit nu iets met elkaar te maken? Maar het antwoord is natuurlijk nee.
0: Het is pure toeval dat we in het Stasi-archief zijn geweest, waar ook heel veel lidmaatschapskaarten of allerlei kaarten waren in bakken. Dat we het net ook al over hebben gehad.
1: Er is in die zin best wel een overeenkomst.
0: Ja, zeker. Ja. Jij wilde heel graag naar het Stasi-archief. Hè? Dat was een vurige wens van jou.
1: Ik ben heel vaak in Berlijn geweest. En dit was een van de weinige dingen die ik in Berlijn nooit gezien had. Hm. En dit is natuurlijk wat de DDR, zo zei ik het aan het begin

0: volgens mij ook. Het is, dit definieert de DDR. Dus de DDR, daar had je dus een systeem waarbij mensen elkaar bespioneerden. Dat was dan voor de Stasi. En dat was allemaal omgeven met, ja, vaagheid. Dat kan toch wel zeggen. Vaagheid is een beetje een rare term. Maar het was geheim. Ik bedoel, je wist niet wie dat dan waren. Dus dat, wij spreken, als wij nu in de DDR zouden kunnen zitten, zou het kunnen zijn dat jij namens de Stasi hier mij aan het bespioneren bent. Dus als ik jou mij dan allerlei dingen vertel over mijn privéleven, dat dan via jou over een paar dagen in de bakken in dat grote gebouw in Berlijn zou staan.
1: Chris, ik moet je iets vertellen. Nou. De AIVD heeft mij gevraagd om je aan de gaten te
0: houden. Dat lijkt me ook heel verstandig.
1: Dus daar gevaarlijke man tegenover mij.
0: Ja, heel gevaarlijk allemaal. Maar dat was natuurlijk ook een beetje het punt, want je maakt daar nu een grapje over, maar dit is natuurlijk precies het ellendige aan dit hele ding. Kijk, als je nu de AIVD zal ook best allerlei mensen volgen, maar ik bedoel, ik mag toch aannemen, ja, ik weet dat natuurlijk niet, maar ik mag aannemen dat dat toch een beperkt aantal mensen is. Terwijl in Oost-Duitsland iedereen was elkaar ongeveer aan de spionier. Ja, daar kwam het toch op neer.
1: In Nederland hebben we daar regels voor en in het Westen ook, maar dan doen de diensten ook een ding, maar dan gaat dat anders. Maar even over de Stasi. Wat was nou de Stasi, voor wie het niet weet. DDR, Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, is in tweeën gedeeld. Het oostelijk deel was communistisch en het communistische regime wilde in het zadel blijven. En een van de vormen om in het zadel te kunnen blijven, want de bevolking stond er niet achter, was de bevolking in de gaten houden en zogenoemde tegenkrachten te neutraliseren. En daarvan was de Stasi. En het heette officieel ook het Das Ministerium für Staatssicherheit. De staats.
0: En dit is plat gezegd. Dit komt erop neer dat je wist wie er bij wijze van spreken. Ja, demonstreren is een beetje simpel. Maar dat mensen die eigenlijk van die staat af wilden, dat je daar zicht op zou krijgen.
1: Ja,
0: dat
1: mensen
0: was het idee.
1: Die iets anders wilden. En er was ook al een opstand in 1953 geweest tegen het regime. Op een gegeven moment hebben ze ook de muur gebouwd, omdat te veel mensen uit de DDR weg wilden en die vluchten richting West-Duitsland. Dus hebben ze de muur gebouwd en een groot hek om het land heen gezet. Maar ook van binnenuit wilden ze waterdichtheid hebben vanuit het regime dan. En de Stasi die was daarvoor in het leven geroepen. En wat ze eigenlijk, ze hebben levens daarmee verwoest. Wat ze eigenlijk deden was burgers spioneren. Bespioneren, politieke tegenstanders ontmaskeren, bespioneren, uitschakelen. Wie kritiek had op de communistische regering, die werd onderdrukt. En informatie van informanten verzamelen. En dat gebeurde onder leiding van één man, Erich Mielke. Dat was het hoofd van de Stasi, Mielke. En die was tussen 1957 en 1989 het opperhoofd. En onder zijn gezag.
0: 32 jaar voor de helderheid. Ja,
1: dat was helemaal een communistische tijd.
0: Dat was tot het einde, zeg maar.
1: Ja, totdat de muur viel. En onder zijn gezag zijn er 90.000 mensen in dienst getreden van de Stasi. 90.000.
0: Wat betekent dat in dit geval, dat iemand in dienst was?
1: Nou, dat waren mensen die dan werkten voor het ministerie in Oost-Berlijn. Maar ook elders in de DDR.
0: Ja, want ze hadden overal kantoortjes.
1: Ja, er waren 15 bureaus. Kantoren. En er waren in allerlei buurten en op allerlei plekken waren er ook allerlei cellen. En dat was gewoon een enorm netwerk waar 90.000 mensen voor werkten. Maar wat ook was, is dat er nog eens 90.000 mensen bijkwamen die informant waren. Dat waren vaak burgers of mensen die, ja, zeg maar, niet in dienst waren. Maar die dan wel bijvoorbeeld mensen in de gaten hielden voor
0: die
1: gunsten.
0: Gewoon bij de snackbar werkte. Of bij de weg bij de
1: imbis.
0: Ja, zoiets. Bij wijze van hele gewone mensen waarvan niemand iets verwachtte.
1: Ja, we hebben het niet over Konopke. Want Konopke is was een neutraal gebied.
0: Hele neutrale club.
1: Maar dit is eigenlijk gewoon, ja, dit is zoals het ging. En ja, wat ze ook deden was psychologische methoden gebruiken tegen mensen. Het Zersetzung noemden ze dat. Om mensen erom, ja, gewoon als ze eenmaal vast waren of om ze zo tegen te werken dat ze de mentale onderdoor
0: gingen. Dat heet marteling, toch?
1: Dat heet krenking en marteling. En Mielke, dit was een trouwe communist en die zei ook van, ja, we moeten de staat beschermen, het regime beschermen, dat is de hoogste taak die ik heb. En hij zei ook, genossen, wir müssen alles wissen. Dus genoten, kameraden, we moeten alles weten.
0: En dat was ook ongeveer hoe het was.
1: Ja, dat was gewoon, in de DDR was niemand zeker. Op dat gebied. Je kon niet vrij spreken. En wie dat wel deed, die kon de klos zijn.
0: Want je had al vrij snel, dan was jij mij niet aan het afluisteren, maar dan was toch wel iemand anders op mijn werk maar aan het afluisteren.
1: Ja, en zoals je
0: van spreken.
1: Kijk, je noemde net de film aan Das Leben der Anderen. Ja. Dat is een speelfilm die gaat ook over zo'n zaak. Dat is weliswaar fictief. Maar daarin worden acteurs worden afgeluisterd. En dan zie je ook hoe de Stasi binnenkomt en hoe ze een heel appartement waar die twee acteurs wonen, hoe ze dat hele appartement dan buggen, zoals het heet, met allemaal microfoontjes en zo. En hoe snel ze dat doen. En ook hoe ze de buurvrouw die toevallig in de gaten
0: is wel een beetje gedramatiseerd,
1: onder
0: toch?
1: Druk zetten.
0: Is dat echt...
1: is gedramatiseerd, wat ik zei. Het is fictief, ja. Maar het is wel gebaseerd op waarheden. Ja. En die film is nog steeds de moeite waard. Maar goed, om terug te komen. Wij zijn aan de hand van wat jij wilde. Zijn we toen naar het voormalige Stasi-complex gegaan in Lichtenberg. In het oosten van Berlijn.
0: Ja, dat is in het oosten van Berlijn. Het is echt een enorm. Het is een beetje vaag, vond ik. Want je hebt dus. Het is, ja, je kunt je dit bijna niet voorstellen. Maar het is een gebouw van. Ik denk, nou, het zal het zijn. 8 etages of zo. Of 10 etages.
1: Ja, zoiets.
0: Er zit dan ook nog een soort hoek in. Dus het loopt om een hoek heen. En je vraagt je dat af van waar is nu precies. Is dit nu allemaal dit, is dit nu allemaal Stasi of juist niet? En het antwoord is ja.
1: Ja,
0: dit is allemaal.
1: Het is begonnen met 1 of 2 gebouwen. Het is zo dusdanig uitgebreid dat het op een gegeven moment een heel huizenblok en een gedeelte was in een wijk. Dus
0: ja.
1: in het stadsdeel was een deel van die wijk was Stasi.
0: Ja, en het was ook een soort, en het was eigenlijk, je had een soort binnenplaats gegeven. Ze hadden helemaal omheen, al die gebouwen daaromheen gebouwd.
1: Ja, eigenlijk wel. En ja, wij waren natuurlijk in een deel daarvan. Want dat Stasi-archief, dat is op een gegeven moment, is dat. Ja, dat is een enorm archief aangelegd.
0: Mm-hmm.
1: 111 kilometer aan archiefmateriaal.
0: Ja.
1: Dat is gewoon niet normaal.
0: Je vraagt me altijd af hoe ze dan die 111 kilometer meten. Maar
1: nou,
0: misschien
1: leggen ze ze overdwars of niet.
0: Ja,
1: maar,
0: zo, dat bedoel ik eigenlijk. Van, is dat dan die papiertjes die je allemaal naast elkaar legt? Dan heb je 111 keer, heb je een paar keer de wereld rond, zeg maar. Ja, en daar staan dus allemaal dingen in over
1: mensen.
0: Allemaal totaal onbenullige. Ik wil niet zeggen, niet allemaal onbenullig natuurlijk, maar ook allerlei onbenulligheden over mensen, bij wijze van spreken. Je kan ze zo gek niet bedenken of je kon het tegenkomen van die mensen.
1: Nee, dat klopt. En kijk, tegenwoordig is dat gebouw verdeeld in een paar delen. De ene helft, dat is het Bundesarchief. Dat betekent dat het onder het Bondsarchief van de staat valt. Dus het Stasi-archief. Het Stasi-archief is Bondsarchief geworden. Daar kun je ook nog, als je Duitse burger bent, onderzoek doen of laten doen. En daar is een tentoonstelling. Die hebben wij gezien. En een ander deel van het gebouw, dat is het Stasi-museum. Dat is een museum. Dat gaat over de Stasi aan zich. Dat is niet alleen het archief, maar over Mielke. Je komt ook daar in de vertrekken van Mielke. Zijn we ook geweest op verschillende plekken geweest. Maar wij concentreren ons nu op dat Stasi-archief. En dat is eigenlijk wel heel interessant. En we kregen daar een rondleiding van de voorlichter notabene van het Bundesarchief. En dat is Elmar Kramer. We gaan even luisteren naar wat we te zien kregen.
2: Also, wat zien we dan hier? Zeg eens.
3: Ja, wir sind hier im Bundesarchiv Stasi-Unterlagenarchiv. Das ist ein großer Teil des Bundesarchivs, der sich mit den Stasi-Akten der ehemaligen DDR beschäftigt. Und wir sind jetzt hier in der Ausstellung Einblick ins Geheime, die einen guten Einblick gibt in das, was die Stasi gemacht hat und wie wir heute mit dem Archivmaterial umgehen.
1: Naja, er sagt es auch, wo wir waren. En hij benoemt ook de tentoonstelling. Dat is een vaste tentoonstelling. Die heet Einblick ins Geheime. En daarin kun je dus zien wat de Stasi allemaal deed. En welke methoden ze gebruikten. En hoe ze mensen eigenlijk erop kregen. Hè? Hoe ze mensen zover kregen dat ze gestraft konden worden. En vaak was er heel weinig aan de hand.
0: Ja.
1: En dan werden mensen gewoon. Het was op een gegeven moment ook een machinerie. Hè? Die mensen zeg maar in een verdachte hoek zetten. En vaak waren ze niet eens zo verdacht. Of deden ze iets wat een beetje afweek. En dan konden ze daar al straf voor krijgen. En op een gegeven moment ook in de gevangenis belanden. Maar goed, hij vertelt wat we nog meer kunnen zien.
3: We hebben hier een Einführung in die Ausstellung, die über mehrere Etagen geht. En hier wird ein wenig erklärt, was die Stasi war, wie sie hier an diesem Ort gearbeitet hat. Also hier war damals, wie heute, das Archiv. Die Stasi hatte einen riesigen Wissensspeicher und hat hunderte von Kilometern Akten in ihrem Bestand gehabt. Und hier sieht man auf einem alten Bild, wie damals hier gearbeitet wurde und alles dokumentiert wurde, wie man Menschen bespitzelt hat, wie man Menschen ins Gefängnis gesteckt hat, wie man mit Menschen umgegangen ist, die in der Opposition waren.
1: Naja, er sagt es eigentlich, wir haben hier een tentoonstelling die al het een en ander laat zien. Maar je kan ook zien hoe ze mensen hebben bespioneerd. Hoe ze mensen zeg maar erop hebben gekregen, wat ik net ook al zei. Het is een totale tentoonstelling. En er zijn allerlei akten die zijn opgesteld. Administratie. Hoe gingen ze nou precies te werk? Daar gaan we het zo over hebben. Maar ze noemen ook een aantal bekende voorbeelden. Bijvoorbeeld Wolf Bierman. Dat was een zanger, een protestzanger in de jaren 70. En die is overgelopen van de DDR richting, richting West-Duitsland. Dus dat zie je daar ook. En dat is eigenlijk wat we daar zagen. En jij liep daar ook rond, terwijl we die rondleiding kregen.
0: Heel veel.
1: En wat vond jij er nou van?
0: Kasten, weet je, tentoonstelling met allemaal bandjes. En dat is natuurlijk allemaal van pre-digitale tijdperk. Tegenwoordig natuurlijk heel makkelijk om dingen op te slaan. Maar het was allemaal met bandjes en heel veel ordners met allemaal papier erin. En enorme van die systemen waar je dan met kaartjes en overal bakjes en zo. En dat is natuurlijk, allemaal een fractie van wat er is verzameld. Want dat enorme gebouw waar we natuurlijk ook maar een fractie van gezien hebben, dat stond natuurlijk de hele tijd helemaal vol met dit soort informatie. Dat je ook afvraagt van, zou je daar überhaupt ooit, hoe kon je daar überhaupt overzicht over krijgen als er zoveel verzameld wordt?
1: Nou, er is een overzicht en er is heel veel werk aan gedaan. Kijk, na de val van de muur en het ineenstorten van de DDR en de hereniging van Duitsland. Ja, toen zijn ze met een speciale wet gekomen. En zo'n beetje begin jaren 90, toen kwamen die Stasi-archieven ook vrij. En toen konden allerlei burgers, die konden dus zelf zich aanmelden om daar onderzoek te laten doen. En dat gebeurde ook. En wat interessant is, is dat je dus heel veel karteikaarten, zoals het heet. Eigenlijk zijn dat administratiekaarten hebt. En die zagen we op de volgende verdieping. Want de tentoonstelling gaat over verschillende verdiepingen heen. Dus je gaat dan gewoon naar boven met de trap naar boven.
0: Steeds hoger,
1: Hoger. En die kaartensystemen, en daar laten ze ook zien hoe mensen in het vizier kwamen. Hè, en wat er werd gedaan en hoe ze dan eigenlijk werden verdacht. En op een gegeven moment kwamen we bij een stukje. En dat is wel interessant om te luisteren. Mensen kregen op een gegeven moment ook geen naam meer in het systeem.
3: Man sieht jetzt, wenn man die Karte nochmal aufklappt, dass hier alles Mögliche steht. Aber fällt euch auf, was hier nicht steht und was da auch nicht steht, auf diesen beiden Karten?
2: Ich sehe keinen Namen.
3: Genau. Also der Name Lutz Rathenow taucht hier nicht auf.
2: Nee.
3: Konspiratives Archiv. Wir haben hier also Dinge, die ineinander greifen, aber diese Abteilung hatte auch keinen Kontakt zu der Abteilung.
2: Okay.
3: Und zu der auch nicht.
2: Warum nicht?
3: Um Konspiration zu bewahren. Also keiner sollte mehr wissen als unbedingt nötig, um das Geheimnis zu bewahren und gut also, spitzeln zu können.
2: Also diese Frau, diese Foto, sie bleibt in ihrer Abteilung und diese Frau auch.
3: Genau.
2: Und sie wussten nicht voneinander.
3: Sie wussten vielleicht voneinander, dass sie beide arbeiten in dem Laden, weil sie sich vielleicht irgendwo an der Pforte sehen morgens, aber sie hatten auch nicht über ihre Arbeit zu sprechen.
1: Naja, wat hij dus eigenlijk vertelt is dat op een gegeven moment verdachten geen naam kregen. Ook omdat men was dus conspiratief. Hè? Dus men had dus eigenlijk gewoon was ze zo argwanend ten opzichte van elkaar dat zelfs de verdachten geen namen meer kregen.
0: Maar was dit omdat men dan dacht van misschien dat de medewerkers dan die mensen weer kennen?
1: Dat zou kunnen.
0: En dan dat de medewerkers ook weer niet van elkaar mochten weten waar ze aan werkten. Dus iedereen wist maar een heel klein stukje van het geheel.
1: Iedereen wist een stukje van de puzzel.
0: Ja.
1: Dus medewerkers kenden elkaar wel of wisten dat ze bij de Stasi werkten. Maar wat ze precies deden, waar de ander mee bezig was, dat wisten ze heel vaak niet.
0: Dus bij wijze van spreken, dat kon natuurlijk niet. Werden die mensen bij de Stasi zelf ook bespioneerd? Waarschijnlijk wel.
1: Kan.
0: Maar dus bij wijze van spreken, het zou kunnen zijn dat je in de kantine zat met iemand die jou als dossier had. Dat zou kunnen.
1: Ja, zeker. En je moet niet vergeten dat mensen konden daar naartoe komen. Maar als ze daar werkten, dan waren ze soms jarenlang op één plek in dat enorme complex. En dan wisten ze niet dat iemand anders daar ook werkte toevallig aan de andere kant van het complex. Dat wisten ze dan ook vaak niet.
0: Ja, dat gaat hier over, voor de helderheid, over een complex met honderden kantoren waarschijnlijk.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje ook hoe de Stasi was. Dus we hebben daar niet alleen documenten gezien. Dus 111 kilometer lang aan documentatie. Maar we hebben daar ook gewoon heel veel methoden gezien enzovoorts. En sinds het opengaan van het archief, Chris, zijn er 7,5 miljoen zoekopdrachten geweest.
0: En wat betekent dat, een zoekopdracht? Dat betekent dat je daar naartoe gaat en dat je zegt...
1: Ja.
0: Ik wil weten of mijn moeder of mijn familie... Ja. bij wijze van spreken destijds in dat archief voorkomt.
1: Ja, bijvoorbeeld. Wat de rol was van mijn schoolmeester.
0: Maar moet ik me dat voorstellen als een soort bibliotheek? Dat je bij een balie staat en dat hij dan zegt van... Nou, nu wil ik graag weten alle informatie over mijn familie.
1: Nee, zo simpel is het niet. En dat heeft te maken met dat het een archief is... wat zeg maar kort geleden is, zoals dat heet. Mm-hmm. Heel veel archieven van dit soort archieven gaan pas naar 50 of naar 70 of nog langer jaren gaan ze echt open. Omdat ze dan zeker weten dat er minder belangen zijn. Mensen niet meer leven. Dus als je in het statiearchief onderzoek wil doen, dan moet je dat motiveren. En dan moet je een aantal bewijzen laten zien. Je moet in ieder geval een motivatie hebben. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Een aantal burgers komt daarvoor in aanmerking. In totaal zijn er 3,5 miljoen Duitsers die hebben een verzoek gedaan. En dat is niet altijd gehonoreerd, maar vaak wel. En dat moet dus op grond van iets zijn. En dus je moet dat kunnen aantonen waarom je onderzoek doet. En dat heeft dus met privacy te maken. En dat doen ze best wel netjes en dat doen ze secuur. Want ja, je kan natuurlijk niet zomaar alles en iedereen gaan uitzoeken.
0: Ik kan niet zeggen dat ik bij die balie sta en ik zeg, nou, ik wil eens weten of Rijken ook in dit archief voorkomt, wijs van spreken.
1: Nou, dan moet je goede argumenten hebben.
0: Ja, dan moet ik een goed verhaal hebben.
1: Ja, maar goed, we gingen op een gegeven moment verder naar boven. En toen kwamen we dus in een labyrinth van gangen.
3: Wenn man jetzt nochmal überlegt, dass die eine Abteilung nicht wissen durfte, was die andere macht, die Übergänge sind hier damals nicht so gewesen.
4: Ah, okay. Ja. Aber man dürfte hier nicht durchlaufen, oder man könnte es, aber man dürfte es nicht, oder?
3: Damals?
4: Ja, damals.
3: Damals durfte hier ein Stasi-Mitarbeiter in seinem Büro arbeiten. Mhm. Und wieder nach unten gehen, aber der konnte nicht in den anderen Komplex.
4: Nee, das konnte nicht.
3: Nee.
4: Ja. Genau. So haben die Leute hier gearbeitet.
3: Und es ist ein bisschen wie ein Labyrinth. Wir können nachher versuchen, den Rückweg selber zu finden.
4: Okay. Das ist das Rettungsplan.
3: Ja, genau. Noch alle da?
4: Ja, alle sind noch da.
1: We liepen dus door dat enorme gebouw heen. En op een gegeven moment raakten we bijna de weg kwijt. Omdat er dus allerlei gangen waren. En hij zei ook, hij legde hier ook uit, hè, hoe dat zat met die kantoortjes. En dat mensen dus niet van elkaar wisten wie waar werkte. En dat men soms ook de weg kon kwijtraken. Hij gebruikt zelf ook het woord labyrint.
0: Ja.
1: En ik maak dan op een gegeven moment de grap van, wat is de ontsnappingsplan? Hè? Is er nog een, hoe kunnen we wegkomen? En op een gegeven moment ook, is iedereen er nog? Want we waren naast jou ook met Ramon van Vlijmen, een fotograaf, was mee. Dus dat was wel even leuk. Maar wat vond jij daarna?
0: Nou ja, wat natuurlijk vrij gewoon feitelijk is het zo dat wij op een gegeven moment een of andere lift gingen. Mm-hmm. En toen kwamen we in een kelder terecht. En toen gingen we 3 keer een gang door. En dan weet je ook gewoon echt niet meer waar je bent. Dat is gewoon echt zo. En ik denk dat die kelder, dat onder de grond was. Het was mij niet zo duidelijk of die kelder nou origineel was of dat ze dat later erin hadden gebracht. Waarschijnlijk is die origineel. Maar ik dacht, de kasten oogden heel nieuw en geavanceerd. Maar er stonden dan wel weer allemaal van die ringbanden met allemaal van dat vergeelde papier erin.
1: Dat klopt. Kijk, we kwamen op een gegeven moment in de diepste krochten.
0: Ja.
1: Echt een paar verdiepingen onder de grond zelfs nog.
0: Ja, en dat daar, weet je dus niet. Want je zit gewoon in die lift en dan denk je, ja, god.
1: Nee,
0: ja,
1: je weet niet precies waar je uitkomt. Maar daar heel diep onder de grond, daar liggen dus alle archieven. En wij zagen dus een deel wat nog, zeg maar, origineel was. Dus je kon zien dat die staties, die hadden vroeger al die archiefdozen, die archieven hadden ze gewoon maar in rekken gestopt. En die lagen eigenlijk open en bloot. Die kon je zo ergens uitpakken. En ja, zeg maar, de latere Duitsers hebben dat op een gegeven moment helemaal geprofessionaliseerd. Met van die kassen die je kan draaien. En met dozen die tegen water en vuur bestand zijn. En om die archieven maar goed te houden. En Elmar Kramer die legde daarover het volgende uit.
3: En die akten zijn jetzt hier. We kunnen hier runtergehen. Raum reingehen. Die sind hier jetzt untergebracht und das sind eben welche, die gehen nur die Opfer an, Das heißt, hier geht niemand einfach mal so rein, also auch wir jetzt nicht, und greifen in ein Regal und gucken mal, ach, was steht denn da? Nee. Sondern
5: Das dürfen wir nicht.
3: Sondern es gibt ja eine Recherche dann zu einer Person irgendwie, da haben wir wieder den Klaus Meyer, den wir über die Karteikarte finden, und am Ende kommen wir an einer dieser Zahlen hier raus. Und dann bekommt der Archivmitarbeiter, der für diesen Raum hier verantwortlich ist oder für diese Räume, wir haben mehrere davon, den Auftrag und hat die Zahl und geht hier hin und nimmt das raus, legt es auf den Wagen und bringt das zu dem Sachbearbeiter, der diese Akte checkt und liest und vorbereitet für denjenigen, den Klaus Meyer, der wissen möchte, wer hat mich bespitzelt.
1: Ja, hij legt hier dus precies uit wat we zagen. Daar was het gedeelte met de slachtoffers. Daar konden we niet zomaar even in en even neuzen. Dat konden we toen ook natuurlijk niet doen. Er was ook een bewaker bij ons, weet je nog? Die hield alles in de gaten. Hield
0: in de gaten dat we niks meenamen.
1: Dat jij niks zou pikken.
0: Ja.
1: En, maar als je normaal gesproken onderzoek wil doen, dan komt er dus iemand van hun. Die gaat dan speciaal die sectie in. En die gaat dan voor je zoeken. Die haalt het dan naar boven. En dat doen ze heel zorgvuldig en heel secuur, zegt hij. En dat moet ook allemaal netjes en goed gebeuren. En dat ook alles goed blijft. Zodat het ook, zoals het net al uitlegde, dat het ook waterdicht blijft. Dat niemand beschadigd raakt.
3: Und wir sind jetzt hier, das ist jetzt das Besondere, deshalb zeige ich euch diesen Raum im Archiv, in dem die inoffiziellen Mitarbeiterakten liegen. Ja, und die hier meistens so eine Farbe haben, also ein bisschen...
5: Eine orange Farbe.
3: Orange, genau.
5: Das ist unsere Farbe.
3: Ja, genau. Ist der Zufall, ja, tatsächlich. Ja, Zufall, aber wo ich es gerade sehe, denke ich auch an Oranje.
1: Ja, dat was wel een grappig toeval.
0: Ja.
1: We kwamen op een gegeven moment bij het gedeelte van de medewerkers of van de Stasi-mensen zelf en die zitten in oranje mappen.
0: Ja.
1: En toen zei ik, oh, dat is onze kleur. Weet je wel, dat zijn Nederlanders.
0: Zeker.
1: En toen zei hij ook van, ja, als ik jullie zie, dan denk ik ook aan oranje. Nou, toen was de cirkel wel rond.
0: Haha.
1: Ja. Ha. En uiteindelijk zijn we weer teruggegaan. Toen stonden we buiten. En buiten had jij nog een vraag aan hem.
0: Ja, ik had nog een vraag. Want kijk, mijn vraag is eigenlijk van, dit is allemaal het Duitse archief, allemaal heel keurig en nauwgezet en zo. Maar de vraag is natuurlijk ook van, ja, al die mensen hebben dan individueel een vraag. En die individuele vraag die wordt natuurlijk wel beantwoord. Hè? Dus wat heeft de Stasi dan over je oma of je tante allemaal opgegraven? Maar wat heeft dat nou maatschappelijk precies opgeleverd? Heeft het nou bepaalde inzichten opgeleverd dat het archief nu toch min of meer open is? Wat weten we nu over de DDR wat we vroeger niet wisten?
1: Nou, allereerst is, die burgers hebben volgens de wet in Duitsland het recht om het te weten.
0: Ja, dat is het eerste.
1: Dat is eigenlijk, dat geeft duidelijkheid hoe confronterend het ook kan zijn in het eigen verleden en leven. En in verhoudingen tussen mensen. En het tweede is natuurlijk, en ja, daarvoor moet je het historisch bekijken, en dat zei hij dus ook. Historisch gezien heeft het altijd nut om onderzoek te kunnen doen. Ook om dingen uit het verleden te kunnen begrijpen, om te leren voor het heden. Zodat je wat er toen is gebeurd, dat je daaruit kan lering kan trekken. En dat je dat bewaart in de zin van dat je koestert dat dat niet nog een keer zo gebeurt. En daar zijn ze in Duitsland heel zorgvuldig in. En dat komt eigenlijk alweer terug uit de nazi-tijd, dat ze dat ook doen. Maar dat doen ze dus ook met de Stasi-tijd, proberen ze dat zo te doen. En daardoor zijn die archieven daar zo opgetuigd en wordt daar zoveel waarde aan gehecht. Maar het viel mij op dat hij niet direct een concreet antwoord had van wat hebben we nou echt aan nieuws. Misschien was het ook wel een teveel allesomvattende vraag van jou.
0: Oh,
1: dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: Het blijft een beetje een raadsel. Eigenlijk over 20 jaar moeten we dat nog een keer vragen.
1: Nou ja, goed.
0: Dan hebben veel meer mensen dit opgevraagd. Dan weet je misschien meer van patroon is.
1: Klopt, maar heel veel tijd hadden we niet. Want we moesten jou naar het vliegtuig brengen.
0: Ja, ik moest naar huis.
1: Je moest naar huis. Je moest het vliegtuig halen om weer in Nederland te zijn. En toen... We waren dus wat vroeg en we hadden nog tijd over. Dus toen zijn Ramon en ik teruggereden naar Lichtenberg.
0: Ja.
1: Van het vliegveld weer terug. En toen hebben we het Stasi-museum, wat daarnaast zit, nog gezien.
0: Ja.
1: En dat is ook een aanrader. Want daar kun je dus ook de vertrekken van Erich Mielke zien. Je kan zien hoe de partijbonzen daar zich hebben georganiseerd. Het levert heel veel inzicht op. En je doet daar echt een time machine aan. Dus je gaat echt terug in de tijd. En dat is ook zeer de moeite waard. Dus als je, stel jullie willen Lichtenberg en het Stasi-archief bezoeken, ga ook naar het Staatsmuseum, maar combineer het. Want door het te combineren, dan heb je het totale plaatje.
0: Dan gaan wij nu bellen met de buren, namelijk met
1: Margriet Brandsma.
6: Daar

0: Margriet Brandsma.
1: Dag Margriet, met Kim Alrijken.
2: En Chris Alberts.
1: Margriet, deze speciale aflevering over de Stasi en ook een beetje over nazi's. Willen we van jou weten, jij bent natuurlijk jarenlang correspondent geweest in Duitsland. Wat heb jij met de Stasi?
0: Ja, het heeft me altijd enorm gefascineerd. Dus ik heb daar behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. En kijk, het was als correspondent niet altijd makkelijk om onderwerpen te verkopen aan je thuisredactie in Hilversum. Maar nazi of Stasi, dat was bijna altijd goed. Dus de fascinatie die ik zelf had, daarvan merkte ik ook wel dat dat makkelijk over te brengen was op op de redactie. En ik denk daardoor ook wel op heel veel kijkers naar het journaal destijds.
1: Ja, want wat hebben Nederlanders toch met die Stasi? Wat is hun fascinatie daarvoor, voor de DDR überhaupt?
0: Ja, ik denk dat het fascinatie sowieso wel was naar het leven achter het ijzeren gordijn. En dan was de DDR het dichtst erbij. Bovendien spraken de mensen daar Duits. Toch altijd weer makkelijker voor ons dan Tsjechisch, Pools of noem maar op. Ik denk dat dat wel meespeelde. Kijk, mensen in de DDR werden opgevoed in het idee dat zij de betere Duitsers waren. Hè? Want de nazi's zaten in het Westen. En ik heb wel eens het gevoel gekregen dat die gedachte ook wel wat gedeeld werd door Nederlanders. Hè? Dus met die Oost-Duitsers, die waren sowieso natuurlijk, hadden geen makkelijk leven. Want die vielen van de ene dictatuur in de andere. Eerst de nazi's en toen zeg maar de Sovjet-Unie. Dus ik denk dat het een combinatie van die dingen was. Van goed willen doen en ook wel het idee hebben van nou, die Duitsers die verdienen het ook wel.
2: Wat voor soort reportages heb je over de Stasi gemaakt?
0: Ik heb nogal wat onderzoek gedaan, omdat een van de dingen die mij echt wel interesseerde was toch ook wel de vraag van, kijk, hoe ze de eigen bevolking in de DDR in de gaten hielden. Nou, daarvoor hoef je inderdaad maar naar het Stasi-museum te gaan om te kijken hoe ver dat ging. Maar ik was ook bijvoorbeeld heel erg benieuwd naar hoe actief de Stasi was in Nederland. Hè? Een interessant land voor de DDR, want je was zomaar in West-Duitsland. En toen kwam ik er dus achter dat ze hun ambassade in Den Haag, de DDR-ambassade in Den Haag, eigenlijk gewoon gebruikte als een soort spionagenest. Daar zaten zoveel Stasi-agenten die op allerhande niveaus in de Nederlandse samenleving informatie probeerden te achterhalen. En ik heb ook een van die mannen uiteindelijk, dus een van die agenten die daar op die DDR-ambassade in Den Haag zat, die heb ik ook gevonden. Die bleek, het was natuurlijk ruim na de val van de muur, die bleek een rondvaartbootbedrijf te hebben in Oost-Berlijn.
1: Oh.
0: Dus dat vond ik ook wel heel bijzonder. En ik dacht helemaal van, volgens mij heb ik de juiste man, toen ik zag dat zijn boten, die rondvaartboten, die hadden allemaal Nederlandse namen. De koningin Wilhelmina, prinses Juliana, prins van Oranje. Toen dacht ik, jij moet hem zijn. Nou, ik heb contact met hem gezocht. Een beetje valse voorwensels, hè. Zo van, nou wat leuk, die Nederlandse boten. Daar wil ik wel eens met u over praten. Dus zo heb ik hem wel voor de camera gelokt. En toen heb ik hem daarmee geconfronteerd. Zo van, was u Kai? Want dat was de schuilnaam waaronder hij opereerde op de DDR-ambassade in Den Haag. En hij gaf dat eigenlijk meteen ruiterlijk toe. Eerst bagatelliseerde hij het een beetje, want hij zei, alle landen doen dat, hun ambassade gebruiken om. Hmm. Maar toen ik hem echt ook confronteerde met rapporten die hij heeft doorgespeeld naar Oost-Berlijn, toen gaf hij ook wel toe dat hij bijvoorbeeld op heel veel ministeries in Nederland mensen had die hem wel informatie toespeelden. Dus dat soort onderzoek heb ik gedaan.
1: Maar hoe heeft hij die boot in Oost-Berlijn gekregen eigenlijk?
0: Ja, hij heeft ze daar naartoe gevaren. Kijk, toen hij actief was als spion in Nederland op die DDR-ambassade, toen ontdekte hij dat het heel goed was om met mensen af te spreken op een rondvaartboot. Omdat je daar dus, zei hij, heel erg lastig af te luisteren was. Mensen konden ook geen kant op. Dus hij had zich echt aangewend afspraken te maken op een rondvaartboot. En muur valt, zijn bestaan valt ook weg. En hij had altijd een fascinatie gehouden voor die boten en voor die rondvaarten. Dus toen heeft hij er een aantal naar Berlijn gehaald en is dat rondvaartbotenbedrijf begonnen. Ze varen volgens mij nog steeds rond in Berlijn, want zei hij toen ook tegen me. En ook onder die namen overigens. dat je de naam van een boot nooit moet veranderen, want dan zinkt die. Dat brengt ongeluk. Hm. Ja, dus ze varen nog steeds onder die namen in Berlijn.
2: En hoe is het met die man afgelopen nadat hij bij jou op tv was geweest?
0: Nou, ja, hij is... want dat ontdekte ik dan weer wat later. Want ik heb later nog wel eens contact met hem gezocht. En toen gaf hij nogmaals wel toe. En hij heeft ook wel gezegd van... Ja, maar op een gegeven moment was ik niet meer in trek in de... bij mijn bazen van de Stasi. Want ze verdachten mij ervan dat ik op het laatst dubbelspel speelde. Of dat ook echt waar is, dat heb ik nooit kunnen achterhalen. Maar en hij heeft gewoon een heel goed bestaan. Dus na de hereniging een goed bestaan kunnen opbouwen in Oost-Duitsland, in Oost-Berlijn.
1: Die reportage die je hebt gemaakt, die was volgens mij voor Nieuwsuur. Kunnen we die nog ergens zien? Is dat nog terug te vinden, denk je?
0: Volgens mij moet je hem gewoon via internet nog terug kunnen kijken. Of de Stasi-spionnen in Nederland is de titel. Dus ik denk dat nog wel lukt. Het is al wel een tijdje geleden. Maar en ik heb toen ook nog samengewerkt met Beatrice de Graaf. Hè? Die heeft ook heel veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Want zij heeft ook vooral gekeken van hoeveel spionnen had de Stasi nou in Nederland, zeg maar, onder de gewone burgers. Hmm. Nou, dat bleken er niet zoveel te zijn. En degene die er waren, die moest je toch vooral zoeken in zeg maar vrij linkse kringen. Leden van de CPN. En die deden ook niet zo heel veel bijzonders. Die werden bijvoorbeeld heel vaak op pad gestuurd om foto's te maken in Woensdrecht. Hè? Dus waar die Amerikaanse kruisraketten zouden liggen. Dat soort opdrachten kregen ze dan. Maar dat niveau was de Stasi in Nederland niet zo actief.
1: Hey, fantastisch voor deze inzichten. En,
2: dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja, succes.
1: Oké, thanks.
2: Joep. Dag. Dag. Dat was Bellen met de Buren met Margriet Brandsma, voormalig correspondent van de NOS in Berlijn.
1: En dan gaan we nu naar de cultuurtips. Ja, wat is jouw cultuurtip, Chris, van deze week?
2: Er is een bijeenkomst, een dubbel interview op 10 juni om 16:00 in het Nutshuis in Den Haag. Dat gaat over de weerbare samenleving. Dit jaar viert de Bondsrepubliek namelijk het 77-jarig bestaan van de grondwet, het Grundgesetz. Ik moet nog een beetje aan mijn Duits oefenen. Mm-hmm. Rond het jubileum krijgt het artikel 115 AGG, het zogenaamde Verteidigungsfall, een hele bijzondere actualiteit. Namelijk de geopolitieke verhoudingen zijn natuurlijk aan het verschuiven. Daar zijn we ons allemaal elke dag bewust van. En de vraag is Duitsland, maar ook Nederland, voldoende voorbereid op crisissituaties? Nou, dat is in het Nutshuis. Dat is een interview van Anna van Soest en Ton Nijhuis. En die praten over die geopolitieke verhoudingen. Dat is op 10 juni om 16:00. Wordt georganiseerd door het genootschap Nederland-Duitsland.
1: Ja, en die twee doen het altijd wel goed. Want ik heb vorig jaar in Spui 25 ook een keer een optreden van de twee gezien. En die Anna van Soest is van de Atlantische Commissie. Die kijken naar Amerika. En Ton Nijhuis is directeur van Duitsland Instituut. Mijn cultuurtip die heeft daar voor een deel mee te maken. Namelijk ook met relaties. Er komt binnenkort een nieuw boek uit over de relatie tussen Nederland en Duitsland. En die relatie die staat meer onder druk volgens de auteurs. De vanzelfsprekendheid die onder Merkel en Rutte de toon zette is verdwenen. En zal de samenwerking onder Merz en Jette weer verbeteren en zorgen voor een sterkere positie van Nederland in Europa? Nou, er is een boekpresentatie in Spui 25 in Amsterdam. En die boekpresentatie van dit boek, en het boek heet Nabuurschap onder druk. Die presentatie die is op 8 juni.
2: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van aflevering 17 van de Duitsland podcast.
1: Ja, en waar gaan we volgende keer naartoe?
2: We gaan de volgende keer, we blijven dicht bij huis.
1: Ja, we blijven in eigen land.
2: We blijven voor het eerst dicht bij huis, want de president van Duitsland, meneer Steinmeier, komt op bezoek.
1: Ja.
2: En daar zijn wij bij.
1: Daar zijn wij bij. Volgende keer een speciale aflevering over het Duitse staatsbezoek aan Nederland.
2: Tot dan.
1: Tot dan.
2: Dag.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
8: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op New Business Radio.
9: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft.

0: vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
8: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio. Shaping your future. New Business Radio.